0: eigenlijk in het nieuwe seizoen al mee begonnen. We besteden daar in de diverse programma's aandacht aan. En dat doen we dus ook met dit Franciscusuur. En u hoorde de eerste tonen van een lied dat het zonnelied is, als ik het verder zou spelen. Nou, dat komt zeker ook nog wel voorbij in dit uur. Waarom de aandacht voor Franciscus ook hier bij Radio Maria? Nou, ook om eigenlijk u als luisteraar een beetje kennis te laten maken met wat de Franciscanen en de bredere familie eigenlijk zou je kunnen zeggen van ja, Franciscus allemaal doet. Dat zijn de Franciscanen, de minderbroeders, zoals dat ook, hè, zo, dat kent u waarschijnlijk ook onder die naam, herkent u hen ook. De Clarissen, de Kapucijnen en daaromheen nog veel meer mensen die zich op een bepaalde manier verbonden weten met de heilige Franciscus. Nou, ik wil dit uur ook beginnen met een mooi gebed dat de heilige paus Leo de 14e speciaal heeft gemaakt voor dit Franciscusjaar. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Sint Franciscus, onze broeder. U die 800 jaar geleden de dood tegemoet ging als een man in vrede, bid voor ons bij de Heer. U herkende de ware vrede in het kruisbeeld van San Damiano. Leer ons in hem de bron van alle verzoening te zoeken die elke muur afbreekt. U die ongewapend de linies van oorlog en misverstand overstak. Geef ons de moed om bruggen te bouwen waar de wereld grenzen opwerpt. In deze tijd van conflict en verdeeldheid bid voor ons, opdat wij vredestichters mogen worden, ongewapende en ontwapenende getuigen van de vrede die van Christus komt. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, dit Franciscusuur hier bij Radio Maria zullen we om de week uitzenden. Dus in een periode tot en met december. En in dat Franciscusuur komen een paar rubrieken steeds terug. We gaan ook u allerlei weetjes vertellen over de heilige Franciscus en de Franciscanen en de hele familie daaromheen. Maar ook dus een paar vaste rubrieken. En daar beginnen we deze eerste uitzending ook graag mee. U weet het natuurlijk, de heilige Franciscus was, hè, ik net zei net het zonnelied, het begin daarvan hoorde u, was ja één met de natuur, één met de dieren, met de hele schepping in de natuur. Hè, broederzon, zustermaan, zo verenigd met die hele schepping. Nou, en dat is dus echt wel een aanleiding geweest om te kijken van hoe kunnen we die verwondering voor de natuur die Franciscus had, hoe kunnen we die ook een beetje in het programma brengen? Nou, en dat gaat Antoon voor u doen. Want Antoon heeft een paar al prachtige uitzendingen opgenomen. Met, nou dat ga ik allemaal niet verklappen, dat moet u natuurlijk zelf gaan beluisteren. We hebben dus de rubriek vanwege die verwondering voor de natuur Hof van Lof genoemd. En daar moet ik even iets bij vertellen. Want als u de Franciscanen ja, goed kent, dan weet u misschien dat Hof van Lof ook al gebruikt wordt voor de prachtige tuin die de Franciscanen zelf in Megen ook hebben. En daar van alles natuurlijk verbouwen. Daar volgens mij ook rondleidingen verzorgen. Maar we mogen ook die naam gebruiken voor deze rubriek hier in het programma Franciscusuur. Hof van Lof, het is gewoon alle lof ook via Franciscus natuurlijk aan ons lieve Heer voor de natuur. Nou, en hoe we dat invullen hier, dat hoort u in het volgende onderdeel, verzorgd dus door Antoon.
1: Welkom Mike in de opnamestudio en welkom beste luisteraars in het stukje van het Franciscusuur, dat noemen we Hof van Lof. Dag Mike.
2: Hallo, hallo.
1: Ja, Mike, wij kennen elkaar van de TC-vieringen waar we allebei de muziek hebben begeleid. Jij op gitaar, ik op klarinet.
2: Klopt.
1: En jij hebt mij wel eens ooit verhalen verteld over de kikkertjes en de salamandertjes. Dat mijn mond open viel van verbazing.
2: Ja.
1: Ja, en dat hoop ik ook vandaag mee te nemen in jullie luisteraars mee te nemen daarin. In de verwondering van de schoonheid, van de natuur en van de schepping. Nu, kun jij je kort voorstellen, Mike? Hoe ben je zo in deze wereld van de kikkers en de salamandertjes ingerold?
2: Ja, eigenlijk al vanaf vroeger. Wij hebben altijd bij de tuin van mijn ouders hebben we altijd een vijver gehad. En struinen langs de slootjes. Ik heb heel veel gevist, maar dan kom je natuurlijk ook andere beestjes tegen. Maar de grote klik die kwam eigenlijk zo rond 2002, 2003... Ik had een salamander van mijn schoonouders op de foto. En ik had zoiets, ja, kan die zijn, kan deze zijn. Die pagina van het boek lijkt ook wel. En toen was er in Nieuwegein een lezingavond van Lacetta. Dat is de overkoepelende amfibie-reptiele houderij.
1: Ja, vereniging.
2: Vereniging, of... ja. En die hadden een lezing over de amfibieën van Europa en een randje van Noord-Afrika, omdat daar linken tussen zitten. Dus ik dacht, nou, daar ga ik heen, ik neem die foto mee. We hebben een lezing gehad, geweldig. Eigenlijk alle dieren zijn voorgesteld, ook foto's van hun habitat, waar je ze kan vinden, hoe het eruit ziet. En natuurlijk had ik de meest algemene salamander die je maar kan hebben. Gewoon de kleine watersalamander, komt echt ja. overal voor.
1: Ja.
2: Maar... aan het eind van de avond was het van, volgende maand dan gaan we het hebben over. En toen dacht ik, dat is ook wel leuk. En nou ja.
1: Ja, want kun je eigenlijk zeggen...
2: Ik ben er niet meer mee opgehouden. Ik ben bijna al die keren ben ik geweest.
1: Kun je eigenlijk wel zeggen dat de kikkertjes en salamandertjes naar jou toe zijn gekomen? In plaats van dat jij daarna in de eerste instantie naar op zoek ging.
2: Ja, misschien wel.
1: Op je pad.
2: Misschien wel, maar het is allebei eigenlijk een beetje. Via die verenigingsavonden, zeg maar, die lezingavonden, leer je mensen kennen. Dan leer je mensen van de organisatie kennen. Dan ga je op een gegeven moment, hey Mike, we gaan binnenkort een keer daarheen en lekker het veld in. Heb je zin om mee te gaan? Ja. Want je kent elkaar inmiddels. Oh ja, dat kan ik wel doen. Nou, dan ga je een paar keer mee. En dat is heel verslavend, want je komt nieuwe beesten tegen, je komt andere beesten tegen. Toen had ik nog kleine kinderen, maar inmiddels worden die ook groter. Gaan ze naar de middelbare school, dan maakt het niet meer uit of wanneer jij overdag keer het veld in gaat. Hè? Want je hoeft ze niet meer uit school te halen. En dat breidt zich gewoon nog steeds uit. Ja.
1: Ja, en het is niet je vak, hè? Dus het is niet alsof jij daar je brood mee verdient, maar je hebt een andere baan die je dan beschrijft als saai. Maar je haalt eigenlijk je energie en je passie uit de natuur en die kikkertjes. Kun je dat zo zeggen?
2: Nee, want mijn baan is ook echt leuk.
1: Oh, wel leuk. Ja,
2: ja, ik geniet wel van... Maar, laat ik het zo noemen. Ik werk omdat ik moet kunnen leven. De hypotheek moet betaald enzovoort.
1: Precies.
2: Ja. Maar ik zit 4 dagen per week op kantoor. En als ik met tegenzin naar kantoor zou gaan, dat is niet de bedoeling. Ik moet mijn werk wel leuk vinden.
1: Ik vind het leuk. Oké, gelukkig.
2: Maar mijn passies liggen bij mijn gezin.
1: Hmm.
2: En bij muziek. En bij de beestjes.
1: Ja.
2: Ja. Daar haal ik heel veel energie uit.
1: Mooi. Ja, nee, omdat je altijd, meestal als je dan vertelt over je werk, dan zeg je, ik heb een heel saai baan. Maar dat is dan de veronderstelling dat anderen dat saai vinden.
2: De meeste andere mensen zien dat als ze de hele dag achter een beeldschermpje naar cijfertjes kijken als vrij saai. Ja.
1: Ja.
2: Zeker mijn collega's, ik werk voor een heel cluster van oudere zorginstellingen.
1: Ja. Ja,
2: die staan bij de mensen aan het bed. Hè? Bedoel maar,
1: ja, precies. Dat is ook al een heel andere wereld.
2: Ja, dus...
1: Hey Mike, als ik dan denk aan kikkers, dan zie ik bijvoorbeeld een afbeelding voor me van zo'n tropisch kikkertje, zo'n felgroen kikkertje.
2: Ja.
1: Weet je wel. Maar die hebben we niet in Nederland. Kun je ons eens een klein beetje meenemen van hoe bijzonder is die wereld van de kikkers en de salamanders?
2: Ja. Is die wel zo bijzonder? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik haal er heel veel voldoening uit. We hebben in Nederland eigenlijk maar een beperkt aantal soorten amfibieën.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik geniet van ieder dier helemaal. Mijn kennismaking met de geelbuikvuurpad, die was echt. Die komt alleen in Zuid-Limburg voor, maar dat was gewoon echt een klap. die beesten hebben hartvormige pupillen in de ogen. Dat is maar één woord voor. Smelt.
1: Wow.
2: Je bent gelijk verkocht.
1: Geelbuikpad?
2: Geelbuik, vuurpad.
1: Vuurpad.
2: Ja. Die leven nog in een paar groeven in Zuid-Limburg. Ja, en als je die één keer gezien hebt, dan ben je helemaal verkocht.
1: En die pupil is de vorm van een hart, zeg
2: ja,
1: jij?
2: Ja, die hebben hartvormige pupillen.
1: Serieus?
2: Dus als je die recht in de ogen kijkt, ja, dat... ja. Maar ik vind alle dieren leuk. Ik heb een eigen monitorgebiedje in de omgeving van Nieuwegein. En daar zitten alle drie de soorten groene kikkers. Dus de meerkikker en de poelkikker. En als kruisring van elkaar de bastaardkikker. Ik heb twee soorten bruine kikkers. Zowel de bruine kikker als de heikikker. Ik heb de kleine watersalamander in mijn gebiedje. En de gewone pad.
1: Ja.
2: En amfibieën zijn eigenlijk heel wonderbaarlijke dieren.
1: Even dat woord amfibie, hè?
2: Ja.
1: Is dat, dan denk ik aan, dat zijn salamanders en kikkers. Maar klopt dat? Is dat zeg maar de verzamelnaam daarvoor, amfibieën?
2: Ja. Ja. Ja, eigenlijk komt het woord amfibie komt voor uit de voortsprong. Komt voort uit de oorsprong van de dieren. Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water.
1: Ja.
2: En ze hebben eigenlijk twee verschijningsvormen. Een landfase als adult,
1: ja,
2: en een waterfase. De waterfase is eitjes worden afgezet in het water, over het algemeen. Die komen uit, de larfjes die ontwikkelen zich. We kennen allemaal wel de
1: kikkervisjes. De kikkervisjes
2: en kleine paddenlarfjes en zo. Nou, op een gegeven moment dan zie je dat die staart zich gaat degenereren. Er komen voorpootjes en achterpootjes bij. Eerst de achterpootjes, na de voorpootjes. Wordt de staart, die wordt op een gegeven moment nog kleiner, trekt helemaal weg en dan trekken ze het land op. En dan zijn het landdieren.
1: Mm-hmm.
2: Totdat ze helemaal adult zijn, zijn het zonder meer landdieren. Geldt ook voor de salamanders. Maar als ze oud genoeg zijn om zich voor te kunnen planten, gaan ze terug naar het water. En heel veel amfibieën, die krijgen dan ook weer een hele mooie soort vin aan de staart.
1: Oh.
2: Die zie je echt wezenlijk veranderen. Het meest leuke voorbeeld in Nederland is natuurlijk de kampsalamander. Want die heeft zowel op zijn rug als aan de bovenkant als aan de onderkant van de staart een hele mooie, opvallend gekleurde vin. Is de paarperiode voorbij, dan kruipen ze weer op het land.
1: En dan
2: verdwijnt
1: weg.
2: Die vin ook weer.
1: Die laten ze gewoon los.
2: Nee, die wordt eigenlijk weer in het lichaam opgenomen, gedegenereerd, teruggezet. Maar amfibieën die leven dus eigenlijk in twee werelden.
1: Ja.
2: Een waterwereld en een landwereld.
1: Ja. En dan hebben ze ook kieuwen? Of hoe,
2: Hele kleine larfjes hebben kieuwen. Ja, dat kun je zien bij kikkervisjes als je ze heel goed bekijkt. Maar dat is maar heel kort. Bij salamanders kun je het beter zien, want salamanderlarfjes hebben kieuwen.
1: En daarna, maar ze hebben ook longen. Oftewel, er komen dan longen als ze op het land moeten.
2: Ja, je ziet dat op een gegeven moment ook als je, ik ga ervan uit dat iedereen wel eens kikkergril heeft groot gekweekt thuis. Een beetje uit de sloot scheppen of zo en groot brengen. Maar er zijn ook een heleboel mensen die dat niet hebben gedaan. Maar als je kikkerdril in een bakje bij je thuis doet, wel regelmatig het water verversen en zo. Maar dan zie je op een gegeven moment dat die larfjes groter worden. Eerst heb je als het ware een soort hele kleine streepjes. Daarna worden het meer de dikkopjes. Dus een bol lijfje met een staart. Nou, dan komen die pootjes eraan. Achterpootjes, voorpootjes. Dan gaat die staart die gaat terug. En dat ronde bolle lijfje ontwikkelt zich al meer tot een kikkervorm of een paddenvorm.
1: Ja.
2: En dan zie je ze langzaam maar zeker wat groeien. Maar dan zie je de dieren ook steeds vaker boven water komen, omdat ze overgaan op longademhaling. Hmm. Dan moeten ze wel meer naar boven. En op het land ademen ze ook door de longen.
1: Hmm.
2: Amfibieën hebben ook in meer of mindere mate kunnen ze gebruik maken van ademhaling door de huid heen.
1: Hmm.
2: Ja.
1: Wauw. En dat is dan zowel boven water als onder water?
2: Ja, ja. Ik heb bijvoorbeeld soms ook amfibieën die in de winter gewoon in mijn vijver onder water blijven.
1: Ja.
2: Die gaan ook, er moet niet 8 weken lang ijs op liggen of zo. Dat is niet zo goed. Maar ze kunnen best wel een aantal dagen of een week lang echt alleen maar onder water blijven. Ja, terwijl ze niet boven water kunnen om adem te halen.
3: Ja, vanwege ijs bijvoorbeeld.
2: Dan ademen ze door de... Nou ja, ze ademen door de huid.
3: Ja.
2: Maar amfibieën zijn ook koudbloedig.
3: Ja.
2: En dat is heel belangrijk. Want als je koudbloedig bent... als je warm bent, gaan alle processen in je lichaam veel sneller.
3: Ja.
2: Als je koudbloedig bent, gaat alles veel trager.
3: De stofwisseling
2: dus
3: gaat ook veel
2: trager. Zij kunnen die hele stofwisseling kunnen ze een heel eind stilzetten.
3: Ja, op een soort van standby zetten.
2: Er zijn zelfs kikkers, niet in, nou ja, tenminste bij mijn weten, niet in Nederland. Ik denk als ze hier echt in het ijs komen, dat je... Ik heb ook wel eens dode kikkers in mijn vijver gevonden na de vorst. Maar er zijn een aantal kikkers op de wereld die zelfs in bevroren toestand jaarlijks komen. En nou ja, in het voorjaar zeg maar weer ontdooien en gewoon doorleven.
3: Wow,
2: ja, die kikkers kunnen echt letterlijk bevriezen. Dat is geweldig.
3: Ja, ja.
2: En hoe meer je over dit soort dingen leest of gaat ontdekken of ziet, hoe interessanter die hele groep wordt.
3: Ja, want en dan ga je daar... Hè, je hebt jouw eigen verzorgingsgebied, maar via de verenigingen die daarover gaan, trek je ook samen op om elders, hè, in gebieden in te trekken.
2: Ja.
3: En dan door de slootjes heen te waden en op zoek naar de kikkertjes en salamanders. Hè, om ze te tellen of hè, om een bepaalde stand bij te houden. Daar heb je wel verschillende dingen over verteld.
2: Ja.
3: Maar kun je ons daar een klein beetje meenemen? Wat is... hoe ziet dat er dan uit? En heb je daar wel eens ook iets, iets geks of bijzonders? Vertel, neem ons een klein beetje mee.
2: Nou, via Lacetta leer je mensen kennen. En dan kom je op een gegeven moment bij Ravon terecht. Dat is de reptiele amfibie vissenorganisatie van Nederland. Ook via Ravon leer je veel meer mensen kennen. Mm. Dan krijg je, zoals ik, mijn eigen monitorgebied voor amfibieën en vissen. Dan ga je af en toe naar een Ravon-dag. Een soort alle vrijwilligers bij elkaar leuke dingen doen namens Ravon. Want je wordt als het ware bedankt voor een heel jaar veldwerk.
3: Ja.
2: Met allerlei leuke lezingen en samenkomsten. Leer je andere mensen kennen. En als je andere mensen leert kennen, dan is het vanzelf zo van... Hey Mike, jij hebt een leuk gebiedje, hè? Hoorden we. Voor amfibieën, reptielen, ja. Of nee, sorry, amfibieën en vissen. Ik doe daar en daar iets met reptielen en amfibieën. Heb je zin om een keer mee te gaan? Of kan ik een keer met jou mee? Nou, zo wordt je groep steeds groter. En ja, ik ga dus ook regelmatig met maatjes op pad. Bijvoorbeeld richting de Veluwe. En daar pakken we de amfibieën mee. Ook de reptielen. En ja, hoe ziet het zo'n dag eruit? Je gaat er naartoe, je gaat het gebied in. Over het algemeen, je hebt natuurlijk... vanuit Ravon heb je een ontheffing nodig om de dieren te hanteren. Want er zitten veel rode lijst en beschermde soorten bij.
3: Ja. En je pakt ze ook beet, hè, sommige dieren?
2: Sommige dieren wel, ja. Want we doen ook onderzoek. Maar behalve de ontheffing heb je ook toestemming van de gebiedseigenaar nodig om door dat gebied te mogen lopen.
3: Ja,
2: logisch, en dat kunnen verschillende instanties zijn. Natuurmonumenten is er een van. Staatsbosbeheer, Hollands Landschap, Utrecht Landschap. Nou ja, allemaal van dat soort grondeigenaren. En als je die ontheffing ook hebt, dat betekent dus ook dat je buiten de paden mag lopen. Ja. Als je die toestemming krijgt. En wij daardoor kruisen dan gewoon een heel gebied. Kijken wat we tegenkomen. En alles wat we tegenkomen wordt ingevoerd in een grote landelijke database.
3: Wordt gedocumenteerd.
2: Ja, ja, want dat houdt in eigenlijk dat je weet waar zitten de soorten. We hebben soms ook dagen dat we niks vangen. Misschien kun je een link leggen met temperatuur of met wolkenvelden of neerslag of dat soort zaken. Of soms heb je gewoon pech, dan heb je een dag dat je niks vindt.
3: Dat ze zich verstoppen.
2: Ja, of als het heel warm is, dan liggen heel veel reptielen bijvoorbeeld sowieso al ergens onder de grond. Want dat is koeler dan erbovenop, want reptielen kunnen ook te warm worden.
3: Aha.
2: Maar alles wordt gedocumenteerd en ingevoerd. En ja, dan proberen we iets te zeggen over de soortontwikkeling van bepaalde soorten in bepaalde gebieden voor heel Nederland.
3: En wat maak je dan zo mee? Wanneer heb je voor het laatst een heel bijzondere kikker, een zeldzame kikker bijvoorbeeld, gespot?
2: Nou, ik was dit jaar,
3: of
2: in de tweede helft van mei, was het Ravonweekend. Dus we gaan dan donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag met allerlei maatjes vanuit een vast punt waar we ook verblijven Gaan we op pad het veld in. Dus ieder jaar in een aparte provincie of soms een paar provincies. Dit jaar kwamen we een groene kikker tegen. En ja, een groene kikker is op zich niet zo heel bijzonder. Het was ook een bastaardkikker. Dus een kruising tussen de meerkikker en de poelkikker. Maar normaal gesproken hebben kikkers die hebben een lichtgroenige streep vanaf de neus tot aan de kont. Een heel dun streepje.
3: Ja.
2: Hebben die groene kikkers over hun rug lopen.
3: Ja.
2: Deze, dat was net als... Daar zat een knik in, net als bij een bliksemflits. Zoiets dergelijks. Dat is wel apart.
3: Wow,
2: ja, het is een gewone kikker, maar een of ander... Misschien een genetisch foutje of iets dergelijks. Maar die had er dus een afwijkende rugstreep. Dat vind ik wel heel leuk.
3: Ja, ja dat is wel een bijzondere tekening dus op de rug.
2: Ja, ja, ja. Ik heb ook eens een keer in mijn eigen monitorgebiedje... Ik heb daar heikikkers zitten en bruine kikkers. En de heikikkers hebben het over het algemeen een wittere, een lichtere buik. Een lichte streep langs de bekrand, bijna wit. En de bruine kikker die heeft daar op een gegeven moment toch een soort zwarte grijze stukje. Wat meer vlekjes op de buik. Die hebben ook een net iets andere wangvlek. Ze kunnen een rugstreep hebben, vandaar de naam. Tenminste, de heikikker die kan een rugstreep hebben. En die begint voor de ogen en loopt naar achteren toe.
3: Mm-hmm.
2: Sommige dieren hebben het niet. Sommige bruine kikkers hebben ook een streep, maar die is meestal wat minder aanwezig en begint ook nooit voor de ogen. Die begint later. Maar ik had op een gegeven moment een dier gevangen in mijn monitorgebiedje. En als je het dier vasthoudt en je kijkt er als het ware vanaf links naar de zijkant van het dier.
3: Ja, een profiel.
2: Juist, dan zie je de bekrand. En toen dacht ik, nou, dat is een bruine kikker. Ja, niet echt een streep over de rug. Nou, dat bevestigt de bruine kikker. Ja, de buik is ook niet echt... Ja, hij is niet echt gevlekt, maar ook niet heel wit. Bruine kikker. Ik draai in het dier 90 graden, dus ik kijk tegen de andere zijkant aan... Hé, een hele lichte bekrand. Goh, heikikker. Die vlek daar. Ja. Nou ja, uiteindelijk is er dan maar één ding wat uitsluitsel biedt. Ze hebben aan de poten hebben ze een klein knobbeltje. Dat is een graafknobbel, de metatarsusknobbel. En daar is tussen de heikikker en de bruine kikker is de verschil in grootte.
3: Ja.
2: Nou, ik had het dier ook gevangen, want anders kon ik hem niet zo goed bekijken. En uiteindelijk bleek het op basis van de metatarsusknobbel, bleek het een heikikker te zijn.
3: Aha.
2: Maar afhankelijk dus van welke kant je er naar keek, van links of naar rechts, zou je zweren dat het of A of B was.
3: Ja, ja,
2: ja. Ja, dat vind ik ook bijzonder.
3: Nou, of ja.
2: En ze dus kunnen niet onderin kruisen.
3: Er zijn bepaalde kenmerken eigenlijk waardoor je kunt zeggen, dit is die kikker.
2: Ja.
3: En, maar daar wordt ook... Daar kom je ook gevallen tegen dat je denkt van, wat zou het zijn? Dat die kenmerken een beetje door elkaar lopen.
2: Ja, en bij de bruin, nou ja, over het algemeen de heikikkers in mijn monitorgebiedje, dat zijn echt prototype heikikkers. Doe maar alle kenmerken zijn ook volop aanwezig. Maar dit was een vreemd geval. En wat ik net al zei, bruine kikker en heikikker kunnen niet onderling kruisen. Die groene kikkers die zijn veel beroerder. Je hebt de meerkikker en je hebt de poelkikker. Die kunnen kruisen naar de bastaardkikker. Maar wat binnen de amfibiëngroep ook heel bijzonder is... ze kunnen terugkruisen. Als een paard en een ezel kruisen, heb je een muilezel.
3: Ja.
2: Maar muilezels zijn onvruchtbaar.
3: Ja.
2: Als een meerkikker en een poelkikker samen kruisen, krijg je een bastaardkikker.
3: Ja.
2: Maar die bastaardkikker die kan terugkruisen richting de meerkikker met de meerkikker of richting de poelkikker.
3: Ja.
2: Allebei. Ja, dat is heel apart. Dat heb je niet bij heel veel soorten in het dierenrijk.
3: Ja. Ja.
2: En wat natuurlijk ook leuk is, we kennen allemaal wel de hagedissen. Dat als die een stukje aangevallen worden door een vogel of zo, dat ze de staart kunnen afwerpen en die blijft dan even kronkelend liggen. En dan kan de hagedis kan ontsnappen. Oké, dat is een hagedis, dat is een reptiel.
3: Eet die vogel, eet die staart op, maar de hagedis overleeft.
2: Juist. Die staart die kan ook weer aangroeien. Je kan wel duidelijk zien dat er een aangegroeide staart is, want hij is iets anders qua vorm en qua grootte. Dat valt gewoon gelijk op. Amfibieën, die zijn nog veel bijzonderder. Want amfibieën, die kunnen hele poten bijvoorbeeld verliezen. En dan groeit er weer een poot terug aan.
3: Wauw, dat is...
2: Ja, dat is echt ongekend.
3: Ja.
2: Dus als jij zegt van, goh, hoezo je verwondering voor amfibieën. Hoe meer je leert en hoe meer van dit soort dingen je tegenkomt. Hoe leuker
3: die hele
2: doel.
3: Ik kan me voorstellen dat het ook een onderwerp van onderzoek is. Om te leren van hoe kunnen wij daar ook iets profijt van hebben in de medische wetenschap.
2: Ja, dat denk ik vast ook wel. Ja. Maar daar, ik zit niet in de medische wetenschap.
3: Buiten jouw veld, zeg maar.
2: Ja, ik kan het me wel voorstellen. En ik weet dat dat soort dingen ook vast wel gebeuren. Maar ja, daar zit ik gewoon niet in. Nee. Ja. Ik weet, net zoals dat ze ook met slangengif en met spinnengif bijvoorbeeld bezig zijn. Om te kijken of ze vanuit de werkbare elementen in dat gif...

0: bepaald effect hebben op je lichaam. Soms kunnen ze dingen laten afsterven. Sommige kunnen ze dingen juist op gang brengen. Ja, als een beet van een bepaalde spin of een slang zorgt dat je bloeddruk heel erg omhoog gaat, kun je daar misschien wel een medicijn uit ontwikkelen voor mensen met hele lage bloeddruk.
1: Hmm.
0: Maar ja, dat kan vast en zeker bij amfibieën ook wel.
1: Ja, ja.
0: Maar daar zit ik minder
1: Mike,
0: in.
1: We komen een beetje aan het einde van onze van wat we kunnen delen met onze luisteraars.
0: Ja?
1: Heb je nog een laatste punch? Bijvoorbeeld als jij wanneer heb je voor het laatst dat je echt jouw mond openviel van verbazing? En dat het verhaal wat jij aan je medeleden van Ravon vertelt, als je een samenkomst hebt, dat je aan hun vertelt van nou, dit was zo bijzonder. Wel een heel algemene vraag, hè?
0: Ik heb eigenlijk helemaal geen idee, want ik geniet eigenlijk gewoon van alles.
1: Ja.
0: Dus om daar, nou ja, nee, ik was wel verwonderend over die zigzagrugstreep bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, tuurlijk, ja.
0: Omdat je dat weinig tegenkomt. Ja, maar ja, de andere kant van het verhaal, het was gewoon een groene kikker. Ja,
1: ja,
0: en die zie ik wel meer. Alleen deze was anders getekend. Ja, hoe ja. komt het? Ja. Wat ik wel heel gaaf vond was op een gegeven moment, dat was 1 of 2 jaar daarvoor, ook tijdens een Ravonweekend. Toen waren we ook hier in de provincie, in Brabant. Toen vonden we bij een plas een heleboel larven. En die waren wel gewoon van de kleine watersalamander. Maar die waren albino. Dus die waren wit. Rode ogen. Maar die waren ook nog eens neoteen. En een neotene salamander is eigenlijk een salamander die de kieuwen houdt in het water.
1: Okay.
0: Die uitgroeit tot een volwassen salamander qua grootte enzovoort. Krijgt ook helemaal alle pootjes, alle staart ja. enzovoort. En toch blijven die kieuwen aanwezig. Blijft dat dier in waterfase.
1: Oh.
0: Dat is apart, maar dat komt soms bij amfibieën voor. Maar het feit dat we neotenen hadden en dan ook nog albino. En dat er ook niet eentje was, maar dat we er een stuk of 5, 6 hadden in datzelfde watertje. Dat vond ik wel heel bijzonder. Misschien is dat wel een van de leukste van de afgelopen jaren.
1: Ja. Wow. Ja. Nou, prachtig hoe jij daarover vertelt. Ik vond het heel erg fijn om jouw verhaal te horen, Mike.
0: Ja, dank
1: je wel daarvoor. En ja, ik wens jou heel veel plezier en zegen en verwondering en verbazing
0: komt
1: in jouw veldwerk.
0: Goed. Ik mag over 1,5 week richting Frankrijk met een paar maatjes. Dat wordt ook amfibieën en reptielen. En ja, daar zitten andere soorten dan in Nederland. Dus ja,
1: heerlijk. Prachtig om zo verbonden te zijn met,
0: juist.
1: Met de natuur.
0: Graag gedaan.
2: Ja, we mochten luisteren naar de rubriek Hof van Lof over de verwondering voor de schepping en de natuur. En in dit geval over amfibieën en reptielen. En nou, u heeft het gehoord. En we gaan luisteren nu even naar een stuk muziek. Lied het gebed van de heilige Franciscus. Make me a channel of your peace in het Engels. Dus Heer, maak mij een werktuig van uw vrede.

0: Heer, maak van mij een werktuig van uw vrede. Laat me liefde brengen waar haat over woekert. Laat me vergeving brengen waar beledigd werd. Laat me eendracht brengen waar tweedracht heerst. Laat me waarheid brengen waar mensen dwalen. Laat me geloof brengen waar getwijfeld wordt. Laat me hoop brengen waar gewanhoopt wordt. Laat me licht brengen waar duisternis heerst. Laat me vreugde brengen waar droefheid is. En mogen ik bij dit alles zoeken, niet zozeer getroost te worden, dan wel te troosten. Niet zozeer begrepen te worden, dan wel te begrijpen. Niet zozeer bemind te worden, dan wel te beminnen. Want het is door te geven dat men krijgt, door zichzelf te verliezen dat men vindt, door te vergeven dat men vergeving bekomt en door te sterven dat men verrijst tot eeuwig leven. Amen. Een van de misschien wel bekendste gebeden, of het allerbekendste gebed, dat ook aan de heilige Franciscus natuurlijk wordt toegeschreven. En dit gebed, ja, dat nodigt echt uit ook tot innerlijke vrede, liefde en vergeving naar andere mensen toe, de mensen om ons heen. En het weerspiegelt ook echt de levenshouding, denk ik, van Sint Franciscus. En hij was natuurlijk heel dienend, heel nederig en probeerde Christus op die manier te volgen. Nou, dit gebed staat in deze versie op een prachtige boekenlegger bij Radio Maria. Dus misschien dat u in de parochie zegt, oh, dat vind ik eigenlijk wel mooi om op die manier ook Radio Maria bekend te maken met deze boekenlegger van de heilige Franciscus. Dan, ik zou zeggen, neem contact op met Radio Maria. We gaan naar een volgend item luisteren hier in het Franciscusuur. Want wij hadden bedacht dat we ook heel graag met parochies of gemeenschappen of organisaties in contact komen die de naam Franciscus of Clara bijvoorbeeld in hun parochienaam of op een andere manier dragen. En laat nou net de parochie van onze priesterdirecteur Pieter Zimmerman de naam dragen, de heilige Franciscus en Clara parochie. En we vonden het dus ontzettend leuk om te beginnen daar in de parochie met iemand die daar dus lid is. En dat is Sandra van Mook uit dus de heilige Franciscus en Clara parochie in Druten. Van harte welkom.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja, het is vrij nieuw om op deze manier toch in contact te komen. Ook met de mensen in het land. Nogmaals, in bijvoorbeeld een parochie die de naam draagt Franciscus en of Clara. Nou, dat is bij jullie allebei het geval.
1: Ja.
0: Woon je al lang in de parochie?
1: Ja, mijn hele leven.
0: Ja.
1: Ja, ik ben gedoopt in die parochie en ik heb daar de communie gedaan, vormsel. Dus dat is mijn kerk.
0: Echt jouw thuis. Ja. Echt jouw
1: alleen
0: thuis.
1: Vroeger heette die nog niet heilige Franciscus en heilige Clara. Dat is pas sinds de fusie.
0: Ja, ja, precies. Ja. En dan is natuurlijk de vraag van, goed, dan draagt dus de parochie sinds de fusie. Weet jij nog misschien wanneer dat geweest is? Of?
1: Niet precies. Nee, weet ik niet precies.
0: Nou ja, een tijd terug.
1: Ja.
0: Draag dan dus die naam, de heilige Franciscus en Clara. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Zie je dat terug in de kerk? Of zie je dat terug in de parochie op een of andere manier?
1: Nou, je ziet het sowieso terug in de kerk als je bij onze kerk binnenkomt. En het is een prachtige Kuiperskerk die we hebben. Daar zijn we allemaal heel trots op. Dan staat in het voorportaal, daar staan twee beelden. Links de heilige Clara en rechts de heilige Franciscus. Twee hele grote houten beelden zijn heel prominent aanwezig. Dus ze zijn niet te missen als je bij onze kerk binnenkomt.
0: Ja, ja, ja.
1: En uiteraard in de beeldenrij staat ook Franciscus tussen.
0: Ja, ja. Zoals in heel veel kerken
1: ook
0: natuurlijk.
1: Ja, hij hoort erbij. Hè?
0: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Nou ja, nou staat Franciscus natuurlijk bekend vooral om zijn liefde voor de natuur en voor de dieren. Nou is Druten denk ik een dorp, toch?
1: Ja.
0: Zeg ik goed. Het is niet een stadje, het is echt een dorp.
1: Nee, het is echt een dorp. Ja.
0: Zijn er veel boerderijen ook rondom Druten? Of?
1: Nou, kijk, de parochie Heilige Franciscus en Heilige Clara, die bestaat uit 5 dorpen. En Druten is het grootste dorp, kerndorp. En daar staat dan ook de kerk. En in Druten heb je zelfs niet echt meer landbouw. Dat is allemaal vervangen door woningbouw. Maar in de dorpen daaromheen, zoals Puiflijk, waar ik woon, en Horsen en Afferden, daar heb je nog wel boerderijen in Deest.
0: Ja.
1: Deest ook. Ja,
0: ja.
1: Ja, dus dat, die dorpen die hebben echt nog wel, echt wel boerderijen. Ja. Ja.
0: En dan is dat jou bekend zelf of Franciscus, ja, of de mensen daar iets mee hebben bijvoorbeeld?
1: Ja, weet je, het is niet voor niks dat er van de 5 dorpen maar 1 kerk over is.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk toch omdat die mensen die kerk niet meer zo wisten te vinden.
0: Mm-hmm.
1: Dus maar ik weet wel dat Franciscus, die bijvoorbeeld een vriendin van mij, die woont ook in de parochie, maar die is van huis uit, ze komt niet uit de buurt, die is gereformeerd.
0: Ja.
1: Maar die heb ik onlangs heel blij gemaakt met een beeldje van heilige Franciscus. Daar was ze naar op zoek vanwege haar grote dierenliefde.
0: Ach, wat leuk.
1: Dat gaat dus over grenzen heen.
0: Ja, ja, ja, ja. Inderdaad.
1: Dus, want ja, die zijn doorgaans wars van beelden, maar Franciscus die heeft een plekje
0: dat
1: gekregen.
0: Dat toch wel, ja. Ja,
1: ja, en, dat vond ik wel heel bijzonder.
0: Dat is echt heel bijzonder, ja. Want ze had er dus ook van gehoord. Ze wist ervan.
1: Ja.
0: Wat natuurlijk veel mensen misschien ook wel weten. Ja, 4 oktober, Dierendag, ja. Franciscus.
1: Ja.
0: Krijgt dat bij jullie in de parochie ook een bijzondere invulling die dag?
1: Nou, ik heb geruchten gehoord dat we dit jaar voor het eerst, want dan is 4 oktober op een zondag, dus dan is het tijdens de Heilige Mis, dat er dan wel een speciale aandacht komt voor de Heilige Franciscus en misschien ook wel iets met dieren. En dieren in de kerk, daar zijn we vandaag toevallig al mee begonnen, want onze pastoor die heeft een katje geadopteerd.
0: Ja.
1: En die kwam even in de mis kijken. Dat
0: vond u wel interessant. Ja, ja, ja. Brammetje, hè, is het toch?
1: Dat, ja.
0: Brammetje, ja.
1: Als Brammetje, ja.
0: Ja, die is aankomen lopen en die denkt, het is hier goed toeven, ik wil hier wel blijven.
1: Hier ben ik veilig, dacht hij. Hier moet ik zijn. Ja.
0: Ja. Dus 4 oktober, de dag waarop ook vaak de dieren gezegend worden, voor wie dat graag willen.
1: Ja.
0: Mag ik eens vragen hoe dat voor jouzelf is?
1: Nou, ik vind dat wel heel bijzonder, want ik heb we hebben verschillende dieren. We hebben een varken, ons ratje. En we hebben wat aangelopen katten en die hebben bij ons een goed huis gevonden. En we hebben natuurlijk onze hond en kippetjes. En dus we houden van dieren. Maar onze hond die heeft een hele speciale plek bij ons. Dat is echt ons een gezinslid van ons. En ik heb hem Anton genoemd naar de heilige Antonius. Want ik dacht, als ik iets kwijt ben, kan hij helpen zoeken. Meestal gaat het andersom, dat hij de dingen kwijtmaakt en dat ik dan moet gaan zoeken. Maar goed, hij heeft dus Anton en omdat ik zoveel om hem geef en zoveel steun aan hem heb, bid ik ook vaak tot de heilige Franciscus en de heilige Antonius dan samen om goed over onze Anton te waken.
0: Ach,
1: dus
0: ja.
1: Jawel, Franciscus is wel belangrijk. Die heeft wel een plek bij mijn lijstje heiligen, zeg maar.
0: Ja, ja, ja, ik kan me voorstellen. En dat is natuurlijk ook wel mooi. Er zijn gelukkig heel veel mensen die grote liefde voor dieren hebben. Sommigen kunnen, ja, niet iedereen kan zelf dieren houden. Maar goed, dan is het toch wel ook heel mooi om die heilige aan te roepen om in ieder geval een goede zorg te hebben voor dieren.
1: Ja, ja. Ja, moeten de dieren zijn ook een creatie van God en daar moeten wij ook goed voor zijn en goed mee omspringen.
0: Mm-hmm. Ja, ja, zeker, zeker. En is het in de parochie of zeg maar bij de parochianen zo dat er is een Franciscusjaar. Weet jij daar iets van of mensen ergens naartoe gaan of een tocht ondernemen misschien naar Assisi? Of?
1: Nee, ik heb daar zelf nog geen voorbeelden van gehoord van mensen die dat gaan ondernemen.
0: Nee,
1: ken ik niet. Ze zullen er vast zijn, maar ik ben er niet van op de hoogte.
0: Nee, Nee, nou wie weet als mensen dit gesprekje horen dat ze zeggen... Dat ja, maar ik heb dat gedaan of ik ga dat doen of ik heb Franciscus in mijn tuin staan. Of nou, het zou allemaal zo kunnen. Dan kunnen ze natuurlijk ook contact opnemen hier met Radio Maria om dat te laten weten. En dan kunnen we daar ook weer een mooi item van maken. Ja. Nou, ik hoop dat jullie in de parochie een heel mooi patroonsfeest kunnen vieren.
1: Ja,
0: op 4 oktober. En ik vind het hartstikke leuk dat je eventjes aan de lijn wilde komen. En we gaan hier verder met het Franciscusuur. En dan wens ik jullie ook met alle dieren thuis natuurlijk gewoon een hele mooie dierendag voor in oktober.
1: Dank je wel. Dank je wel voor het interview.
0: Ja, jij ook bedankt.
1: Oké, goed.
0: Dag. En zoals gezegd gaan we inderdaad snel verder met het volgende item. Het uur gaat namelijk heel snel. En dat is dan weer verzorgd door Anton.

0: Welkom, beste luisteraars, in dit stukje van het Franciscusuur. De rubriek van de Franciscus Musical. Of moet ik zeggen, Musical Franciscus. Harm Ruiter, welkom in de uitzending.
1: Hartelijk dank.
0: Ja, wat is het? Franciscus Musical, familie musical, lees ik ook op de website.
1: Klopt, wij spreken meestal over de familie musical Franciscus. Maar het wisselt met wie we spreken, dus beide kunnen wij prima mee leven.
0: Ja, franciscus-musical.org. Daar is op de website ook nog veel meer informatie te vinden. Ja, Harm Ruiter, jij bent de spin in het web, kan ik wel zeggen, denk ik, hè, van deze musical. En sterk betrokken natuurlijk ook bij Kumi. Kun je jezelf heel kort voorstellen voor de mensen die jou nog niet kennen, Harm?
1: Zeker, ik ben inderdaad Harm Ruiter, coördinator bij Kumi in Nederland. Een katholieke musicalgroep die qua focus gericht is op het leerlingen maken van jonge mensen, van kinderen. En tegelijkertijd met musical het evangelie laat klinken in theaters, scholen, kerken. En voor dit bijzondere jaar, het Franciscusjaar, hebben wij in samenwerking met de Franciscanen een musical ontwikkeld. De Franciscus Familie Musical. En die brengen wij in ongeveer een kleine tien theaters in Nederland en Vlaanderen op het podium.
0: Ja, 4 oktober is de première. We hebben al kaartjes. Dus ik ben er zelf ook heel benieuwd naar. Maar Harm, misschien kun je iets vertellen over wat is nu zo de aanleiding om dit te gaan doen?
1: Wij kregen ongeveer 2 jaar geleden een belletje van de Franciscanen. Die vertelden van 800 jaar Franciscus. Ja, daar zouden we toch iets. Dat is toch een mooie gelegenheid om een musical te maken. Nou, ik moet eerlijk zeggen, wij zijn er toen even goed over in conclave gegaan. Want we zeggen, een musical ontwikkelen, dat is echt een heel groot proces. En dat vergt heel erg veel. Dus voordat we dat doen, moeten we ook even heel goed nadenken van, dat betekent dat we een paar jaar met zo'n Franciscus aan de slag gaan. Ja. Maar het is zo'n inspirerende heilige dat we zeiden van, dit verhaal is zo de moeite waard om verteld te worden. En 800 jaar Franciscus is natuurlijk een uitgelezen kans. Ja. En daar kwam nog bij dat de pauze het ook nog tot Franciscusjaar uitriep. Nou ja, toen dan hebben we eigenlijk alle factoren bij elkaar. Dus we hebben besloten dat te doen. Zijn met de Franciscanen in gesprek gegaan en gekeken van kunnen we dat met elkaar doen? Want het is echt een heel groot proces om een musical te maken. Daar zit heel, heel erg veel tijd in en heel veel menskracht en het kost ook veel. En met elkaar zijn we dat hele traject gaan lopen. En met als eindresultaat op 4 oktober de première. Maar er zijn op de achtergrond, het is een heel proces waar tientallen, bijna honderden mensen bij betrokken zijn om zoiets te ontwikkelen.
0: Wauw, ongelooflijk groot project, ja. En wij zien alleen maar natuurlijk het resultaat, oftewel de musical zelf. Maar dan zie je niet wat er op de achtergrond allemaal gebeurt.
1: Nee, en dat is op zich best interessant, ook om daar samen naar te kijken. Dus dat begon in het begin met gesprekken met de Franciscanen over het leven van Franciscus, het inlezen. Dus Bas en Sissy Suikerbuik, die hebben de musical geschreven en gecomponeerd, ook de liederen.
0: Wauw.
1: Dat is een heel proces geweest met de leesgroep met de Franciscanen. Heel leuk om zo ook het leven daar dieper in te duiken. Ja. Uiteindelijk ligt er dan een script. En vervolgens gaat er een hele ploeg aan het werk om moet daar een cd-productie komen. Ja. Wat voor deze heel erg leuk was, is dat we via connecties die er lagen, kwamen in contact met iemand die in de Europese filmmuziek zit, echt in de top.
0: Oh, wow.
1: En die zei van, die ook zelf heel gelovig betrokken is. En die zei, dit vind ik zo mooi, hier wil ik mijn medewerking aan geven. Dus Thierry, die heeft uit Frankrijk, die heeft gezegd van, ik ga de muziekbanden meemaken met medewerking van het Praagse Orkest. Nou ja, dat zijn allemaal van die connecties waar je zegt van, dat is ook een godgegeven cadeau. Nou, dit soort mensen zeggen van, wij willen dit mee op een hoger niveau tillen. We zijn met een regisseur uit Italië in zee gegaan die we goed kennen en waar we mee gewerkt hebben. Dus die is vaak naar Nederland gekomen. Een dansregisseur uit Duitsland, Laureen. En zo zijn er allerlei mensen, specialisten die ons zijn komen helpen om het ook op het geheel op een hoger niveau te tillen. En dan merk je wel dat dit soort specialisten heel veel toegevoegde waarde bieden.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, wat gaaf.
1: Ja,
0: dat is wel echt een enorme eer om dan met zulke soort mensen die zoveel ervaring hebben, ook die daarbij betrokken zijn.
1: Ja, en ja, het is een eer en ook ja, fantastisch dat zij hun tijd daarin willen steken. Om ja, dat zij ook zeggen van ja, dit is een verhaal wat wij mee willen vertellen. En wat ze ook met veel passie daar ook hun energie in willen steken. Ja, en dan komt natuurlijk het hele proces in Nederland. Dan moeten kostuums gemaakt worden. Nou, dat gaat echt om honderden kostuums. Dus er zijn duizenden uren aan naaiwerk zitten daarin. En er zijn hele groepen aan vrijwilligers. Zijn daar knipdagen. Thuis is er heel veel genaaid. Dan zijn er met de groep die het gaat spelen. De Kumi-groep. Dat zijn 110 spelers die deze musical op het podium gaan brengen. Nou, daar hebben we natuurlijk allerlei oefenweken mee en allerlei oefenmomenten. En dat is ook wel uniek dat er zoveel kinderen zich dit jaar, kinderen, tieners, jongeren, ouders, hebben gemeld om mee te spelen. Dus we hebben nog nooit zo'n grote groep gehad als dit jaar. Dus dat zegt ook iets over het feit dat ze daar graag in meespelen.
0: Ja, mooi zeg. Ja, een van de biddende vaders die ook die ik ken, die ook wiens kinderen ook meedoen. En die komt dan iedere keer als we samenkomen om te bidden, vertelt hij enthousiast over jullie wat jullie aan het doen zijn en de voorbereidingen en de repetities. En hij gaat zelf ook nog, zelf heb ik begrepen, zingen. En dan moest hij ook zelfs zanglessen voor krijgen. Dus ja. Ja, ook aan dat soort dingen zie je dat het heel, heel nauwkeurig, heel lange... een lange voorbereiding is waar heel veel energie en heel veel tijd in gaat zitten. Ja. Prachtig om dat te vernemen. Ja,
1: en ook heel mooi dat er een aantal vaders inderdaad meedoen. Dus wij hebben altijd gezegd van, goh, we zouden graag meer vaders in de Kumi-groep hebben. Er zijn veel jonge medewerkers betrokken, ook mannelijke jonge medewerkers. Maar we misten vaak de vaders. En dat was eigenlijk een wens die al lang speelde, dat we zeggen, als er vaders bij zijn, dat geeft zo'n andere dynamiek in een groep. Mm-hmm. En dit jaar, ja, met Franciscus zaten een aantal mannenrollen in. Er zit natuurlijk in het leven van Franciscus, komt hij bij de paus langs en bij allerlei kardinalen en de sultan. Ja, idealiter heb je daar ook wat volwassen mannen voor. En dus op een gegeven moment kwam de vraag aan de vaders van, zouden jullie niet mee willen doen en ook willen investeren in een nieuwe generatie? En met name dat laatste, dat resoneerde ook. Dus er zijn 6 vaders die zijn ingestapt en die hebben gezegd, nou ja, wij gaan dit jaar 30 dagen van onze vrije tijd beschikbaar stellen om hierin mee te doen. Dat is echt wel een serieuze tijdsinvestering. En ja, wel fantastisch dat dat gebeurt. En dat merk je ook in de groep, dat dat een enorme impact heeft.
0: Mooi, ja. En het is ook een enorme kans natuurlijk voor de relatie van je dochter of je zoon, als die meedoet, om dan als vader daarbij betrokken te zijn. Een enorme bonding kans ligt daarin.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. Ja. Ja. Ja,
0: 110
1: absoluut.
0: Spelers, het is een gigantische logistieke operatie ook. En ja, wat is eigenlijk het doel daarvan? Natuurlijk de musical, maar wat is zeg maar het doel van de musical? Wat is het achterliggende, de ambitie? Wat ligt erachter wat jullie beogen?
1: Ja. Ja, eigenlijk is bij Kumi altijd ons doel in het grote perspectief is enerzijds de vorming van de kinderen en jongeren die meedoen. Dus die 110, die groep van 110 zelf is het eerste doel, dat we met hen het evangelie verdiepen. En het tweede doel, en dat is eigenlijk daaraan gelijkwaardig, is dat we het evangelie willen delen in de Nederlandse samenleving, of in de Vlaamse uiteraard ook, en dat we daar het evangelie willen laten horen. En dit keer doen we dat via de persoon van Franciscus, maar we hebben dat in verschillende musicals, ja, op verschillende plekken gedaan, maar eigenlijk altijd staat centraal. We willen graag dat mensen ten diepste Christus ontmoeten en dat die musical daar een... Ja, soms een stapje op die weg kan zijn. Voor sommigen is ook juist het feit dat we in theater spelen, maakt de drempel laag. We staan ook in de normale musical brochures van de theaters. En we hopen eigenlijk dat daardoor een groep ook in aanraking komt met het evangelie, die misschien zegt, ik sta wat verder van de kerk vandaan. Maar goh, dit is toch een interessante figuur. Laat ik eens gaan kijken. En dat ze daarmee een stapje op weg in hun geloof gaan zetten. Of in hun interesse in het geloof. En dat weer een stap in dat proces kan zijn.
0: Ja, mooi. Wat dat betreft is ook die 110 mensen die betrokken zijn. En alle mensen die daar weer achter zitten. Die misschien niet in beeld komen. Ook een prachtige getuigenis van het geloof.
1: Ja. Ja. Ja, en eigenlijk hopen we ook dat de kinderen, als ze na de voorstelling gespeeld zijn, zeggen we ook altijd, we hebben een meet and greet met de mensen die komen. Hmm. En het doel daarvan is eigenlijk ook dat ze de spelers iets van hun geloof kunnen vertellen. Of iets van de vreugde waarom ze meedoen. Dat in die gesprekken ook, soms ook met mensen bidden. Dus we hebben ook wel momenten gehad dat we na een voorstelling de spelers vroegen, vindt u het fijn als we samen bidden? En het is heel ontroerend om dan soms kleine kinderen of tieners met de een of andere toeschouwer te zien, samen zien bidden of spreken. En daar krijgen we soms mails van terug en zeiden van, de voorstelling was mooi, maar dat was nog mooier.
0: Wow, ja, dat is indrukwekkend zeg. Ja, en hoe komt het dan tot uiting? Want jullie, hè, natuurlijk is er daar de musical, daar zit zeg maar een evangelisatiedoel achter, maar ook voor de betrokkenen. En dan is er een meet and greet. Maar hoe komt zeg maar dat doel wat jullie voor ogen hebben tot uiting in het proces van, laten we zeggen, het toewerken naar de uitvoeringen?
1: Ja, ja, in de oefenmomenten met de spelers. Bijvoorbeeld deze zomer zijn ze een hele week hier in Helmond geweest, in ons Kumi-huis. Daar hebben we met ze geoefend, maar dat oefenen is slechts een onderdeel van het programma. Dus heel centraal staat eigenlijk het gebed gedurende de dag. Dus we starten met gebed, we eindigen met gebed, ertussenin zit gebed, we vieren de mis samen. Dus op allerlei momenten wordt er samen gebeden. Er zijn catechese momenten waar we eigenlijk dieper ingaan, in dit geval op het leven van Franciscus en via Franciscus op verschillende onderdelen van het evangelie. In het leven met elkaar spreken we, in de deelgroepen wordt veel, worden er vragen gesteld van hoe is dit nu voor jou, hoe kan je dat toepassen, waar loop je tegenaan. Maar ook in het samenleven, zoals we hier als groep in een huis zitten, dat is vaak één grote mierenhoop door elkaar, waar je allerlei, waar het super gezellig is, maar soms ook best taai om sommige dingen samen te doen. En hoe ga je daar samen doorheen? Hoe doe je dat ook op een christelijke manier? Ja. En dus eigenlijk in het hele leven proberen we te zeggen van hoe leef je als katholiek, hoe leef je als christen samen. En in ons gebed, in de catechese, in de mis die we samen vieren, in al die, het sacrament van verzoening wat we ontvangen. In al die momenten eigenlijk te verdiepen en ons geloof meer handen en voeten te geven. En dat is, dat proberen we in dat soort weken te doen. En ook te stimuleren dat dat niet alleen tijdens de oefenmomenten zo is, maar dat het in het dagelijks leven ook zichtbaar wordt. En dat horen we ook vaak terug. Dat als de kinderen, tieners, jongeren die een aantal jaren bij ons actief zijn geweest, dat we vaak horen van dat ze achteraf zeggen, het heeft me geholpen om een fundament in mijn leven te leggen qua geloof. Ik ben hierna doorgegaan en in allerlei plekken heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen, of we zien ze die nemen. En ja, dus we zien eigenlijk dat het helpt om in die jaren waar jongeren geformeerd of een stuk vorming en groei doorgaan, dat ze daar ook een hecht geloofsfundament leggen. En dat dat voor de rest van hun leven eigenlijk effect heeft.
0: Wat mooi, ja. En dat is ook, zo bouw je ook een gemeenschap, hè? Zo word je ook echt een gemeenschap die met elkaar bidt. Een gemeenschap in Christus.
1: Ja. Heel mooi gezegd. Het is eigenlijk, dat is ook een van onze doelen, is een gemeenschap vormen, een community vormen. En dat is wel met de groep die er is, maar vaak ook nog met degene die eerdere jaren zijn geweest of die op allerlei losse kampen meedoen. En we spreken vaak over Kumi-familie. Dus dat het eigenlijk in de kerk als familie, dat begrip heel erg geleefd wordt. Dat het niet alleen een soort van theologisch begrip is, maar dat we proberen dat ook te doen. Dus we zien, we hebben allerlei appgroepen en allerlei overlegjes die er zijn. Maar dan zie je allerlei felicitaties heen en weer. En op social media van alles gebeuren. We zien bij allerlei gelegenheden dat ze elkaar uitnodigen. En dus dat daar echt een familieachtige band ontstaat. Die verder gaat dan alleen het technische oefenmoment. Dat is veel meer echt een samen op weg zijn als mede-christenen.
0: Samen op weg zijn. Ja, mooi. Ja, Harm, we zijn al bijna door de tijd heen. We hebben heel kort gesproken over de muziek. Daarvan zei je van, ja, we zijn nog aan het afmonteren. En daar kunnen we nog geen teaser laten horen. Maar misschien over 2 weken al wel. Als we ook weer een Franciscus-uur hebben. En daarin de rubriek van de familie-musical Franciscus. Nog even een laatste vraag. Want 4 oktober is de de première. Maar jullie hebben nog veel meer uitvoeringen. Kun je daar kort iets over vertellen?
1: Ja, we hebben eigenlijk door het hele land heen, zowel in Nederland als Vlaanderen, hebben geprobeerd zo goed mogelijk geografisch gespreid locaties te vinden, theaters te vinden. Voor 4 oktober de première moet ik mensen teleurstellen, want die is al uitverkocht. Het is in het theater aan de Praat, een grote locatie, ruim 900 zitplaatsen. Dus fantastisch dat het is uitverkocht, maar helaas voor de mensen die er nog hadden willen komen.
0: Ja.
1: Maar in het komende half jaar tot aan maart is er eigenlijk elke maand zijn er 2 opvoeringen in verschillende regio's van Nederland. Van Heerenveen tot Heerlen. Tot Leuven, tot verschillende hoeken van het land. Op franciscus-musical.org staan alle opvoeringslocaties. Ik kan erbij zeggen, wacht niet te lang, want we zien in steeds meer locaties dat de theaters vollopen. Waar we heel erg blij mee zijn, maar we hopen niet dat mensen achter het net vissen.
0: Ja, dus 31 oktober is dan de eerstvolgende waar nog kaarten voor beschikbaar zijn, denk ik, in Rijssen.
1: Klopt.
0: Nou, heel veel dank, Harm Ruiter van Kumi, voor jouw toelichting op de prachtige initiatief van deze familiemusical Franciscus. Heel fijn om samen zo ernaartoe te leven. Dankjewel, Harm.
1: Dankjewel.
2: En onder de klanken van de Kissie, de Kumi-kinderen, sluiten we dit eerste Franciscus-uur af. Heel veel dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.

0: Ik heb de meebidder aan de telefoon, broeder Robert. Fijn dat u meebidt. En u luisteraars bent ook van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden in de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, Gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

0: te maken. En daardoor is helaas het laatste stukje van hun gesprek abrupt onderbroken. Want toen waren op dat moment de batterijen leeg van het opnameapparaatje. Maar dat mag de pret niet drukken. We gaan het grootste deel daarvan toch beluisteren. Veel luisterplezier naar Gewoon Katholiek. Gewoon Katholiek. Een radioprogramma met jonge katholieke mannen over de interessante dingen des levens. Ze gaan met elkaar in gesprek en met... ja, met wie eigenlijk? Nou, u zult het wel horen. Kortom, gewoon katholiek.
1: Luisteraars, jong en oud, welkom bij een nieuwe aflevering van Gewoon Katholiek. Zowel gewoon als katholiek natuurlijk. Wie zit hier aan tafel?
2: Alexander.
3: Remo.
4: En Joris.
1: Oké, en jullie hebben allemaal vakantie achter de rug, hopelijk.
3: Ja. Zeer zeker.
2: Ja. Ja, zeker.
1: Heel kort, Alexander.
2: Ja, naar ons klooster in Marie-Engelpoort gereden met oldtimers.
1: Oké, maar dan geen auto's, maar brommers, begrijp ik, hè?
2: Jazeker.
1: En hoeveel weken heb je erover gedaan?
2: Aantal dagen, vijf.
3: Oké. Dus makkelijk vanaf.
1: Remo, ja.
3: Ik ben naar Krakau geweest met een heel grote groepsreis. Dus een bedevaart die een thema stond van Johannes Paulus II, Maximilian Kolbe en zuster Faustina. Alle mensen van de bedevaart die nu luisteren, hallo. Ja. En het was erg inspirerend. Het was net geen 2 weken lang. Het was een prachtige reis. Dus grote shout-out naar de organisatoren, ja.
1: Heel goed. Joris.
4: Ik ben leiding geweest op For You, dat tienerkamp waar ik wel eens over heb gesproken. En ik was ook leiding bij Emmanuel Zomerkamp, dus voor kinderen tussen 8 en 12.
1: Juist. En die zijn altijd erg enthousiast, die kinderen.
4: Ja.
1: En de leiding ook, volgens mij.
4: Ja, ik vond het erg leuk, ja.
1: Want de hoeveelste keer was dat voor jou?
4: Voor Emmanuel Zomerkamp was dit nu mijn 11e of 12e zomer.
1: Oké.
4: Dat was sinds ik 18 ben. Ja. En dat For You was iets van de 4e keer of 3e keer.
1: Oké.
5: Ik ben tegen een boom gereden. Toen een tijdje heel kort in het ziekenhuis gelegen. Ik heb het er goed afgebracht door
1: een goede engelbewaarder en een goede auto, denk ik.
2: De boom zag er heidens uit, dus u bent er tegenaan.
1: Ja, het heeft ook voordelen, want ik heb even tijdelijk geen rijbewijs. Dus ik hoef ook nergens heen. Dus ik heb veel meer vrije tijd gehad. Jongelui, ik begin met één vraag. En die richt ik in eerste instantie tot Remo. Remo, je staat op punt van trouwen. Jazeker, in september.
3: Zeker. Ja, klopt.
1: Ik heb hier een vraag. Kun je nog voor altijd kiezen? Vraagteken. En dan staat erbij... huwelijk, priesterschap, kloosterleven. Waarom maakt het woord voor altijd ons nerveus? Het is voor altijd, dat weet je hoop ik, hè?
3: Ja, daar ben ik van bewust. Het is sterker nog, ik merk ook dat de laatste... Sam luistert het programma toch niet, dus dat kan ik gewoon fijn zeggen. Ik merk ook dat de laatste paar weken voor het grote moment supreme... dat je toch altijd wel een beetje... dan begint steeds meer dat gevoel te besluipen van... ja, maar het is voor altijd. En dan probeert, ik denk, een beetje de duivel... het in een soort negatief daglid wijs te maken. Maar het is juist dat ik denk, ja, maar weet je, anders ben ik voor de rest van mijn leven een beetje single en loop ik een beetje braaf katholiek naar de kerk te gaan, et cetera. Maar uiteindelijk is het beter als ik die voor altijd gewoon wel spenteer met de dame waarvan ik overtuigd ben dat ze voor mij gemaakt is. Dus ik ben me ervan bewust van dat het een altijd is. En ik denk dat heel veel mensen, gezien de hedendaagse afbreuk die de seculiere samenleving aan het huwelijk heeft gedaan, zich er nog wat meer bewust van moeten worden zelfs. Dus ik ben me er wel van bewust dat het voor altijd is. Ja.
1: Heel goed, want ik vermoed ook dat er een hele hoop die trouwen, maar dan wel met de gedachte, ja, als het niet meer gaat, dan gaat het niet meer. Mm-hmm. Dat is het punt ook met, je belooft elkaar lief te hebben, maar dat heeft niks met emoties te maken, maar het is een gebod. Jezus vraagt nooit van, hoe voel je daarbij?
3: Nee.
1: Dat interesseert me niet, dat klinkt onaardig. Maar hij schrijft er nog iets bij, paus Leo de 14e, sprak hierover op 6 augustus, jongsleden, dus expliciet met jongeren. Voor altijd, zei hij, hoeft geen gevangenis te zijn, maar kan juist vrijheid betekenen. Kijk, dat zijn teksten.
3: Jazeker. Ja. Ik moet zeggen, wat u daar nog over zei van mensen die zeggen van, oh ja, dan stop je er toch mee. Ik zal het DEF betreffende familie dit niet noemen, maar ik weet nog dat ik... toen ze allemaal hoorden, oh, dat is snel. Wij hebben een jaar, net iets langer, hadden wij een relatie tot wij dus verloofd waren. En nu net iets minder dan 2 jaar samen zijn dan gaan we trouwen. En toen zei iemand tegen mij, ja joh. En als je het als het toch niks is, dan ga je toch gewoon weer scheiden. Dat wordt zo, dat wordt zo makkelijk gezegd. Ja,
1: dat is echt... dat is makkelijk gezegd, maar ik geloof niet dat je er gelukkig van wordt. Het is juist als het moeilijk wordt, dan moet je ervoor gaan.
3: Absoluut.
1: Als het allemaal over rozen gaat, dan hoef je nergens druk over te maken.
3: Nee.
1: En daarom is het ook zinvol om voor de kerk te trouwen, want je belooft iets voor de rest van je leven. Je hebt geen idee wat de toekomst brengt. Dan heb je wel een beetje steun voor nodig.
3: Absoluut.
4: Ja, ik zit. Ik weet niet hoe het met jouw onderscheidingsperiode van tevoren is gegaan, Remo. Maar ik denk dat als jij van tevoren ruim de tijd pakt om te onderscheiden, is het huwelijk wel of niet iets voor mezelf. Dan ben je daarover uit. Mm-hmm. Dat is al een hele goeie. Want als jij denkt van, nou, ik weet nog niet zeker, dan moet je zeker niet met een meisje in het huwelijksbootje stappen, denk ik.
3: Ja.
4: Maar als je er zelf eerst over uit bent, dan moet je nog onderscheiden. Oké, stel dat je dan nog geen vriendin hebt. Ook eerst aan een vriendin. Nou, dan heb je een vriendin. En dan ga je onderscheiden. Oké, als ik dan ga trouwen, is dit dan de goede, correcte ding? En ik denk wel dat, in ieder geval in mijn kringen van de medekatholieke broers en zussen, mm-hmm. dat die eigenlijk best wel heel erg bewust zijn over het voor altijd gedeelte. En dat ze daarom niet, in mijn ervaring, ze gaan niet soort van, oh ja, we hebben een relatie en dan binnen 1,5 jaar verloven en dan 2,5 jaar meteen trouwen, pats, snel,
3: ja,
4: zeg
3: ja,
4: maar.
3: Ja, ja,
4: ik merk wel dat er een best wel uitgebreide relatieperiode is, waarbij ze allebei heel erg, zeker in de studententijd, heel erg weten van, oh ja, maar het gaat wel ergens over.
3: Ja.
4: Terwijl als ik naar de generatie van mijn ouders kijk, was het, oh ja, de relatie, dan is het logisch dat je gaat trouwen, punt.
3: Ja.
4: Dus daar, dat ik ook wel eens aan iemand vroeg van, hey, hoe was die onderscheidingsperiode? Hè, of heb je een pre-marriage-course gedaan, zoiets, en zoiets van, nee, het gesprekje met de pastoor was, wij willen graag trouwen. Oké, dat is mooi, datum. Ja, dan snap ik wel dat er heel veel huwelijken in de stress zitten, want als dat jouw onderscheidingsperiode is,
3: ja,
4: dan vind ik het niet frappant, zeg maar, dat er nog steeds katholieke stellen zijn die, hey, je zegt inderdaad van, er is misschien een moeilijke periode, maar als jij niet zo heel goed de match voorbereidt, ja, dan snap ik dat je wel flink voor de kiezer komt te staan in het huwelijk.
1: Ja, zeker. Tegelijkertijd, zekerheid heb je nooit. Ik bedoel, dat geldt ook voor het priesterschap. Ik weet niet dat ik er zelf voor stond. Op een gegeven moment dacht je, heb ik nou roeping of denk ik dat zelf maar? Dat is ook nog zo'n verschil. Dan moet je 2 dingen doen. Op een gegeven moment, niet meteen, maar na een tijdje. 1, maak een keuze. 2, blijf daarbij en heb het er niet meer over.
3: Ja.
1: Dan heb je er ook minstens last van.
4: Ja, maar als priester heb je wel een soort van geïnstitutionaliseerde onderscheidingsperiode van 6 jaar. Als je die opleiding gaat doen, je gaat seminarie doen, heb je nog 6 jaar de tijd om te onderscheiden. Ja. Dat hebben wij voor het huwelijk niet.
1: Nou, vroeger waren die verlovingsperiodes wel lang anders, hoor.
4: Ja?
1: Ja. De 4, 5 jaar verloofden, dat was allemaal niet zo uitzonderlijk. Ja. Zonder samenwonen en zo, overigens.
4: Oh, dat is echt... Ik ken niemand die 4, 5 jaar verloofd.
1: Oh, jawel. Oh, god, de generatie van mijn ouders. Heel veel kwam dat voor.
3: Ik heb heel veel mensen die heel lang een relatie hebben en dan ineens na 10 jaar zeggen, nou kom, zullen we dan maar eens gaan trouwen. Maar dat is niet wat we bedoelen hier, zeg.
1: Nee. En dat is ook geen garanties.
3: Nee.
1: Alexander, dat voor altijd, wat gaat dat voor jou misschien ooit inhouden?
6: Ja, totale devotie aan de Heer, totale radicale
1: overgave. Uitleggen aan onze dierbare luisteraars.
6: Over,
3: voor de oplettende luisteraars, Alexander, die
6: 4 weken nu vertrek ik naar het seminarie. Exact 4 weken.
1: Oh. Ja, heel mooi.
6: En dan is het nog niet voor eeuwig. We hebben nog 8 jaar opleiding en onderscheiding.
1: Dat is wel zoals veel, 8.
6: Ja. Ze doorlopen nog alle lagere wijdingen en alles. En het is natuurlijk in een van de mooiste plekken ter wereld.
4: Het is heel leuk om het gezicht van de heer Mutsaars niet te zien bij zijn luisteraars. Ja.
1: Of ik er dan aan begonnen was, weet ik. Nee.
6: Het is de moeite waard, hoor. Het is de moeite waard.
1: Ik weet het.
6: En dan vanaf het subdiaconaat, dan luiden natuurlijk de woorden, belooft u mij gehoorzaamheid en belooft u kuisheid. En dan is het voor eeuwig.
1: Ja. Is dat niet bij de diakenwijding?
6: Nee, bij ons bij de subdiakenwijding.
1: Oké.
6: Dus dat is over 6 jaar.
1: Dat is maar dan heb je er al 6 jaar op zitten.
6: Ja.
1: Als je het dan nog niet weet, dan weet je het nooit.
6: Nee, precies.
1: Ja, dus
4: is en de subdiakenwijding, dat is de voordat je diaken bent, toch?
6: Ja, precies.
1: Ja. Maar dat is de oude rites, zal ik maar zeggen. Ja.
3: Ja, want jij gaat naar Christus Koning.
1: Ja, leg even uit wat Christus Koning is, dat zal niet iedereen weten. Een mooi oord, ik ben er zelf geweest.
6: Heel goed. In de vorige afleveringen zal dat al eens uitgelegd zijn. Ja, dus ik maak het even kortstondig, maar het is een congregatie van pontificaal recht. Dat betekent dat ze alleen gehoorzaamheid hebben aan de paus. Dus in principe kunnen ze tegen een bisschop zeggen, we hebben geen boodschap aan u, we komen hier gewoon in de parochie.
5: Vriendelijker alsjeblieft. Precies.
6: Doen ze nooit. Is nog nooit voorgekomen, maar in principe.
5: Oké.
6: Ze zijn er voor de Tridentijnse liturgie, de mis van voor Paulus VI. En die bestaan al een tijdje. En dat werpt ontzettend veel vruchten af, die congregatie. En,
5: even voor de duidelijkheid, is net zoals de Petersbroederschap, vallen gewoon onder Rome. Hè?
6: Ja, maar natuurlijk. Ja. Zeker. Ja.
3: En ze hebben nog geen locatie in Nederland, toch?
6: Nee, dat moet nog komen. Dus daar graag gebed voor. En als u dat zou willen zien, stuur alsjeblieft een brief naar de bisschop van, hey, zou mooi zijn als het Instituut Christus Koning in Nederland komt.
3: Mogen ze een bisschop kiezen of heb je
6: graag naar monsieur de Korte.
3: Ja, precies. Ja,
4: dan heb je wel een bisschop nodig. Ja. Dus je staat onder de paus, maar als je dan ergens in een parochie wil, zoiets dan.
6: Nou, vooral voor een kerkgebouw, hè. En natuurlijk precies, we willen in een goede samenspraak met de bisschop. Het is niet iets dat je zomaar.
5: Nee, maar het is niet zo stuk vriendelijk.
4: Nee, maar het is dus inderdaad niet van, wij willen graag in de parochie en dat als je dan een goede politieke band hebt met de paus, dan zegt de paus, oh, weet je wel, dan ga je gewoon lekker daar in die kerk zitten en dan. Zo gaat het dus niet. Nee, oké, dat is helemaal goed. Dat is goed in mijn hoofd.
5: En zeg even waar het seminarie gevestigd is.
6: Grisigliano, Italië. Dus dat is bij Florence. Dat ligt er net boven.
5: Ja. Ik ben in Duitsland geweest. En wat is dat dan?
6: Dat is het klooster van onze zusters. We hebben ook zusters van de Eeuwige Aanbidding. En die zitten in Maria Engelpoort in Duitsland. Dat is naast Kochem. Schitterende plek, echt een aanrader om eens te bezoeken.
5: Het is de zusters, maar ik kom daar een paar seminaristen tegen. Wat doen die daar dan?
6: Die doen daar een eerste onderscheidingsjaar of een stagejaar. Juist. Waar ze een beetje meelopen van hoe zou dat eruit zien voor na de wijding.
5: Er zitten twee Nederlanders, hè?
6: Ja. In totaal nu.
5: Maar het stagejaar, maar het hoeveel jaar hebben ze dan al op zitten?
6: Dat is heel verschillend. Dat wordt natuurlijk alleen maar door de oversten bepaald.
3: Kan een overste ook zeggen van, nou Alexander, jij doet het toch pot, verdikken me zo goed. Jij mag 3 jaar overslaan.
6: Nee, dat niet, want lagere wijdingen moet men allemaal doorlopen. Maar het enige wat kan gebeuren is dat het.
3: En wat zijn er van die lagere wijdingen dan?
6: Nou, lagere wijdingen, dat is iets van heel, heel vroeger. En dat is daarna een beetje gedistilleerd naar wat het ongeveer, nou niet nu, maar in ieder geval nu in de oude orde is. Dat is. Vroeger had in een kerk iedereen een functie, dus dan had je bijvoorbeeld een poortwacht, dan had je een acolyte, dan had je een lector. Nou, dat is nu gedistilleerd en dat werd gebruikt voor alle seminaristen. Die liep elke stap. Dus de stappen gaan als volgt. Als eerste ontvang je de tonsuur, dus dat is de klerikale kruinschering. Mm-hmm. Je hebt de Petrus en de Paulus tonsuur. Paulus tonsuur is voor moniaal, dus mensen die in een bepaald klooster blijven. Die hebben dus ook, dat lijkt op de doornenkroon. Dan heb je de Petrus tonsuur. Dat is een klein plekje op het hoofd achter. Dat kaal gehouden mag worden, kan worden.
5: De landingsplaats voor de Heilige Geest, zeggen we dan.
6: Hè? Exact.
4: Even heel kort door de bocht. Maar je wordt op bepaalde manieren, ga je naar de kapper en dan word je geschoren.
6: Nee, dat doet de bisschop. Dus bij een tonsuur, dan neemt de bisschop een schaar en die doet dan.
4: Die doet iets van knip-knip, oké.
6: Okay. Exact,
4: ja. En dat is de eerste,
6: Precies, en dan ben je dus ook officieel een clericus dan. Dus dan lopen wij ook in volledige bepakking. Ja. Dat jaar dan is, en dan moet ik even goed herinneren, dan is de eerste portierswijding, dan de lectorswijding, dan de exorcistenwijding, dan de acolietenwijding, dan de subdiakenwijding vanaf dat jaar.
4: Voor je acoliet.
6: Want dat is een exorcist. Je kunt in principe geen enkel exorcisme doen. Nee, alleen met toestemming van een
4: bisschop. Dat bedoel ik, ja.
6: Exact. Maar vroeger was dat een vak apart.
3: Ja.
6: Nou, dan komt de acolietenwijding, dan vervolgens de subdiakenwijding met de geloften van gehoorzaamheid en kuisheid. Mm-hmm. Dan de diakenwijding, daarna is een stageperiode en dan wordt men priester gewijd. En in onze congregatie worden we ook automatisch kanunniken. Ja,
5: even voor de duidelijkheid, wij doen niet aan de gelofte van armoede.
6: Nee, want dat is natuurlijk lastig als je parochies hebt die heel ver weg liggen. Je moet wel iets van een auto hebben, je moet wel iets van transport en bezit hebben.
4: Je zou natuurlijk vanuit de orde kunnen zeggen, wij doen de gelofte van armoede en als je dan in zo'n bijzondere parochie komt, dan wordt er voor jou een auto geregeld, maar is het niet jouw auto, zeg maar.
6: Dat is voor hoe wij functioneren niet, nee, echt niet handig. Ja, dus daarom hebben ze dat niet toegevoegd.
7: Dank je voor deze reclamespot. Ja, heel goed, heel goed.
3: U merkt het priesterstekort, want er is heel veel reclame voor de priestersroepingen en wij voor het neeflauwe.
6: Nou, we hebben 110 seminaristen, dus dat komt wel goed. En er komen er dit jaar bijna 25 bij. Dus kijk, dat is toch mooi.
3: Mooi. Dat is heel
1: ik
3: goed.
1: Heb nog een vervolgvraag van onze dierbare vragensteller. Hij is heel katholiek, maar hij zit af en toe een beetje de advocaat van de duivel uit te hangen. Mm-hmm. Ook bij deze vraag. Trouwe vraagteken in deze economie, vraagteken. Waarom stellen jongeren huwelijk en kinderen uit?
3: Dat doe ik niet.
1: Is het huwelijk nog aantrekkelijk en vraagt de kerk niet iets onrealistisch?
3: Zeker. Ja. Zeker.
1: Een beetje hetzelfde vraag als voor het vervolg. Maar,
3: ja, u moet de microfoon wel iets dichter bij uw mond.
1: Oh, oké. Okay. Ja, dank u, technicus.
3: Alsjeblieft. Nee. Het is zeker nog aantrekkelijk. Sterker nog, ik heb dit jaar gewoon 10 huwelijken die ik bij woon en moest wonen. En 1 daarvan is die van mijn eigen natuurlijk. En daarvan waren er maar 2 seculier. Dus en 1 protestant en de rest is allemaal katholiek huwelijk. En nou ja, om te zeggen dat het jongeren ook aantrekt. Ik ben nu samen met mijn aanstaande vrouw zijn wij peetouders van een baby van een stel dat is vorig jaar getrouwd. En voor de mensen die hier van recordpogingen houden, die waren na 3 maanden relatie, waar we het net over hadden, die waren na 3 maanden relatie waren ze verloofd en na nog 3 maanden waren ze getrouwd.
4: Zo.
3: En ondertussen is de eerste flink opkomst. Tempo. Ja, dat is een flink tempo. En over tempo, zij was toen 19 en hij was 20. Dus en nu zijn ze 21 en 20.
1: Extreem hoog tempo.
3: Ja,
1: ik ken ze volgens mij.
3: Nee, dat denk ik niet.
1: Nee,
3: dat, maar ik denk het niet, maar ze komen niet uit Brabant. Dus
1: maar
3: Hellevoetsluis. Ja, u kent veel mensen.
1: Dat is heel ernstig. Ja. Maar ik ben Fred van Jeugd en Jongen. Is u kom wel eens ergens.
3: Dat is wel waar, dat is wel waar.
1: Nou, het over jongeren hebben, dat is de laatste vraag. En dan pakken we het volgende onderwerp. Yeah. Waarom keren jongeren terug naar de kerk? Vraagteken. Is er werkelijk sprake van een katholieke heropleving onder jongeren? En waarom blijken juist jonge mannen vaak geïnteresseerd zijn in traditie, liturgie, kloosterleven en bekering?
3: Hebben wij de vraag van de Club van Joppers?
4: Ik wil daar wel iets op zeggen. Ja. Ik denk, dus ik zeg niet dat ik de wetenschappelijke studies heb gelezen of gedaan. Nee, ik denk dat het heel erg zit in een beetje de jonge mannen en ook wel de jongen die ik nu spreek, is dat de kerk die biedt een bepaalde mate van houvast, structuur, visie, duidelijkheid en wat betekent nou waarheid. Als je in een maatschappij leeft waarbij alles ontzettend maakbaar is en in principe kun jij als persoon alles worden. Hè, dat is een beetje wat de maatschappij ons een beetje voorhoudt. Ja, op een gegeven moment komen denk ik heel veel mensen erachter dat dat niet klopt. En als dat dus niet klopt, dan ga je op zoek naar wat klopt dan wel. En ik denk dat zoiets als de katholieke kerk in ieder geval voor heel veel mannen heel veel duidelijkheid en structuur geeft. En liturgie, dat is gewoon, hè, je doet op een bepaalde manier mee, er zitten volgorde in en kerkelijk jaar, allemaal dat soort dingen. En ik heb ook wel eens met iemand gesproken binnen de katholieke kringen. Die had zelf, zeg maar, autisme. Die maakte ook wel het grapje van, autisme komt natuurlijk veel meer voor bij mannen. En echt niet iedereen die geloof wordt is, heeft daar iets van een autisme. Echt niet, dat zeg ik echt niet. Maar het is wel interessant dat hij zelf ze wel ziet zitten in de kerk. Dus hij herkent dat wel. Dus hij heeft zelf autisme en dan zegt hij ook van, het is gewoon inderdaad
3: daar heb je er
4: heel
3: een.
4: Structureerd.
1: Ja, precies. Het heeft ook voordelen. Als je bij ASML gaat solliciteren en je zegt dat je autist bent, word je onmiddellijk aangenomen.
4: Nee. Maar goed, dus dat zeg maar, ik denk dat het een kleine fractie is. Maar ik denk vooral dat het hem dus in zit in de maatschappij, die houdt iets voor. Je komt erachter, volgens mij klopt het niet helemaal. Dan ga je op zoek. En dan, ik heb mensen van 40, 50 gehoord die zeiden, vroeger moesten wij echt straat evangeliseren en waren wij een soort van de gekkies die geloofden. Mm. En nu zeggen ze in onze eigen parochies zitten ineens jongeren, want ze komen vanzelf naar binnen gewandeld, omdat ze dus op zoek zijn. Ik denk dat het daarin zit.
3: Ja, de druk trouwens.
6: Ik denk ook het stukje van wat de vrager zegt van waarom traditie en mannen, dat er juist op de een of andere manier meer mannen op aangetrokken worden, is denk ik tweevoud, want De katholieke traditie is natuurlijk zeer rijk en de biedt ruimte voor ratio en emotie. En ik denk dat dat voor de mannen wat aantrekkelijker is, dat vond ik aantrekkelijk, van rationeel klopt het, emotioneel klopt het ook. Het is een volledig plaatje en voor vrouwen is het vaak wat meer emotie getrokken. En ik denk daarom ook vrouwen wat meer trekken naar de wat nieuwere liturgie, die wat meer gericht zijn op de emotie, dan mannen die wat meer trekken naar de oude liturgie.
4: Ik vind het leuk om te zien, omdat ik het idee heb dat In mijn kringen wordt heel veel van we hebben meer priesters nodig, priesterroeping en wat dan ook. Maar ik hoor helemaal niet zoveel gebedsvragen over zusterroepingen. Dus juist, ik vind dat wel interessant dat je dat zo zegt. Want ik heb dus heel erg het idee dat de zusterroepingen in Nederland of in de kringen waarin ik mij bevind op zich best wel oké gaan. En dat zijn zeg maar wel vrouwen en dan word je zuster. Dus dat is ook best wel... is dat ook op gevoel gebaseerd dan? Want dat is ook natuurlijk irrationeel zo je moet aanpakken. Die onderscheiding.
5: De bekende congregaties in Nederland, die sterven allemaal uit. Hè? Als je kijkt naar de Blauwe Zusters bijvoorbeeld. Ja, dat is een enorme booming, maar dat is wel de uitzondering. Dus als je kijkt naar ook de aantallen, gaat van duizenden, tienduizenden naar honderden. En ja, het gemiddeld klooster is helaas een bejaardenhuis, want de leeftijd is echt heel hoog. Dus daar is roeping in. Ik pleit trouwens ook nog veel meer roepen voor gewoon het huwelijk. Die hebben natuurlijk net zo hard nodig, katholieke gezinnen.
3: En ja, die kunnen weer zusters maken. En broer.
5: Ja, zacht. Zeker.
4: Hebben we ook 8 kinderen, hoppa.
3: Nou ja, minimaal.
5: Die komen vaak voor dat katholieke gezinnen. Wat dan wel weer wonderlijk is bij die nieuwe katholieken, die komen juist niet uit katholieke gezinnen.
3: Klopt.
5: De katholieke gezinnen zijn er nog weinig. Het is, over het algemeen is het zo dat hun grootouders zijn afgehaakt en niet hun ouders. Mm-hmm. We hebben hier... het rationele speelt wel. Maar je hebt er ook bij heel veel... We hebben zondag toevallig komen er 2 jongeren die gedoopt worden, communie en vormsel. Die zijn 15.
3: De helden.
5: Maar dat soort rationele dingen, dat speelt dan niet direct. Maar ze voelen zich enorm thuis. Ze verdiepen zich erin, ze bereiden zich voor. Ze willen ook weten hoe de kerk denkt over dingen. En geen discussietoestanden, dat niet. Maar hoe zit het? Waarom zegt de kerk dit? En daar gaan ze gewoon in mee. Ze zien wel kennelijk de eenheid en de logica daarvan. En ze komen trouw, ook nu al, 15 jaar. Die ene stond hier 1,5 jaar geleden, die meldt zich dan aan. Was hij 13, denk ik. En ik zou dat niet gedurfd hebben, denk ik. Die meldt zich aan. Niet zoveel kan ik de pastoor spreken, maar het is altijd dezelfde vraag. Kan ik gedoopt worden?
3: Ja.
5: En dat is mooi.
3: En dat zijn er nu 2 en dat kan altijd, want ik hoorde altijd dat het met paas vaker moet natuurlijk.
5: Nee, dat is een beetje een geëigend moment, maar het kan natuurlijk altijd. Ik bedoel, vormsels zijn ook al heel het jaar door.
3: Ja, dat is waar.
5: Wij hebben hier een bisschop in huis, geloof ik, hier in Oosterwijk, dus we zijn van niemand afhankelijk.
3: Niet bepaald, ja, dat is mooi.
5: Ik kom opdraven als er hier iemand gevormd moet worden.
3: Ja, heel goed.
5: En als ik niet hoef te vormen, ben ik er toch trouwens. Dus,
3: ja. Kom gezellig langs allemaal. Nee, die snap ik wel. Heeft u nog een vraag van de lijst?
5: Moet ik dit ding weer aanzetten.
3: Ja, onze vragensteller is, ik heb een beetje Club van Job niveau idee, maar...
6: Het is stiekem pastoor Menne.
3: Bij mij één. Die vraag heb ik al een keer beantwoord.
5: Hier staat iets, maar dan moet je zelf maar kijken wat je ermee doet.
3: Ja.
5: Mijn telefoon weet meer van mij dan mijn biechtvader.
3: Oh.
5: Social media, algoritmes, eindeloos scrollen, aandacht en stilte. Dan komt de vraag, kan een mens nog bidden als hij nooit meer alleen is met zijn eigen gedachten? Dus nooit meer stilte is, denk ik dat hij bedoelt.
3: Ja, en dat je je telefoon vaker weglegt, denk ik ook.
6: Ja, maar stilte is gooi hem door het raam. Ja. Volg Christus.
5: Ja. Maar echt stilte is er niet meer. Hè? Ik merk het ook in kerken, als het veel processen stil is, dan denkt de organist, ik moet dat opvullen.
3: Ja.
5: Of een koor. En dat is toch wel jammer.
3: Ja.
5: Want God hoor je toch in de stilte.
3: Dat is waar. Ja.
4: Dat is toch ook, ik denk wel dat dat een van de redenen is waarom, denk ik, de eucharistische aanbidding toch gewoon hartstikke sterk is. Is dat zeker ook op...
3: Ja, we hebben 20 minuten. We hebben nog 10 minuten. Ja, jongens.
5: Oké.
4: Okay. Ja,
5: dit knippen we even tussenuit.
3: Ik doe anders zo.
4: Nee, maar dat inderdaad het dat merk ik zelf nu ook. Van ik probeer nu elke dag met eucharistische aanbidding te beginnen sinds de zomer. Ik heb het voordeel dat ik bij 2 priesters woon en dat we een heel fijn.
3: Ja.
4: Maar dat ik merk inderdaad van eigenlijk. Als jij de stilte op je kamer probeert op te zoeken, en ik vind dat zelf heel moeilijk, dan ga je toch snel muziek aanzetten. Dat is geen, ook al is dat muziek of christelijk, sure, maar het is toch weer een beetje een ruis of zo. En eigenlijk alleen bij de aanbidding vind ik in mijn leven echt stilte. Of als ik bijvoorbeeld op Emmaus in de kapel ga zitten, terwijl de rest aan het werk is of zoiets.
3: Ja.
4: Oké, maar dan moet je heel, heel actief opzoeken. En de uitdaging is bij ons inderdaad dat we een apparaatje hebben wat gewoon altijd aan geluid kan komen, zeg maar.
3: Ja.
4: Dus die actieve stap naar iets van een aanbidding. Daarom vind ik het ook heel sterk dat in Nijmegen. Ik sprak laatst met een jongere. En die is nu in Nijmegen gaan studeren. Die hebben gewoon elke dag hebben ze aanbidding na de mis. Hè? Dus van 7:30 tot ongeveer 9:00 of zoiets. Mm-hmm. Ja, en ik heb echt tegen hem op het hart gedrukt. Van ja, ga daar alsjeblieft heen. Want thuis ga je het niet winnen. Dan ben je alleen maar aan het ongeinen met je maten.
5: Maar dat is ook hetgeen wat uiteindelijk werkt, als ik het zo praktisch mag zeggen. Niet allerlei commissies, niet allerlei vergaderingen of wat moeten we bedenken. Nee, gewoon de gewone dingen. Dus gewoon elke dag mis. Als het mee zit aan bidding, elke dag zal misschien niet kunnen. Biechtgelegenheid, dat er catechese is. En daar zie je die jongen ook verschijnen.
4: Daar hebben ze behoefte aan, je doet toch genoeg in je leven.
5: Ja, dus daarom trekken ze toch naar de steden uiteindelijk. En daar ontmoeten ze elkaar ook. Maar hier in het Brabants, we zitten hier in het Brabants. Dat hebben we ook bij de grote steden. Hebben we allemaal wel ergens zo'n kerk die zo in elkaar zit. En je ziet dat ze daar komen.
4: Ja.
5: Terwijl de buren, die meer in de oude trant zitten, dat sterft gewoon uit.
4: Ja.
5: We moeten het niet allemaal nieuwe dingen verzinnen. We moeten eigenlijk teruggaan en herinneren wat we verloren zijn geraakt.
3: Maar om terug te komen op de vraag ook, weet de telefoon meer dan de biechtvader?
5: Ja, het is een beetje wondig geformuleerd.
3: Ja, inderdaad. Daar krijg ik een beetje een idee van, alsof mensen het gevoel krijgen dat ze bepaalde dingen niet tegen een priester kunnen zeggen in de biecht. Nu heb ik wel het idee dat, weet ik wel dat ons Lieve Heer alles vergeeft, maar hoe werkt dat dan met de vergeving on demand, zeg maar? Want daar heb ik u wel eens over horen praten, maar dat...
5: Bij de biecht, kijk, Jezus zegt, het vraagt en het zal worden gegeven. Bij vergeving geldt dat letterlijk. Vraag om vergeving en je krijgt het.
3: Ja.
5: En dan geldt altijd de vergevingsgezindheid, barmhartigheid. Doe je dat niet, dan kom je uit bij de rechtvaardigheid.
3: Ja.
5: Wat ook niet anders kan, want anders zou er ook geen liefde bestaan. Want als het allemaal niet uitmaakt hoe je leeft, het is voor iedereen hetzelfde. En het is zo'n bevrijding die biecht, die vergeving. Mm-hmm. Ik merk het ook altijd bij jongerenweekenden of bij kinderkampen. Dat is altijd een heel uitgelaten sfeer als je zo een uur of anderhalf uur aanbinding hebt met biechtgelegenheid.
3: Ja.
5: Dat doet de mens goed. Je weet van, het was fout, het deugt niet. Ik moet daar eerlijk in zijn. En het wordt vergeven.
3: Zeker.
5: Het is niet iets psychologisch. Nee, het wordt uit het bestaan is het weg.
3: Er valt letterlijk een last van je schouders.
5: En je kunt weer opnieuw beginnen. En vaak, ik zeg het ook vaak, het zijn vaak gewone dingen. Hè. Dat wil zeggen gewoon in die zin dat het elke dag en overal gebeurt. Of het nou rottelen is of vervelend doen tegen die of die. Mm-hmm. Maar dat wil nog niet zeggen dat het goed is. En als je daar nooit eens over nadenkt en nooit biecht, dan gaat het gewoon worden. En dan gaat het van kwaad tot erger.
4: Ja. Daar ben ik het allemaal totaal 100% mee eens. Ik denk om nog even naar die vraag te kijken van weet je meer. Ik heb het idee dat als je gaat biechten, even gerecht gezegd is, zeg maar eigenlijk ga je naar de biecht alleen maar met slechte dingen. Dus ik denk dat jouw biechtvader, ik denk oprecht dat jouw telefoon meer weet dan je biechtvader. Omdat als ik naar de biecht ga, dan ga ik niet zo praten over van hoe was je zomer, wat heb je dit gedaan. Dus qua algemene data in totaal, denk ik wel dat jouw mobiel veel meer weet dan je biechtvader. Want ik weet niet hoe jullie zijn. Ik heb wel een paar priesters, maar dan zeg ik alweer een paar priesters waarbij ik regelmatig biecht.
3: Ja.
4: Dus ik spreid dat ook al een beetje. Ik moet wel vaak voor hetzelfde biechten, dus in principe weet je allemaal een soort van hetzelfde. Maar weet je wel, je go-to zonde, zeg maar.
5: Maar dat is natuurlijk bij de meeste mensen zo. Ja.
3: Ik weet dat er een priester heel mooi zei. Mensen schamen zich op een gegeven moment dat ze met steeds dezelfde zondes terugkomen. En toen zei hij, ik zou het eerder vervelend vinden als je me iedere week verrast.
4: Ja, die vond ik wel heel sterk. Oh, interessant, ja.
3: Ja, vond ik leuk bedacht. Dat je de ene week komt en zegt, ik heb gerold over iemand. En dan een week later, ik heb een pedofiel in elkaar geslagen. Gewoon dat. Nee, gewoon. Wat interessant dat je aan de andere kant zit. Dat is. Maar ik herken het. Wat u zegt, de sfeer die er is. We hadden in Krakau ook zo'n avond van goddelijke barmhartigheid. Waar heel veel biechtgelegenheid was. En je hebt mensen die dus alle drie die avonden dat er biechtgelegenheid was, er gebruik van hebben gemaakt. En de mensen die dit ook deden, die ervaarden op die avond ook gewoon, er hebben mensen gehuild uit, omdat ze het gevoel van vergiffenis echt ervaarden. Het was, daar hebben mensen ook echt gewoon, die gingen chagrijnig naar zo'n avond toe, omdat ze ruzie hadden met iemand bijvoorbeeld, met thuisfront, mijn moeders, weet ik veel wat allemaal, maar dan zeg maar, ze gingen biechten en vervolgens was het weer, waren ze weer rustig en soms hebben ze zelfs die mensen opgebeld en gezegd, hey, het spijt me, weet je wel, ik had niet zo kwaad mogen doen. Dus je merkt daar echt het meteen het resultaat van. Ze worden rustig als het ware. Dat is echt mooi om te zien.
7: En die jongeren hebben het sacrament herontdekt. Hè?
3: Zeker.
7: Ja. Het hoort bij hun, bij de gewone gang van zaken. Joris, je merkt het ook bij de zomerkampen.
4: Zomerkampen
7: voor zitten daar met 10, 12 priesters. Dat is nog nodig ook.
4: Ja, we waren er dit jaar 14, 15.
7: 14, 15.
4: En helemaal vol en non-stop bezig. En ook bij For You, bij de tieners, is het gewoon eigenlijk alleen maar stormloop naar de gebedsteams, maar vooral naar de biecht, zeg maar. Dus we hadden, dus het besef van die biecht en dat gesprek. En die...
0: Ja, en helaas tot zover dit gesprek wat nog niet was afgerond. Van gewoon katholiek, Monsieur Mutsaert hoorden we. En Alexander, Remo en Joris waren met elkaar in gesprek. Een mooi gesprek. Helaas het einde, het laatste stukje van het gesprek niet gehoord. Want ja, toen was blijkbaar het batterijtje van de opnameapparatuur leeg. En zo leren we ook... Een mooi gesprek met Alexander, Arvid, Bart, Joris, Jos, Julian, Niels, Raimo, Robert. Deze jonge katholieke mannen zijn gewoon katholiek.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Ja, beste luisteraars, een beetje vertraagd, maar nu toch nog een uitzending van het programma Gewoon Katholiek. Joris, Alexander en Remo zijn in gesprek met Monsieur Mutsaerts. En zij hebben daarvoor gebruik gemaakt van een speciale van een mobiele studio. Zij zijn daarmee op pad geweest naar Monsieur Mutsaerts toe om daar lokaal de opname te maken.

U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Jezus is niet zomaar een mythologie of zo, of een beeld, of een rationele theorie. Nee, hij is een persoon die onder ons geleefd heeft.
1: Juist.
0: Is God die mens geworden is, ja. En een historisch feit.
1: De waarheid, geloof je dat er één waarheid bestaat? Ja, die trekken dan Jezus bijvoorbeeld ook weer aan. Ja, Jezus is mooi, maar Boeddha is ook mooi. En die laten allebei een stukje van de waarheid zien. Maar dat is natuurlijk niet ook het pleidooi van Ratzinger. Van, God, de waarheid zelf, heeft zich helemaal geopenbaard in Jezus.
2: In de persoon.
1: In de logos. Ja. In degene die alles schept, die alles is. Ja. Zonder hem bestaat niks van wat bestaat. Ja. Welkom bij de Herbergiers. Mijn naam is Jesse Rijt. Naast mij pater Stefan Ansinger. Goed je weer te zien.
0: In een andere setting vandaag.
1: We gaan een boek bespreken. Ja. Geen geloofsthema. Geen verhandeling over de Rozenkrans dit keer. Maar een boek, want wij houden allemaal van studie. En wij hebben ons dit keer ingenesteld, gedoken in de trilogie van Jozef Ratzinger. Ja. Jezus van Nazareth.
0: Alleen het eerste deel. We hebben nog niet alles gelezen.
1: Ja, drie delen. Dit is wel de dikste, dus hier zit wel de meeste informatie in.
0: Ze liggen ook mooi hier uitgestald, zie ik.
1: Ja, en Jozef Ratzinger, Benedictus de 16e, paus tussen 2005 en 2013, staat hier boven ons. En het is een mooi boek. Het is een goed boek. Bij vlagen vind ik het een geniaal boek. Hmm. Omdat het heel veel verschillende lagen heeft waar je veel aan hebt. Ja. Dus ik denk dat het goed is om hier eens met z'n allen naar te kijken. Ik denk dat het heel relevant kan zijn voor mensen die Jezus beter willen leren kennen.
0: Ja, ja. Het boek heet ook Jezus. Hele originele titel.
1: Ja, dat was mijn motivatie ook om dit boek te lezen. Ja. Ik merkte van oké, ik ben nu een paar jaar katholiek. Ja. Ik weet dat Jezus in de Eucharistie het dichtstbij komt. Dat je dichterbij kan je hem niet ervaren. Hmm. Maar ik had behoefte aan meer kennis over hem. Hmm. We hebben de evangelieverhalen. Maar ik wil nog dichter bij Jezus komen. En zo ben ik bij dit boek uitgekomen. Dat zeer populair was in die tijd nog steeds.
0: Zelfs onder protestanten.
1: Ja, een

0: brede populariteit. Ja. Ja. Omdat het een heel goed theologisch boek is. Ja. Toegankelijk. Ik ben blij dat we het hebben kunnen lezen. Misschien nog even kort voor mensen die Jozef Ratzinger of Benedictus XVI niet helemaal kennen. Mm-hmm. Dus is de opvolger geweest van paus Johannes Paulus II.
1: Is ook de eerste paus die ik eigenlijk persoonlijk echt wel heb meegemaakt.
0: Mm.
1: Want 2005, 2013, nou ja, dat is 20 jaar geleden. Toen was ik dus 11. Hè?
0: Ja.
1: En tijdens zijn pontificaat zijn deze boeken uitgekomen. En ja, zijn pontificaat heb ik meegekregen. Ook echt op televisie natuurlijk. En Johannes Paulus II was net daarvoor. Maar toen was ik natuurlijk nog heel jong. Dus ik heb meer met deze persoon, omdat ik hem meer tot me heb kunnen nemen dan de pauze daarvoor, als het ware. Ik weet niet hoe dat bij jou is. Ja, je was natuurlijk nog niet katholiek, maar...
0: Ja, ik heb wel een bepaald beeld altijd van paus Benedictus XVI gehad. Dat natuurlijk ook een figuur is die tussen twee hele ander soort karakters instaat. Mm-hmm. Johannes Paulus II, de charismatische, anticommunistische paus.
1: Daar zegt hij hier ook wat over, hè? Over het communisme en het marxisme.
0: En Franciscus, natuurlijk ook zijn eigen karakter.
1: Ja.
0: Maar het mooie is dat deze paus niet vanuit het gezag van paus schrijft. Hij schrijft omdat hij zelf ook op zoek is naar die Jezus en dichter bij hem wil komen. En hij heeft er tijdens zijn pausschap ook aan gewerkt.
1: Dat is toch ook indrukwekkend, hè?
0: Denk er eens over na, inderdaad.
1: Hoe krijg je het voor elkaar om tijdens je eigen pontificaat, hè, dus tijdens je pausschap, iedereen trekt aan je. Je moet continu encyclieken, apostolische exhortaties schrijven. Ja, de hele wereld kijkt naar je. En heel veel werk. Het was natuurlijk ook de tijd van de misbruikcrisis ook en zo. Dus heel veel moeilijke dossiers. En dan toch in de overige uren de moeite nemen en de tijd nemen en de concentratie ook hebben om zo'n boek te schrijven. Dat is fenomenaal.
0: Ik denk dat
1: fenomenaal.
0: Het wel heel diep laat zien wie Jozef Ratzinger ook ten diepste wilde zijn.
1: Ja.
0: Het is natuurlijk een theoloog puur sang.
1: Zeker, ja.
0: Die volgens mij ook niet per se de ambitie had om kardinaal of paus te worden.
1: Ja. Maar congregatie van de geloofsleer was hij natuurlijk voordat hij paus werd. En daar houdt hij zich natuurlijk ook bezig met de theologie. En wat wel bij de theologie van de kerk hoort en wat een beetje aan de randjes ervan zit. Hè. Daar is hij dus ook wel echt, dat merk je trouwens ook in het boek zelf, hè, dat hij zich echt verhoudt tot andere theologen de hele tijd. Hè. Ja. En dat hij heel duidelijk zegt van ja, dit gaat te ver, of dit, hier ben ik het niet mee eens, daar ben ik het wel mee eens. Hij heeft dus een zeer open houding. En dat vind ik sowieso al heel mooi. Want ik denk dat het belangrijk is dat je niet angstig bent voor wat andere mensen denken, maar dat je probeert die positie serieus te nemen en met de traditie en de Heilige Schrift daarop te reflecteren. En dat heeft hij natuurlijk in de Congregatie van de Geloofsleer gedaan, maar dat doet hij in dit boek ook weer met uitnemendheid. En een mooi vind ik ook, de titel van het boek, voor mij, zegt ook al heel veel.
0: Jezus van Nazareth.
1: Ja, want Jezus is natuurlijk God die redt, hè, letterlijk. Maar Jezus van Nazareth benadrukt ook heel duidelijk de historische figuur.
0: Mm, ja.
1: En daar zullen ze raak natuurlijk nog meer over zeggen, maar dat betekent dat er loopt een beweging door dat hele boek, een nadruk op de historische Jezus. Dus Jezus is niet zomaar een mythologie of zo, of een beeld, of een rationele theorie. Nee, hij is een persoon die onder ons geleefd heeft.
0: Juist.
1: Is God die mens geworden is, en een historisch feit.
0: Exact.
1: Dus niet een of ander profeet of mythologie. Hij is de zoon van God. En wat Ratzinger probeert, en dat is het eerste hoofdstuk, is dat proloog geloof ik, zet hij dat ook heel mooi uiteen. Echt van de historische Jezus en de Jezus van het geloof, die horen bij elkaar. Vandaag hebben we het evangelie gelezen. Jezus is de gezalfde van God, zoals Petrus zegt. Jezus is niet zomaar een persoon of een profeet. Nee, hij is de gezalfde van God, de Christus.
0: Het is inderdaad, nou, ik zou dit boek aanbevelen mensen die, net als ik, honger hebben naar wat meer verdieping. Dus die de Bijbelverhalen eigen proberen te maken, maar die willen groeien in hun geloof. Misschien ook buitenstaanders van het geloof, die gewoon meer over Jezus willen leren kennen. Dan is wel die proloog, die inleiding, een beetje taai.
1: Ja, ik vind het fantastisch, omdat die historische Jezus, dat is waar sinds de verlichting heel echt de nadruk op ligt. Hè? Dus ook de historisch-kritische methode.
0: Ja.
1: En Ratzinger zegt niet, we moeten dat wegdoen. We moeten daar sommige extreme katholieken, die dan eigenlijk niet echt katholiek zijn in die zin, zeggen van ja, we moeten niks met die historische kritische methode, we moeten alleen op de kerkvaders focussen. Maar wat Ratzinger zegt, die twee horen bij elkaar.
0: Ja.
1: En de historische Jezus is de Jezus van het geloof.
0: Met het nadruk op is, want hij zegt ook in inleiding in het tweede deel, ja sorry, daar ben ik dus al mee begonnen, want het is mooi.
1: Ja.
0: Daar zegt hij ook dat de historisch kritische exegeten die zetten Jezus soms vast in zijn tijd.
1: Ja.
0: Die maken het tot een verleden.
1: Maar ja, een historisch boek, zonder dat het een levende woord van God is.
0: Dat het ons ook nog kan raken. Ja.
1: En dat is ook het mooie wat je net zei, voordat je begon. Je zei, ja, de Eucharistie is de persoonlijke ontmoeting met Jezus. Maar het is inderdaad waar dat het levende woord van God verkondigd wordt in de liturgie. Hè? Mm. Daarom bewierokken we het evangelieboek. Hè? We zeggen ook aan het einde van elke lezing, zeggen we, woord van de Heer, verbum domini. Dat betekent dat de Heer spreekt.
0: Mm.
1: De Heer spreekt door de schriften heen. Hè? Christus is de sleutel voor de hele schrift. En dat is bijzonder, want dat betekent, het is niet zo alleen een historisch boekje of zo. Nee, de Bijbel is het levende woord van God, dat onder ons leeft.
0: Ja.
1: Dat is fantastisch. Ja.
0: En fundamenteel, het sleutelwoord dat ik uit dit boek haal, is vertrouwen.
1: Oh, mooi.
0: Dat ligt hij ook toe in zijn inleiding. Ik zal er een stukje uit citeren, dat is de sleutel om dit boek goed te begrijpen en om zelf ook te groeien in je geloof.
1: Mooi.
0: Dus hij schrijft, Jozef Ratzinger schrijft, voor mijn beschrijving van Jezus betekent dat ik de vier evangelies vertrouw. Veronderstel dus natuurlijk alles wat het concilie en de moderne exegese zeggen over literaire genres, over de bedoeling van de uitspraken, over de gemeentelijke inbedding van de evangelies en hun weerklank in deze levende samenhang. Dat alles meenemend, zo goed als ik kon, heel bescheiden, zo goed als ik kon, wilde ik toch de poging wagen om de Jezus van de evangelies als de werkelijke Jezus, als de eigenlijk historische Jezus te beschrijven.
1: Ja.
0: Want hij is ervan overtuigd dat deze figuur veel logischer en ook historisch gezien veel begrijpelijker is dan reconstructies waarmee we de laatste decennia geconfronteerd zijn. Dus het puur historisch feitelijke proberen te zoeken van Jezus. Ja. Maar dus het vertrouwen van de evangelies.
1: Ja.
0: En daardoor, doordat hij dat zegt, mag je dat zelf ook proberen.
1: Ja.
0: Je vertrouwt op die manier ook Ratzinger.
1: Ja.
0: En daardoor uiteindelijk kan je ook God meer vertrouwen.
1: Mm. Ja, je raakt daar natuurlijk een heel belangrijk begrip. Want vertrouwen is eigenlijk een ander woord voor geloof.
0: Mm.
1: En Ratzinger is natuurlijk ook degene die het jaar van het geloof toen heeft uitgeroepen tijdens zijn pontificaat. En geloof ligt heel dichtbij en vertrouwen ligt heel dichtbij getuigenis. En de evangelisten geven getuigenis, ooggetuigen zijn het ook, van het leven van Jezus.
0: Hmm.
1: En deze getuigenis kunnen we geloven, kunnen we aannemen of niet. En dat is waar het dan om gaat. Hè? De Bijbel is niet alleen een historisch boek. Waarom niet? Omdat de kerk zelf heeft bepaald wat wel of niet tot de kanon behoort. Hè? Dus de Bijbel zelf is samengesteld ook door de kerk. Met in het achterhoofd het kerygma en de geloofsbelijdenis. Dus wat behoort tot het geloof en wat niet? De Bijbel zelf is een geloofsboek. En dat gaat nog dieper, kun je zeggen dat elke tekst een resultaat is van een gemeenschap en van een traditie. Dus de traditie komt eerst en vervolgens ontspruit aan de traditie, ontstaat vanuit de traditie, ontstaat het levende woord van God als een getuigenis van de levende Jezus.
0: En je kunt dus ook niet neutraal tegenover de Bijbel staan.
1: Nee.
0: Je kunt het terzijde schuiven, verwerpen.
1: Ja.
0: Of je kunt het aannemen. Maar dat betekent dus dat je inderdaad ook je geloof, je vertrouwen daarin probeert te stellen.
1: Hij zegt daar nog iets interessants over op verschillende plaatsen. Heeft hij het ook over dat als je die historische dimensie heel serieus neemt en ook heel diep in de tekst gaat, dat er openingen in die tekst zijn die verder wijzen naar het geloof. Dus het gaat niet alleen om neutraal weer te geven wat er staat. Dat kan ook niet. Je gaat dus zo diep in die tekst en dan merk je dat als je er diep in zit, dat de tekst verwijst naar iets diepers, naar een mysterie.
0: Ja.
1: En daar een getuige van probeert te zijn.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk ook wat de kerkvaders ook zeggen. Namelijk dat voor ons altijd de taak is, en dat doet Ratzinger ook in dit boek, om vanuit de letter toch ook naar de geest van de Bijbel te gaan. Dus het diepere mysterie, de relatie, de persoonlijke relatie met Jezus Christus. En daarvan is de Bijbel een uiterlijke tekst. Maar door het uiterlijke kun je naar het innerlijk toe.
0: Ja, precies.
1: En dat geldt ook voor, dan, ik ga niet te veel afwijken, maar dat geldt sowieso voor de hele kerkvadertraditie ook, dat zij de analogie maken met het lichaam van Jezus Christus. Dus het lichaam van Jezus Christus is vol van de Heilige Geest, vol van God. En daarom kan het lichaam, als het een hand oplegt bij iemand die bijbeeld doof is of niet kan zien, of een melaatse, dan kan die hand dat genezen. Omdat het lichaam een instrument is van God zelf. En zo is de Bijbel is ook een genezend woord. De Bijbel is de buitenkant, maar straalt van Gods aanwezigheid. En je moet dus van buiten naar binnen, naar de binnenkant van de tekst.
0: Ja,
1: en
0: God is de ultieme auteur.
1: Precies. En het interessante is zelfs, als je dus historisch heel diep kijkt, zie je dat er zaken zijn die verder verwijzen. Dus het kan zo zijn dat een hele diepe studie van de Bijbel uiteindelijk iemand gelovig maakt. Terwijl die in het begin misschien atheïst was, maar dat die ziet dat het ergens naar een diepere realiteit verwijst en daardoor geraakt wordt.
0: Ja, en die valt dan ook niet meer te negeren. Ik bedoel, zo ben ik ook tot geloof gekomen door die psalmen te bestuderen. Je kunt daar niet koud voor blijven. Dat doet iets met je. En misschien nog even over dat boek. Het is 3 delen. Het is dus chronologisch opgebouwd. Maar je merkt dat hij zo enthousiast is dat hij soms in het eerste deel al wel vooruit schrijft, vooruitblikt op bijvoorbeeld de opstanding. Maar hij probeert zich toch als enthousiaste theoloog wel wat in te kaderen in de chronologie. Ja. Het begint dus bij het optreden van Jezus. Dit eerste deel gaat tot aan de gedaanteverandering. Tweede deel, dat behandelt ook echt zijn dood en wederopstanding. En dan heeft hij ook nog een derde deel, maar dat is eigenlijk de proloog, maar die is later uitgekomen. Een derde deel geschreven over de kinderjaren.
1: Ja, klopt.
0: Dus die is er ook nog. Maar centraal staat wel de persoon en de boodschap van Jezus. En hij schrijft inderdaad door behulp van andere exegeten, die of liberaler of traditioneler naar de schrift kijken. En hij probeert daar eigenlijk een weg doorheen te banen. Maar hij doet dat op een zachte manier. Hij, wat ik al zei, dat doet hij niet vanuit een soort gezaghebbend figuur per se. Mm-hmm. Maar hij laat gewoon zien van, zo staan die uitersten erin en dit is ongeveer de weg die je kunt gaan.
1: Ja, hij houdt het midden.
0: Je hebt volgens mij een keer gezegd, ook toen je dit boek eerder hebt gelezen, dat je kunt merken dat de auteur, Jozef Ratzinger, een bindend mens is.
1: Ja, ik denk dat ik zo rond de 16 jaar was of zo, toen ik begonnen ben in dit boek. Ik heb het niet helaas uitgelezen, dus ik heb de afgelopen dagen weer tot me genomen. Maar ik herinner me dat ik in de keuken zat bij ons thuis, in een ouderlijk huis, en dat ik dat aan het lezen was. En ik voelde gewoon zo'n gloed van Gods aanwezigheid in de tekst en door de tekst heen. En dat is heel mooi, omdat dat ook precies is wat Ratzinger probeert te zeggen over de Heilige Schrift zelf. Dus als iemand als getuige van Gods woord spreekt, schrijft, dan voel je dat. Dan kun je dat voelen. Dat achter de tekst een diep gelovige man zit.
0: Ja.
1: Die ook echt gelooft wat hij zegt. En ook daarmee in overeenstemming leeft. Hè? Een ChatGPT-tekst is wat anders dan een goed geschreven boek. Er zit een innerlijkheid in die hij meedeelt in de tekst.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja. Die liefde die hij heeft voor de schrift, voor Jezus.
1: Ja.
0: Dat betekent ook dat je Jozef Ratzinger langzaam leert vertrouwen als een soort vader die je aan de hand neemt.
1: Ja.
0: En laat zien, dit staat er allemaal achter die Bijbelwoorden.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel heel mooi. Je leert hem beter kennen als persoon.
1: Ja.
0: Want je kent hem misschien als de stille theoloog, de stille paus. Ja. Maar hij is hier soms heel lyrisch, heel extatisch bijna over de Bijbel.
1: Ja.
0: Dat is heel mooi. Ja.
1: Omdat hij het zelf als het levende woord van God beschouwt.
0: Mm. Ja.
1: En dat is het verschil met slechts de historische benadering, die dus rond de verlichting is opgekomen. En waarbij ook gezegd wordt, die wonderen, kunnen we dat wel bewijzen? En dat kun je sowieso trouwens niet bewijzen, maar men gaat in eerste instantie vanuit in die benadering van deconstructie. De Bijbel is geen eenheid. Het zijn allemaal losse flarden die bij elkaar gestopt zijn. Er zijn heel veel verschillende auteurs. Natuurlijk, delen daarvan is ook waar.
0: Ja.
1: Maar het punt is, als gelovige geloof je ook in de eenheid van de Heilige Schrift. Namelijk dat de kerk heeft gezegd, dit is hoe wij de Heilige Schrift verstaan.
0: Ja.
1: En daar zijn bepaalde criteria voor. Hoe dat zo gegroeid is door de eeuwen heen. Maar ja, dat is die historische methode die blijft dus bij het geschiedenis en bij het verleden. En inderdaad, hij zegt het gaat om het heden en ook trouwens om de toekomst. Hè?
0: Exact, ja.
1: Dus dat het levende woord van God. Ja.
0: Ja, en je ziet dat nog steeds in onze tijd dat er ideeën zijn over Jezus.
1: Mm-hmm.
0: Maar die soms helemaal niet gebaseerd zijn op de kerk, op de Bijbel zelf. Ik kreeg laatst de vraag van iemand, heel oprecht.
1: Ja.
0: Die zei, ja, hoe heet Jezus nou eigenlijk? En daar stoot zich een tweede persoon weer aan.
1: Ja.
0: En die zei, ja, want de kerk die heeft toch veel later pas Jezus zijn naam gegeven.
1: Oh, en ik interessant.
0: Dacht, ik heb zelf dat nog nooit gehoord.
1: Nee, ik ook nooit.
0: Daar is ook geen historische gebeurtenis van. Dat is geen historisch bewijsbaar iets.
1: Precies.
0: Ja. Maar dat is iets dat dan in zo'n hoofd gaat leven.
1: Ja.
0: Dat is niet fout, maar dat is niet bijbels. Dat is niet correct.
1: Want historisch kun je wel heel ver komen. Hè? Dus de verrijzenis kun je niet historisch bewijzen. Mm. Je kunt wel de aannemelijkheid ervan zien. Mm-hmm. Want het punt is natuurlijk, waarom is dat graf leeg? Ja,
0: precies.
1: Daar gaan we hier nog niet op in. Want dat is natuurlijk nog niet in dit boek in het eerste deel aan de orde. Maar wel dat Jezus Christus een historisch figuur is, dat hij bestaan heeft, dat hij vervolgens ook aan het dat hij gepredikt heeft, dat hij weerstand gehad heeft, dat hij aan het kruis daarvoor geslagen is, dat hij gestorven is. Al die zaken zijn historisch zeer, zeer, zeer betrouwbaar.
0: Mm.
1: Betrouwbaar dan veel andere figuren in de geschiedenis.
0: Ja, en ook betrouwbaarder dan andere theorieën over wat er gebeurd zou zijn.
1: Alleen het ene probleem is natuurlijk, geloof jij daadwerkelijk dat hij de Zoon van God is? Mm. En daar komt de crux. En dat vind ik heel mooi in dit boek. Dat zie je door het hele boek heen. Dat Ratzinger heel erg de nadruk legt op de band van Jezus met zijn vader. Dus Jezus, dat zien we bij de uitverkiezing van de apostelen, trekt zich terug op de berg en gaat eerst bidden.
0: Ja.
1: En daarna, dus voordat hij de missie echt vormgeeft, heeft hij eerst gebeden en daarna kiest hij ze uit. Dat komt omdat hij communiceert met zijn vader. Hij communiceert met zijn vader in de hemel. En hij ontvangt van zijn vader in de hemel de uitverkiezing en weet dan wie gekozen moet worden. En hij leeft innig met zijn vader. Er is geen enkele blokkade.
0: Ja.
1: Bij ons is dat natuurlijk wel zo. En dat is heel belangrijk. Dat zie je ook door het hele boek heen. Dat heel erg de nadruk ligt op de menselijke ziel van Jezus Christus. Hè? Jezus Christus die elke keer in contact is met zijn vader. Een eigen ziel ook heeft. Een menselijke ziel. En die menselijke ziel is natuurlijk perfect. Bij ons is die een beetje verduisterd. Mm-hmm. Hè? In eerste instantie door de erfzonde, maar dan worden gedoopt, dan is de erfzonde weg. Maar dan nog, dan zijn we zondaars, dus we maken fouten en zo. En die relatie is er wel hè, bij ons, maar die wordt om zoveel tijd verduisterd. Hè? Terwijl bij Jezus is die perfect. Jezus ziet altijd het aanschijn, krijgt een ander.
0: Van aangezicht tot aangezicht.
1: Van aangezicht tot aangezicht. Ja. Dat is ook iets heel belangrijks in de theologie van Ratzinger. Namelijk, hij heeft altijd in zijn hele leven het aanschijn van God, het gelaat van God gezocht.
0: Ja,
1: daar wil jij denk ik wel wat over vertellen.
0: Dat is fundamenteel voor
1: ja,
0: het boek.
1: Dat is fundamenteel,
0: dus
1: vertel.
0: Vertrouwen in de vier evangelies, maar je ziet dat hij de hele, in ieder geval dit eerste deel ook, hij betrekt steeds Jezus als de, verkeerde woord. Ik wou zeggen de nieuwe Mozes.
1: De nieuwe Mozes inderdaad.
0: Dus degene die Mozes
1: legt heel erg een nadruk op.
0: Van, nou, mij komt.
1: Want Mozes die zag Jezus, die zag God niet van aangezicht tot aangezicht. Hoe zag hij God?
0: Nou, die heeft dat wel gevraagd.
1: Ja.
0: En toen zei God, nou, ik trek langs en dan houd ik mijn hand voor je. En je kunt me niet helemaal zo van aangezicht
1: Precies.
0: tot aangezicht zien.
1: Ja.
0: Maar dus het verlangen van ons als mensen om God van aangezicht tot aangezicht te zien, zoals Jezus dat heeft mogen zien, omdat hij zelf God is. Dat is precies ook die hele beweging die Ratzinger in dit boek maakt.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: op zoek naar die echte Jezus, op zoek naar God.
1: Ja.
0: Dat is een beweging die je terugziet. Je ziet dat ook in zijn analyse bijvoorbeeld over de bergreden. Andere belangrijke momenten dat hij steeds Mozes naast Jezus legt.
1: Ja.
0: Dat heel veel fundamentele gebeurtenissen uit het leven van Jezus op de berg bijvoorbeeld plaatsvinden.
1: Ja.
0: Hij trekt ook een parallel tussen Mozes die op de berg de tien geboden,
1: de stenen tafelen. Ja.
0: En de leerlingen die met Jezus mee omhoog mogen.
1: Ja.
0: En daar zijn gedaanteverandering mogen aanschouwen.
1: Hmm.
0: Dus Ja, je ziet Mozes heel veel terug in de analyse van Ratzinger. Ja. Omdat hij zelf dat ook graag wil. Hij wil ook Jezus van aangezicht tot aangezicht zien.
1: En wat ik ook een mooi stuk vind, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar Mozes is inderdaad ook degene die de wet dus ontvangt. En de Tora hè, ook. Hè, dus de Tora is niet slechts de wet, maar natuurlijk meer dan dat is ook een weg. Hè, mm-hmm. En is een levenswijze ook. Dat weten we uit de theologie van het Oude Testament. Maar het interessante is natuurlijk dat Jezus zelf de auteur van de wet is. Hij is de Tora. Hij is als het ware, kijkt hij van binnenuit naar de wet.
0: Ja.
1: En dat vind ik ook heel interessant in wat hij beschrijft, Ratzinger.
0: Ik vond dat wel het moeilijkste hoofdstuk.
1: Ja?
0: Dus dat staat volgens mij in de bergreden.
1: Hmm.
0: Daar gebruikt Jozef Ratzinger wel een interessante manier om zo te kijken naar die bergreden. Hè?
1: Dus ja.
0: De zaligsprekingen. Ja. Hele veel gebruikte teksten, ook buiten de christelijke cultuur, het geloof. Wat doet Jozef Ratzinger daar? Hij baseert zich op een boek van een Joodse geleerde.
1: Ja, een rabbi, hè?
0: Een rabbi die in gesprek gaat met Jezus over die bergreden. En die rabbi probeert zo dicht mogelijk bij Jezus te komen. Maar uiteindelijk neemt hij er ook afstand van. Omdat hij dus als Jood geen afstand van de wet kan doen. En dus het moeilijk heeft dat Jezus als God optreedt en zegt dat hij achter God, dat je achter Jezus aan moet gaan in plaats van de wet moet volgen.
1: Ja.
0: Maar dan gaat dus Jozef Ratzinger reageert op die rabbi.
1: Ja.
0: Dat is wel even een moeilijk construct. Maar uiteindelijk kom je er wel achter wat Jozef Ratzinger bedoelt.
1: Volgens mij is de essentie daarvan dat het gaat om een persoonlijke navolging van Jezus Christus. Hè? Dat is een ander tendens in een boek, die je ook door heel het leven van Jozef Ratzinger ziet, en ook als paus Benedict XVI. Hij zegt elke keer, het gaat om ein Geschehen. Hè? Dus een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus. En dat is het verschil met die Tora. Die Tora is een wegwijzer, maar Jezus is dus die Tora. En net zoals later ook blijkt in het boek dat Jezus zelf het Rijk Gods is.
0: Ja.
1: Hij is de persoon van Jezus is het Rijk Gods.
0: Dat was ook een punt wat heel duidelijk bij mij bleef hangen.
1: Ja.
0: Dat is een heel duidelijk antwoord ook op de theologie die ontstond in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw. Dat wij kunnen zelf dat Rijk Gods helemaal zelf maken hier op aarde.
1: Ja.
0: De bevrijdingstheologie.
1: Ja.
0: Dus wij kunnen de mens bevrijden van dictaturen, van alle onderdrukkende systemen.
1: Ja.
0: En dat is helemaal aan ons en dat ligt ook in onze macht. Maar dat Rijk Gods is ten diepste, zoals hij dat schrijft, Jezus.
1: Ja.
0: Jezus is het Rijk Gods.
1: En daar moeten we wel natuurlijk onszelf behoeden voor de positie van Origenes, namelijk dat het alleen maar innerlijk zou zijn. Hij schrijft dat ergens heel mooi op, de verschillende manieren om te kijken naar het Rijk Gods. De innerlijke navolging van Jezus Christus, maar ook de kerk als het Rijk Gods. Maar en de derde positie ben ik even vergeten. Er waren drie posities in het boek.
0: Mm-hmm.
1: In ieder geval, het belangrijkste is voor hem dan, het gaat echt om die persoonlijke ontmoeting. En persona is altijd ziel en lichaam. Dus het is logisch dat als we Jezus echt persoonlijk ontmoeten, dat niet alleen dat een innerlijk iets is, maar ook dat ons hele lichaam, ons hele persoon verandert. Hè? Mm. De manier waarop we spreken, de manier waarop we zijn. En die persoonlijke navolging is iets wat dan ook in de gemeenschap gebeurt. Hè? Het begint bij jouw persoonlijk, maar het is natuurlijk wel een inbedding ook in de gemeenschap. En hij zegt ook zelf, en dat is ook mooi hoe hij dat zegt, je kunt wel zeggen van, oh, dat is persoonlijk, die persoonlijke navolging. Maar het is natuurlijk een navolging van Jezus Christus als God zelf, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat is dus ook al een gemeenschap. En door het doopsel worden we allemaal deel van die gemeenschap die de kerk is. En die persoonlijke navolging maakt ons dus ook deel van de gemeenschap die de kerk is. Mm. Dus dat hij probeert het een beetje, merk ik, de balans te houden tussen, het is wel persoonlijk, maar tegelijkertijd heeft het ook te maken met de gemeenschap van de kerk.
0: Ja, je had het over de navolging van Christus. Dat doet me denken aan een ander stuk uit het boek.
1: Mm.
0: Daar kan ik nog een stuk uit voorlezen.
1: Ja, graag. Waar zitten we? In welk hoofdstuk?
0: Leest voor.
1: Welk hoofdstuk? Ja, Jesse is papa geworden. Hè? Dus,
0: ik heb nog nooit zoveel tijd gehad om boeken te lezen. Dus
1: ja, tegenwoordig bestaat er iets als vaderschapsverlof. Dat was er vroeger niet.
0: Over de navolging van Christus. doet mij denken aan een mooie passage. Dat staat in het hoofdstuk over de bergrede.
1: Ah, de bergrede, ja.
0: En het gaat dan ook over het Rijk Gods.
1: Hmm.
0: Daar staat de heilige...
1: Welke pagina zit je? Dat vind ik wel leuk om mee te lezen.
0: Pagina 93.
1: 93, eens kijken.
0: Ja, in hoofdstuk 4.
1: Ja?
0: De heiligen zijn de ware exegeten van de Heilige Schrift.
1: Ik heb exact hetzelfde onderstreept. Dat vind ik nou mooi. Ja. Ja.
0: De betekenis van een woord kan het beste afgelezen worden aan mensen die door dat woord gegrepen zijn en het waargemaakt hebben in hun leven. Ja. Dus die het navolgen. Uitleg van de schrift kan geen louter academische aangelegenheid zijn. Hij kan niet ingeperkt worden tot historische uitleg. In de schrift liggen overal mogelijkheden verborgen. Die pas in de omgang met haar woorden, in het menselijk bestaan, in het leven en lijden naar boven komen. En prachtig. Hij noemt ook heel nadrukkelijk Franciscus van Assisi als degene die dat heel erg duidelijk heeft waargemaakt in zijn radicale nalezing, in zijn armoede.
1: Hmm.
0: Dat is ook een antwoord aan ons om niet bij dit boek te blijven. Inderdaad, om dat te beleven, om je geloof te verdiepen.
1: Hmm.
0: Het is heel aantrekkelijk natuurlijk om alleen maar te lezen. Maar we zijn ook straks weer op straat. We moeten ook daar de naaste zijn, de armen helpen. Dat moet wel het antwoord zijn van het bestuderen van Jezus. Maar dat gebeurt eigenlijk vanzelf wat je al zei, omdat je verandert vanzelf als je Jezus ook toelaat.
1: Ja, en met die nieuwe blik die voortkomt uit het gelaat van Jezus wat ons beschijnt, om iets te gebruiken waar Ratzinger enorm van houdt, wat ik trouwens zelf ook heel mooi vind. Die nieuwe blik is een geloofsblik en kan daardoor ook zien in de geschiedenis, maar ook in het heden, waar bepaalde ideologieën de verkeerde kant op gaan.
0: Ja.
1: Dus een christen is niet links of rechts. Een christen kijkt naar Jezus Christus en laat zich inspireren door Jezus Christus en heeft een persoonlijke band met Jezus Christus. En daardoor kan die zeggen, soms ben ik links en soms ben ik rechts. Dat hangt af van hoe het woord van God tot mij spreekt en hoe Jezus Christus tot mij spreekt. Dus het koninkrijk van God begint in en door mij, wanneer ik geloof in Jezus Christus als de redder, als de Zoon van God, begint het in mij. En daardoor kan ik alle rijken van de geschiedenis en alle ideologieën en politieke tendensen met een zekerheid van het geloof en de traditie beoordelen.
0: Ja, exact.
1: En dat is heel interessant. En dat is trouwens ook een van de meer sterkere kanten van dit boek en sowieso van de persoon van Ratzinger. Een theoloog in Fribourg zei mij ooit, een goede theoloog zei, ja, ik ben niet zo heel grote fan van de theologie van Ratzinger, maar meer van zijn cultuurkritiek.
0: Mm-hmm.
1: En ik begrijp dat punt wel, aangezien de theologie van hem toch ook heel erg gevormd is natuurlijk door ook door secundaire bronnen, hè? Dus door exegeten waarmee die zich verhoudt. Hè? Dus we zien bijvoorbeeld Jeremias heel vaak terugkomen. Jeremias is een theoloog van het Oude Testament en die ook veel geschreven heeft over de gelijkenissen. Hè? Komen we later in het boek ook voor. Maar hij citeert dan dus Jeremias. Terwijl interessant zou zijn natuurlijk ook als hij nog meer zelf zich verhoudt tot de brontekst. Dat is een kritiekpunt op dit boek. Natuurlijk doet hij ook wel, hè? Maar ik merk toch dat hij heel erg probeert het gesprek aan te gaan met exegeten. En dat komt natuurlijk ook omdat Jozef Ratzinger in essentie, in eerste instantie een systematisch theoloog is en misschien daarna een exegeet.
0: Mm.
1: Dus hij vertrouwt ook, wordt vertrouwen, op andere exegeten die wel de brontekst misschien nog dieper gelezen hebben. En daaruit voortkomt, met behulp van dat theologische midden wat hij zoekt met die exegeten, dat hij vanuit daar een kritiek kan leveren op de huidige maatschappij.
0: Doet hij doorgaan.
1: En dat
0: doorgaan.
1: Doet hij de hele tijd door.
0: Ja.
1: En daar vind ik het een het sterkste. Hmm. Dus er is ook een hele mooie plek waar hij duidelijk zich afkeert tegen het empirisme. Hè? Hmm. Alsof alles wat waar is, alleen met de zintuigen waarneembaar zou kunnen zijn. Hè? Dus alleen als iets waarneembaar is of met de zintuigen gevoeld kan worden of gezien kan worden, alleen dan is het waar.
0: Ja.
1: Nou ja, daar gaat hij heel vaak tegenin, hè, in dit boek. Maar hij gaat ook in tegen de ideologie van het marxisme.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Hij gaat ook in tegen het ongebreidelde kapitalisme. En dat vind ik zo mooi van de katholieke kerk. Wij zijn niet links, niet rechts, nogmaals. Niet links, niet rechts. Ook in deze tijd van politiek is dat belangrijk om te zeggen. Nee, wij geloven in Jezus Christus. En hij geeft ons een weg aan. Hij is de weg. En daardoor kunnen we toetsen.
0: Ja, maar je ziet inderdaad, het is dus wat ik al eerder zei, het is een zachte vader die ons meeneemt door de Bijbel. Maar hij heeft wel heel duidelijk ook een visie.
1: Ja.
0: Het is niet,
1: Soms ook de strenge vader die duidelijk zegt, ja, maar hier gaat de fout in.
0: Er staat letterlijk in dit boek dat sommige theologen het verprutst hebben.
1: Ja,
0: als het gaat
1: precies.
0: Over bepaalde,
1: ik vraag me af wat in het Duits staat. Je hebt het helaas niet in het Duits gelezen, maar dat is waarschijnlijk nog een mooiere
0: Ik kan
1: expressie.
0: Nog een stukje voorlezen over die cultuurkritiek.
1: Ja, graag, graag.
0: Het is iets waar veel mensen mee bezig zijn. Hè?
1: Ja.
0: Van onze huidige tijd, hoe je je als christen verhoudt tot
1: het
0: deze tijd.
1: Het is zeer, zeer actueel, want we spreken natuurlijk continu, de koning heeft dat laatst nog gedaan, maar ook nu in de politiek, over polarisatie. Hmm. Dus links, rechts, extremen. En Ratzinger probeert het midden, maar ook vooral het verticale te benadrukken. Dus wij kijken naar boven in eerste instantie, en dan checken we wat we vinden van bepaalde ideologieën. Maar we kijken in eerste instantie naar boven. Maar jij wil wat vertellen over de ideologie, ben benieuwd.
0: Stukje cultuur.
1: Welke pagina? Ik wil
0: 242.
1: Meelezen. Oh, we gaan opeens heel snel.
0: Ik ben net zo enthousiast als Ratzinger zelf.
1: Ja, ik merk het heel goed.
0: Hij heeft een speciaal hoofdstuk gewijd aan de beelden die Johannes gebruikt. Dus
1: klopt. Ja. Ja. Welk beeld zijn we nu?
0: We zijn bij het beeld van de wijngaard.
1: Ah ja. Ja.
0: En de eigenaar die dan verschillende knechten naar die wijngaard stuurt.
1: Ja, ja, ja.
0: En uiteindelijk zijn eigen zoon.
1: Ja.
0: Hè, een voorafbeelding van Jezus.
1: Ja.
0: Die uit de wijngaard wordt gegooid en gedood.
1: Ja.
0: En ja, daarover heeft hij ook iets geschreven.
1: Mooi. Ik ga er even voor zitten.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, dat gaat dus over de afwijzing van Jezus' boodschap door zijn tijdgenoten.
1: Ja.
0: Dat is de context waarin Jezus spreekt over dus die wijngaard die wordt die niet goed wordt behandeld, waar die knechten van worden mishandeld en gedood. Maar hij zegt dat is niet alleen maar een boodschap aan die tijd, aan degene die toen Jezus afwezen. Hij zegt namelijk, de Heer spreekt altijd in het heden en met het oog op de toekomst.
1: Ja.
0: Hij spreekt juist ook met ons en over ons. Is dat wat verteld wordt bij nader inzien, toezien, niet een beschrijving van onze eigen tijd? Wordt er in onze moderne tijd niet precies op die manier geredeneerd? Als we God dood verklaren, dan zijn wij zelf God. Dan zijn we eindelijk niet meer eigendom van iemand anders, maar Heer en Meester over onszelf en over de bezittingen van de wereld. Hierin zie je trouwens ook een stukje over de bekoringen van Jezus in de woestijn, hè, waar de duivel de koninkrijken van deze wereld aan Jezus wil geven.
1: Ja,
0: en dat wijst hij ook af.
1: Ja.
0: Die tendens hebben wij natuurlijk ook in onszelf.
1: Mm-hmm.
0: Eindelijk kunnen we doen wat we willen. We schaffen God af. Er zijn geen normen meer die van boven komen. We stellen onszelf de norm. De wijngaard is van ons. Welaan, wat er dan gebeurt met de mens en de wereld, dat wordt ons zo langzamerhand wel duidelijk.
1: Mm.
0: Ja, we hoeven daar ook geen voorbeelden bij te geven, denk ik. Maar,
1: heel mooi.
0: Ja.
1: Dus de wijngaard is van God zelf, is ook de schepping, is ook de kerk. Maar als wij onszelf maken tot wijngaard, hè, meester over alles, dan gaat het fout.
0: Hmm.
1: Vat jij hem ook zo op?
0: Ja, ik heb gisteren weer eens mijn belijdenis of tekst teruggelezen. Daar kwam ik toevallig op. Voor mijn doop.
1: Ah, oké. Ik denk al belijdenis is protestant, toch?
0: Ja, nee, hoe zeg je dat?
1: Vormsel, nee.
0: Nee, toen ik gedoopt was, toen
1: geloofsbelijdenis.
0: Ook, ja, nee.
1: Mijn hemel, waar gaat dit over?
0: Toen mocht ik ook
1: Een getuigenis gaf je van waarom je... Zeker. Ja. Ik denk al heeft hij zijn eigen geloofsbelijdenis geformuleerd.
0: Ik geloof in Jesse.
1: Ja.
0: Nee, een getuigenis.
1: Maar vertel, ja, dat kwam toen, daar ook in voor? Of?
0: Ja, toen ging het er ook over van, wie wil ik anders volgen?
1: Ja.
0: Wie anders dan Jezus is de moeite waard om na te volgen? Dus mezelf, dat is te beperkt. Dat werkt niet. Dat heb ik in ieder geval zelf ervaren.
1: Ja.
0: Maar wie anders dan Jezus, die woorden van eeuwig leven heeft. Mm-hmm. Wie anders moet ik navolgen? Ja, ja, ja. Dus ja, iets van dat loslaten van jezelf, overgave aan Jezus en aan zijn kerk. Mm-hmm. En zo ja, heilig proberen te worden.
1: Wat hier ook in zit, wat ik erg mooi vind, is dat wij meester zouden zijn over de bezittingen van deze wereld. Hè? Mm-hmm. Dus... En dat is ook iets wat door het hele pontificaat van Paus Franciscus loopt. En nu trouwens ook wel bij Leo.
0: Ja.
1: Namelijk het feit dat wij alles ontvangen hebben. En dat we dus in eerste instantie dankbaar moeten zijn voor wat we ontvangen hebben. En dat de mens dan geroepen vervolgens is om de schepping te ordenen. En God te prijzen door middel van de dingen die wij ontvangen hebben. En dat is anders dan zeggen ik ben... de eigenaar van deze dingen. Het is van mij, het is mijn bezit. Mm-hmm. Theologisch gezien is dat niet waar. En is het, zijn wij gewoon mensen die alles ontvangen hebben uit de hand van God.
0: Ja.
1: En dat geeft ook een bepaalde vrijheid. Er zijn heel veel mensen die bijna ja, krampachtig zo zich vastklampen aan vakanties, aan geld, aan alles wat met materiële zaken te maken heeft, maar ook aan mensen, dus die mensen als object zien.
0: Ja.
1: Hè? Het hele probleem van de pornografie is ook dat, hè? Dus jezelf vastklampen aan een virtueel beeld.
0: Volgens mij schrijft Joost Verrassingen ook over mensenhandel, inderdaad.
1: Mensenhandel, ja. Dus dat zijn allemaal voorbeelden van het grijperig vast willen klampen aan een ander, zonder die ander zichzelf te laten zijn. Mm. Dus de liefde zoekt niet zichzelf. De liefde staat in verwondering over de ander.
0: Ja.
1: Oh, wat is die ander mooi? En vervolgens ga je het gesprek met de ander aan en kun je iets doen met elkaar, of kun je een project vormgeven, of kun je samen naar de kerk. Maar in eerste instantie is de ander een geschenk van God.
0: Mm.
1: En daarmee beginnen is noodzakelijk voor een zuivere blik.
0: Ja, en dat is gelijk fundamenteel inderdaad. Je kijkt dan fundamenteel naar heel anders naar de wereld.
1: Ja, totaal. Ja. En een dier is ook een schepsel Gods. Mm. En een plant of een steen is ook geschapen door God.
0: Zo, dat geeft gelijk ook een spiegel, hè?
1: Ja, dus hoe gaan we ermee om? Het betekent niet dat je dat niet meer mag gebruiken, die zaken, hè? Kijk, ons hele belastingssysteem maakt van mensen middelen.
0: Mm-hmm. Kapitaal.
1: Ja, voilà. En dat is ook nodig om onze samenleving draaiende te houden. Maar we moeten ook een dankbaarheidsvisie hebben. En dat zit hier ook heel erg in. Want als ik heer en meester ben over mijn leven en over al mijn bezittingen, inderdaad, dan ben ik soort van, en dat komt heel vaak hier terug ook in dit boek, autonoom.
0: Mm-hmm.
1: En autonomie is een heel belangrijk woord in de hedendaagse maatschappij. Maar Ratzinger houdt er niet van. En ik ook niet, want het punt is dat je dan jezelf soort van helemaal isoleert. Hè? Dus er is een relatieve autonomie, dat wil zeggen, ja, je moet wel zelf beslissingen nemen. God zegt ook, hou van anderen zoals je van jezelf houdt. Hè? Dus er is een zekere, je bent een individu ook, dus in die zin ben je autonoom. Maar je bent in ten diepste niet autonoom, want je bent afhankelijk van je schepper.
0: Hmm. Exact.
1: En je bent niet zelf de schepper, niet zelf de meester over je leven. Dat zit in dit citaat heel mooi.
0: Ik heb daar nog wel een citaat over.
1: Vertel.
0: Ja, ik vind het leuk om voor
1: te lezen. Ja, nee, dus heel graag.
0: Dat gaat ook over dat we...
1: We moeten dicht bij de tekst blijven, anders gaan we te veel Ratzinger naar ons eigen beeld. En dan gaan we een historisch beeld van Ratzinger maken zonder dat we...
0: Dicht bij de brontekst blijven. Ja. Nou, dat gaat over dat we de schot onophoudelijk nodig hebben.
1: Waar ben je? Op welke
0: pagina? Pagina 195.
1: 195.
0: Dat vind ik ook wel een mooi boodschap, mooi hoofdstuk.
1: Oh, dat gaat over de...
0: Gelijkenissen.
1: Ja, en de verloren zoon, toch? Is deze.
0: De barmhartige Samaritaan.
1: Oh, barmhartige Samaritaan. Ja.
0: Dus even heel kort. Iemand links ligt voor dood achtergelaten langs de weg.
1: Ja.
0: Is beroofd. En er komen verschillende mensen langs hem die hem niet helpen.
1: Mm-hmm.
0: Een priester, een leviet.
1: Ja.
0: En uiteindelijk is het dus een Samaritaan.
1: Mm-hmm.
0: Logisch gezien niet degene die zou moeten helpen.
1: Precies, ja.
0: Want die staat heel ver af van diegene,
1: ja.
0: Cultureel gezien.
1: Ja.
0: Maar dat is degene die dat slachtoffer toch helpt.
1: Mm-hmm.
0: Nou, het is een stukje hoor, wat ik ga
1: voorlezen. Geen probleem, vertel.
0: Okay. De weg van Jeruzalem naar Jericho, dat is de weg die die Samaritaan aflegde. Hè?
1: Ja.
0: Het lijkt als het ware op de wereldgeschiedenis. De halfdode man langs de weg symboliseert de mensheid. Priester en leviet lopen voorbij. De geschiedenis zelf, haar culturen en godsdiensten brengen geen redding. Je leest daar ook al een stukje cultuurkritiek in. Hè? Mm-hmm. Dat is niet het ultieme houvast. Nee. Als we het slachtoffer zien als beeld van de mensheid, dan kan de Samaritaan alleen Jezus Christus verbeelden. God zelf, een vreemd en ver wezen voor ons, is gekomen om zijn vertrapte schepsel te redden. De verre God is in Jezus Christus onze naaste geworden. Dit vind ik ook mooi, dit is heel katholiek.
1: Hmm.
0: Hij giet olie en wijn op onze wonden, wat geïnterpreteerd kan worden als beeld voor de verlossende gave van de sacramenten. Hij levert ons af in de herberg, de kerk.
1: De herberg. Ja,
0: heerlijk, hè? Dat proberen wij ook te zijn. Maar de kerk van Christus, dat is de echte herberg. waar Jezus ons laat verzorgen. En ook vooruit betaalt wat die verzorging kost. Het is aan het kruis dat hij natuurlijk de verlossing heeft gegeven. De kerkvaders geven bij deze allegorie, bij die gelijkenis, nog verschillende details die we hier echter laten rusten. Maar deze brede visie is een dieptedimensie van de gelijkenis die voor ons belangrijk is. De mens ligt vervreemd en hulpeloos langs de weg van de geschiedenis. En God zelf is in Christus zijn naaste geworden. Want de geweldige opdracht die in de gelijkenis ligt, wordt daardoor niet afgezwakt, maar juist versterkt. De tekst draait om de liefde en krijgt met deze uitleg zijn volle betekenis. Want we beseffen nu dat we allemaal vervreemd zijn en verlossing nodig hebben. Wij zijn niet de ultieme macht op deze wereld.
1: Mm-hmm.
0: We beseffen dat we nu allemaal vervreemd zijn en verlossing nodig hebben. We beseffen dat we allemaal het geschenk van Gods eigen reddende liefde nodig hebben. Zodat wij zelf ook kunnen liefhebben. We beseffen dat wij God onophoudelijk nodig hebben. God maakt zich tot onze naaste en daardoor kunnen ook wij naaste worden.
1: Ja,
2: ja.
0: Dus
1: heel mooi.
0: Het besef van onze eigen afhankelijkheid. Ja. En dus ook dat andere mensen van ons afhankelijk kunnen zijn. Altijd in relatie met God.
1: Hmm.
0: Ja.
1: Het is ook een heel dramatische schets van de menselijke geschiedenis. Dus ik kan me herinneren dat in de beginjaren van Schillebeeks, ik heb daar aantekeningen van zijn theologie. En als het dan gaat om de figuur van Christus, dus de Christologie waar hij over schrijft, dan zegt hij heel duidelijk met de kerkvader Irenaeus, wij zitten in een bepaalde onheilstoestand en we moeten daar uitgetrokken worden door onze redder, Jezus Christus.
0: Ja.
1: Het drama van het leven is, als we het serieus nemen, dat er gewoon heel veel lijden ook is. En dat er echt, ik merk dat nu ook in de parochie, dat er mensen naar je toe komen die echt een luisterend oor nodig hebben, of die er echt zo verslagen bij liggen. Mm. Dit is geen fictie, dit is heel reëel. Dit is de realiteit van de wereld. De wereld is goed geschapen, maar doordat de erfzonde in de wereld gekomen is en de gevolgen daarvan, is er dood op heel veel plaatsen. En is er ellende op heel veel plaatsen. Ja. En Jezus is daar om ons daaruit te redden. Het is een hele realistische visie op de wereld. De wereld als een plek waar echt zich een drama van de helsgeschiedenis afspeelt. En wij moeten daar uitgetrokken worden.
0: En dat kan maar door één iemand. Dat is ook een pleidooi voor deze tijd natuurlijk. Want we bedenken nu allerlei andere dingen. Ja, als we dit of dit gaan doen, dan komt het wel goed. Of dan wordt het beter op deze wereld. Ja. Er is geen ander antwoord dan Jezus navolgen.
1: Daarbij moet ik ook denken weer aan dat Rijk Gods. Dat Rijk Gods begint in jouw eigen persoon als je Jezus persoonlijk navolgt. En dat blijft dus stand houden, ook al zijn er vijandige ideologieën of regimes die jou omringen.
0: Mm.
1: En dat is ook weer een hele realistische weergave van de geschiedenis, want door de eeuwen heen zijn al die martelaren en heiligen blootgesteld aan de grootste vormen van marteling. Mm. Het kruis is niet slechts alleen historisch op dat moment. Nee, het kruis is ook die hele wereldgeschiedenis, waarin elke keer de christen belaagd wordt van alle kanten. En de christen zijn hoop en vertrouwen stelt op God. Het Rijk Gods blijft als een zaadje, wat hij ook regelmatig gebruikt, dat de gelijkenis van het zaadje, het mosterdzaadje wat uitgroeit, als iets ogenschijnlijks heel kleins, maar kan dan heel groot worden. Bijvoorbeeld in de ultieme act van de zelfgave. Dat wil zeggen het martelaarschap. Als iemand zich helemaal geeft aan Jezus Christus uit liefde voor Jezus Christus. Ja. En dat is dat Rijk Gods wat dan stand houdt ondanks alle
0: turbulentie.
1: En dat lees ik dus hier ook heel erg in die geschiedenis van wij worden echt gered uit een onheilstoestand.
0: Ja.
1: En dat komt ook heel duidelijk terug in een stukje. Ik ga het even opzoeken hoor, of ik het kan vinden.
0: Ik zie heel veel aantekeningen.
1: Ja, heel veel aantekeningen.
0: Leuk.
1: Daar gaat het om het zogenaamde embolisme. En het embolisme is wat wij uitspreken na het Onze Vader. En dat benadrukt nogmaals, en Ratzinger wil daar ook de nadruk op leggen, dat we echt in een moeilijke situatie zitten en dat er op heel veel plekken geweld is, kwaad is en dat we daaruit verlost willen worden.
0: Mm-hmm.
1: En jullie kennen dat allemaal uit de liturgie, uit de Heilige Mis. Hè? Ik ga even kijken of ik hem hier kan vinden. Want hij staat hier wel. Het mooie is dat dat dus in de liturgie terugkomt. Ah ja. In alle vormen van liturgie, zegt Ratzinger, op de Byzantijnse na wordt de laatste bede van het Onze Vader, dus verlos ons van het kwade, uitgebreid met een eigen gebed, dat als volgt luidde in de oude Romeinse liturgie. Bevrijd ons, vragen wij Heer, van al het verleden, tegenwoordige en toekomstige kwaad, en op voorspraak van alle heiligen, geef goedgunstig vrede in onze dagen, opdat wij, gesteund door uw barmhartigheid, steeds vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Ratzinger zegt over dat citaat uit de liturgie, hier klinkt de angst mee van tijden waarin geen vrede is, het roepen om bevrijding uit alle nood. Dit embolisme, waarmee de laatste bede van het Onze Vader in de liturgie versterking krijgt, laat het menselijk gezicht van de kerk zien. We mogen, ja we moeten de Heer ook bidden dat hij de wereld, onszelf en de talloze mensen en volkeren die te lijden hebben, verlost uit de kwellingen die het leven bijna ondraaglijk maken.
0: Hmm. Hoe relevant.
1: Zeer relevant, ja. En dat kun je dus, dat Onze Vader en dat embolisme kun je altijd bidden. En dat is altijd zo belangrijk om te benadrukken dat het Rijk Gods is in ons en door ons en met ons en de persoon van Jezus Christus is bij ons, altijd. En hij is onze hoop.
0: Hmm, hè? Ja.
1: Hij is het Koninkrijk van God. En wat er ook gebeurt, hij blijft bij ons.
0: Ja, precies.
1: En juist in moeilijke tijden, nu vallen er hier nog geen bommen op ons hoofd, maar op andere plekken wel. En de polarisatie waar we net ook over hadden, groeit en groeit en groeit, ook in Nederland. Als gevolg van misschien de polarisatie in Amerika. Want vaak is dat wel zo. Hè? De eerste ontwikkelingen beginnen in Amerika. En dan komt hier hetzelfde ook tot uiting. Die gevaren, daar moeten we onszelf voor behoeden.
0: Mm-hmm.
1: En die zijn dus ook niet alleen gewelddadig van aard. Maar ook daarvoor nog, die zijn ook geestelijk van aard. Mm. Daar focust Ratzinger ook heel erg op.
0: Ja.
1: Hè? De geestelijke wapenrusting.
0: Ja.
1: In de Efezebrief komt die mooi naar voren.
0: Ja.
1: Onze strijd is niet tegen het fysieke, hè, maar tegen de geestelijke vijanden. Hè. En daar, zeggen Ratzinger opnieuw natuurlijk weer, ja, dat zijn dus ook de ideologieën en de leugens die verspreid worden. En het is heel moeilijk soms om het juiste midden te houden.
0: Mm-hmm. Hè? Het is heel aantrekkelijk. Hè, om
1: je kunt heel makkelijk in extreem rechts vallen of extreem links. Of, hè, dat is... En daarom is het ook de taak voor ons als christenen om te leven met het woord van God.
0: Mm.
1: Want dat woord van God corrigeert onze eigen verkeerde tekortkomingen, maar ook onze verkeerde gedachten, die niet overeenstemmen met de waarheid.
0: Ja.
1: Dat is ook trouwens iets wat vaak voorkomt. En Ratzinger zegt ook dat hij in het begin van zijn leven, dus voor Vaticanum II, voor het Tweede Vaticaans Concilie, de grote kerkvader, geïnspireerd was door de grote romancier, zou je kunnen zeggen, hè, of schrijver, Russische schrijver Dostojevski. Mm-hmm. En Dostojevski maakte dat als een van zijn speerpunten, dat je altijd in waarheid moet leven met jezelf.
0: Ja, en dat is natuurlijk fundamenteel.
1: En waarheid is een heel belangrijk begrip in dit hele boek.
0: Nou, dat is fundamenteel dat je dus vertrouwt in de evangelies, dat voor waar aanneemt, maar dat je dus daarvoor al gelooft dat een waarheid bestaat. En zelfs dat is natuurlijk in deze tijd al een heel ding.
1: Ja.
0: Ik weet dat ik in mijn aanloop naar de doop, in mijn bekeringstijd, die natuurlijk nooit stopt, maar in ieder geval toen die begon, toen zei ik ook tegen mensen, ik zoek de waarheid.
1: Ja.
0: Daar was ik oprecht naar op zoek.
1: En hoe werd je dan aangekeken? Hoe reageerden mensen daarop?
0: Mensen zeggen dan heel oprecht ook van, maar de waarheid, geloof je dat er één waarheid bestaat?
1: Ja,
0: en die trekken dan Jezus bijvoorbeeld ook weer, Jezus is mooi, maar Boeddha is ook mooi. En die laten allebei een stukje van de waarheid zien. Maar dat is natuurlijk niet ook het pleidooi van Ratzinger van God, de waarheid zelf, heeft zich helemaal geopenbaard in Jezus.
1: In de persoon.
0: In de logos.
1: Ja.
0: In degene die die alles schept, die alles is.
1: Ja.
0: Zonder hem bestaat niks van wat bestaat.
1: Ja.
0: Nou ja, maar dat is al best wel een stap voor mensen. Dat je zegt, de waarheid bestaat.
1: Ja.
0: En dat klinkt nu al bijna radicaal.
1: Ja.
0: Maar het is wel een fundament om Jezus te volgen.
1: Ja,
0: dat je gelooft dat feiten ertoe doen, dat de waarheid bestaat.
1: Ja, en dus ook dat het elke keer gaat om waarheid en liefde. Dus dat het de waarheid is niet slechts een theorie of een filosofie, maar bij Ratzinger ook heel duidelijk in het hele christendom. Maar hij benadrukt dat in dit boek heel erg een persoon.
0: Hè?
1: Dus de persoon van Jezus Christus waartoe je verhoudt, die je navolgt en die van jou houdt nog voordat je van hem kunt houden. Mm. En dat is essentieel. Want door meer te lezen en meer in die waarheid te leven, ontdek je ook dat je liefde groter wordt voor hem. En dat is waarom we hier natuurlijk ook samen zitten, om die verdiepende slag te maken door boeken samen te lezen en te kijken van hoe dat in deze tijd tot uiting komt. Maar het is ook de waarheid van het leven in ons. Dus het is heel gemakkelijk om in ons kleine leugentjes te hebben.
0: Ja.
1: Dat kan zo simpel zijn als, ik weet wel dat ik nu eigenlijk die persoon moet helpen, maar ik heb een excuus daarvoor en dan leef ik al niet meer helemaal in de waarheid of zo.
0: Ja,
1: hè?
0: Dit is een zonde, maar het maakt nu even.
1: Ja, voilà. Dat soort dingen. En dus die waarheid tegenover jezelf, zoals Dostojevski ook al zei, waar Ratzinger echt wel een groot bewonderaar van was en is. Dat is heel essentieel. En dat is ook moeilijk, omdat dat betekent een verandering in je eigen leven tot stand brengen.
0: Ja, het is confronterend.
1: Ja, het is heel confronterend, ja. En dus het is ook een vraag naar introspectie. En dat zie je dus elke keer ook opnieuw terug als Ratzinger zegt, het gaat om die relatie die Jezus met zijn vader heeft. Want dat is ook innerlijk. Hè?
0: Ja.
1: Dat is in eerste instantie ook innerlijk, dat hij die communicatie de hele tijd heeft. De trialoog, hè? Dus de vader, zoon en heilige geest. Niet de dialoog, maar nog meer met vol van de heilige geest. Dat is elke keer de kracht van waaruit hij missioneert en de kracht van waaruit hij de wonderen doet, komt van zijn vader.
0: Ja. Ja.
1: En dat is volgens mij essentieel, dat wij ook, zoals de menselijke ziel van Ratzinger vertrouwen stellen in, de menselijke ziel van Jezus Christus vertrouwen stellen in Jezus zelf.
0: Ja, zoals Ratzinger het ook probeert.
1: Ratzinger probeert dat ook natuurlijk en die staat dus ook weer in die lijn. En, en zo hebben wij zelf ook die mogelijkheid om dat te doen.
0: Ja, mooi. Hè? Ik gun het heel veel mensen. Dat ze ook op die manier de evangelies mogen lezen.
1: Ja.
0: Zonder die ballast van eigen ideeën die dan misschien niet kloppen. Hè, wat ik net zei, dat mensen denken dat ze pas eeuwen later Jezus een naam hebben gegeven. Als je die ballast loslaat en dat je dus mag vertrouwen in die auteurs van de evangelies.
1: Ja.
0: In uiteindelijk God als auteur van de evangelies. Ja, dat veel met je mag doen.
1: Ja.
0: Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, maar ik vind het super leuk om hierover
1: alle
0: te praten.
1: Alle tijd.
0: Op één punt vond ik hem heel verrassend modern. Jozef
1: Vertel.
0: Ratzinger. Hij is katholiek. Hij benadrukt dat ook heel vaak. De eucharistie komt vaak voorbij. Wat ik net zei, de sacramenten. De kerk als plek van verlossing.
1: Ja.
0: Die niet losgezien kan worden van Jezus. Jezus heeft ons geen Bijbel gegeven, maar de kerk.
1: Ja.
0: Vertrouwen in de evangelies. En toch zegt hij dat hij zich voor een deel kan vinden in de moderne exegese als het gaat over het auteurschap van Johannes.
1: Ja.
0: We hebben het al gehad over Johannes, de gelijkenis bijvoorbeeld. Maar hij hangt ja, een theorie aan, een verklaring van wie nou dat evangelie van Johannes, dat als laatste tot zand is gekomen, wie dat nou geschreven heeft. Ik vond het heel verrassend ook om wel van hem te horen, dat hij zichzelf die ruimte geeft, om daar misschien iets minder traditioneel naar te kijken dan misschien de allergrootste hardcore katholiek, die zegt het is door Johannes zelf geschreven. Want hij zegt, ja, dat Johannes evangelie, daarvoor heb je twee Johannessen nodig.
1: Ja,
0: je hebt de apostel Johannes, de geliefde leerling van Jezus, zoals die ook wordt beschreven in dat evangelie. Mm. En je hebt de presbyter Johannes, de oudste van de school van Johannes, die ontstaan is na Johannes zelf, die op zoek gaan naar wie de Zoon van God is, de liefde van God, die in Jezus openbaar is geworden. En hij zegt, ja, die presbyter Johannes, dus die vertegenwoordiger van de school van Johannes,
1: die heeft het geschreven.
0: Die heeft het op papier gezet, maar het zijn de woorden van de apostel Johannes.
1: Ja.
0: Maar er zit dus een soort redactievorm in. Maar dat doet niks af aan de geïnspireerde

0: kende die theorie.
1: Nou, het bestaat natuurlijk in het Oude Testament ook, maar in het Nieuwe Testament ook. In het Oude Testament heb je bijvoorbeeld in Jesaja ook.
0: Deutero-Jesaja,
1: Trito-Jesaja zelfs. En nou ja, verschillende vormen van Jesaja of profeten of leerlingen van Jesaja die dan dat. En bij Paulus gaat hetzelfde. Niet elke brief van Paulus is authentiek van de hand van Paulus, zeggen we in de hedendaagse exegese. En ik wil dat ook graag aannemen. Het enige punt is natuurlijk wel, daar moeten we aan vasthouden. Dit is de tekst die overleverd wordt door de kerk. En dat doe jij ook en dat doe ik ook. En in die zin is dit de tekst waar we het over hebben. En heeft hij ook een eenheid? En is die ook gezaghebbend? En is die ook inderdaad geïnspireerd door de Heilige Geest, die met een bepaalde genade deze persoon bewogen heeft om getuigenis af te leggen die waar is? Het is waar, dat denk ik, dat Johannes niet veel over zijn auteurschap spreekt. Er worden alleen dat het de geliefde leerling is en dat hij dus tegen de borst van Jezus aanleunt.
0: Ja, bij het laatste avondmaal.
1: Waar trouwens een hele mooie, die connectie had ik nooit eerder gemaakt. Maar ook dat Jezus zelf tegen de borst van zijn vader aanleunt. Hè? Dat noemt hij ergens ook, geloof ik, in het commentaar. En dat dus de evangelist hetzelfde doet als Jezus doet. En in die zin dat het een getuigenis is van navolging van Jezus Christus. En wat ik ook heel mooi vind aan dus dat Johannes evangelie is dat hij ook echt een beetje in Jezus is. Hè? Dus de evangelist of de schrijver van dit evangelie, deze priester, gebruikt ook priesterlijke taal natuurlijk.
0: Het is
1: mystieker. We noemen het ook wel l'évangile spirituel of mystiek in het Frans, omdat het echt heel gaat om die binnenkant. Natuurlijk elke keer de verwijzing naar de Vader. Is elke keer heel erg aanwezig bij Johannes. Maar ook aan het begin natuurlijk al die hele proloog die door de eeuwen heen heel belangrijk geweest is, die in de liturgie onderdeel uitmaakte van elke mis. Hè. Dus aan het einde van de mis werd dan nog het Johannes-evangelie gelezen en werd geknield bij et incarnatus est. En het is vlees geworden, het heeft ons gewoond, het woord. Dat is essentieel. En hij zegt dan ook dat we dat niet kunnen afdoen als een of andere alleen Griekse Hellenistische invloed in het Johannes-evangelie. Want hij spreekt over de logos, hè, over het woord, wat natuurlijk in die tijd een bekend begrip is in de Griekse wereld en zo. Maar hij zegt er is ook weer, en dan komen we weer terug bij waar we mee begonnen, die verwijzing naar Mozes. Mozes heeft de wet gegeven, hè? Maar door Jezus Christus komt de genade. Dus daar zie je ook een invloed van het Oude Testament en dus ook echt van het Jodendom heel sterk in deze Johannische figuur en in deze priester die dat geschreven heeft. Ik vind het een zeer aannemelijke theorie. Ik ben geen exegeet, dus ik kan er niet heel veel over zeggen, maar ik vind het een interessante theorie en die ook dus toegepast wordt op allerlei andere schrijvers van Bijbelse boeken. Ja. Maar die niets afdoet inderdaad aan de inspiratie van de Heilige Schrift.
0: Ja. Ja. Nou, ik denk dat dit een mooie uitnodiging is om die trilogie te gaan lezen. Mm-hmm. Klein probleem, hij is niet zo makkelijk te verkrijgen.
1: Niet in het Nederlands. Hij is Nederlands vertaald en is toch niet zo.
0: Ik bedoel, je kunt hem nog wel vinden, tweedehands.
1: Echt? Is wordt hij niet meer gedrukt?
0: Nee.
1: Nou zeg.
0: Dus het kan zijn dat je even moet zoeken. Je kunt ook ons een berichtje sturen via een van de socials. Misschien dat
1: we hebben toch te veel boeken
0: kunnen uitlenen.
1: Dan kijk wij, hoeveel, we hebben er nu drie bij elkaar liggen.
0: Ja, dan kunnen wij een ander boek gaan lezen voor een volgende boekbespreking.
1: Ja, misschien dat ook mensen inderdaad tips hebben. Als ze zeggen van, goh, wij zouden echt willen dat jullie daar eens over spreken. Of wat vinden jullie hiervan? Laat het ons weten.
0: Zeker. Ja.
1: Dan gaan we daar verder achteraan. Nog één ding. Misschien. Wat ik erg mooi vind over de zaligsprekingen. Mm-hmm. Dat Ratzinger daar heel erg de nadruk legt op het of de natuurlijke logica van de wereld en hoe een christen anders daarop reageert. Dus we worden vervolgens beschimd en de logica van de wereld zou zijn, ja, vreselijk heel erg en wat erg. Terwijl Jezus dan zegt, ja, zalig degene die vervolgd worden omwille van het Koninkrijk God. Want zij zullen ook getroost worden, zij zullen zich kunnen verheugen, hè, want groot is uw rijke loon in de hemel. Dat is dus een omgekeerde logica. De logica van de wereld is ook bijvoorbeeld dat armoede slecht is, terwijl daar staat

0: Zalig de armen.
1: Mm.
0: Hè?
1: Ja.
0: Of zalig de treurende. Ja, dat zijn allemaal zaken die ogenschijnlijk in eerste instantie negatief zijn.
1: Het vergeven van je vijanden.
0: Ja, maar die dus in licht van het koninkrijk van God, als dat we dat in ons dragen, dat licht van Jezus Christus, zijn persoon in ons, dat we dat samen met hem kunnen dragen.
1: Mm.
0: En dat dat dan toch een vreugde kan zijn, zelfs in de moeilijkste omstandigheden.
1: Ja, het bevrijdt dat je ook uit de cyclus van geweld op geweld op geweld.
0: En dat is volgens mij de essentie van wat openbaring is. Dit is niet de logica van deze wereld. Deze zaligsprekingen die het doel zijn van het geestelijk leven, van het leven hier op aarde met Jezus Christus, dat is een andere logica dan de logica van de wereld. En dat zal altijd zo blijven. En daarom is het Koninkrijk van God wel iets wat wij in onze persoon dragen en wat we als kerk gestalte geven, maar is het pas perfect in de hemel.
1: Amen. Ja.
0: En dat is heel belangrijk, want sommige mensen denken dat het Koninkrijk van God letterlijk hier al onder ons is. Soms hebben we ook de kerk gezien als het bolwerk en het Koninkrijk van God wat er nu al is. Dat is niet zo, want in de oude theologie maakt ook nog een onderscheid tussen de strijdende kerk, hè, de leidende kerk in het vage vuur en de zegevierende kerk in de hemel.
1: Mm-hmm.
0: De zegevierende kerk is in de hemel. Het is dezelfde kerk, maar de zegevierende kerk, dus de triomferende kerk, de kerk die helemaal perfect is, is in de hemel.
1: We mogen hopelijk daar een keer terechtkomen. In ieder geval kan dit boek helpen in de navolging van Jezus.
0: Lees het.
1: Jezus van Nazareth.
0: Jezus van Nazareth.
1: Ja. Dankjewel. Tot de volgende.
0: Tot de volgende.
2: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken in het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie, een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
3: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Nou, de luwte van de zomer die is voorbij inmiddels. Afgelopen weekend hebben we een prachtig weekend gehad met kardinaal Burke in ons midden. Ja, heel mooi, heel intens ook wel. Dus iedereen moet er nog een beetje van bijkomen. U misschien ook wel, als u erbij was. Maar dat neemt niet weg dat het nieuwe radioseizoen natuurlijk wel gewoon gestart is. Dus dat betekent dat we weer volop radio gaan maken. En dat we ook weer heel wat live uitzendingen voor u gaan presenteren natuurlijk. En zoals dat elk jaar gaat, hebben we in september toch altijd weer wat nieuwe programma's. We hebben die al de afgelopen dagen met u besproken op de radio. Maar ik wil vandaag in deze uitzending van Zuiderlicht even wat langer ingaan op een nieuw groot project dat we zijn gestart. Ik weet niet of project helemaal het goede woord is, maar in ieder geval, we hebben het volgende op ons genomen. Namelijk dat we de komende maanden, of misschien zelfs wel jaren, heel bijzonder ook in het teken gaan stellen van het religieuze leven. U hebt misschien al ergens opgevangen dat de komende 3 maanden heel bijzonder in het teken staan van de heilige Franciscus van Assisi. Ja, dat is natuurlijk met een reden, hè? Franciscus van Assisi, inmiddels exact 800 jaar geleden dat hij stierf. Dat zullen we op 4 oktober gaan vieren. Groot heilige van onze kerk natuurlijk. En voor ons was het een mooie aanleiding om 3 maanden in het teken van zijn leven te stellen. Maar niet alleen maar in het teken van zijn leven, maar om ook wat meer die spiritualiteit te bekijken. En ook het kloosterleven dat hij natuurlijk heeft gesticht destijds. En dat zal de eerste zijn in een serie van meerdere kloosters, meerdere spiritualiteiten die we hier bij Radio Maria onder de loep gaan nemen. Dus de komende 3 maanden gaan we kijken naar het leven van Franciscus en alles wat daaruit voort is gekomen. En dan zullen we de komende, in ieder geval het komende jaar, en misschien zelfs de komende 2 jaar, elke 3 maanden een andere kloosterspiritualiteit gaan bekijken. Nou, ik ga er zo dadelijk in deze uitzending wat langer op in wat dat precies betekent voor de komende maanden en voor het komende jaar. Maar we zullen zoals gebruikelijk beginnen met een gebed. En ja, onlangs, een paar maanden geleden, hebben we hele mooie gebedskaartjes uitgebracht van Radio Maria, vanuit Radio Maria. En een van die kaartjes heeft ook de mooie afbeelding van de heilige Franciscus van Assisi. En daar staat het gebed voor de vrede op. Nou, dat gebed van de vrede of voor de vrede, Dat wordt heel vaak toegeschreven aan Sint Franciscus. Of dat ook echt van zijn hand is, dat is niet helemaal duidelijk. Maar goed, de overlevering, de traditie heeft het wel aan deze grote heilige gekoppeld. Dus we zullen dat gebed gaan bidden. En dan ga ik daarna u wat meer meenemen in die bijzondere maanden van religieuze leven die we nu bij Radio Maria gaan starten. Maar dus eerst gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, maak van mij een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is. Laat mij vergeving brengen waar belediging is. Laat mij eendracht brengen waar tweedracht is. Laat mij waarheid brengen waar dwaling is. Laat mij geloof brengen waar twijfel is. Laat mij hoop brengen waar wanhoop is. Laat mij uw licht brengen waar duisternis is. Laat mij vreugde brengen waar droefheid is. O Heer, geef dat ik niet zozeer zoek getroost te worden als te troosten, begrepen te worden als te begrijpen, bemind te worden als te beminnen. Want door te geven ontvangt men, door zich te vergeten vindt men, door te vergeven wordt men vergeven, door te sterven verrijst men tot het eeuwig leven. Amen. Goed, vandaag dus even een korte inleiding op de maanden van religieuze leven die wij zijn gestart inmiddels. We zijn al gestart met in ieder geval de Franciscusmaanden en zoals ik net al zei, zullen we na deze 3 maanden dus een volgende spiritualiteit gaan bekijken. Dus ook weer een heilige en het kloosterleven dat uit het leven van deze heilige is ontstaan. Ja, en de reden waarom we dat willen gaan doen, daar wil ik vandaag eigenlijk wat langer bij gaan stilstaan. Kijk, vanaf het absolute begin van onze kerk, en dan bedoel ik echt het begin, als we teruggaan naar Jezus Christus zelf, dan was de kerk altijd al opgebouwd uit 2 hele belangrijke componenten. Je zou kunnen zeggen een actieve component, de component van de verkondiging, de component van het naar buiten treden en het geloof verspreiden over heel de wereld, de duidelijke opdracht van Jezus Christus ook, hè, gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan alle volkeren. Maar er heeft ook altijd een 2e component in onze kerk gezeten en dat is de component van de contemplatie. Ja, dus het beschouwende leven wat natuurlijk zoveel heiligen ons hebben voorgeleefd. Ja, dat kan op een hele extreme manier, hè, zoals bijvoorbeeld de woestijnvaders, die zich in een diepe eenzaamheid terugtrokken in de woestijn om daar God te ontmoeten en om daar te bidden voor de redding van de mensheid, maar om daar ook te offeren. Die eenzaamheid, die stilte, de ontberingen, om dat allemaal aan God te geven. En die beide kanten van dezelfde medaille, dus de actieve en de contemplatieve kant, die zien we ook rechtstreeks terug in het leven van Jezus zelf natuurlijk. Jezus die onvermoeibaar het Koninkrijk van God bleef verkondigen, die duivels bleef uitdrijven, die genezingen bleef verrichten, maar die zich ook keer op keer weer terugtrok in de stilte, hè, vaak bovenop de berg, om daar met een onverdeeld hart zich volledig op de Vader te richten, hè, tot hem te bidden. Dus Jezus was zelf in zekere zin ook een kloosterling, zou je kunnen zeggen. Een man die zich terugtrok in contemplatie, in beschouwing, in gebed. Nou, we zien in de loop van de kerkgeschiedenis, en we weten natuurlijk, de kerk is niets anders dan het lichaam van Jezus Christus. Hè? Dus als Jezus de actie opzocht, maar ook de contemplatie, hè, dan doet het lichaam van Jezus Christus dat ook. Nou, dat heeft natuurlijk tal van vormen aangenomen. Je hebt ook in die 2000 jaar kerkgeschiedenis, heb je natuurlijk nagenoeg eindeloos veel verschillende spiritualiteiten, die allemaal iets van datzelfde grote wonder van God belichten. En een prachtig beeld daarbij is dat die spiritualiteiten die de verschillende heiligen ons tonen, dat die eigenlijk zijn als glas in loodramen in een grote basiliek. En ze weerkaatsen allemaal datzelfde licht, hè, wat van buiten die kerk instraalt. En je zou kunnen zeggen dat licht is God zelf, hè, de 3-eenheid die de mensheid verlicht. Maar door de verschillende glas in loodramen wordt dat licht steeds op een andere manier weerkaatst, hè, gebroken. En dan komt het een keer als een hele mooie blauwe glans naar binnen gestraald. Of als een warme rode glans. Of als een opwekkende gele glans. Nou, je zou kunnen zeggen dat de heiligen als het ware die glas in loodramen van onze kerk zijn. Hè, die steeds diezelfde ene God, dat licht van die ene ware God, op een andere manier weer kaatsen in het leven van de kerk. Nou is het natuurlijk heel makkelijk om, ja, als het ware, het in twee werelden op te delen. Hè? De actieve kant van de kerk en de meer biddende, contemplatieve kant. Maar ja, je vervalt natuurlijk al heel makkelijk in een soort karikatuur van de kerk als je dat te veel gaat doen. Want een parochiepriester, hè, iemand die eerder zou worden gerekend onder de actieve kant van de kerk, hè, iemand die naar buiten treedt, die zich onder de mensen begeeft, hè, door catechese te geven, door zieken te zalven. Nou, in ieder geval kortom iemand die veel met mensen in contact is, hè, en die dus minder, ja, waarvan je minder zou denken, die hoort ook bij de contemplatieve kant van de kerk. Nou, zelfs een parochiepriester of een hele ijverige missionaris die heel de dag door zieken aan het bezoeken is. Zelfs die kant van de kerk moet ook altijd iets contemplatiefs in zich hebben. En zelfs de meest actieve parochiepriester moet ook een heel klein beetje monnik zijn. En moet ook de stilte niet schuwen. Moet zich ook met regelmaat terugtrekken in die stilte, in gebed, voor het tabernakel. Ja, anders raakt zo'n priester uitgeput. En dus de actieve kant van de kerk moet ook altijd contemplatief zijn, in zekere zin. Maar ook vice versa. Ja, zelfs de meest eenzame kluizenaar zal wellicht ook hout moeten hakken om zijn kacheltje te stoken. Of hij zal zijn kapelletje moeten poetsen om het allemaal netjes te houden. Nou ja, hele eenvoudige voorbeelden natuurlijk. Beetje open deuren misschien, maar ik noem het nu om aan te geven dat op het moment dat je over religieus leven gaat spreken, en dat gaan we dus doen de komende maanden bij Radio Maria, dat dat niet een eenduidig gegeven is. En je kunt dat niet heel strikt opdelen. Maar toch zijn er wel belangrijke richtingen in aan te wijzen. Ja, dus er zijn wel raakvlakken. Ja, zo zien we bijvoorbeeld bij de kloosterlingen wereldwijd, of je nou een Franciscaan bent, of een Dominicaan, of een Benedictijn. Ja, wat altijd in het hart van het kloosterleven staat, zijn de evangelische raden. Ja, de evangelische raden van kuisheid, van armoede en van gehoorzaamheid. Nou, die drie evangelische raden die zijn minder aanwezig bij een wereldheer, bij een parochiepriester. Een parochiepriester heeft natuurlijk ook gehoorzaamheid beloofd, hè, aan zijn bisschop. Een parochiepriester die heeft ook kuisheid beloofd, hè, doordat hij het celibaat vrijwillig aanvaardt. Ja, een parochiepriester heeft in zekere zin ook armoede aanvaard, maar niet zoals een kloosterling dat doet. Hè. Kijk, de meeste kloosterlingen mogen helemaal geen bezittingen hebben. Dat is allemaal voor het klooster, hè? Als ze een gift zouden ontvangen bijvoorbeeld. Een wereldheer, een priester in de parochie, mag wel bezittingen hebben. Maar goed, ook voor een wereldheer geldt natuurlijk altijd wel de deugd van de matigheid. Hè? Dus ook een wereldheer, ook een parochiepriester moet niet in grote luxe gaan leven. Dus ik noem dit om aan te geven, ja, heel veel van die spiritualiteiten, die zullen toch altijd een klein beetje overlappen. En daarom is het ook wel mooi om dat rijke palet, dat bonte palet van onze kerk, wat van dichterbij te gaan bekijken. Nou, we beginnen met de Franciscanen, de orde die is gesticht door de heilige Franciscus van Assisi. Nou, allereerst natuurlijk omdat we in dit jaar een speciaal jubeljaar vieren, een speciaal feestjaar ter ere van de heilige Franciscus. 800 jaar geleden stierf hij, 1226. Maar ook omdat zijn leven natuurlijk heel erg tot de verbeelding spreekt. Kijk, zeker in West-Europa, waarin armoede, ja, nauwelijks aanwezig is. Hè. Het is natuurlijk niet helemaal waar. Er zijn zeker wel arme mensen ook in het westen van Europa. Maar het is niet het grootste probleem voor het Westen. Maar waar wel een grote spirituele armoede heerst. En daarom zien we ook weer in onze tijd bij jonge mensen dat, ja, in die grote luxe die wij hebben, dat toch ook weer steeds meer wordt gezocht naar geestelijke rijkdommen. En naar echte verdieping, naar de zin van het leven, de zin van het bestaan. Nou, de heilige Franciscus van Assisi is voor veel mensen een toegankelijke heilige, zou je kunnen zeggen. Het is een heel helder verhaal. Een man die zelf in een grote rijkdom leefde, maar die op een hele radicale manier al die rijkdom achter zich liet, tot en met zijn mooie kleren aan toe, die hij uittrok. En uiteindelijk dan een leven van diepe armoede en eenvoud zou gaan leven. Nou, deze radicaliteit die spreekt aan bij veel jonge mensen. We hebben zo'n overdaad op alle vlakken. We hoeven maar met een knip van onze vingers kunnen we aangeven wat we willen en we krijgen het ook. En daarom beginnen steeds meer jonge mensen ook te verlangen naar die diepe eenvoud. Het leven is heel complex geworden. Je hebt 100.000 keuzes die je kunt maken. 100.000 carrières die je na kunt jagen. Maar uiteindelijk zal ons dat niet gelukkig maken. Het zal ons steeds, ja, een steeds vluchtiger leven laten leiden. En daarom, om die reden zien we dat de heilige Franciscus zo populair is in onze tijd. Mensen willen terug naar de eenvoud. Eenvoud in de geloofsverkondiging. Gewoon op een heldere, onomwonden manier de waarheid spreken. De waarheid verkondigen van Jezus Christus. De leer van de kerk overleveren. Maar ook een eenvoud van leven. Dus niet te veel bombarie, niet te veel poespas. Maar gewoon in alle eerlijkheid God willen navolgen. Maar de heilige Franciscus van Assisi kon dat niet zonder een heel rijk gebedsleven. En we weten ook dat vaak in één adem met deze grote heilige, zijn geestelijke zus, het was geen bloedverwante, maar toch wel zijn geestelijke zus, de heilige Clara wordt genoemd. En het mooie van de heilige Clara is dat zij bijna altijd wordt afgebeeld met een monstrans in de hand. En ik zei net al, de actieve kant van de kerk, de contemplatieve kant van de kerk. Nou, de heilige Franciscus droeg het allebei een beetje in zich. Hij was actief in die zin dat hij wel de wereld introk. Hij zat niet achter de muren van een klooster. Maar hij kon alleen maar een actief leven leiden omdat hij zelf een biddende man was. Maar ook omdat hij werd gesteund in zijn missie door een kloosterorde, die in dezelfde tijd ontstond in feite, van zijn geestelijke zuster, de heilige Clara, die in haar klooster voortdurend bad voor het welslagen van de missie van Franciscus en zijn broeders. Ja, en die, als het ware, die hemelse samenwerking tussen diegenen die geroepen zijn tot een meer actief leven in de kerk en die dan in dat actieve leven worden ondersteund door het gebed van de contemplatieve kerk. Ja, dat is als het ware een wisselwerking die we al 2000 jaar zien en die tot formidabele resultaten heeft geleid. En resultaten klinkt een beetje werelds misschien, maar ik bedoel daarmee te zeggen dat de grote bloeiperiode in onze kerk altijd die wisselwerking in zich hadden. Dus dappere geloofsverkondigers die erop uit durfden te trekken, maar die altijd in de stilte werden ondersteund door die meer verborgen kant van de kerk, van de kloosterling die bidt in het klooster. En om die reden worden de kloosters ook wel de longen van onze kerk genoemd. Die contemplatieve kant, die dus zich met name richt op het zich verbinden in gebed aan de Heer Jezus Christus in de verborgenheid, dat is juist de kant van de kerk die maakt dat de zuurstof in alle ledematen van het lichaam kan komen. Dus die contemplatieve kant van de kerk, het kloosterleven, is onmisbaar voor een sterke kerk. En we zien ook altijd, op het moment dat er geloofsafval komt, dus op het moment dat in een bepaald land een kerk keldert, achteruit gaat, op het moment dat we zien dat het kerkbezoek afneemt, et cetera, zoals we natuurlijk duidelijk in Nederland hebben gezien, dan gaat dat ook altijd hand in hand met een keldering van het religieuze leven. Met een teloorgang van het religieuze leven. Nou, ik denk dat Nederland misschien wel het beste voorbeeld is ter wereld van een land waarin dat heel duidelijk zichtbaar is geworden. De meest concrete vrucht die wij zien is natuurlijk gewoon op het moment dat we op zondag naar de kerk gaan. We zien in heel veel kerken maar een handjevol mensen. Maar we zien natuurlijk ook tal van prachtige kloostergebouwen die leegstaan. Die al sinds jaar en dag een zorginstelling zijn geworden. Of een museum. Of in de ergere gevallen een discotheek of een café. Nou goed, ik noem het dus om aan te geven, achteruitgang van de kerk betekent ook altijd achteruitgang van het religieuze leven. En een heropbouw van de kerk, een nieuwe bloei van de kerk, betekent ook altijd dat het religieuze leven weer tot bloei komt. Nou, de maanden die wij gaan starten bij Radio Maria staan ook in het teken daarvan. We willen dus verschillende spiritualiteiten onder de loep gaan nemen. Ook in ons eigen land, in Nederland, want we hadden natuurlijk een heel rijk kloosterleven. En we hopen dat die maanden ook zullen bijdragen aan een nieuwe openheid als het gaat om het belang van het religieuze leven. En hopelijk natuurlijk ook weer roepingen tot het kloosterleven. Want op het moment dat de kloosters leeg blijven, ja, dan kunnen die longen niet ademhalen. En als die longen niet ademhalen van onze kerk, dan zal ook de actieve kant van de kerk niet echt uit de verf komen. Nou, concreet betekent het dat we de komende 3 maanden meer aandacht gaan geven aan de persoon van de heilige Franciscus van Assisi. En ook aan zijn geestelijke zus, de heilige Clara. Dat we gaan kijken naar de verschillende vormen van spiritualiteit. Hè, want je kunt wel zeggen de Franciscaanse spiritualiteit. Maar ook daarin heb je natuurlijk weer een heel palet aan verschillende vormen van Franciscaanse spiritualiteit. En we gaan kijken naar het actuele kloosterleven. Het kloosterleven hier in Nederland. Zijn er nog überhaupt Franciscaanse kloosters? En zo ja, wat gebeurt daar dan? Maar ook wereldwijd. Want de kerk is natuurlijk een wereldwijd lichaam. En ook nog eens een lichaam dat zich uitstrekt over de tijd. Het lichaam van Jezus Christus, de kerk. Dat is de kerk in de hemel, de kerk hier op aarde, maar ook de kerk in het vage vuur. En de spiritualiteit van een grote heilige als de heilige Franciscus werkt ook door in die hele kerk. De heilige Franciscus van Assisi is zelf in de hemel uiteraard. Hij is heilig, hij is zelfs heilig verklaard. En als heilige is hij nog steeds verbonden, innig verbonden met de kerk op aarde ook. Dus het is niet alleen maar wat je wel eens hoort, dat we die heiligen als een soort belangrijk voorbeeld zien en dat we aan hun leven terugdenken om zo een beetje geïnspireerd te raken. Nee, het is veel meer dan dat. Dus ook de opbouw van onze kerk, de kerk die weer opstaat, om het zo te noemen, de kerk weer die weer nieuwe roeping ontvangt. Dat is een kerk waarbij de heilige Franciscus in dit geval ook innig betrokken is. Hij bidt daarvoor vanuit de hemel. Hij draagt bij aan die wederopbouw van de kerk. Nou, de komende maanden gaan we er dus nog veel meer over spreken. De maanden in het teken van het religieuze leven. En we gaan er niet alleen over spreken. We gaan er ook heel bijzonder voor bidden. We gaan bidden dat ook het kloosterwezen in Nederland weer nieuwe kracht en nieuw leven mag ontvangen. Ik wens u een goede dag toe en ik hoop u weer te ontmoeten bij de volgende uitzending van de podcast Zuiderlicht.
2: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin- en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

0: Ja, maar rustig aan. Hellingen moet je langzaam beklimmen. Natuurlijk trokken ze zich niks van die wijze raad aan. Maar het gevolg was dat ze halverwege het steile straatje hijgend en zwetend moesten stilhouden om op adem te komen, terwijl pa hen in het tempo van een overjarige slak voorbij sjokte tot aan het einde toe. Assisi was een mooie, oude stad, moesten ze na een poosje toegeven, heel apart, met die smalle, steil oplopende straten, hoge oude gebouwen, veel kerken en talloze pleinen en pleintjes. Weinig verkeer, dat zich heel rustig voortbewoog. Zelfs niet toeterde toen Eefje en Sanne vrolijk kletsend de rijbaan bezetten. Ze waren niet de enige toeristen. Ze hoorden allerlei talen om zich heen. Maar hinderlijk druk was het niet.
1: Nog niet, legde pa uit. In juli en augustus kun je de hoofdstraten over koppen lopen. Nu kunnen we tenminste alles op ons gemak bekijken.
0: En dat deden ze dan ook. Ze slenterden naar het centrum van de stad. Kerken en andere gebouwen bewaarden ze voor morgen. Dit was alleen maar een oriëntatietocht, zei pa. Op het grote plein, de Piazza del Comune, gingen ze naar het postkantoor om alvast postzegels in te slaan voor de kaarten die zeker verstuurd zouden worden. In de telefooncentrale belden ze naar oma Dijkstra en familie de Vries om te melden dat het tot nu toe allemaal prima verliep. En bij een bank wisselde pa een cheque tegen Italiaanse lires. Daarna zochten ze een gelateria op, een ijszaak, en keken verlekkerd naar de vitrine waar zeker wel 20 verschillende soorten ijs lagen uitgestald. De keuze was moeilijk en duurde lang.
1: Ik ben helemaal niet zo gek op ijs, beweerde pa, toen hij het op had.
0: Maar dit is ijs om je vingers één voor één af te likken. En ongegeneerd voegde hij de daad bij het woord. Ik heb een gevoel of ik droom, zei Eefje genietend. Wat een vakantie. Even een foto, zei Rob. Say cheese. En hij knipte en hij kwam tevreden weer bij hen zitten. Wat staat er nou op? Vroeg Sanne. Koppen of benen? Die grote mond van jou, zei Rob. Maar wat er ook op staat, het is tenminste onbewogen en helder. Dat kun je van jouw foto's niet altijd zeggen.
1: Mooi, zei pa. Dan gaan we nu terug naar ons logement. Eten, vroeg naar bed en vroeg op, want morgen hebben we veel te doen.
0: Omdat ze de enige gasten waren, kwam de pater een praatje maken. Wat voert u hierheen? Vroeg hij. Is het toerisme of is het Franciscus?
1: Allebei, zei pa, en hij vertelde wat de bedoeling was van de reis.
0: Pater Francesco was onder de indruk. Dus u gaat veel lopen? Dat is de beste manier om een land te leren kennen. En in één adem door. Geen mes gebruiken. In Italië eet je alleen met vork en lepel. Geef eens hier. Op het bord van Rob deed hij hem voor hoe ze de lange spaghetti slierten in de holle kant van de lepel om de vork moesten draaien. Maar ze brachten er niets van terecht. En toen de pater zich terugtrok, pakte ze gauw weer een mes om alles in kleine stukjes te snijden.
1: Waar bemoeit die man zich mee? Mopperde Rob. Ik eet zoals ik zelf wil.
0: Maar dan verslijten de Italianen je wel voor een barbaar, zei pater Francesco vanuit de keukendeur. Hij mocht dan oud zijn, maar aan zijn gehoor mankeerde niks. En hij had er duidelijk lol in om dat te demonstreren. Pa heeft heel wat te vertellen. Het ontbijt de volgende dag was een teleurstelling. Een soepkop vol koffie en sneetjes keihard stokbrood met marmelade. Zo ontbijten de mensen in Zuid-Europa, zei pa. Maar wie nog honger heeft, kan straks in de stad nog wel wat krijgen. Kom op jongens, we gaan. Eerst bezochten ze de San Francesco. Ze daalden af naar de onderkerk. Een donkere ruimte met lage gewelven. Onder het altaar was een crypte. En daar lag Franciscus begraven in een stenen kist. Er brandden kaarsen en lampen. Mensen zaten er te bidden. Maar je kon ook rond het graf lopen. En toen ontdekten ze in de muren 4 naamplaatjes. Dat waren de allereerste medebroeders van Franciscus. Angelo, Maceo, Leo en Rufino. Hé, hier staat een fout, ontdekte Rob bij een 5e naamplaatje. Broeder Jacoba, dat moet toch zeker Jacobus zijn? Nee, dat is goed, zei pa in zijn reisgids snuffelend. Vrouwe Jacoba was een adellijke weduwe in Rome. Franciscus ging altijd bij haar op bezoek, als hij in Rome was, en dan at hij de lekkere koekjes die ze voor hem bakte. Ze kwam als geroepen naar zijn sterfbed met die koekjes, een lap grijze stof en kaarsen. Eigenlijk mocht ze als vrouw niet in een mannenklooster komen, maar door haar broeder Jacoba te noemen, kwam Franciscus onder die regel uit. Hij was erg op haar gesteld en daarom is ze ook dicht bij zijn graf begraven. Nou, dat is mooi, knikte Sanne. Ik ben blij te horen dat Franciscus een gewoon mens was, die snoepte en vriendinnen had. Maar deze overdreven grote kerk boven zijn graf had hij vast niet gewild, zei pa. Die is volledig in tegenspraak met zijn vrijwillig gekozen armoede. Belachelijk, zei Eefje ongewoon fel. Wie bedoel je nou? Vroeg Sanne verbaasd. Degene die deze kerk gebouwd heeft? Of Franciscus? Allebei, snauwde Eefje. En toen liep ze gauw door. De anderen keken elkaar vragend aan. Wat was dat nou opeens? Laten we nog even verder kijken, stelde pa diplomatiek voor. Hier is ook een klein museum met gebruiksvoorwerpen van Franciscus. Daar zagen ze onder andere de steeds weer opgelapte grauwe pij met kap en koord die Franciscus gedragen zou hebben. Is dat ding 700 jaar oud? Daar geloof ik niks van, zei Sanne. De stof was toen al zo versleten, die moet toch al lang vergaan zijn. Ach, zei pa schouderen ophalend, is dat nou zo belangrijk? Je kunt het ook zien als een voorbeeld hoe de broeders er toen uitzagen. In de bovenkerk bekeken ze vluchtig de dubbele rijen schilderijen van de beroemde schilder Giotto. Ze toonden allemaal fragmenten uit het leven van Jezus Christus en parallel daarmee fragmenten uit het leven van Franciscus. Maar ze kenden al die verhalen nog niet. Later, zei pa. Op de terugweg komen we hier nog eens terug, en dan zal het ons wel duidelijker zijn. Dan ga ik wat anders doen, dacht Rob. 1 keer is genoeg. Ze wandelden verder de stad in. Via het grote plein, waar ze eerst een paar croissants kochten als aanvulling op het karige ontbijt, kwamen ze op een kleiner pleintje en daar stond een bronzen standbeeld van de ouders van Franciscus, moeder Pica en vader Pietro Bernardone. Levensecht, zei Sanne. Je ziet zo dat hij een macho is, zoals hij zijn vrouw bij haar hand tegenhoudt. Hier blijven jij. Wat heeft hij over zijn arm? Zijn dat lappen? En is dat omdat hij een stoffenwinkel had? Vroeg Rob. Nee, dat zijn de kleren van Franciscus, zei pa. En vrouwe Pica heeft een ketting in haar hand, zie je wel? Daar zit een heel verhaal aan vast. Zet je schrap. Maar de kinderen gingen er liever bij zitten. Gewoon op de grond voor het standbeeld. En toen stak pa van wal. Franciscus was dus het kerkje van San Damiano gaan opknappen.
1: Daarvoor had hij stenen nodig. Zijn geld was op en dus moest hij gaan bedelen. En weer lachten zijn stadsgenoten hem uit. De jongen van Bernardone werd met de dag gekker. Ze smeten hem allerlei rommel na. Vader Pietro werd razend op zijn zoon, sleurde hem zijn huis in en sloot hem op in een donker hok. Maar hoe hij ook met hem praatte, hem sloeg, hem uithongerde, Franciscus bleef bij zijn besluit. Hij wilde niet meer in de winkel werken. Hij moest een andere opdracht uitvoeren. Toen vader Pietro naar Frankrijk vertrok, nam moeder Pica zijn rol over. Ze sloeg niet, dat was haar aard niet, maar ze praatte met Franciscus en smeekte hem op te houden met die onzin. Met zijn moeder kon Franciscus beter overweg en haar kon hij ook uitleggen waarom hij zich zo vreemd gedroeg. Vrouwe Pica begreep het en liet haar zoon vrij, vandaar dat ze die gebroken ketting in haar hand heeft.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Yo-Yo Ma en Catherine Stott spelen het lied The Wounded Heart, gecomponeerd door Edvard Grieg. Heer God, ik dank u voor het geschenk van de vrijheid. Help mij om dit geschenk integer te gebruiken. Ik ben vrij om mijn eigen keuzes te maken.

0: De lezing van vandaag komt uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 9 vanaf vers 16.
1: Dat ik verkondig is niet iets om me op te laten voorstaan. Ik kan niet anders en het zou me slecht vergaan als ik het niet zou doen. Als ik het uit eigen beweging zou doen, zou ik recht op betaling hebben. Maar ik doe het niet uit eigen beweging. Het is een opdracht die mij is toevertrouwd. Wat is nu mijn loon? Dat ik het evangelie verkondig zonder er iets voor terug te vragen en dus geen gebruik maak van de rechten die de verkondiging mij geeft. Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik slaaf van iedereen geworden om zoveel mogelijk mensen te winnen.

Misschien is dit het soort taal dat in Korinthe goed verstaan werd. Maar wat doet dit met jou? Dit hele verhaal over plichten en rechten, over slavernij en vrijheid. Hoe reageer jij hierop?

Paulus gebruikt ergens anders ook het beeld van een atleet, gedisciplineerd en vastberaden. Helemaal gericht op en helemaal gegeven aan zijn taak, het winnen van de wedloop. Zie jij jezelf ook zo? Wat is jouw wedloop? En wat is de beloning?

0: Als je de lezing opnieuw hoort, beeld je dan in dat Paulus deze brief aan jou persoonlijk richt. Wat zou Paulus jou vandaag zeggen?
1: Dat ik verkondig is niet iets om me op te laten voorstaan. Ik kan niet anders. En het zou me slecht vergaan als ik het niet zou doen. Als ik het uit eigen beweging zou doen, zou ik recht op betaling hebben. Maar ik doe het niet uit eigen beweging. Het is een opdracht die mij is toevertrouwd. Wat is nu mijn loon? Dat ik het evangelie verkondig zonder er iets voor terug te vragen en dus geen gebruik maak van de rechten die de verkondiging mij geeft. Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik slaaf van iedereen geworden om zoveel mogelijk mensen te winnen.

Praat nu met God over jouw reactie op de woorden van Paulus. En zo rond je deze gebedstijd af. Misschien heb je wel negatief gereageerd op sommige woorden. Misschien werd je in de war gebracht. Misschien voel je je uitgenodigd om een verandering in je leven aan te brengen. Spreek hierover met God, zoals een vriend praat met zijn vriend.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus. Aansporing om de komst van de Heer af te wachten. Vrienden, wanneer alles zo vergaat, hoe moet gij dan uitmunten door een heilig leven en innige vroomheid, de komst verwachtend en verhaastend van de dag Gods, waardoor de hemelen in vlammen zullen opgaan en de elementen wegsmelten in de vuurgloed? Maar volgens zijn belofte verwachten wij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid zal wonen. In deze verwachting, geliefden, moet gij u beijveren onbevlekt en onberispelijk voor hem te verschijnen in vrede met God. Beschouwt ook het uitstel dat de Heer u in zijn langmoedigheid gunt als een genade ten heil. In deze geest heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de hem verleende wijsheid, evenals in alle brieven wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin komt het een en ander voor dat moeilijk is, en waarvan de betekenis door onwetende en onstandvastige lieden tot hun eigen bederf wordt verdraaid. Hetzelfde doen zij trouwens met de overige geschriften. Vrienden, gij zijt dus gewaarschuwd. Past op dat ge u niet laat meeslepen op de dwaalwegen van de goddelozen. Geeft uw standpunt niet prijs. Neemt toe in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem zij de eer, nu en in eeuwigheid. Tweede lezing. Uit de verhandeling over de dood van de heilige martelaar Cyprianus, bisschop van Carthago. Laten wij de angst voor de dood uitbannen en aan de onsterfelijkheid denken. Omdat wij sterven, gaan wij door de dood naar de onsterfelijkheid. Het eeuwig leven kan niet volgen als wij niet van hierheen gaan. Wanneer onze aardse reis is afgelopen, gaat het dus niet om een weggaan, maar om een overgaan, om een overtocht naar de eeuwigheid. Wie zou zich niet willen haasten om iets te verwerven dat beter is? Wie zou niet wensen nog sneller veranderd en omgevormd te worden tot gelijkvormigheid met Christus, om te komen tot de waardigheid van de hemelse genade? De apostel Paulus verkondigt immers: ons vaderland is in de hemel, en uit de hemel verwachten wij onze verlosser, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam. Ook Christus de Heer belooft dat wij zo zullen zijn wanneer hij voor ons tot de Vader bidt dat wij met hem mogen zijn en met hem in de eeuwige woning en het hemelse rijk mogen genieten. Vader, ik wil dat zij die gij mij gegeven hebt met mij mogen zijn waar ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt voor de grondvesting van de wereld. Hij die zal komen naar Christus' woonsteden, de heerlijkheid van het Rijk der Hemelen, moet niet rouwen en weeklagen. Hij dient zich veeleer te verheugen bij zijn vertrek en bij zijn overgang uit dit leven, overeenkomstig de belofte van de Heer en overeenkomstig zijn geloof in de waarheid. De wereld haat de christen. Waarom bemint gij dan de wereld die u haat? Waarom volgt gij niet veeleer Christus na, die u niet alleen verlost heeft, maar u ook lief heeft? Johannes roept het in zijn brief uit. Hij zegt het ons en spoort ons aan niet onze vleeselijke verlangens te volgen en deze wereld lief te hebben. Hij zegt: verliest uw hart niet aan de wereld of aan de dingen in de wereld. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, het begeren van de lust en het begeren der ogen en de hovaardij van het geld, het komt niet van de Vader, maar van de wereld. en die wereld gaat voorbij met heel haar begeerlijkheid. Maar wie de wil doet van God blijft in eeuwigheid. Laten wij broeders en zusters met een zuiver hart, met vast geloof en vastberaden moed bereid zijn aan elke uiting van Gods wil gehoor te geven. Laten wij de angst voor de dood uitbannen en aan de onsterfelijkheid denken. Geliefde broeders en zusters, wij moeten overwegen en bedenken dat wij de wereld afgezworen hebben en intussen als gasten en pelgrims hier verblijven. Laten wij de dag omhelzen waarop ieder van ons zijn woonplaats krijgt toegewezen en waarop wij terugkeren naar het paradijs en naar het koninkrijk, zodra wij aan dit leven ontrukt en van de strikken van deze wereld bevrijd zijn. Wie haast zich niet als hij in het buitenland verblijft om naar zijn vaderland terug te keren? Wij beschouwen het paradijs als ons vaderland. Daar wacht op ons het grote getal van onze dierbaren. Daar verlangt naar ons een talrijke, omvangrijke menigte ouders, broers, zusters en kinderen. Zij zijn reeds zeker van hun redding en tevens bezorgd om ons heil. Hoeveel gezamenlijke vreugde verschaft het, zowel aan hen als aan ons, voor hun aangezicht te verschijnen en hen te omhelzen. Welke vreugde is daar in het Rijk der Hemelen, zodat men er geen angst voor de dood meer hoeft te hebben? Wat is het een geweldig en blijvend geluk om eeuwig te leven? Daar is het roemrijk koor der apostelen, daar is het getal der jubelende profeten, daar is de ontelbare stoet der martelaren, gekroond vanwege de overwinning in hun strijd en in hun lijden en dood. Daar zijn de zegevierende maagden die de lichamelijke lust bedwongen hebben door de kracht van de onthouding. Daar zijn zij die voor hun mededogen de beloning ontvangen hebben. Daar zijn de mensen die, door voedsel te verschaffen en hun rijkdom te schenken aan de armen, de werken van gerechtigheid beoefend hebben. Daar zijn allen die, door de geboden van de Heer te onderhouden, hun aardse erfgoed overgebracht hebben naar de hemelse schatkamers. Laten wij, dierbare broeders en zusters, ons vol brandend verlangen daarheen haasten. Laat God deze gedachte in ons zien. Laat Christus dit voornemen van ons hart en van ons geloof aanschouwen. Naarmate mensen immers meer naar Christus verlangen, zal Hij hun ook een groter loon van zijn liefde geven.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: luisteraars, weer een hele goede morgen. Zo is het maandag en horen we elkaar en zo is het alweer vrijdag. En we zitten in de derde week. Dat is een serie van 4 weken. En dan zitten we in de derde week. En na de 4e week gaan we weer naar de 1e week. Maar daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. U wilt graag de bladzijde en die ga ik u graag geven. In het kleingetijdboek beginnen we op bladzijde 336. En als u die heeft, dan loopt het verder gewoon helemaal door. 336. In het grootgetijdenboek beginnen we op bladzijde 1070. Daar staat de antifoon voor de openingspsalm. 1070. Ik kan er eventueel een lintje bij leggen. Dan gaan we even een uitstapje maken naar 717. En daar staat de hymne van de vrijdagmorgen. 717. En dan gaan we eigenlijk weer terug, maar dan een paar bladzijden verder. En wel op 1073. Dus we beginnen op bladzijde 1070. En dan wordt het 1073. En als u die heeft, dan loopt het verder gewoon helemaal door. En mogen elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.
1: Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Want laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Machtige God, immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
1: Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet al sterk als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vader mij wilde tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Het grote tijdboek gaan we nu naar bladzijde 717 voor de hymne. Gij zijt het eeuwig glorielicht, o Christus, hoop van ons bestaan. Van God de Vader uitgegaan, geboren als een mensenkind.
1: Rijk onze zwakheid nu de hand en wek ons op tot waakzaamheid, omdat ons hart u toegewijd van ijver voor het goede brand.
0: Reeds straalt de heldere morgenster, de bode van een nieuwe dag. Weer wijkt het duister van de nacht. Uw licht zij niet meer ver.
1: Blijf met dit licht ons steeds nabij. Verdrijf de aardse duisternis. Maak dat ons hart weer zuiver is. Wees ons behoud te alle tijd.
0: Naast groeien het geloof het eerst. en ingeworteld zijn als deugd. Voeg bij de hoop die ons verheugt, de liefde die hen overheerst.
1: Hij ziet met liefde op ons neer, o Christus, die ons allen leidt. U zij de lof in eeuwigheid, de Vader en de Geest zij eer.
0: Groot getijdboek gaan we nu verder, op bladzijde 1073. Jegens u alleen heb ik gezondigd, Heer, ontferm u over mij. God, ontferm u over mij en uw barmhartigheid. Telg mijn zondigheid in uw erbarmen.
1: Was mijn schuld volkomen van mij af. Reinig mij van al mijn zonden.
0: Ik erken dat ik misdreven heb. Altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
1: Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat heb ik gedaan.
0: Dus zijt gij rechtvaardig in uw oordeel. Is het vonnis dat gij velt gegrond?
1: Ach, met schuld belast werd ik geboren. Schuldig was ik. Toen mijn moeder mij ontving.
0: Maar gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.
1: Sprenkel mij met hyssop, dat ik rein word. Was mij, dat ik witter word dan sneeuw.
0: Maak me weer ontvankelijk voor blijde klanken. Geef mij gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.
1: Wend uw ogen af van mijn gebreken. Scheld mij al mijn schulden kwijt.
0: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
1: Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg.
0: Geef mij weer de wilde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid.
1: Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren. Alle schuldigen terugvoeren tot u.
0: Houd mij ver van bloedschuld, God, mijn redder. Dan bezingt mijn tong uw wijs beleid.
1: Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen.
0: In geschenken hebt gij geen behagen. Wat ik u wil bied, gij wilt het niet.
1: Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid. Een vermorseld en vernederd hart wijst gij niet af.
0: Wees ook Sion in uw goedheid weer genadig. Bouw de muren van Jeruzalem weer op.
1: Dan ontvangt gij alle offers die gij hebt bevolen. Dan komt men weer offeren op uw altaar.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Jegens u alleen heb ik gezondigd, Heer. Ontferm u over mij.
0: Heer, wij waren afvallig. Wij hebben misdaan tegen u. Mijn ogen verdrinken in tranen. Geen dag, geen nacht heb ik rust.
1: Verpletterd is Sion, de jongvrouw. Geveld door een gruwzame slag.
0: Ga ik het veld in rondom mij. Doden vermoord door het zwaard.
1: Keer ik terug in de straten. geraamten door honger verteerd.
0: Zelfs de profeet en de priester. Dolen versuft door het land.
1: Hebt gij dan Juda verstoten? Hebt ge van Sion genoeg?
0: Heer, waarom slaat gij ons toch? Is er voor ons geen genezing?
1: Wij hoopten op vrede, maar kregen ze niet. In tijd van herstel, het werd rampspoed.
0: Heer, wij waren afvallig. De schuld onze vaderen is ons bekend. Wij hebben misdaan tegen u.
1: Geef ons niet prijs aan smaad om uw naam. Onteer niet de troon van uw glorie.
0: Wees ons indachtig, Heer. Breek uw verbond met ons niet.
1: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, wij waren afvallig. We hebben misdaan tegen u.
0: Waarlijk, de Heer is God. Wij zijn Gods kudde, zijn volk. Juicht voor de Heer alle landen. Dient met blijdschap de Heer. Reed voor zijn aanschijn met jubel.
1: Waarlijk, de Heer is God. Hij is de schepper en meester. Wij zijn kudde, zijn volk.
0: Trek met een lied door zijn poorten. Komt in zijn voorhof met gezang. Zegent zijn naam en eert hem.
1: Hij is ons goed gezind. Eindeloos is zijn erbarmen. Zijn trouw van geslacht op geslacht.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. De Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Waarlijk, de Heer is God. Wij zijn Gods kudde, zijn volk. Ik zal het liefst van alles roemen op mijn zwakheden. Dan zal de kracht van Christus in mij wonen. Daarom leid ik om Christus wil gaarne zwakheid, smaad, nood, vervolging en benauwdheid. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk.

0: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
1: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
0: Toon mij de weg die ik moet nemen.
1: Want ik vertrouw op u.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
0: In zijn milde erbarming heeft God genadig neergezien en heeft hij zijn volk verlost. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Dat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. In monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En jij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zijn milde erbarming heeft God genadig neergezien en heeft hij zijn volk verlost.
0: Richten wij ons in gebed tot Christus. Hij is voor zijn volk geboren, gestorven en verrezen. Zeggen wij daarom vol vertrouwen.
1: Heer, red allen die gij met uw bloed hebt verlost.
0: Geprezen zijt gij, Jezus, verlosser van de mensen. Voor ons hebt gij lijden en kruisdood ondergaan. Met uw kostbaar bloed hebt gij ons vrijgekocht.
1: Heer, red allen die gij met uw bloed hebt verlost.
0: Gij hebt beloofd water te geven dat opborrelt tot eeuwig leven. Stort uw geest uit over alle mensen.
1: Heer, red allen die gij met uw bloed hebt verlost.
0: Uw leerlingen hebt gij uitgezonden om overal het evangelie te prediken. Schenk uw hulp aan allen die de kracht van uw kruis verkondigen.
1: Heer, red allen die gij met uw bloed hebt verlost.
0: Geef moed en geduld aan wie voor ziekte, door ziekte of rampen zijn getroffen. Aan allen die leven in de schaduw van uw kruis.
1: Heer, red allen die gij met uw bloed hebt verlost.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, red allen die gij met uw bloed hebt verlost.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Almachtige Vader, kom met uw licht in ons hart, zodat wij de weg gaan van uw geboden en u altijd volgen als onze herder en leidsman. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenk ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag, in de 23e week door het jaar, krijgt in de introitus iemand die het niet meer ziet zitten, in het gebed de weg gewezen. De Heer is mijn licht en mijn redding. Wie zou ik nog vrezen? De Heer is de beschermer van mijn leven. Voor wie zou ik nog bang zijn? Al wie mij nadert als vijand, vermag niets tegen mij. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor. Kan soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil? De leerling staat niet boven zijn meester, maar hij zal ten volle gevormd zijn als hij is gelijk zijn meester. Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog? Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen, broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt? Uigelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog. Dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen die in het oog van uw broeder zit. Dit is het woord van God. Beginnen met het gebed door niet meteen met het gebed te beginnen. Eerst je grondhouding controleren. Eerst je losmaken van je omgeving, van het netwerk van relaties met mensen en dingen om je heen. Al die dingen en mensen waardoor je meer geleefd wordt dan dat je zelf leeft, die houden je van hem af. Je daarvan onthechten, om je zo beter te kunnen hechten aan hem. Rust vinden bij hem, je geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, staande met zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, als het ware de luiken van mijn hart openmaken naar God toe, naar God met wie ik nu een onmiddellijke verhouding heb en hij met mij. En dan het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, zodat ik erop kan letten hoe de bewegingen zijn, goed en slecht, van mijn hart. Ik vraag in deze houding dan om de genade, dat heel mijn leven zo mag zijn als ik nu ben in het gebed, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Met de bedoelingen wordt de motivatie bedoeld, wat erachter steekt, het hart of het innerlijk. De geschiedenis. We zijn aan het eind van wat bij Lucas de veldrede genoemd wordt, en eveneens als aan het einde van de bergrede bij Matthäus, last Jezus ook hier enige vermaningen in om het niet bij luisteren te laten, maar om het ook te doen. Niet alleen Heer, Heer,

roepen? Waarom noemt ge toch mij heer? Heer, heer, als ge niet doet wat ik zeg? Deze vermaningen zijn dus bedoeld voor mensen die al gelovig zijn en in de bekoring vallen om het niet zo nauw te nemen. Bij Lucas worden deze vermaningen om het niet bij vrome woorden te laten toegespitst op de onderlinge verhoudingen van de broeders en zusters. Omwille van hun verbonden met Jezus, hun Heer, moeten zij hun onderlinge verschillen en geschillen niet zo laten doorslaan. De geschiedenis is actueel tot op de dag van vandaag en zolang er christenen in de kerk samen zijn. De plaats. Samen met hen, het pas gekozen apostelcollege, de leiders van het nieuwe godsvolk, samen met hen daalde hij af en bleef staan op een vlak terrein. Dat is de plaats. En ik zie ook de plaatsen waar ik met mede-christenen verkeer. Vragen om de bijzondere genade dat ik Jezus mag leren kennen, met een innerlijke kennis, zodat mijn verbondenheid met hem mag doorwerken in mijn verhouding met zijn broeders en zusters. De overweging. Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder? En waarom slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog? Dat is uit een leven gegrepen. De spreuk heeft het woordenboek van de Nederlandse taal gehaald en van vele andere talen. En wat erachter zit is, mensen zijn blind voor hun eigen schaduwzijde. En toch is die schaduw altijd bij hen. Nooit raken ze hun schaduwzijde kwijt. Zo raakt een mens nooit de schaduwzijde van zichzelf kwijt. Wat een mens wel kan doen, en wat hij dan ook altijd doet, dat is zijn eigen schaduwzijde verdringen. Maar daarmee verdwijnt die schaduwzijde niet. Ze laat zich op een andere wijze gewaar worden, want een verdrongen schaduw keert terug in de neiging om anderen zwart te maken. De verdrongen schaduw wordt geprojecteerd. En dan zit de schaduw in de ander in plaats van in zichzelf. Maar dat is alleen maar voor het gevoel zo. De schaduw blijft vastzitten in de eigen persoon, in zoverre zo'n persoon een onbedwingbare behoefte heeft om anderen zwart te maken. Mensen die hun eigen schaduw verdringen, omgeven zichzelf met mensen tegen wie ze zich zo nodig moeten afzetten. Al het goede wat ze doen, moet worden afgezet tegen wat anderen misdoen of niet zo goed doen. Men maakt dus zondebokken. En voor de progressieven binnen de kerk is dat het verleden van de kerk, de traditie. Vroeger deed de kerk het allemaal verkeerd en nu pas breekt het licht door. En voor de eenzijdig conservatieven is het heden de zondebok. Vroeger was het allemaal goed en het moderne leven heeft de klatteren gebracht. Maar dat zich afzetten tegen anderen vindt ook buiten de kerk plaats. Aan de lopende band vindt dat plaats in het gewone leven, onder collega's, in het gezinsleven, onder de vrijwilligers, in de verenigingen, de clubs, op school, in de bedrijven. En de remedie hier is zelfkritiek. De eerste monniken in de woestijnen van Egypte waren heel alert op de neiging van het oordelen. En de remedie noemde zij het zelfverwijt. En de bond zonder naam heeft er een eigen formule voor gemaakt die ook onsterfelijk is. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Kan soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil? De leerling staat niet boven zijn meester. De weg omhoog gaat langs de weg naar beneden. Om met vader Benedictus te spreken, wij stijgen door te dalen. Wij klimmen op door langs de trappen van de nederigheid omlaag te gaan. En deze voeren ons naar een steeds duidelijker besef van onze kleinheid. De gebreken van de ander zijn gewoonlijk een bekoring om ons van die weg omlaag af te brengen. Doordat we anderen fouten zien maken,
doordat we de slechte eigenschappen van anderen zien, gaan we ons beter voelen. Meer, hoger. Doordat anderen beneden ons zijn, denken we zelf hoger te staan. Het weten leidt tot een vergelijken en het vergelijken leidt tot een zich verheffen. Daarom moeten wij ons niet vergelijken met een ander, maar we moeten ons vergelijken met de ander, met hem. Wie zijn wij tegenover hem? Het moet een vergelijking worden met één onbekende. En die onbekende, dat is Jezus, die wij dus nooit helemaal kunnen kennen. Terwijl wij in de zichtbare relatie staan met een ander, moeten wij ons tegelijkertijd plaatsen in de onzichtbare relatie met de ander, met hem, die wij niet kunnen zien, maar die ons wel ziet. Toen een zekere abt Agathon een ander zag zondigen, hoorde hij een stem van binnen: Agathon, zorg maar eerst dat jij dat niet zelf doet. En al dus bracht hij zijn gedachten tot rust. Niet oordelen dus. Maar wat is dat moeilijk? Je ziet om je heen dat anderen zwakker zijn dan jij. Je ziet ze fouten begaan, ondeugden hebben, echte, onverbeterlijke gebreken hebben, en dan toch niet oordelen. Niet kwaad spreken. Nou ja, niet kwaad spreken, akkoord. Niet lichtvaardig oordelen, natuurlijk. Maar helemaal niet oordelen. Zelfs niet denken over een ander. Tenzij om de ander te sparen, tenzij om wat de ander doet of zegt goed uit te leggen, te vergoelijken. Niet oordelen betekent dat als je iemand iets verkeerd ziet doen, je niet denkt, nou dat zou ik nooit doen. Of valt die even uit zijn rol. Of die houdt ook alleen maar de schijn hoog. Of gelukkig maar dat ik niet zo ben. Zo in de geest van het gebed van de fariseeën: God, ik dank u dat ik niet ben als de rest van de mensen. Niet oordelen betekent ook dat je bij wat je van een ander ziet niet een negatief oordeel over jezelf velt. Goh, wat gaat hem dat goed af, zeg. Ik wou dat ik dat zo kon. Of dat kan ik nooit, dat is mij nog nooit gelukt. Of waarom hij wel en ik niet? Waarom heb ik het zo slecht met mezelf getroffen? Ja, de anderen, de vlotte praters, de beheersten, de trefzekeren, de evenwichtigen die zich altijd in de hand hebben en al die andere talenten die anderen hebben. Kortom, mensen met minderwaardigheidsgevoelens mogen zich van Jezus ook niet door hun minderwaardigheidsgevoelens laten leiden tot een oordeel. Een oordeel als: ik ben ook minder. Je kunt je wel minder voelen, maar je mag nooit een oordeel over jezelf vellen dat je minder bent. Omdat het niet oordelen zo moeilijk is, geeft Jezus ons een drietal vergelijkingen die ons kunnen helpen onze neiging tot oordelen te matigen. Ten eerste, kan soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil? Dat wil zeggen, vergeet niet dat je zelf ook maar een blinde bent. De tweede hulp om niet te oordelen. De leerling staat niet boven zijn meester, maar hij zal ten volle gevormd zijn als hij is gelijk zijn meester. Je zou een ander misschien de les willen lezen? Weet dan, je bent zelf een leerling. Betuttel een ander niet alsof je zelf een meester was. Derde hulpmiddel. Kijk voor de splinter in het oog van je broeder, niet voorbij aan de balk in je eigen oog. Zo in het gangbare woord. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. De drie gelijkenissen willen ons brengen tot een kleiner zelfbesef. Zelf ben je blind. Zelf ben je nog maar een beginneling. Je bent een leerling. En zelf ben je iemand met een balk in zijn eigen oog.
Ignatius van Loyola zegt het nog een beetje helderder. Als iemand denkt dat hij wat voorstelt, is hij niet veel waard. En heeft iemand een hoge dunk van zichzelf, dan heb je aan hem helemaal niks. Een goed hulpmiddel is ook dat je niet wilt dat een ander jou verheft. Dat een ander je naar de ogen kijkt. Hoe meer een mens vrij is, des te meer is hij in staat om te dienen. Paulus zegt vandaag in de eerste Korintherbrief met even zoveel woorden: van allen onafhankelijk heb ik mijzelf de slaaf van allen gemaakt, om er zoveel mogelijk voor Christus te winnen. Zich ook zelf niet boven de ander verheffen, maar met de zwakken zwak willen zijn. De zwakte van een ander dragen. Met de zwakken, zegt Sint Paulus, ben ik zwak geworden om de zwakken te winnen. Is dit een natuurlijke leer? Nee, het is evangelie. Het is een taak die ons wordt toevertrouwd door God. Het is een opening maken in een anders gesloten blijvend wereldbeeld, in een gesloten menselijke wereld. Het wordt ons door God verordend om zwak te zijn met de zwakken, om de zwakken voor Christus te winnen. Dat mag ons alles waard zijn. Aan het einde gesprekjes voeren met Jezus en met de Vader, die ons zozeer in hun goddelijk leven hebben betrokken, dat wij nu al in de liturgie op aarde broeders en zusters worden genoemd, als een beeld van hoe het later in de hemel zal worden. Een stukje hemel op aarde dus, nu al. Dan bid ik het gebed van de kerk, het Onze Vader, om het straks in de liturgie met nieuwe geloofservaring te kunnen bidden. Door God meer vader te laten zijn, worden de mensen vanzelf meer broeder en zusters voor elkaar.

0: Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: En beste luisteraars, welkom bij Radio Maria op deze vrijdagochtend 9-11. Ja, het is een bijzondere dag in de geschiedenis van de wereld, maar vandaag is het dus 11 september. Fijn dat u naar ons luistert en ik hoop dat u vandaag veel inspiratie met Radio Maria zult vinden. We gaan zo beginnen met het morgengebed. Het is het morgengebed uit het katholieke bedenboek van Tabor. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid uw opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat u me deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen, deze dag christelijk door te brengen, u, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmachtige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Oefening van geloof. Mijn Heer, mijn God, ik geloof dat Gij zijt één God in drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven, dat Gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat Gij hebt openbaard en door de Heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof. Oefening van hoop. O nijde goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van u te verkrijgen, de eeuwige zaligheid en alle genade die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt, o nijde goed voor ons en getrouw in uw beloften. Heer, versterk mijn hoop. Oefening van liefde. God van liefde, ik bemin u boven alles en uit geheel mijn hart, omdat Gij o nijde goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot u bemin ik ook alle mensen als mezelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Engel van God, die mij bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleide, bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmachtigheid van God in vrede rusten. Amen. Geef mij, Heer, uw zegen, bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En beste luisteraars, dit was het ochtendgebed. We gaan naar muziek. Deze keer een lied van T.C. En in God Alone, in God alleen, vind ik mijn rust.

Beste luisteraars, je hoorde het lied In God Alone. En God alleen vind ik mijn rust. Nou, we gaan naar het volgende rubriek van dit programma van mij. En dat is even kijken in de kalender. Even kijken wie vandaag de Heilige Kerk gedenkt of viert. En van de heiligen die vandaag worden gedacht. Een daarvan is de heilige Felix van Zürich, van Zwitserland, martelaar, met Regula en Exuperantius, overledene het jaar 287. Het bericht van hun marteldood werd pas geschreven in de 9e of 10e eeuw en heeft dus een legendarisch karakter. Maar dat betekent niet dat de heiligen niet hebben bestaan. De schrijver van de legende legt verband met de marteldood in 286 of 287 van het Thebaanse legioen onder leiding van Sint Mauritius de Agaunum, met feestdag op 22 september in het zuidwesten van Zwitserland. Felix was een officier uit dat legioen die tezamen met zijn zus Regula en hun bediende Exuperius ontkwam aan het bloedbad. Ze vluchtten de bergen in. Daar bouwden ze in Glarus aan een Sint-Michaelskapel. Uiteindelijk werden ze toch door de opsporingdienst van de keizer achterhaald. Ze werden opgepakt, verhoord, gemarteld en op het eilandje in de Limmat ter dood gebracht. Op die plek zal later de waterkerk verrijzen. Tot verbijstering van de aanwezigen stonden de doden weer op, namen hun hoofd in de handen en wandelden zo er nog 40 mijl mee de heuvel op. Daar werden ze begraven. Boven hun graf werd een kapel en later een klooster gebouwd, het Grossmünster in Zürich. Vanuit gelden Felix en Regula als de stadspatroonheiligen van Zürich. Zo staan ze dan ook afgebeeld op het oudst bekende zegel van de stad. Van heide en ver kwamen bedevaartgangers om hun relieken te vereren. In de loop der tijden zijn er stukjes van verspreid geraakt over heel Zwitserland. Rheinau, Zurzach en nog vele andere steden in Zwitserland. De belangrijkste relieken bevinden zich in Andermatt, maar er zijn ook relieken terechtgekomen in veel verder afgelegen plaatsen zoals in Trier. Het is opvallend dat hun nagedachtenis onder de reformatie en verhouding weinig heeft geleden. Zo noemde de grote reformator Zwickli een van zijn dochters nog Regula, naar de heilige van de stad. En dat, terwijl de heiligenverering officieel door de reformatie werd afgewezen. De drie martelaren worden afgebeeld met het hoofd in de hand. Ook vandaag denkt de kerk de heilige Theodora van Alexandrië, overleden het jaar 491. In oude boeken staat daar over haar op 11 september te Alexandrië, de heilige Theodora. Door gebrek aan zorg viel zij in zonde, maar ze had intens berouw over haar daad. Ze kleedde zich in het habit van de boetelingen, trok zich terug in de eenzaamheid en leidde daar een volkomen onopgemerkt leven van onthouding en lijdzaamheid tot aan haar dood. Volgens de legende verkleedde zij zichzelf als man, meldde zich aan bij een klooster en leidde daar een voorbeeldig monniksleven. Ze had er vele beproevingen te doorstaan, werd zelfs vals beschuldigd een kind verwekt te hebben bij een vrouw, waarop ze door de andere monniken uit het klooster zou zijn verjaagd. Na zichzelf en haar kind in leven te hebben gehouden, door zich aan te sluiten bij de bedelaars voor de kloosterpoort, werd ze weer een genade aangenomen. Pas na haar dood kwam de waarheid aan het licht. En dat is de heilige Theodora van Alexandrië. Nou, we gaan hier naar een stuk muziek luisteren. En vergeet u niet, om 8:30 gaan we de rozenkrans bidden. En u kunt nog intenties doorsturen.

En beste luisteraars, u luistert naar Radio Maria. We gaan zo de rozenkrans bidden, maar eerst wil ik u vertellen over de programmering van vandaag. Zo om 8:30 dus de rozenkrans, daarna om 9:00 de heilige mis vanuit de kapel van Radio Maria. Daarna hoort u het verhaal van de heilige van de dag om 10:00. Om 9:45 het programma Kerk in Nood. En om 11:15 de lezingen uit de lezingendienst. Om 11:00 begint het programma De Club van Job met geloofsvragen van de luisteraars. U kunt die vragen nog versturen via WhatsApp of anders bellen na 10:00 naar de receptie. Of u kunt ook een mail sturen. Om 12:00 kunt u meebidden met het Angelus en met het middaggebed. Daarna, om 11:15, begint de rozenkrans. Om 12:15 hoort u weer een les van Sint Franciscus met broeder Jan Termaat, Franciscaan. En om 13:30 weer een aflevering uit het boek De Onbekende Tochtgenoot. Om 14:00 Musica Sacra met pastoor Anton Overmars over een barbaars martelwerktuig, het kruis. Om 15:00 kunt u meebidden met de kruisweg. En om 15:30 kunt u luisteren naar het programma Het Weekend In met pastoor Pieter Zimmerman. Om 16:30 Pater Bons met zijn meditatie. Om 17:00 de rozenkrans en om 17:30 de vespers. Om 17:05 is er een lezing uit het archief. Vandaag weer met priester Paul van der Stuift over mystieke lectuur en Jan Rusbroek. En om 19:00 begint de heilige mis vanuit de Gerardus Mellekerk in Utrecht. En nou, dat is de programmering. Ook vandaag kijken we naar het nieuws uit het Vaticaan. Want dat willen we de komende tijd toch meer een plek geven in dit programma. En sinds gisteren is er een vormingscursus in het Vaticaan. Waar alle nieuwe bisschoppen of pasgewijde bisschoppen worden uitgenodigd. Om te leren wat het is om bisschop te zijn. En daar geeft paus Leo ook een toespraak. En hij nodigt de nieuwe bisschoppen die deelnemen aan een vormingscursus in Rome uit het hart van Jezus, de goede herder, te hebben en iedereen in hun hart te dragen te midden van de snelle wereldwijde veranderingen. En beste luisteraars, we kijken ook naar de lezingen uit de heilige mis van vandaag. Vandaag is het vrijdag in de 23e week door het jaar. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, dat ik het evangelie predik is voor mij geen reden om te roemen. Ik kan niet anders. Wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Deed ik het uit eigen beweging, dan had ik recht op loon. Maar zo is het niet. Het is een taak die mij is toevertrouwd. Wat is dan mijn verdienste? Dat ik het evangelie kosteloos verkondig en geen gebruik maak van het recht aan de prediking verbonden. Van alle onafhankelijk heb ik mij de slaaf van alle gemaakt, om er zoveel mogelijk voor Christus te winnen. Met de zwakken ben ik zwak geworden, om de zwakken te winnen. Alles ben ik voor allen, om er tot elke prijs enkele te redden. En ik doe alles voor het evangelie, om er ook zelf deel aan te krijgen. Gij weet het. De hardlopers in het stadion lopen alle, maar slechts één wint de race. Loopt zo dat ge wint. En de atleten ontzeggen zich bij de training allerlei dingen. Zij doen dat om een vergankelijke krans, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet ten blinde. Ik boks niet als een die in de lucht slaat. Ik beuk mijn lichaam en houd dat in bedwang, om niet, na een andere gepredikt te hebben, zelf te worden verworpen. Woord van de Heer. Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten. Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom. Mijn hart en heel mijn wezen gaan juichen uit naar u, de God die leeft. Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten. Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats, de zwaluwen een nestje voor hun broed. Voor mij staat uw altaar, Heer der hemelmachten, mijn koning en mijn God.
Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten. Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer, die u daar altijd mogen prijzen. Gelukkig die op u mag steunen, hij zal zijn weg vervolgen met vernieuwde kracht. Want God de Heer is als een zon en als een schild. Gij geeft ons zegen en bescherming. Hoe lief is mij uw woning, Heer de hemelmachten. Alleluia. Het woord van Christus mogen in volle rijkdom onder u wonen. Dankt God de Vader door hem. Alleluia. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor. Kan soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beide in de kuil? De leerling staat niet boven zijn meester. Maar hij zal ten volle gevormd zijn als hij is gelijk zijn meester. Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder? En waarom slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog? Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen, broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt? Huigelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog. Dan zult ge dus scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen die in het oog van uw broeder zit. Woord van de Heer. En beste luisteraars, deze waren de lezingen uit de Heilige Mis van vandaag. We gaan weer naar muziek luisteren. En dat is weer een Tezeelied. En daarna gaan we de Rozenkrans bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio
1: Maria. En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans op deze vrijdagochtend. We gaan de droevige geheimen overwegen.

0: maar overwegen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We bidden, beste luisteraars, vandaag voor verschillende intenties. We bidden voor een kleindochter, dat ze makkelijk vriendinnen maakt in haar nieuwe groep op school. Voor uit dankbaarheid, hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en om eerherstel. En ook een hulp en bijstand. Voor een ernstig zieke vriend, opdat er hoop mag zijn voor genezing. En ook uit dankbaarheid. We bidden voor bekering van een gezin en bestendige genezing van de kleinzoons, kleindochter en een luisteraar. We smeken God de Vader voor vergeving voor alle misdaden. Voor meer rust in iemands hoofd en meer zelfvertrouwen. Om eerherstel voor alle beledigingen die het hart van heilig hart worden aangedaan. Voor de zielenrust van een moeder die vandaag 5 jaar geleden is overleden. En voor de zielenrust van alle slachtoffers van oorlog en geweld. We bidden uit dankbaarheid aan Maria en ook aan God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Voor rust in iemands hoofd en kracht om zorgen en verdriet aan te kunnen. Voor rust in iemands hoofd. Voor iemand dat haar pijn minder wordt en of draaglijker wordt. En ook bidden we, op voorstel van moeder Maria en de heilige familie, om bescherming en vragen troost en barmhartigheid voor de kinderen na een scheiding. En op voorstel van pater Pio om dit te kunnen dragen. En we bidden ook voor alle intenties van degenen die aan het meebidden zijn. Het eerste droevige geheim. Jezus bidt een dansang tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons

0: niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezij de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezij de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegende gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegende gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Et derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegende gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvary. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: En beste luisteraars, we hebben zojuist de Heilige Rozenkrans gebeden. We gaan zo door met muziek. En om 9 uur begint de Heilige Mis vanuit de kapel van Radio Maria met celebrant Pastor Mennen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: Gij zijt rechtvaardig, Heer, en uw oordeel is juist. Behandel uw dienaar overeenkomstig uw goedheid. Beleiden we nu eerst onze zonde, bekeren we ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. God, gij hebt ons verlost en tot uw geliefde kinderen aangenomen. Zie in uw goedheid naar allen die gij als een vader bemint. Geef hun die in Christus geloven de ware vrijheid en het erfdeel in het eeuwig leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, dat ik het evangelie predik is voor mij geen reden om te roemen. Ik kan niet anders. Wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Deed ik het uit eigen beweging, dan had ik recht op loon. Maar zo is het niet. Het is een taak die mij is toevertrouwd. Wat is dan mijn verdienste? Dat ik het evangelie kosteloos verkondig en geen gebruik maak van het recht aan de prediking verbonden. Van alle onafhankelijk heb ik mij de slaaf van alle gemaakt, om er zoveel mogelijk voor Christus te winnen. Met de zwakken ben ik zwak geworden, om de zwakken te winnen. Alles ben ik voor alle, om er tot elke prijs enkele te redden. En ik doe alles voor het evangelie, om er ook zelf deel aan te krijgen. Gij weet het, de hardlopers in het stadion lopen alle, maar slechts één wint de race. Loopt zo dat ge wint. En de atleten ontzeggen zich bij de training allerlei dingen. Zij doen dat om een vergankelijke krans, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet in den blinde. Ik boks niet als één die in de lucht slaat. Ik buig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, zelf te worden verworpen. Woord van de Heer.
3: Wij danken God.
2: Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten. Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom. Mijn hart en heel mijn wezen gaan juichen uit naar u, de God die leeft. Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten. Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats. De zwaluwen een nestje voor hun broed. Voor mij is dat uw altaar, Heer der hemelmachten, mijn koning en mijn God. Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten. Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer, die u daar altijd mogen prijzen. Gelukkig die op u mag steunen, hij zal zijn weg vervolgen met hernieuwde kracht. Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten. Want de Heer, God de Heer is als een zon en als een schild. Hij geeft ons zegen en bescherming. Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten. Alleluia. Het woord van Christus mogen in volle rijkdom onder u wonen. Dankt God de Vader door hem. Alleluia.
0: Alleluia. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor. Kan soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beide in de kuil? De leerling staat niet boven zijn meester. Maar hij zal ten volle gevormd zijn als hij gelijk is aan zijn meester. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van uw broeder? En waarom slaat je geen acht op de balk in uw eigen oog? Hoe kunt je tot uw broeder zeggen: broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl gij de balk in uw eigen oog niet opmerkt? Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog. Dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen die in het oog van uw broeder zit. Woord van de Heer. Het zit een beetje bij de mensen ingebakken, broeders en zusters, om eerder de fouten van anderen te zien dan je eigen fouten. En Jezus in het evangelie zegt: je moet het juist omkeren. Kijk eerst naar je eigen fouten. Je hebt genoeg aan je eigen leven, je hoeft je anderen niet te beoordelen. Je eigen fouten zijn soms groter dan de fouten die je bij de ander ziet. Kijk daar maar aan. Kijk daar maar naar en werk daar maar aan. Christen zijn betekent dus allereerst naar jezelf, naar je eigen leven kijken. Je eigen leven evalueren. En daarom is het ook een goede gewoonte van christenen om 's avonds voor ze naar bed gaan een gewetensonderzoek te doen. Om dan na te denken over wat er die dag fout was. En er spijt over te hebben en God vergeving te vragen. En een voornemen om het de volgende dag beter te doen. Ik heb in de biechtstoel wel eens meegemaakt dat mensen komen biechten en zogenaamd komen biechten, maar het dan niet over zichzelf hebben, althans niet in de actieve zin van wat ze verkeerd gedaan hebben, maar hoezeer ze slachtoffer zijn van anderen. Zichzelf beklagen, in plaats van de eigen zondigheid te zien. En daar kun je bijna niet doorheen breken. Men is zo met zichzelf begaan dat zelfs een vermaning van: je bent toch komen biechten om je eigen zonde te vertellen en niet de zonde van anderen. Ja maar. Het evangelie zegt: kijk allereerst naar jezelf. Dan heb je misschien de juiste blik om een oordeel te hebben over de anderen. En misschien kom je dan wel tot de conclusie dat het niet de moeite waard is om over die ander te oordelen als je zelf hebt gezien wat je zelf verkeerd doet. Amen. Leggen we ons gebed aan God voor. Bidden wij voor de kerk van God. Dat ze een sterk getuigenis mag geven van het evangelie in de wereld van vandaag. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Om vrede in de wereld. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Om kracht en sterkte voor onze zieken en voor alle die het moeilijk hebben. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Om eeuwig leven voor onze dierbare gestorvenen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Almachtige eeuwige God, luister naar de gebeden van uw volk en geef ons wat wij met vertrouwen vragen, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Gezegend zijt gij, God Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. En u dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Gezegend zijt gij, God Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Bid, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: God, uw gave is het, als we u oprecht dienen en in vrede leven. Geef dat wij door deze offerande u verheerlijken en door onze deelname aan de Eucharistie groeien in onderlinge eensgezindheid. Door Christus onze Heer. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waard.
0: Het is waarlijk passend u dank te zeggen. Het is waarlijk goed uw heerlijkheid uit te spreken, Heilige Vader. Gij zijt een God van leven en waarheid, gij alleen. Gij bestaat van voor alle eeuwen en gij duurt in alle eeuwigheid voort. In het ontoegankelijke licht is uw woning. Gij zijt een bron van leven. In uw goedheid hebt gij alle dingen tot bestaan geroepen. Gij hebt al het geschapene met zegening verzadigd en uw talloze schepselen gelukkig gemaakt met de glans van uw licht. Daarom straalt rond u een schare van engelen die niemand tellen kan. Uw dienaren die het gelaat van uw glorie zien en uw ononderbroken lof zingen dag en nacht. In hun koor willen ook wij onze stem doen horen. Met ieder schepsel op aarde zingen wij jubelend onze lofprijzing toe. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in den hoog. U beleiden wij, Heilige Vader, groot zijt gij en alles hebt gij met wijsheid en liefde geschapen. Je hebt de mens gemaakt naar uw beeld en hem de zorg over de hele aarde opgedragen, omdat hij in gehoorzaamheid aan zijn schepper over alle schepselen zou bevelen. Door ongehoorzaamheid aan u heeft hij uw vriendschap verloren. Maar gij hebt hem niet aan het geweld van de dood uitgeleverd. Integendeel, gij zijt hem met alle hulp tegemoet gesneld, zodat wie u zoeken wil, u reeds heeft gevonden. Menigmaal hebt gij aan de mensen een verbond aangeboden en hen bij monden van uw profeten gesproken over hun heil in de verte. Heilige Vader, zozeer hebt gij de wereld lief gehad, dat gij toen de tijd van wachten voorbij was, uw eengeboren zoon als verlosser hebt gezonden. Hij is mens geworden door de Heilige Geest uit de macht Maria. Als mens heeft hij onder ons gewandeld, in alles aan ons gelijk, maar niet in de zonde. Aan geringen heeft hij een boodschap gebracht van liefde en heil. Aan gevangenen zijn vrijlating gegeven, aan bedroefden zijn blijdschap. Om uw heilsbeschikking ten volle waar te maken, heeft hij zich aan de dood uitgeleverd en door zijn opstanding alle sterven afgebroken en opgebouwd tot een nieuw bestaan. En opdat wij niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor hem die om onzentwil geslagen werd en tot uw rechterhand verheven, zond hij van u entwege, Vader, de Heilige Geest. Om zijn werk in deze wereld te voltooien, onze heiligmaking ten einde toe. Daarom smeken wij u dat uw Heilige Geest deze offergave wil bezielen. Dat zij het lichaam en bloed worden van onze Heer Jezus Christus, tot viering van het grote heilsmysterie, dat hij ons naliet als zijn verbond met ons voor altijd. Toen kwam het uur dat hij door uw heilige Vader zou worden verheerlijkt. Hij had de zijne in de wereld tot het uiterste toe lief gehad. Terwijl hij de maaltijd voorzat, nam hij het brood, brak het en zegende u, en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook de beker met wijn gevuld, sprak het dankgebed uit en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij bereiden tot wederkeer dat gij verrezen zijt. Daarom, Heer, gedenken wij, vieren wij de gedachtenis van onze verlossing. We gedenken de dood van Christus en zijn verblijf onder hen die eens waren gestorven. Wij geloven en verkondigen zijn opstanding uit de dood. Zijn hemelvaart bij u terug in uw rijk zonder einde. Wij zien vol verwachting uit naar zijn wederkomst in heerlijkheid. Wij brengen u het offer van zijn lichaam en bloed, een gave die gij gaarne aanvaardt, een gave van heil voor de wereld. Heer, zie we willend en genegen neer op dit heilige offer dat gij ons uw kerk hebt toevertrouwd. Verleen genade dat zij die van dit brood eten en uit deze beker drinken, door uw heilige geest tot één lichaam worden verzameld, in Christus voltooid tot een levende offerande tot uw lof en eer. Wijd uw gedachten, o Heer, aan allen voor wie we dit offer aan u opdragen. Voor eerst voor de dienaar, onze paus Leo, voor onze bisschop Gerardus, zijn hulpbisschop Robertus, voor de bisschoppen van de gehele kerk, voor de priesters en diakens, voor allen die u dit offer aanbieden, voor heel het gelovige volk en voor hen die u met een oprecht hart zoeken. Denk ook aan hen die in vrede met Christus uw Zoon zijn gestorven en alle doden waarvan de gelovige gezindheid door u alleen was gekend. Barmhartige Vader, verleen ons uw kinderen dat wij de heerlijkheid zien die gij ons beloofd hebt, tezamen met de maagd Maria, de moeder van God, die gij hebt verheerlijkt, met uw apostelen en heiligen in uw koninkrijk, waar wij met de gehele schepping die gij uit zonde en dood hebt opgericht, uw lof zingen, door Christus onze Heer, in wie gij aan de wereld alle goed geeft, gisteren, nu en altijd. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat we gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl we hebben uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Geef ons de vrede.

Zalig zij die nu genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer, zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden, lichamelijk Christus.

0: Zoals een hert verlangt naar waterbronnen, zo verlangt mijn geest naar u, o God. Mijn geest dorst naar God te sterken, naar hem die leven is.
1: Het lichaam van Christus.
2: Amen.
1: Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus.
3: Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, door uw woord en sacrament schenkt hij uw gelovigen voedsel en nieuwe levenskracht. Laat deze grote gave van uw beminde Zoon ons zo ten goede komen, dat wij voor altijd mogen delen in zijn leven, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u dan de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaat nu alle heen in vrede.
1: Wij danken God.
0: Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toevoegen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug.
1: Amen.

voor de Heilige Mis verbonden met de kapel van Radio Maria en celebrant is pastor Mennen geweest. We wensen u een gezegende dag toe met veel zegen van boven en we hopen dat u blijft luisteren. En als u zich afvraagt wat kunt u vandaag bij Radio Maria horen, dan kunt u natuurlijk op onze site kijken en ik ga het ook vertellen. Zo om 10 uur kunt u luisteren naar het verhaal van de heilige van de dag. Om 10:15 het programma Kerk in Nood en om 11:15 de lezingen uit de lezingendienst. Om 11:00 begint het programma De Club van Job met pastoor Mennen en geloofsvragen van de luisteraars. Om 12:00 kunt u meebidden met het Angelus en met het middaggebed. En om 11:45 met de Rozenkrans. Om 12:45 hoort u een les van Sint Franciscus met broeder Jan ter Maat. En om 11:30 een stuk uit het boek De Onbekende Tochtgenoot. Om 14:00 het programma Musica Sacra met pastoor Anton Overmars over een barbaars martelwerktuig, dat is het kruis. Om 15:00 kunt u meebidden met de kruisweg en om 16:30 begint het programma Het Weekend In met Radio Maria en pastoor Pieter Zimmerman. Om 16:30 Pater Bots met zijn meditatie, om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. Om 17:45 is er een lezing uit het archief met Paul van der Stuif, priester, over Jan Rusbroek. En daarna om 19:00 begint de Heilige Mis vanuit de Heilige Gerardusmijlenkerk in Utrecht. We wensen nogmaals u een gezegende dag toe en tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ja, goedemorgen luisteraar. Vandaag deze 11 september, 9-11 noemen we dat hier. 11 september 2000, het is vandaag 26 natuurlijk. En iedereen heeft soms herinnering op deze dag. Dus hebben wij 25 jaar geleden op deze dag ons huis in Nederland verkocht. We hadden een huis in Ierland, dus het kwam heel goed uit. Anders hadden we twee huizen. En daarna stortte de huizenmarkt in, dus ik weet niet of we toen nog, daarna nog hadden verkocht. Maar goed. Is gelopen zoals het gelopen is en nu zitten we hier. En vandaag wil ik het hebben over de zalige Antonio González Alonso. Een van de slachtoffers van de Spaanse burgeroorlog. Ave Maria. Langzaam. Tergend langzaam. Rijdt een auto langs het huis in het Spaanse Nembra. Josefa. Die buiten met wat buurvrouwen dagelijkse beslommeringen de revue laat passeren, kijkt op. Het raam van de auto staat open. Dan ziet ze achterin het hoofd van haar zoon. Het is Antonio. De communisten hadden hem daags tevoren gearresteerd. Zijn misdaad was dat hij een actieve katholieke leek was. En omdat hij onze heilige, eigenlijke zalige van vandaag is, laten we zijn moeder voorlopig met rust om meer over hem te vertellen. Antonio González Alonso zag als achtste van 10 kinderen op 11 april 1912 in het noorden van Spanje gelegen bergdorpje Nembra het levenslicht. Wie van de mannen niet in de kolenmijn toeterde, zwoegde wel op het land. Vader Severino verdiende de kost voor het gezin door wat te boeren. Schamele kost, mogen we wel zeggen. Diezelfde Severino, een gelovige, vrome man, was de motor achter de broederschap van de zielen in het vaderland en was lid van de nachtelijke aanbiddingsgroep. En zodra hij vond dat zijn kinderen daar oud genoeg voor waren, zat hij ze net zo lang achter de volle, totdat ook zij hun golfsteentje bijdroeg. Jong geleerd, oud gedaan. Drie van de jongens traden in de voetspoor van oom, een pater Dominicaan, die als missionaris werkte op de Filipijnen. De oudste, Julio, ging oom achterna naar het Zuidoost-Aziatische land. Jesus ging naar Texas, naar Alaska, de grootste staat van de Verenigde Staten. En Severino bleef als het ware thuis, ging naar het op een steenworp afstand gelegen Gijón. Maar daarvoor moest je echt wel ver kunnen gooien. Het had niet veel geschild of Antonio, hoe we het vandaag hebben, die van kindsbeen af priester wilde worden, was ook Dominicaan geworden. Hij was zelfs al ingetreden in het klooster van Santo Tomas in Avila en had daar in 1923 zijn tijdelijke geloftes afgelegd. Maar toen hij besmet raakte met tuberculose, hadden ze hem naar huis gestuurd. En daar de ziekte maar niet wilde genezen, besloot onze zalige, op advies van zijn biervader, de hoop op een leven als Dominicaan op te geven en het kloosterleven voor gezien te houden. Uiteindelijk wordt Antonio gewoon leraar. Als leek in de wereld zou hij echter geen dag de heilige mis overslaan. Ook blijft hij actief als nachtelijk aanbidder van Jezus in het Allerheilig Sacrament. Aan zijn werk leidt hij de Tarsicios, een club voor de jeugd, waar spel en geloof hand in hand gaan. Op 20 juli 1936 breekt de Spaanse burgeroorlog uit. Wie katholiek is, is van de ene op de andere dag een vijand van de staat. De communisten houden Antonio een tijdje in de gaten, tot ze uiteindelijk besluiten hem, samen met zijn broer Cristobal, op te pakken. Maar Cristobal vinden ze achteraf eigenlijk niet zo interessant. Nee, het gaat hen om Antonio, van wie ze weten dat hij voor de duivel niet bang is en zeker niet voor hen. Als jij het schilderij van het Heilig Hart bij jou in de kerk vernielt en dan ook nog het altaar vernietigt, dan laten wij jou leven. Zo probeerden ze hem nog te verzoeken. Maar Antonius weigerde. Waarom ze hem zwaar mishandelen. Hij wordt geslagen en geschopt tot hij nog net niet dood is. Maar de mannen tonen clementie. Nou ja, noem het maar clementie. En geven hun slachtoffer 24 uur de tijd om er nog eens rustig over na te denken. En dat deed Antonio ook. En toen hij de volgende dag weer voor zijn zogenaamde rechter stond, zei hij dat hij in geen nieuwe afbeelding van Jezus kon ontheiligen. Nou, die vervolgers van de katholieke kerk waren daar niet blij mee. Mij wacht het martelaarschap. Wat een genade, sprak Antonio weer terug in zijn cel tegen zijn broer Cristobal. Straks in de hemel, zo sprak hij, kan ik nog heel wat voor papa en mama en voor jou doen. Maar jij moet ondertussen hier op aarde goed voor hen zorgen. Na zijn nee, nooit zal ik mijn heer verloochenen, haalden de militanten hem op 11 september 1936, uit zijn cel voor een zogenaamd ritje. En dat ritje voerde niet geheel toevallig langs het ouderlijk huis. Wat voor een duivels genoegen vonden de mannen erin toen zij daar de moeder van hun slachtoffer buiten zagen staan. Ze minderden snelheid, tot ze uiteindelijk haar stil stonden en Josefa hoe haar zoon goed kon zien. We nemen hem mee voor een ritje, schreeuwden de mannen. Waarop Antonio plots riep, adios madre, hasta el cielo. Oftewel, vaarwel moeder, tot in de hemel. Houd je mond, en we zullen je weer klein krijgen. Vloekten en schreeuwden de mannen met woorden die ik hier niet zal gebruiken. Maar Antonio zou en moest hun vloekwoorden herhalen. Wat afgrijzelijk zou het echter zijn als zijn laatste woorden hier op aarde een vloek zouden zijn. Op zijn weigering grijpt een van de mannen een mes. Een ander grijpt het hoofd van een gevangene past bij de haren en zegt, jij weigert te vloeken. Nou, dan zorgen wij er wel voor dat je dat ook niet meer kunt doen. Waarop hij de tong afsneed. De auto reed door naar de verlaten groeven van de oude mijnen van Morda. Wat we weten, weten we van de chauffeur. Van hem weten we hoe de mannen de 24 jaar oude Antonio uit de auto sleurden en verder in het hart van het Asturische steenbolbekken gelegen bergpas van Puerto de San Emiliano meevoerden. De gewapende mannen waren linkse geradicaliseerde mijnwerkers, de zogenaamde mineros, uit de lokale steenkoolmijnen. Pas 3 uur later kwamen ze bij de auto terug. Nooit hoorde de chauffeur, de grote getuige, wiens naam altijd geheim is gehouden, echter de knal van een geweer. Waarop aangenomen wordt dat de moordenaars Antonio niet dood hebben geschoten, maar dood geknuppeld. Zijn lichaam werd echter nooit gevonden. Mogelijk hebben de militieleden een slachtoffer in een van de diepe, verlaten mijnschachten gegooid, die later onder water kwam te staan. Wat het vinden en bergen van het lichaam ook later onmogelijk zou maken. Paus Franciscus liet Antonio González Alonso in 2016 als martelaar gedood in Odeum Fidei in haat tegen het geloof zalig verklaren. Wat er van de moordenaars is geworden, weten we niet. Veel van de linkse militanten en mijnwerkers die betrokken waren bij de vredigheden in Mieres sloegen op de vlucht toen nationalisten onder leiding van generaal Francisco Franco de overhand kregen. Velen van hen vluchten via de havens van Asturië naar Frankrijk of doken onder in andere delen van Spanje. Van de achterblijvers kregen velen de doodstraf en werden geëxecuteerd. Anderen verdwenen voor tientallen jaren in de gevangenis. Na de dood van generaal Francisco Franco nam Spanje in 1977 de Ley de Amnistía aan, de amnestiewet. Deze wet liet alle politieke gevangenen vrij en zorgde er tegelijkertijd voor dat misdaden die tijdens de burgeroorlog door beide kampen waren begaan, nooit meer vervolgd kon worden. Op de vraag aan de oude moeder wat zij wilde dat er met de moordenaars gebeurde, antwoordde de bedroefde vrouw: ik wil hen straks samen met mijn Antonio ontmoeten in de hemel. Zalige Antonio González Alonso, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: van harte welkom bij het programma Kerk in Nood. En zoals gebruikelijk natuurlijk ook weer met Dennis Peters. Van harte welkom, Dennis.
1: Dankjewel, Yvonne.
0: Ja, weer een heleboel wat er door jou aan... dat wordt altijd van tevoren toegestuurd, hè? Dat je even laat zien wat er allemaal speelt. En we beginnen volgens mij in Jeruzalem.
1: Ja, ja, ik heb een mix dit keer van berichten die wat minder leuk zijn, maar tegelijkertijd ook wat hoopvolle verhalen. En het Heilig Land is eigenlijk wel een van de voorbeelden. Het moeilijke nieuws, dat is eigenlijk dat Israël de vergunningen, de reisvergunningen moet ik dan heel specifiek zijn, heeft geweigerd voor leraren van christelijke scholen in Jeruzalem. En misschien dat een luisteraar dat bekend voorkomt, want dat is namelijk vorig jaar ook al een keer gebeurd. Toen hadden we het ook al over gehad.
0: Ja.
1: En dit dreigde er nu opnieuw aan te komen. En dat zorgt voor hele grote problemen. We hebben het niet over één school, we hebben het over 15 christelijke scholen, katholieke scholen. Met in totaal 230 leraren. Dus het gaat om nogal wat leraren, maar dus ook om hun leerlingen. Een deel van die leraren die mocht het land inmiddels wel weer, of de stad wel weer binnen inmiddels. Maar een deel dus ook niet. En ja, dat betekent natuurlijk gewoon, de school betaalt de salarissen door. Want ja, die mensen die zijn in dienst. De kinderen krijgen geen les. En de ouders die hebben het al moeilijk met schoolbijdrage betalen. Die denken van mijn kind heeft vandaag geen les. Moet ik daar dan ook nog voor gaan betalen?
0: Mm-hmm.
1: En zo zie je natuurlijk dat de toekomst van met name de christenen in het Heilig Land, in dit geval in Jeruzalem, wel op het spel staat. Dus het gaat wel om iets. En vandaar dat er ook een staking is geweest.
0: Ja.
1: Waarbij inmiddels ook al voor een paar van de leraren wel weer zo'n vergunning is afgegeven, waardoor ze dus wel weer Jeruzalem binnen kunnen komen. Maar nog niet voor alle.
0: Nee, en wat is eigenlijk de reden die gegeven wordt?
1: Nou, dat is niet helemaal duidelijk. Dit keer, de vorige keer, werd het gegooid op academische kwalificaties die niet helemaal in orde zouden zijn. Maar ja, dat is natuurlijk vaag, want heel veel van die mensen zijn al jaren in dienst en voorheen was het allemaal wel goed. Bovendien, als je al zegt van dat niet goed genoeg is, ja, dan is het redelijk om te zeggen van die mensen moeten zich bijspijkeren of we kijken hoe we dat op termijn kunnen opvangen. Maar niet dat je zegt van je mag het hele gebied niet meer binnenkomen van de een op de andere dag. Dus het is eigenlijk een drogreden. Laten we gewoon heel eerlijk zijn.
0: Ja, maar dat was dus vorige keer zo en nu...
1: Het lijkt om dezelfde beperkingen te gaan. Veiligheid wordt genoemd, maar ook dit is weer opnieuw gedaan. En er is dus geen voorafgaande kennisgeving gegeven in eerste instantie. Het was op het laatste moment weer opnieuw van dit zit aan te komen. En geen tijd om, of mogelijkheid ook, om daar iets aan te doen.
0: Nee, vreemd hoor.
1: Ja.
0: Maar goed, het is wel fijn dat jullie het in de gaten houden. En wel natuurlijk, waar het kan, steun en hulp bieden natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, ik zei, we hebben ook positief nieuws.
0: Ja, en dat tegenover het, staat.
1: Gaza juist. Hè. De plek waar het misschien wel het ergste is geweest. En nog steeds is eigenlijk. Hè, als we kijken hoe dat gebied plat ligt. Is het een wonder eigenlijk dat de school daar weer geopend is van de parochie. Mede gerund door zusters en de parochianen zelf. Dat zij weer naar school kunnen gaan en weer normaal les hebben in de school, dat is al een wonder op zich. En heel positief nieuws natuurlijk.
0: Ja.
1: Misschien handig om voor de luisteraars nog weer even te herhalen van wat er allemaal is gebeurd. Hè. Dus we raken het bijna kwijt. Maar in die hele oorlog hebben zo'n 700 mensen, katholieken met name, maar ook wat orthodoxe christenen, een hele poos verscholen gezeten in het complex van de parochie in Gaza, de enige parochie die daar is. En daar werd toen in dat complex werd min of meer les gegeven aan de kinderen. Maar daar zijn ook andere beschietingen geweest.
0: Ja.
1: De tank heeft de kerk kapot geschoten. Er is een sluipschutter geweest die een moeder en haar dochter doodgeschoten heeft in het complex zelf. En kijken naar deze school. Ik kan me heel goed herinneren dat niet lang voordat het allemaal begon, die 7 oktober dat Hamas toen Israël aanviel en heel veel doden maakte, dat wij een aanvraag hadden gekregen voor een bunker onder deze school.
0: Ach,
1: En die hebben wij dus nooit kunnen bouwen destijds.
0: Nee,
1: dus ik vind het een heel bijzonder hoopvol verhaal. Ja. Hè, dat je dan ziet dat het toch wel weer geopend is. Ook al zijn er minder kinderen.
0: Ja, minder. Nou, dat viel me nou juist op. Er staat ongeveer 1000 leerlingen kunnen in september opnieuw naar de kleuterschool en de basisschool. Ja, ik vind dat heel bemoedigend en een heel hoog aantal.
1: Ja, ja, maar dat zijn dus niet alleen christelijke kinderen. Hè. Zoals je het wel vaker ziet bij katholiek onderwijs, het is open voor iedereen. En het is ook heel vaak een brug om tussen de geloven, om juist mensen te laten zien hoe je samen kunt leven. De kerk neemt daar juist heel vaak het voortouw in.
0: Ja,
1: en dat is hier dus ook het geval.
0: Ja, ja. Nou, wel heel fijn. En ook hier draagt de kerk in nota ook aan bij dat dit mogelijk is. Dus.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja, ja. Ik voel dat jij door wil naar het volgende item. Het komt natuurlijk vaker terug, Nigeria.
1: Ja, ja, nu weer aanslagen. Twee, dit keer op een moskee ook en op een kerk. De laatste tijd, moet ik eerlijk zeggen, hebben we meer aanslagen gehad op dorpen. Dat betekent dus gewoon dat hele bende, motorbende bijna, binnenkwamen om ofwel mensen te ontvoeren of dood te schieten ook in de dorpen zelf. Het is juist iets langer geleden dat er ook een kerk werd aangevallen of een moskee. En dat is nu weer opnieuw het geval. Ook min of meer in hetzelfde gebied. En er staat Niger in het midden van Nigeria. Ja, en de bisschoppen hebben zich tegen beide aanslagen uitgesproken. Ook duidelijk gezegd van ja, wij zijn ook solidair met de mensen die naar die moskee gingen en waar een aanslag is geweest. Dat lijkt dus opnieuw extremisten te zijn die dat hebben gedaan.
0: Ja, want dat is dan de vraag, hè?
1: We het vaak hebben gehad over de herders, hè? Over de Fulani-spanningen tussen de herders en de landbouwers en dat soort dingen. Ja, dit is duidelijk dat dit natuurlijk niet zoiets is. En dus dat de autoriteiten vragen om actie, wat ze natuurlijk al heel vaak hebben gevraagd, om de veiligheid te vergroten van de mensen daar.
0: Ja, ja. Want wat je zegt nu, als zowel de moslims als de christenen worden aangevallen, het is echt zinloos geweld, wat nergens toe leidt. Ja, angst, dat wel.
1: Angst, ja.
0: Ja. Wilde jij nog iets over Nigeria zeggen?
1: We hebben veel onderwerpen vandaag. Na de vakantie hebben we een poosje stilgelegen, dus ik heb ook heel veel binnengekregen de afgelopen tijd van verhalen die ook al ietsje ouder zijn, zoals Venezuela.
0: Mm-hmm.
1: Dat is natuurlijk in augustus gebeurd, de aardbeving zelf voor jullie eigenlijk al. En daarna hadden we nog meerdere aardbevingen. Colombia ook, dat hebben we vorige keer gehad. En Nepal, de overstroming, dat hebben mensen meegekregen. Vorige keer hebben we het al een beetje gehad over van hoe belangrijk het is om toch die mensen nabij te zijn, ook een maand later of twee maanden later of drie maanden later. En ik dacht, het is toch wel mooi om ook even te noemen dat wij nu een bericht binnenkregen van 62 jongeren uit La Guaira, dat is het gebied in Venezuela wat geraakt werd echt door die aardbeving. Ja, dat er nu ook wel weer een vormselviering is geweest waar 62 jongeren in een kleine berggemeenschap in de open lucht hun vormsel hebben ontvangen.
0: Zo. Ja.
1: En de foto's van de bisschop die zegent met de chrismaolie natuurlijk. Dat laat zien van ze houden hoop en ze gaan door. En dat ook gewoon echt een teken mag zijn voor Venezuela. En dat de vereisenis. Hè?
0: Ja, ja.
1: De
0: ja,
1: toekomst, en dat het de pijn en na het lijden, dat Christus toch ook bij ons is.
0: Ja.
1: En mensen heel bewust dus ook voor het geloof kiezen, ook als ze jong zijn, dit hebben meegemaakt. En twee maandjes later nu toch ervoor kiezen om gevormd te worden.
0: Ja,
1: heel bemoedigend.
0: Ja, en wat de bisschop, begrijp ik hier ook uit, ook echt heeft gezegd, dus tijdens die viering naar de hele gemeenschap, van ja, de kerk blijft juist de mensen ondersteunen en zal ze, ondanks de gevolgen van de ramp, niet in de steek laten. Of juist hen daarin nabij zijn. Wat de kerk kan doen, doet ze dan natuurlijk, ja. Ja, dat is het. Het leven gaat door. Maar als je dat met wat hoop kunt vullen, hè, dan is dat toch wel bemoedigend om te zien.
1: Ja.
0: Ja.
1: Heb jij ooit gehoord van de crisiscaravaan?
0: De crisiscarve? Curve? Caravaan.
1: Caravaan.
0: Nee.
1: Ja. Het is een boek van een Nederlandse schrijfster, oud-journalist, die zegt van ja, weet je, elke keer dat er weer zo'n ramp is, zo'n aardbeving, ja, dan zie je dat er organisaties zijn die dan van de ene ramp naar de andere, de ene crisis naar de andere crisis, als een karavaan zeg maar rondtrekken. Ja, en dat is nou juist precies wat de katholieke kerk niet doet.
0: Nee, precies.
1: Dus dit laat juist zien van de kerk was er al, de kerk blijft en zal er in de toekomst ook zijn.
0: Ja.
1: Ja, gaat de crisis niet uit de weg natuurlijk, hè? Geroepen om mensen te helpen. Maar de kerk is er over 3 maanden, 4 maanden ook. En,
0: ja.
1: En over 1 jaar en over 2 jaar. En vandaar dat wij ook overwegen als kerk en nood om in december, juist met kerst, om toch ook weer aandacht te besteden aan Venezuela. Omdat we nu zien dat de eerste nood is geledigd. Nu kunnen we kijken van wat is er nog verder nodig qua wederopbouw, maar ook qua pastorale zorg en traumazorg en noem maar op.
0: Ja, ja,
1: geestelijke ondersteuning juist op de langere termijn. En natuurlijk de sacramenten.
0: Ja.
1: Wat je nu ziet bij het vormsel. Het is de geestelijke weg die mensen gaan, die zo bepalend is. Hè? Van hun hart, hoe zij verder gaan in het leven naast zoiets als dit.
0: Ja, en wat zij dan ook weer uit...
1: Dat we alleen maar kijken naar het journaal en
0: ja.
1: Dan
0: op, dat klopt.
1: Op naar de volgende, weet je. Dat geldt ook voor onszelf.
0: Ja.
1: Dat we soms dat uit het oog verliezen en de aandacht verliezen.
0: Maar het mooie is wat je zegt van voor hen zelf natuurlijk dat ze die sacramenten mogen ontvangen. En voor hen zelf geeft dat, nou, ik denk ook rust en hoop in het hart. Maar dat stralen ze dan vervolgens ook weer uit. Dus het helpt ook weer mee met de opbouw van die gemeenschap zelf natuurlijk. Ja, ja, mooi. We gaan nog eventjes door naar weer een ander gebied, Dennis.
1: Ja, ja, Oekraïne. Dat er een bisschop is in Oekraïne die tekenen van hoop ziet, dat vond ik toch al wel heel erg bijzonder. Wij hebben deze week, maar die is nog niet klaar voor de mensen thuis om te bekijken, op kantoor met de collega's een nieuwe documentaire over Oekraïne gekeken. Die we nog naar het Nederlands moeten ondertitelen. En ik moet zeggen, ik ben onder de indruk van de verhalen van hoop die ik op het ogenblik krijg. En een van de dingen die me het meest heeft geraakt, ik wou het interview met de bisschop aan de mensen laten, kunnen ze op de website lezen. Maar ik kreeg deze week een projectvoorstel in handen voor zusters die daar 48 mensen opvangen. Moeders met kinderen met name, waar ik zelf 8 jaar geleden ben geweest.
0: Ach, ja.
1: En dan zie je dus ook weer dingen terugkomen. Ik ben destijds geweest in de tijd dat Rusland nog niet volledig Oekraïne was binnengevallen, maar wel het oosten van het land. Die separatisten daar aansluiting zochten met Rusland. Ja, en toen ben ik in een van de huizen geweest waar toen 7 moeders werden opgevangen met hun kinderen die op straat leefden.
0: Oh.
1: En dat was het werk van de zusters. De zusters van die gewoon moeders daar opvingen. Die op straat leven. En nu zie je dus dat diezelfde zusters die we altijd gesteund hebben daar met dit kleine, nu in het groot nog veel belangrijker zijn geworden. Maar ook dat hun situatie natuurlijk nog veel nijpender is geworden. De noden die ze hebben om voor deze mensen te kunnen zorgen.
0: Ja, ja.
1: Maar ik vond het heel mooi om dan te zien dat diezelfde zusters nu 8 jaar later zo belangrijk kunnen zijn. Juist op het moment dat in Oekraïne en veel ellende is. Maar het is juist ook een kans om het licht van Christus te laten schijnen. En ja, dat is wat zij doen.
0: Ja, ja.
1: Met hun aanwezigheid.
0: En daar heeft ook deze bisschop eigenlijk dan oog voor. Niet specifiek voor die zusters bedoel ik, maar wel voor wat je zegt, die spranken van hoop. Die gewoon ook nodig zijn om door te kunnen leven.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja. Je ziet dus ook veel bekeringen bijvoorbeeld op het ogenblik. En juist omdat mensen hoop zoeken, zingeving zoeken van ja, maar waarom dan dit alles? Ja, bij het waarom kom je uiteindelijk natuurlijk bij God terecht. Die ons lief heeft en ook in de moeilijke dingen die we tegenkomen in ons leven naast ons wil staan.
0: Ja,
1: ja. Ja, en dat heb je dan juist nodig op dat moment.
0: Dat heb je nodig. Ik denk dat heel veel mensen in het Westen, waar we het dan toch echt goed hebben, dat niet eens snappen. Dat je juist in ellende ons lieve Heer nog meer gaat liefhebben. Maar goed, daar kunnen ze ook de verhalen voor lezen, natuurlijk bij jullie op de site. Om daar achter te komen. En altijd met veel foto's zie ik nu ook. Dus dat is toch echt, maakt het heel tastbaar, hè, wat jullie doen, wat Kerk in Nood doet. Dus dat is mooi. En dan weet ik dat jij nog iets wil aanvullen.
1: Over iets minder dan 70 dagen is het Red Wednesday. En dikke twee maanden. Als mensen zeggen van, joh, mijn kerk doet nog niet mee. Dit is het moment om je in te schrijven. Dus ga naar redwednesday.nl bijvoorbeeld. Of bespreek gewoon even met de eigen pastoor of iemand anders in de kerk van, oh, zouden wij niet iets kunnen doen? Ja. Rode filters, waardoor de lampen rood worden kleuren op de dag zelf. Op 18 november gaat het om. Of bijvoorbeeld een augustiviering, als die er toch al is. Maar dan de voetiefmis voor vervolgde christenen. Of een filmavond met een hele mooie nieuwe film die we hebben. Onder meer over de nalatenschap van pater Frans van der Lucht. Mm. De Nederlandse pater die in Syrië zat. Ja. En doodgeschoten werd. Die is nog steeds een inspiratie voor heel veel mensen. Dus dit jaar hebben we een nieuwe film over hem die dan klaar is. Ja, dat kan van alles. Ja. Openstelling van de kerk voor kaarsjes opsteken voor mensen die vervolgd worden en noem maar op. Dus ik wil de luisteraars oproepen van kijk op redwednesday.nl of rodewoensdag.nl kom je daar ook terecht.
0: Ja, ja, precies.
1: Wat je kunt doen.
0: Nou, dat is heel mooi. Inderdaad, de dag, hè, zoals je eigenlijk al aangaf, die staat in het teken van het herdenken, het stilstaan en ook het bidden voor natuurlijk. Zij die voor hun geloof, maar algemeen, hè, worden of zijn vervolgd. Zeg ik dat goed, Dennis?
1: Ja, ja. Klopt. Ja. En godsdienstvrijheid aan de ene kant en vervolging van christenen heel specifiek daarbinnen.
0: Ja, ja. We gaan deze uitzending afsluiten en ik dank jou weer natuurlijk voor jouw tijd en wil vragen of je dan met het gebed wil afsluiten.
1: Goede God, wanneer wij ons laten omvormen door uw Zoon Jezus Messias, schenkt u ons vergeving en een nieuw begin. Wij danken u voor hen die het heilige evangelie verkondigen in India, ondanks de intimidatie door verschillende hindoeïstische bewegingen en islamitische organisaties. Wij bidden u, zegen de broeders en zusters religieuzen die werken in dit uitgestrekte land, dat hun zelfgave en trouwe arbeid vrucht mogen dragen. Dit vragen wij u op voorspraak van de heilige Regula van Zürich, martelares door Christus onze Heer.
0: Amen.
2: U hebt geluisterd naar een update over de werkzaamheden van Kerk in Nood. Een organisatie die zich inzet voor christenen over de hele wereld die vervolgd

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift, de tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus. Aansporing om de komst van de Heer af te wachten. Vrienden, wanneer alles zo vergaat, hoe moet gij dan uitmunten door een heilig leven en innige vroomheid, de komst verwachtend en verhaastend van de dag Gods, waardoor de hemelen in vlammen zullen opgaan en de elementen wegsmelten in de vuurgloed? Maar volgens zijn belofte verwachten wij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid zal wonen. In deze verwachting, geliefden, moet gij u beijveren onbevlekt en onberispelijk voor hem te verschijnen in vrede met God. Beschouwt ook het uitstel dat de Heer u in zijn langmoedigheid gunt als een genade ten heil. In deze geest heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de hem verleende wijsheid, evenals in alle brieven wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin komt het een en ander voor dat moeilijk is, en waarvan de betekenis door onwetende en onstandvastige lieden tot hun eigen bederf wordt verdraaid. Hetzelfde doen zij trouwens met de overige geschriften. Vrienden, gij zijt dus gewaarschuwd. Past op dat ge u niet laat meeslepen op de dwaalwegen van de goddelozen. Geeft uw standpunt niet prijs. Neemt toe in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem zij de eer, nu en in eeuwigheid. Tweede lezing. Uit de verhandeling over de dood van de heilige martelaar Cyprianus, bisschop van Carthago. Laten wij de angst voor de dood uitbannen en aan de onsterfelijkheid denken. Omdat wij sterven, gaan wij door de dood naar de onsterfelijkheid. Het eeuwig leven kan niet volgen als wij niet van hierheen gaan. Wanneer onze aardse reis is afgelopen, gaat het dus niet om een weggaan, maar om een overgaan, om een overtocht naar de eeuwigheid. Wie zou zich niet willen haasten om iets te verwerven dat beter is? Wie zou niet wensen nog sneller veranderd en omgevormd te worden tot gelijkvormigheid met Christus, om te komen tot de waardigheid van de hemelse genade? De apostel Paulus verkondigt immers: ons vaderland is in de hemel, en uit de hemel verwachten wij onze Verlosser, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam. Ook Christus de Heer belooft dat wij zo zullen zijn wanneer hij voor ons tot de Vader bidt dat wij met hem mogen zijn en met hem in de eeuwige woning en het hemelse rijk mogen genieten. Vader, ik wil dat zij die gij mij gegeven hebt met mij mogen zijn waar ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt voor de grondvesting van de wereld. Hij die zal komen naar Christus' woonsteden, de heerlijkheid van het Rijk der Hemelen, moet niet rouwen en weeklagen. Hij dient zich veeleer te verheugen bij zijn vertrek en bij zijn overgang uit dit leven, overeenkomstig de belofte van de Heer en overeenkomstig zijn geloof in de waarheid. De wereld haat de christen. Waarom bemint gij dan de wereld die u haat? Waarom volgt gij niet veeleer Christus na, die u niet alleen verlost heeft, maar u ook lief heeft? Johannes roept het in zijn brief uit. Hij zegt het ons en spoort ons aan niet onze vleeselijke verlangens te volgen en deze wereld lief te hebben. Hij zegt: verliest uw hart niet aan de wereld of aan de dingen in de wereld. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, het begeren van de lust en het begeren der ogen en de hovaardij van het geld, het komt niet van de Vader, maar van de wereld. En die wereld gaat voorbij met heel haar begeerlijkheid. Maar wie de wil doet van God blijft in eeuwigheid. Laten wij broeders en zusters met een zuiver hart, met vast geloof en vastberaden moed bereid zijn aan elke uiting van Gods wil gehoor te geven. Laten wij de angst voor de dood uitbannen en aan de onsterfelijkheid denken. Geliefde broeders en zusters, wij moeten overwegen en bedenken dat wij de wereld afgezworen hebben en intussen als gasten en pelgrims hier verblijven. Laten wij de dag omhelzen waarop ieder van ons zijn woonplaats krijgt toegewezen en waarop wij terugkeren naar het paradijs en naar het koninkrijk, zodra wij aan dit leven ontrukt en van de strikken van deze wereld bevrijd zijn. Wie haast zich niet als hij in het buitenland verblijft om naar zijn vaderland terug te keren? Wij beschouwen het paradijs als ons vaderland. Daar wacht op ons het grote getal van onze dierbaren. Daar verlangt naar ons een talrijke, omvangrijke menigte ouders, broers, zusters en kinderen. Zij zijn reeds zeker van hun redding en tevens bezorgd om ons heil. Hoeveel gezamenlijke vreugde verschaft het, zowel aan hen als aan ons, voor hun aangezicht te verschijnen en hen te omhelzen. Welke vreugde is daar in het Rijk der Hemelen, zodat men er geen angst voor de dood meer hoeft te hebben. Wat is het een geweldig en blijvend geluk om eeuwig te leven. Daar is het roemrijk koor der apostelen, daar is het getal der jubelende profeten, daar is de ontelbare stoet der martelaren, gekroond vanwege de overwinning in hun strijd en in hun lijden en dood. Daar zijn de zegevierende maagden die de lichamelijke lust bedwongen hebben door de kracht van de onthouding. Daar zijn zij die voor hun mededogen de beloning ontvangen hebben. Daar zijn de mensen die, door voedsel te verschaffen en hun rijkdom te schenken aan de armen, de werken van gerechtigheid beoefend hebben. Daar zijn allen die, door de geboden van de Heer te onderhouden, hun aardse erfgoed overgebracht hebben naar de hemelse schatkamers. Laten wij, dierbare broeders en zusters, ons vol brandend verlangen daarheen haasten. Laat God deze gedachte in ons zien. Laat Christus dit voornemen van ons hart en van ons geloof aanschouwen. Naarmate mensen immers meer naar Christus verlangen, zal Hij hun ook een groter loon van zijn liefde geven.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Job met Pastoor Menen hier in de studio. Klaar voor wat nieuwe vragen.
1: Ja, dat zijn er een heleboel weer. Op de eerste plaats neem ik ze van mijn telefoon. Die zijn dus al wat ouder. In de openbaringen van Johannes lezen we hoe de vrouw schreeuwde in barensnood. In Genesis staat dat voor de straf van de zonde van Eva God voor de vrouw de moeite van haar zwangerschap zeer groot zou maken en dat zij met pijn haar kinderen zou baren. Hoe verhoudt zich dit met de katholieke traditie dat Maria de geboorte zelf in vreugde en zonder fysieke barensnood heeft ervaren? Mijn vraag gaat dan met name over de tekst in Openbaring, waarin het handelt over de heilige maagd tijdens de geboorte van Jezus. Openbaring 12:2, zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. Op de eerste plaats, het gaat in het boek Openbaring niet direct over Maria. Het gaat daar over de vrouw. En de vrouw is eigenlijk de kerk, het nieuwe Israël. En daar heeft op den duur ook de kerk gezegd, ja, maar dat is ook het beeld van Maria zit daarachter.
0: Met 12 sterren om haar hoofd.
1: Juist, zeker. Ja. Die 12 sterren, maar die 12 zijn 12 stammen van Israël. Dus het nieuwe Israël is dat. En dat beeld is overgegaan naar Maria, maar dat wil niet zeggen dat alle onderdelen van dat alles. Er staat ook van dat de vrouw naar de woestijn gebracht werd enzovoorts allemaal. Nou, ook daar is niks. Hè? Ik bedoel, dat slaat ook niet direct op Maria. Meer op de kerk die in de ballingschap is, die verdrukt wordt enzovoorts allemaal. Dus niet alles van die vrouw kun je zomaar op Maria overdragen. En dus ook dat schreeuwen in barensweeën enzovoorts, dat gaat meer over de kerk. Die vervolgd wordt enzovoorts allemaal, dan over Maria. Dus dat is altijd in visioenen, zoals het boek Openbaring is, daar zitten allerlei dingen door elkaar heen. Dan kun je dus niet simpel zo, dit is het één ding. Nee, er zijn beelden door elkaar heen lopen. Ja, heb je daar nog iets aan toe te voegen? Of,
0: moet ik dat?
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ik ben geen bijbel-exegeet, dan moet ik meer leren, maar nee, helaas.
1: Ja, dat ben ik ook niet, maar ik zeg er toch maar iets over.
0: Ja, en ook het is een traditie dat Maria zonder pijn, ja. Dat weten we ook niet 100%, want dat staat nergens.
1: Nee, dat is traditie.
0: Het is traditie.
1: Altijd
0: met
1: maagd.
0: Kleine T of?
1: Nee, dat is grote T.
0: Grote T, altijd maagd. Altijd ja. Dat wel. Maar
1: ja,
0: dat
1: maar dat betekent dus de maagdelijke geboorte ook. Ja. Hè, dus voor, tijdens en na.
0: Ja.
1: En dus als je maagd bent en als er een maagdelijke geboorte is, hoe die ook plaats moet vinden, dat weet ik niet. Maar wonderbaarlijk, dan heb je geen pijn.
0: Oké, okay. Nou, dat zegt u wel.
1: Huh?
0: Dat zal wel zo zijn, ja.
1: Ja, dat lijkt mij wel.
0: Oké. Okay.
1: Want waarom hebben ze. Ja.
0: We hebben het over dingen die wij eigenlijk.
1: Waar wij niks vanaf weten, wil je zeggen. Nee, maar het is. Dat heb ik ook altijd een van de meest mysterieuze dingen gevonden. Dat Maria maagd is, zowel voor
0: tijdens,
1: als na
0: en daarna.
1: En tijdens.
0: Ja,
1: en vooral dat tijdens. Dat is een, ja, dat vind ik bijna onvoorstelbaar. Maar dat betekent dus, wat je ook in de iconografie ziet, dat die geboorte van Maria, bij Maria op een wonderbaarlijke wijze heeft plaatsgevonden.
0: Ja, ja, ja.
1: En hoe, dat weet ik niet.
0: Nee, dat weet niemand.
1: Nee. Maar dat is, hoort bij de traditie met de grote T, ja. Van de kerk van het oosten en van het westen.
0: Nee, ik was van kleine T die zonder pijn. Maar als je zegt, oh, dat zou zo.
1: Nee,
0: wel.
1: Grote traditie of kleine traditie. Ik bedoel,
0: ja.
1: Het is volgens mij een dogma.
0: Ja, daar ben ik 100% mee eens.
1: Ja. Ja. Goed. Sinds kort ben ik katholiek, zegt iemand anders, en ga ik ook biechten. Ik vertel dan soms aan mijn vrienden, maar ze begrijpen het niet. Ze zeggen bijvoorbeeld, ach joh, als je dronken wordt of iets verkeerd gedaan hebt, wat maakt het uit? Je kunt het daarna toch gewoon biechten. Ik begrijp het dat het zo niet werkt, maar ik vind het lastig om precies uit te leggen en waarom. Want aan de ene kant is Gods barmhartigheid eindeloos, wanneer iemand oprecht berouw heeft. Aan de andere kant kun je natuurlijk niet bewust een zonde gaan doen met de gedachte, ik doe het toch, want daarna kan ik altijd gaan biechten. Hoe zit dat precies en hoe kan ik dit op een eenvoudige manier aan mijn vrienden uitleggen? Nou, ja. De vragensteller die zegt, die begrijpt zo wel dat het niet kan. Dat het niet zo werkt. He, je kunt niet zeggen van, nou, ik zondig maar. Want ik kan het toch biechten. Dan zit er nog weer een zonde bovenop. En dan is de vraag of die biecht wel echt is.
0: Dat je echt berouw hebt.
1: Ja.
0: Ja, als je het niet zo erg vindt.
1: En dan
0: eigenlijk
1: wordt het niet vergeven.
0: Nee.
1: Dus er moet een serieus bedoeling zijn om niet meer te zondigen. En je mag bij het zondigen eigenlijk als het ware niet denken, nou, het is niet zo erg, want ik biecht het morgen wel, dan is het weer goed. Nou, zo werkt het in ieder geval niet.
0: Ja, maar ik denk iedereen komt tot het probleem. Je biecht bepaalde dingen en dan weet je wel dat het gaat weer gebeuren.
1: Ja.
0: Dan weet je wel dat je geen heilig opeens wordt.
1: Ja.
0: Wat dan?
1: Dat is iets anders. Dan wil je het niet.
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Maar het gebeurt toch weer. Ik bedoel, als ik opvliegend van aard ben, zal ik maar zeggen, dan gebeurt die opvliegendheid, die zal mij mijn hele leven min of meer blijven achtervolgen. Ik kan wel een beetje vooruitgang maken, hoor. Misschien heel erg, dat kan. Maar je weet al als je het biecht, dat het misschien weer zal gaan gebeuren.
0: Ja.
1: En zo is het eigenlijk met alles. Zeker met de dagelijkse zonde, zal ik maar zeggen. Kijk, als je vreemd gegaan bent in een huwelijk,
0: dan hoop je dat het toch wel
1: Dat je daar tegen kunt houden. Dat is geen, wat zal ik zeggen, iets wat je nou zo meteen overkomt.
0: Het overkomt jou niet. Je hebt wel wat stapjes gedaan. Ja.
1: Dus
0: daar zijn twee verschillende dingen. Eén ding zeggen, oh ja, ik doe het en dan biecht ik het op en dat is het. En de andere, het zal wel voor de rest van mijn leven dit soort zonde mij volgen.
1: Ja.
0: Ja. Met berouw.
1: Met berouw. Je kunt echt berouw hebben en toch de onmacht voelen om het helemaal te verbeteren. Goed, dan is er nog een tip van iemand. We hadden vorige week een man van 27 die moeilijk vond om
0: een vrouw te vinden.
1: Een vrouw te
0: in
1: vinden.
0: De katholieke wereld.
1: Ja. En hier komen tips. We geven ze maar door.
0: Dus de vrouw is 29. Dus het komt van een leeftijdgenoot.
1: Oh.
0: Er staat een groetjes, een katholiek van 29 die in hetzelfde schuitje zat. Dus die heeft het wel opgelost.
1: Sluit je aan bij één of meerdere jongere groepen. De katholieke jongerenwereld is ons, kent ons. Leert heel gemakkelijk gelijkgestemde vrienden. Ja, dat valt mij ook op. Want dan, als ik een van die jongeren leer kennen, en ik kom weer een andere tegen, die kennen elkaar dan allemaal op een of andere manier. Dus kijk op katholiek.
0: Katholink. App.
1: Oh, Katholink app. Oh, dat ken ik niet eens. Katholink.
0: Ja.
1: Niet katholiek, maar in de plaats van de E&N. Katholink app. Hier staan allerlei katholieke jongerenactiviteiten.
0: Ja, die kent ik ook niet. Katholink app. Ja, ik ga het wel even.
1: Kijk maar eens even. Voor zaadjes te planten, als iemand vraagt hoe was je weekend, vertel dat je naar de kerk bent geweest. En in de vaste tijd ook vertellen dat je aan het vasten bent. Ik merkte dat ik daar hele leuke gesprekken van kreeg. Het vierde, om een partner te vinden zou je op een christelijke datingsite kunnen kijken. Als Funky Fish.
0: Ja.
1: Ken jij Funky?
0: Ja,
1: daar ben je ook al
0: maar
1: actief
0: die is
1: op.
0: Van, nee, maar het is wel van meer dan 10 jaar geleden. Zo weet ik het.
1: Catholic Match. Ken je die ook?
0: Nee,
1: Catholic Match.
0: Niet. Maar Funky Fish, ja, dat vergeet je nooit de naam.
1: Ook bestaan er tegenwoordig meetings voor christelijke singles.
0: Ja. Het probleem is wel in de jongere groepen van tegenwoordig, als je kijkt, dan zie je meestal mannen. Dus voor een vrouw is het wel makkelijker. Dus het advies komt van een vrouw. Maar als je in een groep zit en daar zijn 80 mannen en 20 vrouwen, dan is competitie.
1: Kiezen, dan kun je als vrouw
0: voor de man is wel een ding.
1: Voor de man
0: ding.
1: Is moeilijker, ja.
0: Het is een ding om de aandacht te krijgen van een van die 20.
1: Ja, dat is zo.
0: Ja.
1: Maar ja, het is de moeite. Het zijn in ieder geval tips.
0: Als God het wil, zal het gebeuren. Dat is het.
1: Dan nog. Tijdens een internationale viering is er in een kerk gedanst. Versierde vrouwen die voor in de kerk stonden te dansen. Hoe denkt de katholieke kerk hierover? Moet er ruimte zijn voor zijn culturele uiting of hoort zoiets niet in de kerk? Ik zie niet uit de vraag wat voor soort
0: viering. Ik weet het. Ik denk dat ik weet waar de vraagsteller het over heeft. Dat is een mis met Pinksteren. Om de geest van Pinksteren uit te laten zien en zo. Want de kerk is een kerk van vele culturen en talen en zo. En toen waren er voor de kerk. Ik was niet bij de mis, maar wel de livestream gezien. Want ik ben naar de Tridentijnse mis gegaan om dat niet mee te maken. Nou, dat waren dames uit, denk Indonesië en zo. Die deden voor de kerk zo'n dansje.
1: Was voor de kerk of in de kerk?
0: In de kerk, voor het altaar. Hè?
1: Oh.
0: Zo net voor de trappen. Hè? Die deden die waren zo gekleed op hun manier. En toen deden ze zo'n dansje, Indonesisch dansje van welkom. Dat zou betekenen welkom. En nou ja, met muziek ook van de dans.
1: Maar hoort was dat? Voor de viering of onder de viering?
0: Nou, na de intredeprocessie. Dus dat kun je zeggen, net al het begin van de viering. En ik weet, ik eigenlijk niet meer gekeken of het daarna ook eens weer gebeurt. Maar.
1: Ja, kijk. Officieel kan dat niet. En is het ook tegen wat liturgie is.
0: Ja, dat is.
1: En dit is dus één van de dingen waarom een heel hoop mensen. Jij zei, ik ben naar de Tridentijnse mis en de oude mis geweest. Waarom? Omdat ze spuugzat zijn, dit soort rare dingen.
0: Ja.
1: He, want, bedoel, de liturgie is iets heiligs. Het is geen culturele manifestatie.
0: Ja, de lezingen waren ook in verschillende talen en voorbeden ook. Dat snap ik wel, maar als je de taal niet snapt. Indonesisch of Chinees of wat dat was. Maar.
1: Ja, maar dat kan, als het een internationale happening is, dan kan dat nog. Maar dansjes en rare dingen. Nou, om het interessant te maken, dat is toch geen liturgie, dat is toch geen heilige mysteries vieren.
0: Nee.
1: Dat is elkaar het leuk maken of weet ik het. In ieder geval iets niet wat liturgie. Kun je je voorstellen dat in een Oosters-Orthodoxe kerk dit soort dingen nooit.
0: Nee, nooit. Nee.
1: Kun je je voorstellen dat voor Vaticanum II in de katholieke kerk dat gebeurde? Nee, nooit.
0: Niet eens, denk ik, op missie, de missiekerken.
1: Nee, nooit.
0: Voor de mis misschien wel een dansje als de bisschop kwam. Dat zei ik, en die filmpjes van de Piustine. Dan komt de priester en dan gaan ze hem ontmoeten met een dansje en zo. Maar niet in de mis.
1: Nee.
0: Ja. Ja.
1: Nee, dit zijn volgens mij de uitwassen van na het Tweede Vaticaans Concilie. En die zijn vrij algemeen. Of het nou carnavalsmissen zijn of dit. Het een is erger dan het andere, maar het is allemaal erg.
0: Ja.
1: En de meeste priesters gaan erin mee. Want
0: de pastoor deed mee.
1: Die hebben een heel ander besef gekregen van wat liturgie is. Ja. Ik weet niet wat. Kijk, liturgie is ten diepste je onderdompelen in het misverlossingsmysterie van Christus en in het geheim van God. Gaat het daar hier om? Nee, het gaat hier om elkaar.
0: Ja.
1: En dat is in de hele vernieuwde liturgie, gaat het meer om andere mensen dan om God.
0: Maar kun je niet zeggen, we laten de mensen zich hun verbinding met God in hun op hun eigen manier, een eigen taal uitspreken?
1: Ja, maar dat kan wat mij betreft. Ik bedoel, kijk, in de Oosterse liturgie, daar heeft men volkstaal en dus het meeste.
0: Ja.
1: Alhoewel men soms toch ook nog een stuk oude taal heeft ook nog. Hoor. Ja. Maar het grootste gedeelte is in de eigen volkstaal. Wel gezongen, allemaal volgens dezelfde dingen. De liturgie van
0: Chrysostomus
1: is overal hetzelfde.
0: Ja.
1: Die kan in het Nederlands, die kan in het Tsjechisch, die kan in het Roemeens, dat kan allemaal.
0: Ja.
1: Nou, wij hebben in het Westen één taal gehouden, de Latijnse taal. Dat zou eventueel, en daar heeft het concilie enige mogelijkheid toe geboden.
0: Om een volkstaal te
1: om
0: gebruiken?
1: Om een stuk volkstaal te gebruiken. Ja. Maar dat is op een onverstandige manier ineens gebeurd. Terwijl de zang niet eens aangepast was.
0: Ja.
1: Hè, en de priester niet eens zingt en noem maar op. De liturgie is ontwijd, zal ik maar zeggen, voor een stuk. Dat hebben ze niet eens in de gaten. Want het duurt nu al 50 jaar. Dus ze denken dat alles zo geweest is.
0: Ja.
1: En de boomers die dit gedaan hebben in de tijd, die daarachter stonden, die willen het niet eens prijsgeven.
0: Ja.
1: Die vechten tegen de Triëntijnse mis.
0: Ja.
1: Nu in Rome ook weer. He, ze hadden gehoopt, vorig jaar was de... Eén keer per jaar hebben ze een pedevaart naar Rome van de Triëntijnse mis in oktober. Vanwege te gedenken van Paus Benedictus dat de oude mis is vrijgegeven toen. Hoe heet je ook weer? Ja.
0: Nou, de document, zijn motu proprio. Ja, dat heet...
1: Ja, het valt me direct wel weer in.
0: Nou ja, goed. Weet mensen wel. Van 7 juli was uitgegeven, weet je.
1: Goed, die gingen ieder jaar naar Rome. En dan hebben ze deze de mis in de Sint-Pieter. Een Triëntijnse mis in de Sint-Pieter. Dat mocht. Maar dat is een tijdje onder Franciscus verboden geweest. Nou, het vorig jaar mocht het ineens weer.
0: Mm-hmm.
1: Omdat bisschop Snijder bij de paus en de paus had goed gevonden. Dus ze dachten, nou komt het weer. Nou is het weer verboden.
0: Oh ja. Nou ja.
1: Nou moeten ze weer uitwijken naar Santa Maria Maggiore. Dus ze zei... We worden niet gelijkgesteld. We worden gewoon ergens in de hoek gedrukt.
0: Ja. Ach ja.
1: Ja, nee, maar ik bedoel... En dan zie je dus, er zijn krachten... ook in de Romeinse curie. En de paus gaat er in ieder geval niet tegenin.
0: Nee.
1: Dus ja.
0: Ja, het weet u, de paus is net een pastoor... die geen ruzie wil met zijn medewerkers in de parochie.
1: Jazeker, maar omdat we zulke pastoors hebben, houden we geen progress meer over.
0: Ja.
1: Dat is toch ook zo? Goed. Dan een heel andere vraag. Mag je ook al je gebeden richten aan Maria? Veel mensen vinden Maria laagdrempelig en kijken te veel op naar Jezus. Nee, dat mag niet.
0: Nee. Dat is het, niet alleen maar de rozenkrans bidden en... zit.
1: Nee, maar de rozenkrans is ook niet alleen tot Maria gericht.
0: Nee.
1: Dus nee, wij moeten onze gebeden tot God richten en Maria is de voorspraak. En dan kun je je in bepaalde gebeden tot Maria richten, maar dan is het altijd via Maria gericht tot Jezus, tot God. Als het dan niet is, dan is het bijna afgoderij. Dus Maria... is geen doel, die doet uit zichzelf niks, die is voorspraak. Die doet een goed woordje bij God, maar het gaat om God. Of om Jezus. Ik denk dat het verstandig is om dat goed in de gaten te houden, anders ben je niet meer katholiek. Hoe moet je beginnen met een relatie? Of in een relatie? Je leert elkaar eerst kennen en zo. Vroeg of laat komt er toch een knuffel of een zoen. Maar voor je het weet ga je te ver. Hoe moeten we hiermee omgaan? Het is eigenlijk niet om te doen.
0: Nou.
1: Het is een kreet van een jong iemand, denk ik. Waar de hormonen nog gieren. En dat is natuurlijk altijd een probleem geweest. De kerk heeft altijd geadviseerd... om... De liefdesbetuigingen te laten zijn, aangepast aan het stadium waarin de verkering is. En te ver gaan mag je nooit, dat moet je bewaren tot het huwelijk. Waarom is dat? Zal ik het nog even zeggen waarom dat eigenlijk is? Dat komt vanuit de natuurwet eigenlijk. Omdat als je met elkaar naar bed gaat, kan er een kind uit ontstaan. Dat is van nature zo. Dat kun je tegenwoordig wel verhinderen. Maar dat betekent niet dat het van nature niet zo is. Het is zo. De daad zelf is gericht op kinderen. Op nageslacht. En als je niet getrouwd bent, is het niet verantwoord om kinderen in de wereld te zetten. Want je hebt recht op een vader en een moeder en een gezinssituatie. Dat is de reden van het feit dat je niet zo ver mag gaan.
0: Maar als je van plan bent om toch te trouwen over...
1: Nee, het gaat...
0: Nee, ik ben duivels aan de
1: kaart. Ja, dat begrijp ik wel. Nee.
0: Nee.
1: De daad in zich, Monsieur Bomers in de tijd, de vroegere bisschop van Haarlem, heeft zo ooit gezegd. De geslachtsdaad zonder huwelijk is eigenlijk een leugen.
0: Ja.
1: Want in het huwelijk zeg je nadrukkelijk ja tegen elkaar.
0: Met alles.
1: Met alles. En, ja. En in de seksuele daad druk je dat ja helemaal lichamelijk en geestelijk uit. Als je het alleen maar lichamelijk uitdrukt en niet geestelijk, is het niet menselijk. Dan is het dierlijk. Je moet dus dat ja, en daar hoort dus ook dat ja, ik wil bij. Het is zo simpel. Het is alleen een beetje moeilijk om je in te houden. En daar moet je niet te ver in, zekere afstand. Ik weet wel, vroeger waren ouders er ook nog tuk op dat kinderen tenminste nog als maagd het huwelijk ingingen. Dus er werd aan alle kanten, hè, als mijn broers en zussen uitgingen, of mijn zussen met name, en dan werden die door de vriendjes naar huis gebracht. En dan als vader die hoorde die auto aankomen. Nou, dan was je allemaal al... hè? En op een gegeven moment begon je dan te knipperen met de lampen of zo, weet je wel. Van allerlei dingen, kom binnen.
0: Ja, ja.
1: Niet te lang in die auto blijven.
0: Niet te lang met z'n tweeën in de auto blijven.
1: Ja, ja, ja. Dat was zo toen.
0: Ja, ja.
1: En tegenwoordig kijken ze nergens meer, nou heb ik de indruk.
0: In sommige gezinnen is het wel, ik denk dat toch wel dat belangrijk. Katholieke gezinnen, of niet?
1: Ja, in echt katholieke gezinnen, ja. Maar die zijn er niet zoveel meer.
0: Nee, nee. Maar ja, de kunst is ook om niet te lang verkering te hebben.
1: Natuurlijk.
0: Nee, want als je 3 jaar wacht tot je moet trouwen, ja, dat is eigenlijk...
1: Dat zei de kerk ook, een niet te langdurige verkering. Een kuisse, niet te langdurige, een grondige verkering. Je moet elkaar leren kennen, vooral geestelijk.
0: Ja, maar je weet dat tegenwoordig de mensen hebben een probleem met beslissingen nemen. Dus je moet snel
1: een probleem met beslissingen te nemen. Hebben ze een probleem met... zichzelf iets ontzeggen.
0: Ja, of een verkeerde keuze te maken. Want dan denk ik, ja, dan moet ik nu binnen een paar maanden een beslissing nemen. Vind ik deze persoon wel voor de rest van mijn leven of niet? Dan denk je, oh, wat is...
1: Ja, maar dan wel het bed mee induiken. Dat wel dan. Hè?
0: Ja, dat is een kleinere, denken ze, een kleinere beslissing. Want dat is, ja, dan stop je en dan is het...
1: Het is helemaal niet zo'n kleinere beslissing. Als dan de ander in verwachting raakt. Dus de...
0: Ja, dat is een grote beslissing.
1: Ja.
0: Dat is een groot probleem.
1: Ja.
0: Maar ja, daar is daar ook weer een oplossing voor. Ik zeg alleen voor de wereldse mensen. Hè? Dan is het abortus.
1: Ja.
0: Of dan is, weet ik veel, co-ouderschap.
1: Zoiets, ja. Dan hebben we het goed geregeld voor het kind, hè?
0: Niet.
1: Nee, ja. Natuurlijk niet, maar dat zeggen ze dan. Goed, het is eigenlijk niet te doen. Het is voor een christen wel te doen. Je moet ook bidden.
0: Ja.
1: Om een kuisse verkering. Dat leerden ze vroeger ook. Moest je voor bidden, om de kracht. Goed, dan kom ik op mijn papieren. Kardinaal Eijk verklaarde recent dat de documenten van het Concilie van Trent 1545 tot 1563, dus na de protestante revolutie, we zeggen geen reformatie meer, we zeggen al revolutie.
0: Mm-hmm.
1: Tegenwoordig.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Het is mij niet opgevallen. Oh.
1: Nee, maar ze zei het een reformatie, maar er zijn steeds meer mensen uit de katholieke kring die zeggen dat is helemaal geen reformatie, het was gewoon een opstand.
0: Ik weet niet
1: de reformatoren in opstand, kwamen in opstand.
0: Er waren eigenlijk revolutionairen en geen reformatoren, zeggen ze. Ja, ja, dat weet niet of dat zo is. Maar ja, maar goed.
1: Hebben ze de kerk hervormd dan? Nee, ze hebben de kerk revolutionair.
0: Nee, nee. Ze hebben de kerk verlaten. En eigen secte. Gewoon of dat revolutie is, weet ik veel. Goed.
1: Ja, maar het heeft dus voor heel de wereld enorme invloed gehad.
0: Ja,
1: het is, vergelijkbaar met de Franse revolutie op religieus terrein.
0: Ja, nou ja.
1: Dus die documenten van het Concilie van Trent, die een antwoord waren op de reformatie, die gelden volgens kardinaal Eijk nog onverkort. Dat is natuurlijk zo. Dus de dogmatische dingen van concilies, die blijven altijd gelden. Het grote probleem is een beetje dat men doet, niet het concilie zelf, Vaticanum II heeft dat niet gezegd. Die heeft gezegd van dat is gewoon een aansluiting op. Maar de mensen daarna, die hebben een beetje gedaan alsof Vaticanum II een superdogma is. Weet wel, dat eigenlijk alles wat van tevoren was in de schaduw staat van Vaticanum II, is natuurlijk onzin. Maar dat zegt men wel. En veel mensen doen het dan ook, beschouwen het als ook zodanig. Dus die roest scherm maar één stuk door met Vaticaan. En als ik dan zeg, maar Vaticanum 1 zegt dat. Of Trente zegt dat. Ze zeggen, ja, maar dat is al zo lang geleden. En dan zeg ik, nou, Vaticanum 2 is ondertussen ook al heel lang geleden eigenlijk. De meeste jonge mensen hebben het ook allemaal niet meer meegemaakt. Dus dat is ook geschiedenis. Maar die boomers, die vinden het allemaal geweldig. Hm. Ik ben ook een beetje een boomer, maar ik ben een boomer van een apart soort.
0: Ja, ja, ja.
1: Goed, we gaan even verder. De wetenschappelijke Lutherforschung, dus het onderzoek naar Luther, komt steeds meer tot de slotstom dat de theologie van Maarten Luther slechts een spiegel is van zijn problematische persoonlijkheid. Problematisch en uiteindelijk onhoudbaar. Ja, dat voert te ver om het hierop. Hè, dus inderdaad, Luther zou zelf psychisch nogal wat problemen hebben gehad met zijn verleden, met zijn verhouding tot God, hè, mm-hmm, en zonde enzovoort. En daar is zijn leer op gebaseerd, namelijk dat de zonde niet belangrijk is, dat als we maar geloven, dat dan
0: is genoeg.
1: Als we Christus maar op Christus vertrouwen. Hè, die beroemde zin van die hij schreef aan Melanchthon, zijn medewerker of mede-reformator. Zondig dapper, maar geloof nog dapperder. Hè, dus is al hoereer je 100.000 keer per dag, al pleeg je 1.000 moorden. Het is van geen belang als je maar in Christus blijft geloven. Want hij trekt je uit de zonde.
0: Wat zou Jezus hiervan vinden?
1: Nou, die vindt dat natuurlijk niet. Dan moet je gewoon kijken wat hij in de Bijbel zegt.
0: Precies, dat dacht
1: en
0: ik.
1: En wat Paulus zegt en zo. Dus, maar Luther is daarop gebaseerd.
0: Ja.
1: He, het simul justus et peccator van de, he, dus tegelijk zonde
0: en gerechtvaardig.
1: Ja. En het idee wat protestanten hebben dat mensen door de erfzonde totaal bedorven zijn en tot geen enkel goed in staat, dat levert zoveel tragedie op dat ze zeggen, ja, ik kan niet boven de zonde uitgroeien, dus doe maar, de zonde hoort er nog eenmaal bij. Daar kunnen we niks aan doen, dat is nog eenmaal zo. Hm. En de enige die ons kan redden is Christus. Terwijl wij zeggen, nee, de zonde heeft ons mens zijn aangetast. Maar we zijn niet helemaal bedorven door de zonde. We kunnen met de hulp van Gods genade kunnen wij goede dingen doen. Dat staat ook in het evangelie. Denk maar aan dat glas koud water.
0: Glas koud water?
1: Ja, ieder die een glas koud water geeft aan een van deze kleinste, hè, zal zijn beloning niet ontgaan. Ja. Enzovoort. Dus er zijn een heleboel dingen waarin Jezus goede dingen noemt en die je ook moet doen.
0: Ja.
1: En volgens Luther kan dat niet. Want je bent zo. Zelfs dat is. Alles wat je doet is bevlekt door de zonde. Nou, dat is zo'n somber idee van de Reformatie.
0: Ja, ja. En dat zou komen vanwege zijn eigen psychische problemen.
1: Ja, dat zeggen mensen, maar dat kan ik niet beoordelen.
0: Maar ik hoor dat hij scrupuleus was.
1: Ja.
0: Dat hij bijvoorbeeld toen hij gewijd was, volgens mij zo'n film. Toen hij priester gewijd was, dan kon hij niet consacreren. Zo, had zo'n blok. Kazen. Nou ja, goed. Die had dus veel problemen.
1: Ja. Er is ook. Altijd heb ik daar gehoord of er waar is, weet ik niet. Want ik weet er niet zo alles van. Maar dat Luther een gelofte heeft gedaan in een onweer, waarin hij dreigde doodgebliksemd te worden. Dat hij een gelofte heeft gedaan dat als hij veilig uit de onweer kwam, dat hij aan het klooster zou gaan. Hm. Dat is natuurlijk niet zo'n echte kloosterroeping natuurlijk.
0: Nee, dan ben je. Nee, het is. Je doet het uit angst en dat moet niet. Ja.
1: Enfin, in ieder geval, ik heb gehoord, nou, Johan Lindhout, jou wel bekend, die protestantse ouderling die katholiek geworden is en een boekje over geschreven, die ook hier bij Radio Maria is geweest. En die heeft een eigen blog op internet. Dus als je Johan Lindhout intent, dan kun je daar een heel hoop van zijn. En die heeft aangekondigd op dat blog dat hij. In oktober, 10 oktober of zo, een film over Luther uit zal brengen. Op Semble. Ja, dat is een Poolse film die hij dan ondertiteld heeft. Enzovoort.
0: Ah, oké. Okay, ja.
1: Dus ik denk de moeite waard om eens te kijken over Luther. Ik weet er zelf te weinig van.
0: Heeft u wel iets gelezen van Luther of niet?
1: Ik heb er wel iets van gelezen, maar ik ben het weer vergeten. Ik heb er wel eens boeken aangeschaft over Luther, omdat ik er meer over wil weten. Maar ja, dat zit dan ergens in de draaikolk van mijn hersens. En ja, ja. Na een paar jaar weet ik het niet precies meer.
0: Ja, ja, ja.
1: Goed. Oh, hier krijgen we een correctie. Ik weet niet of dat klopt, maar ik zal het doorgeven. In de laatste uitzending van Club van Job merkt u op dat er niet meer gepraat wordt over zure regen en het gat in de ozonlaag. Wat is er gebeurd met de zure regen uit de jaren 70 en 80? Oorzaken van de afname van zure regen? Fabrieken en energiecentrales kregen filters in hun schoorstenen en gingen over op schoner aardgas in plaats van kolen. De uitstoot van zwaveldioxide daalde in Nederland en daardoor met meer dan 90%. Twee katalysatoren in auto's. Auto's kregen verplichte onderdelen zoals een katalysator, waardoor de uitstoot van stikstofoxiden ook sterk afnam. Het gat in de ozonlaag is langzaam aan te herstellen dankzij streng wereldwijd verbod op schadelijke chemicaliën. Wat is er gebeurd? Het Montreal-protocol. In 1987 sloot de landen het Montreal-protocol af. Hierin spraken ze af om te stoppen met het gebruik van CFK's. CFK's zijn chloorfluorkoolwaterstoffen.
0: Zie, dat zijn dingen die je niet wist.
1: Nee, die wist ik niet. Dit zijn stoffen die toen in koelkasten, spuitbussen en airco's zaten en de ozonlaag kapot maakten. De ozonlaag herstelt zich nu langzaam.
0: Zo. Ja, dus wetgeving heeft wel invloed op.
1: Het heeft blijkbaar zin.
0: Dus toch wel.
1: Maar ik weet het niet. Ik neem dit aan. Ik heb er geen verstand van, dus ik neem het aan. Ja. Het viel mij op waar we er niks meer van hoorden.
0: Ja, omdat het herstel heeft zich hersteld vanwege goede wetgeving.
1: En waarom is CO2, die stoten we ook al sinds, weet ik het, voor 80% of 90% minder uit. Maar toch moet het nog steeds doorgaan. En stikstoffen. Ja,
0: nou, als we over 20 jaar weer koudere winters krijgen en koudere zomers, dan zullen we zeggen, ja, vanwege al die maatregelen 20 jaar geleden, hè, wat wij nu de koeien de dood moeten en zo,

0: maatregelen 20 jaar geleden. Hè, wat wij nu, de koeien, de dood moeten en zo. Daardoor hebben we koudere zomers.
1: En jij gelooft dat?
0: Dat zullen we over 20 jaar zien. Want,
1: ik niet. Ik zie over 20 jaar zie ik niks meer.
0: Ja, ik hoop het nog.
1: Tenminste, niet hier in dit ondermaanse.
0: Nou, als je 105
1: jij denkt dat ik 100, over de 100
0: zullen we zeggen.
1: Ja, kom jij me rijden dan in een wagentje? Ja. Goed zo. Nou ja, laten we het er maar niet over hebben. Want dan zeggen we hebben het erover politiek, zeggen ze dan. Dus dat doen we niet.
0: Nee.
1: Graag zou ik een paar vragen voor de Club van Job willen stellen aan pastoor Menne. De Bijbel, het Oude Testament, lezen we over de verlossing van de Joden uit Egypte. Maar ook de opdracht daarbij om onze eerstgeboren zoontjes, Joodse zoontjes te lossen. In het Joodse gebruik pidjon habin. Bij een priester of een kohen. Even kijken, waar moet ik nou zijn? Ja. In het Joodse gebruik heeft dat de betekenis dat de ouders hun eerstgeboren zoon aan God aanbieden. De vader koopt hem dan weer terug voor een symbolisch bedrag. Maar de strekking van dit gebruik is dat de ouders hun kind niet als bezit hebben, maar wel de verzorging en opvoeding. Een mens heeft nooit het recht om zich een ander mens toe te eigenen als bezit of op te wijzen als zijn eigendom. Waarom hebben wij in de katholieke kerk deze prachtige ceremonie niet? We kennen wel Maria Lichtmis. Ja. Ik bedoel, hier wordt een uitleg gegeven die niet de uitleg is van de Bijbel zelf.
0: Het vrijkopen van
1: de
0: eerste geboren.
1: Ja, wel het vrijkopen. Maar dat betekent gewoon omdat God eigenlijk recht had op die eerstgeboren. Ja. Dus als dus, offer. Je ziet trouwens bij een hele hoop heidenen. Ja. Het eerstgeborene moet geofferd worden aan God.
0: Dus in plaats van het jongetje te offeren, dus te doden, ja, dan vrijkoop.
1: Vrijkoop met een dier.
0: Ja.
1: Een dier in de plaats
0: daarvan. Wel die twee turtles van Jezus.
1: Ja, die twee turtles.
0: Die moesten dood.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus dat is al een heel oud gebruik. Ook buiten het Jodendom. En dit wordt gekoppeld aan de uittocht uit Egypte enzovoorts. Maar dat het een symbool is dat de ouders hun kind niet in bezit hebben. Dat geloof ik, dat is een mooi idee van ons. Maar dat
0: is niet wat de bedoeling was in het Oude Testament. Ja.
1: Nee. We hebben deze ceremonie, iets wat erop lijkt, heb ik meegemaakt in Israël bij de plaatselijke katholieke Oosterse kerk. Of het nou de Melkieten waren of de Maronieten, weet ik niet meer. Maar in ieder geval wel katholiek. En daar vertelde dus de zuster die ons in de kerk uitleg gaf. Die zei, jongetjes die worden na de doop op het altaar gelegd.
0: Dat is ook de orthodoxe kerk in Roemenië. Ja. Alleen jongetjes. Dus
1: ja, alleen jongetjes. Want die zuster, die was een beetje feministisch, die had dus ervoor gezorgd dat ook meisjes.
0: Ja, nee. In de katholieke kerk zie je het wel. Hè, de Grieks-katholieken, ja, die zijn een beetje.
1: Ja, die zijn
0: maar de oorspronkelijke bedoeling. Oh, niet op het altaar gelegd, maar gewoon aan de altaar aangeraakt. Zo.
1: Ja, maar die werden daar op het altaar gelegd, eventjes.
0: Ja,
1: dus een soort offer aan.
0: En wat daar ook nog gedaan, het kindje. Nou, de meisjes blijven bij. De meisjes, daar is ook een ritueel voor de meisjes ook. Maar daar blijven ze buiten het altaar.
1: En dat is natuurlijk ook beter, want die horen niet binnen het altaar vrouwen. Hè?
0: Ja, dat is ook zo. En je wordt nooit geroepen. Dat is een teken van het roeping door het priesterschap. Dat is een vrouw nooit daar opgeroepen. En daarna wordt het kind neergelegd op de grond. En de peettante moet het zelf pakken. Dus die neemt de verantwoordelijkheid voor de kind. dat is het ritueel. En dat de priester die neemt het kindje, die gaat allemaal gebeden bidden. En dat is mooi.
1: Maar ik denk dat in de katholieke kerk de feministen zijn het er niet allemaal mee eens. En ook Erna is er ook niet mee eens, denk ik.
0: Wie is Erna?
1: Ik heb gehoord dat Erna, die was

0: pastorale werkster in onze Rooms-Katholieke kerk.
1: Ah.
0: En Erna die voelde toch een diepe priesterroeping en zo. En dat kon binnen de katholieke kerk, vond ze helemaal niks. Dus oud-katholiek geworden.
1: Ja.
0: En nu heeft het zover gebracht dat ze bisschop van Haarlem, bisschopin van Haarlem geworden is. Want Die oud-katholieken hebben tegenwoordig bisschopinnen.
1: Nou, dan kan ze op de koffie bij de bisschop van Haarlem.
0: Nou, ik zou ze wel op de koffie laten komen, maar dan meer...
1: Haarlem, Amsterdam, ja. Ik weet niet, zij is van alleen Haarlem.
0: Zij is alleen van Haarlem, ja. Nou, ze kan op de koffie gaan bij die Trace in Engeland.
1: Ja, ja. De Trace Mulally. Sarah.
0: Sarah Mulally, ja. Ik zeg er niet Trace, maar ja. Je ziet, ik ben niet zo van vrouwelijke bisschoppen.
1: Nee, want dat is de kerk ook niet voor.
0: Nee, de kerk niet. Van Oost en West is daar niet voor. Dat zijn alleen sectes voor.
1: Dat is totaal... Nou, dan kunnen we zeggen, ja, vrouwelijke diakens, dat heeft ooit bestaan. Nou goed, dat is een vraag. Maar vrouwelijke bisschoppen, dat is nooit... Nooit.
0: Vrouwelijke diakens is ook een vraag wat die diakens waren.
1: Het is allemaal een vraag en zo, maar dan kun je zeggen, nou ja, het staat in de Bijbel. Nou goed, maar bisschoppen, daar zijn het toch de apostelen? Die waren allemaal man.
0: Zeker. En Jezus heeft nadrukkelijk geen vrouwen gekozen.
1: Nee, had hij wel gekund. Al die vrouwen die achter hem liepen, die waren allemaal vroom, die waren allemaal, had gekund, makkelijk.
0: Nee.
1: Toch niet.
0: Kijk, maar dat is het rare in onze maatschappij. Wij willen alsmaar gelijkheid. Dat is een marxistisch ideaal. De communisten is allemaal mislukt. Die wilden ook gelijkheid, economische gelijkheid. Dat is allemaal mislukt. Er was alleen maar armoede en ellende. Maar toen zijn ze, die marxisten, via de universiteiten, de gelijkheidsgedachte in heel de maatschappij. Dus mannen en vrouwen moeten gelijk worden. Geen verschillende seks, die moeten er niet meer zijn. De transgenders en alles. Er is geen onderscheid van seksen meer. En zo. Dat is in onze maatschappij tot in het dwaze doorgevoerd. En dus als je gelijkheid hebt, dan ben je ook de vrijheid kwijt. Vrijheid.
1: Ja, dat zei de paus net.
0: Huh?
1: Dat zei de paus net.
0: Dat weet ik niet, zei de paus
1: vrij, net. Des te meer wij vrij, individueel vrij willen zijn, des te minder vrijheid wij kwijt zijn. Gisteren zei hij
0: het
1: nog.
0: Maar het betekent dus als je gelijkheid en vrijheid, die staan met elkaar op gespannen voet. Dat heb je ook bij de communisten gezien, op die maatschappij. Als je die maatschappij, was iedereen gelijk, zogenaamd.
1: Nee.
0: Maar het was wel een ellende. En de armoede was heel groot.
1: Veel mensen waren net zo arm.
0: De vrijheid was weer helemaal weg.
1: Ja, ik moet zeggen dat het nu in een ex-communistisch land, er is meer verschil onder mensen. Ik moet zeggen, toen was iedereen arm. Gelijk in armoede. En nu is,
0: maar je was ook niet vrij. Dat moest allemaal met geweld worden afgedwongen.
1: Nou, nu, sommige mensen hebben het gewoon mee. Schaapjes, die lopen achter. Ja, was wel een beetje gebeld. Maar
0: het is nu, is er meer vrijheid en dan is er direct meer ongelijkheid.
1: Ja.
0: He, je ziet in onze maatschappij, dan heb ik het weer over politiek natuurlijk, want dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Zolang als men het heeft over nivelleren, als men een beetje woest is op miljonairs en op mensen die rijk zijn en Nou, dan kan dat alleen als je heel veel regels gaat maken en mensen gaat onderdrukken. En dat gebeurt. We zitten vol met regels en de vrijheid is niet compatibel met gelijkheid. Meer gelijkheid betekent minder vrijheid. En omgekeerd. Dat heb ik niet van mezelf.
1: Ik zal meteen
0: zeggen dat ik het gehoord heb in een voordracht op internet van Andreas Kinneging.
1: Ah, dan misschien dat heeft ook de paus gelezen. Of,
0: Nee, maar het was voor mij zo duidelijk ineens toen je het zei. Ik had het zelf uit kunnen vinden, zal ik maar zeggen. Want het is zo duidelijk als het maar zijn kan.
1: Ja.
0: En men streeft nu naar gelijkheid. Overal.
1: Nou, het is denk ik meer een gelijkheid van mogelijkheden. Dat iedereen de mogelijkheid heeft om te leren. Dat is toch goed, hè?
0: Ja, dat is zeker goed, maar de uitkomsten moeten ook nog gelijk zijn.
1: Precies, dat is het probleem. Je moet erkennen dat iedereen heeft de mogelijkheid om te leren, maar niet iedereen is net zo slim als dat krijg je van nature.
0: Maar wat
1: van
0: ga je dan doen? Dan ga je de eisen omlaag doen.
1: Dat is het probleem. Ja,
0: want
1: dat
0: iedereen moet gelijk zijn.
1: Maar ik vind wel goed dat iedereen gelijk...
0: En dan kan er niemand meer lezen.
1: Ja, dat heb ik gelezen. Ja.
0: Tenminste, en wie is daar de meeste dupe van?
1: Het kind.
0: De onderkant. De mensen die minst slim zijn. Die zijn er het meest de dupe van. De slimmeren en de rijkeren, die komen er wel.
1: Ja, zeker.
0: Je ziet dus domme politiek. Maar ik mag het daar niet over hebben van de luisteraars. Maar het heeft te maken met alle opvattingen ook van ons christendom.
1: Ja, als de mensen meer van de kerk zouden leren, dan zou het wel beter zijn.
0: Dat denk ik ook, ja. Nou. Goed, dan hebben we waarom... las ik in Exodus bij de 10e plaag die over Egypte kwam, dat God al de eerstgeborenen van Egypte sloeg. Baby's, kinderen, volwassenen, ook die in de gevangenis zaten, en ook al de eerstgeborenen van het vee. Toen vroeg ik me af, waarom ook dat vee? De dieren zijn door God geschapen zonder vrije wil en onschuldig in al wat de mens met hen doet. Ja, maar volgens de Bijbelse opvatting, bij ons niet meer, bij ons is een dier helemaal eigenstandig geworden. En die gaan we cremeren en die gaan we als mens behandelen, weet ik wat ze allemaal doen met die dieren. Helemaal andere dingen dan wij in onze jeugd deden.
1: Heb ik wel een paar dingen gehoord wat jongens in die tijd deden.
0: Ja, we haalden de vogeltjes uit. Ja,
1: vreselijk, vreselijk.
0: Zie je niet, jij bent van de moderne tijd.
1: Nou ja.
0: Maar in de Bijbel hoorden dus de dieren bij de mens. Die delen ook in de straf van de eerste zonde. Die dieren die vreten elkaar op. En in de oorspronkelijke schepping vraten de dieren elkaar niet op. Hè? Tenminste in het paradijs. Dus, en die hebben er niks aan gedaan, maar dat is een onderdeel van ook de wereld, de natuur. Daar zijn,
1: de orde van de natuur, ja.
0: Hè?
1: De orde van de natuur.
0: Orde van de natuur. Het is ook de onweer, bliksem,
1: donder.
0: Die aardbevingen, al dat soort dingen. En ook de dieren. Dat is één geheel. En daarom zegt ook het Nieuwe Testament, er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen.
1: Ja.
0: Dat betekent dus tegelijk met de mens gaat eigenlijk de schepping wordt nieuw.
1: Ja. De schepping wordt
0: benieuwd. Wat heeft met de mens te maken? Die schepping op zich heeft geen betekenis. De schepping op zich, de schepping is in dienst van de mens.
1: Ja.
0: Dat zegt de Bijbel.
1: Dus daarom waren ook de eerstgeborenen van de dieren getroffen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Goed. Uit onderzoek van Universele Gent, dat zal de universiteit zijn, Gent, blijkt dat sollicitanten die herkenbaar christen, moslim of atheïst zijn, minder kans hebben op een sollicitatiegesprek. Religieuze signalen zoals een kruisje, hoofddoek of vrijwilligerswerk voor de kerk kunnen tot discriminatie leiden. Hoe kan dat en wat zeg je daarvan? Nou, je zou hier de gelijkheidsgedachte weer kunnen formuleren. En waar gaat de gelijkheid van uit in onze samenleving, van de D66-achtigen, zeg ik dan. Dus de liberale, niet-religieuze mens. Die maakt zichzelf tot maatstaf. En iedereen moet daar gelijk aan zijn. Als het niet innerlijk is, dan toch minstens uiterlijk, eigenlijk. Dus ze vinden dus christendom
1: achterlijk.
0: Achterlijk. Dat moet je niet doen, dus daar moet je mee tellen. En dus, je kunt dat maar beter verborgen houden als je christen bent. Bij moslim kan het soms nog iets makkelijker zijn, omdat die zijn underdog. Die hebben het idee, die moeten nog gelijk worden in onze samenleving. Dus daar wordt nog steeds meer van verdragen.
1: Ja. Alhoewel, ik vraag me een vraag met een vrouw met een hoofddoek. Hoeveel kans heeft hij op een sollicitatie bij Procter & Gamble of bij PwC, weet ik veel. Ik denk niet
0: ja,
1: veel.
0: Nou, die zijn voor tegenwoordig allemaal gecommitteerd aan inclusie. En die hebben allemaal inclusiemedewerkers. Dus die willen hoog scoren op die inclusieladder, op die gelijkheidsladder.
1: Dan denken ze, dat is onze...
0: Juist. Ja, het is wel een hele industrie, hoor.
1: Ja, ja. Maar ja.
0: Dus bij banken ook, ik bedoel... Die hebben zich allemaal aan de woke-agenda gecommitteerd. En daar hebben ze allemaal mensen voor in dienst die dat moeten bewaken. Dat is heel raar. En dan heb ik het even niet over politiek. Dat is gewoon het maatschappelijk middenveld. Wat, ja. Middenveld?
1: Ja, ik zal het aan mijn zus die werkt in dit soort... Wat is haar opvatting over... Zou ze een vrouw met een hoofddoek aannemen of niet? Die werkt in Amsterdam bij die soort... Ja. Bedrijven. Hè?
0: Ja. En wat is de politiek van het bedrijf?
1: Ja, dat zal ik vragen. Maar ik vermoed dat een vrouw met een hoofddoek niet geen plek krijgt. Liever.
0: Ik weet
1: of
0: het
1: wel
0: niet.
1: Een onder zo'n baantje. Wel, receptioniste misschien. Maar niet van de hoge banen.
0: Ook als ze gekwalificeerd is niet?
1: Ik zal het vragen. Ik zal het navragen.
0: Of zijn er die vrouwen zijn die niet hoog gekwalificeerd dan, die met het hoofddoek?
1: Ja, dat is wel een glass ceiling, noemen ze het. Dat je ziet het wel als vrouw, maar je kunt het niet bereiken. Ja. Want ze willen jou niet. Nou ja.
0: Nou ja, ik weet het niet. Ik weet alleen dat we allemaal moeten beantwoorden aan het niveau van de D66-achtigen. En dan zeg ik niet allemaal lid van deze, maar diezelfde club.
1: Ja.
0: Die de regering uitmaakt, die universiteiten uitmaken, die overal de dienst uitmaken. En waar je niet tegenaan komt. En die dus een zekere dictatuur vormen in onze samenleving zonder dat onnozele mensen dat in de gaten hebben. Die doen er zo gewoon aan mee, want het is nou eenmaal zo tegenwoordig. Maar je zult wel moeten, want anders val je bovenop buiten.
1: Ja.
0: Goed, ik ben het hier uiteraard niet mee eens, maar dat is het gevolg van die egalitaire samenleving. Dat we gelijk moeten zijn. Het onderwijs ook moet allemaal gelijk zijn, maar dan allemaal wel gelijk zoals zij willen. Hè? Dan de eerste grote pauselijke reis van 25, 28 september naar Frankrijk krijgt enorme proporties. Het wordt het eerste officiële pauselijke staatsbezoek aan Frankrijk in 18 jaar. De Franse kerk rekent op meer dan 1 miljoen gelovigen verspreid over de reis. Alleen al voor de openluchtmis op Place de la Concorde worden 100.000 mensen verwacht. De begroting is inmiddels opgelopen tot ongeveer 27 miljoen. Maar wie betaalt een dergelijk staatsbezoek van de paus aan een land eigenlijk, vraag ik me af. En wanneer mag Nederland ook weer eens een staatsbezoek van de Heilige Vader verwachten? Nou, zover als ik het begreep, betaalt de kerk van het land dat. Dus. En er zijn natuurlijk bepaalde dingen die de staat betaalt, voor zover als het een staatsbezoek is. En officiële ontvangst enzovoorts allemaal.
1: Ja, veiligheid en zo. En denk
0: veiligheid,
1: ik, politie.
0: Dat wordt natuurlijk door de staat gedaan. Maar voor de rest is het...
1: De kerk.
0: De kerk. Mogen wij ook weer eens een staatsbezoek van de Heilige Vader verwachten in Nederland? Nederland kan wel een boost gebruiken, lijkt me. Nou, er is op een gegeven moment... Onder Franciscus hebben de bisschoppen van Haarlem aan de paus op persoonlijk initiatief paus Franciscus uitgenodigd voor een bezoek aan Nederland. En die had toen toegezegd in dat persoonlijke gesprek. Thuisgekomen echter vonden ze toch bisschoppen tegenover zich die zeiden dat moeten we niet doen.
1: Oh, waarom?
0: Ja, waarom? Waarom zou je in Nederland geen pauzezoek moeten doen?
1: Maar er komen niet veel mensen.
0: Er komt niks.
1: Nou, niks niet. Heeft u wel gezien...
0: We zijn al blij als
1: de honden. Nou, u heeft de livestream van de Rosary Rally niet gezien. Maar er waren wel, denk ik, 700 mensen.
0: Ja, 700 mensen. Daar komen 700 mensen. 700
1: maar
0: mensen, die zullen wel komen.
1: Ja, maar als de paus komt...
0: Nou, er komen er misschien wel 1500.
1: Ja, want aan die mensen, het was een Tridentijnse mis. En dan komen er ook de mensen die niet van de Tridentijnse mis zijn. Plus de mensen die niet katholiek zijn, maar wel van de paus houden. Ik denk 2000, 3000
0: ja,
1: mensen.
0: Dat is natuurlijk niks.
1: Ja,
0: dus ze zijn bang voor een teleurstelling. De kranten zei, niemand komt naar de paus. De paus is uit. Dat kunnen we beter niet hebben.
1: Als ze de Babelkathedraal, of de Sint-Jan. De Sint-Jan kunnen ze zeker vullen.
0: Ja, maar je weet waar zo'n bezoek is. Als je ziet hoe andere landen, hoe dat dan in...
1: Ja, maar wij zijn klein hier. Nou ja.
0: We zijn niet meer katholiek.
1: Dat ook, maar...
0: Dus we moeten dat gewoon niet doen. In België gelukkig het ook niet meer.
1: Ja, was wel een mooie... toen Franciscus was, een paar jaar geleden... was eigenlijk wel mooi en goed bezocht.
0: Goed, ik...
1: U bent er niet voor.
0: Ik zou er niet voor zijn. Ik ben trouwens steeds minder... voor dat soort grote manifestaties. En voor die paus...
1: is...
0: bijeenkomsten allemaal. Die grote massa. Dat heeft weinig toch met de kerk te maken.
1: Nou, toch wel.
0: Ja, vind je wel?
1: Ja, ik heb vorig jaar nog het bezoek van Paus Leo aan Afrika gevolgd. Het was mooi. Tuurlijk heeft het met de kerk te maken. Het is een... kijk, als je denkt aan de Afrikanen... voor hun is Rome heel ver weg...
0: Dat is ook heel fijn als het ver weg is.
1: Ja, en dan komt, maar dan komt de paus die voor bidt. Ja, die zijn gelovige mensen die bidden voor de paus. Ze weten niet wie de paus is, maar ze bidden wel voor. Dus eindelijk komt de paus uit Rome naar jou toe. Ja, dat is wel echt groot.
0: Ja, dat is mooi.
1: Ja, nou. Ik hoop de paus wel naar Nederland komt. Ik denk, andere mensen zullen hetzelfde denken.
0: Nou, vooruit. Hij mag van mij komen. Ik
1: u
0: ben
1: komt
0: een
1: niet,
0: beetje sceptisch.
1: Maar u gaat niet.
0: Nee, maar ik kan ben slechter been. Ik ben ook niet bij de...
1: Ja, wat zijn er plekjes voor mensen zoals u
0: vooraan? Ik ben ook niet bij de Rosary Rally geweest. Dus nee. Ook omdat ik het toch wel te bezwaarlijk vond.
1: Ja. Nou.
0: Goed, het ligt dus aan de bisschoppen. Bovendien moet de staat het er ook nog mee eens zijn...
1: Ja.
0: Want als het dus een buitenlands staatshoofd... of hij moet privé komen, maar ja...
1: Nee, volgens mij doet de paus nooit... Eerst krijgt hij toestemming van de staat, anders komt hij niet. Want hij komt als hoofd van het Vaticaan ook.
0: Ja. Goed. Dan krijgen we dus iets anders weer. De volgende vraag. Kan iemand me uitleggen wat het zevenkoppige wilde beest betekent? Ik heb ooit een bijbelstudie gehad van een Jehovah. Ze hebben uitgelegd dat de zeven koppen koninkrijken zijn... en zou te maken hebben met valse religie. Op het wilde beest zit de katholieke kerk afgebeeld als een hoer. Ja. Dat is dus die apocalyptische boeken... die eigenlijk vanuit het Oude Testament overgenomen zijn... ook door het boek Openbaring van de apostel Johannes... waarin de beesten zitten met zeven koppen enzovoort. Nou, Apocalypse is een moeilijk boek om uit te leggen. Het is inderdaad zo in het Oude Testament, bij Daniel geloof ik is dat niet, ja. Daar zijn die koppen koninkrijken inderdaad. En dan komt er één, de Messias weet ik het, en die worden afgehakt. En dat zijn allemaal van die visioenen die op verschillende manieren worden uitgelegd. En dat geldt ook voor de apocalyps.
1: Maar het is zeker niet de kerk die
0: natuurlijk
1: de draak
0: niet.
1: Is.
0: Nee, de protestanten die hebben dan uitgevonden...
1: Ja.
0: Dat natuurlijk die hoer, waar is de hoer van Babylon...
1: Dat is de kerk, maar is het klopt niet.
0: Dat de kerk is natuurlijk. Nee. En de paus en weet ik wat allemaal. Natuurlijk is dat niet zo. We kunnen het beste zeggen dat het boek Openbaring... visioenen zijn met beelden uit het Oude Testament... die waarschijnlijk geïnspireerd zijn ook... door de christenvervolgingen in het begin.
1: Mm-hmm.
0: Dus Nero enzovoort. Je komt op een gegeven moment het getal 666 tegen. Dat is het getal van het beest. Dat kent ook iedereen. Nou, daar wordt algemeen aangenomen dat 666... dat het getal voor de naam Nero is. Dus dat is dus eigenlijk... Nero is het prototype van de antichrist. Ik heb al eens eerder gezegd dat gewoon protestanten... en met name uit bepaalde hoeken in Amerika... daarmee aan de haal gaan met dit. En die hebben daar allemaal uitleg voor. De katholieke kerk is daar veel terughoudender in. Dat we niet precies weten. En Jehovah getuigen weet het ook precies. Die leggen het allemaal in hun eigen zin uit. Dus ja... Nou, heb jij er nog iets aan toe te voegen?
1: Nee.
0: Nee.
1: Mensen moeten dus de apocalypse wel lezen, maar... Of mogen, het mag gelezen worden, maar...
0: Natuurlijk mag het gelezen worden, maar de betekenis is vrij moeilijk.
1: Ja, maar op een andere manier dat je bijvoorbeeld de brieven van Paulus leest.
0: Jazeker. En het is gevaarlijk om het te lezen precies als een soort voorspelling. Waar sommige personen zeggen, ja. Die ziet dat gebeurt dan en dan daar, dat en dat betekent het.
1: Met de paarden van...
0: Die paarden zijn al, die waren allemaal al de communisten en zo, dat rode paard en weet ik wat dan. Nou ja, die communisten zijn ondertussen weg, dus ik weet niet wat ze nou vertellen. Iedere keer wordt het iets anders.
1: Ja.
0: Andere.
1: We hebben nog 1 minuut.
0: Oei, oei.
1: Nou.
0: Onlangs gaf... aartsbisschop Genswein een interview dat hij helemaal niet ziet in de zogenaamde Duitse synodale weg. Nou, daar kan ik het eigenlijk niet zo lang meer over hebben. Hè?
1: Ja, ja.
0: Die begon volgens Genswein weliswaar met de bedoeling om lessen te trekken uit het misbruiksschandaal, maar dat oorspronkelijke doel is al snel verloren gegaan. Al snel verschoof de aandacht naar discussies over kerkstructuren, commissies en machtsverhoudingen. Ondanks vele gesprekken met Rome concludeert hij dat de synodale weg uiteindelijk feitelijk niets heeft opgeleverd en noemt hij de resultaten deprimerend en ontmoedigend. Kunt u eens toelichten wat er allemaal gaande is? Nou, de synodale weg, maar dat is in Duitsland, maar het is eigenlijk nou over heel de wereld dankzij Franciscus.
1: We hebben 10 seconden. Is slecht.
0: Is slecht omdat het de weg vrijmaakt voor allerlei... Slechte voor de dingen. Vrouw in het ambt en weet ik wat, daar gaan ze het allemaal over hebben. En over het homohuwelijk en weet ik wat allemaal. En Duitsland hebben ze dat allemaal al goedgekeurd. Maar daar gaan we het de volgende keer nog wel even over hebben.
1: Nou, beste luisteraars, dat is het einde van het programma De Club van Joop van vandaag. Tot de volgende keer.
2: Dit was De Club van Joop. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag? Over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
0: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, heilige moeder van God.
0: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de mens worden van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
0: Amen.
1: Amen. God, kom mij te hulp.
0: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eren de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Alleluia. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
0: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed.
1: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Wij zagen hem, de man van smarten, geminacht, met ziekte vertrouwd. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Ver blijft de redding bij mijn kreet omhuld.
0: Mijn God, ik roep bij dag, maar geen verhoring. Ik roep desnachts en nimmer vind ik rust.
1: Toch woont gij in uw heiligdom, gij roem van Israël.
0: Op u vertrouwde onze vaderen. Zij rekenden op u en zijn verlost.
1: Zij riepen tot u en ze zijn gered. Ze hoopten op u en zijn niet beschaamd.
0: Maar ik ben als een worm geen mens meer. Verstoten door de mensen, door het volk veracht.
1: Ze lachen met mij, allen die mij zien. Ze grijnzen en ze schudden met het hoofd.
0: Hij steunt toch op de Heer, laat die hem redden. En hem bevrijden als hij hem bemint.
1: Gij zijt het die mij hebt geleid vanaf de moederschoot. Mij veilig hebt gelegd aan moeders borst.
0: Bij mijn geboorte werd ik u gegeven. Vanaf de moederschoot zijt gij mijn God.
1: Houd u niet ver van mij nu ik in nood ben. Blijf mij nabij nu ik geen helper heb.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wij zagen hem, de man van smarten, geminacht en met ziekte vertrouwd.
1: Zij verdeelden de kleren van Jezus onderling en dobbelden om zijn gewaad. Zij dringen om mij heen als kalveren. Als basansdieren sluiten zij mij in.
0: Zij laten mij hun tanden zien. Bloeddorstig brullend als een leeuw.
1: Als water ben ik uitgegoten. Heel mijn gebeente is ontwricht.
0: Mijn hart is zacht als was geworden. Gesmolten in mijn lijf.
1: Mijn keel is als een scherf zo droog. Mijn tong kleeft in mijn mond. Je hebt mij in het stof geworpen van de dood.
0: Een meute honden jaagt mij op. Een bende booswichten houdt mij omsingeld.
1: Mijn handen en mijn voeten hebben zij doorboord. Mijn beenderen kan ik wel tellen.
0: Nu gapen zij mij aan en lachen zij mij uit. Verdelen zij mijn kleren onderling. En dobbelen om mijn gewaad.
1: Ach Heer, houdt u niet ver van mij. Mijn steun komt haastig om mij bij te staan.
0: Red gij mijn leven van het dreigend zwaard. Mijn lichaam uit de tanden van de honden.
1: Verlos mij uit de leeuwenmuil. Mij hulpeloze van de buffelhorens.
0: Uw naam zal ik verheerlijken onder mijn broeders. Uw lof verkondigen voor heel het volk.
1: Eren de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Zij verdeelden de kleren van Jezus onderling en dobbelden om zijn gewaad. Nedervallen zullen voor het aangezicht des Heren, de stammen en de volkeren overal. Gij dienaars van de Heer, verheerlijkt hem. Heel het geslacht van Jacob, breng hem hulde.
0: Eerbiedig hem, heel Israëls geslacht. Want hij bekommert zich om de gekwelden.
1: Hij wendt zijn aangezicht niet af, maar luistert naar zijn roepen.
0: Voor heel de menigte zal ik u prijzen. Bij de Godvrezende breng ik u dank.
1: De armen zullen eten en verzadigd worden, en allen die God zoeken prijzen hem. Hun moed zal weer herleven.
0: Dan zullen alle landen van de aarde de Heer gedenken en zich tot hem keren.
1: En nedervallen zullen voor zijn aangezicht. De stammen en de volken overal.
0: Want aan de Heer komt toe het koningschap. Hij is de heerser over alle naties.
1: Die rusten in de aarde zullen hem aanbidden. Voor hem zal buigen al wie afdaalt in het stof.
0: Mijn ziel zal voor zijn aanschijn blijven leven. Mijn nageslacht zal steeds zijn dienaar zijn.
1: Het zal verhalen van de Heer aan het geslacht dat komt, van zijn gerechtigheid aan die geboren worden. Dit heeft de Heer gedaan.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Nedervallen zullen voor het aangezicht des Heren, de stammen en de volken overal.
0: Thans is buiten de wet om Gods gerechtigheid openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigenis afleggen. Gods gerechtigheid, die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt aan allen die geloven.
1: Rechtmatig zijn de bevelen des Heren, bevredigend voor het gemoed.
0: Glashelder zijn zijn geboden, Ze zijn een licht voor het oog.
1: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, toen op het zesde uur geheel de wereld in duisternis was gehuld, werd gij voor onze verlossing op het hout van het kruis verheven. Wij bidden u, schenk ons altijd dat licht waardoor wij het eeuwig leven kunnen bereiken. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Een hele goede middag, beste luisteraars van Radio Maria. Ja, wij zitten er in de studio weer klaar voor. Met u thuis willen wij graag het roze hoedje gaan bidden. We gaan vandaag de droevige mysteries overwegen. En u mag tussen de tientjes door ook bellen voor het doorgeven van uw gebedsintentie. En misschien dat u dan ook graag een tientje wil meebidden. Thuis via de radio, via de telefoon op de radio. Ik wens u een heel mooi gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik om oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In het eerste tientje willen we graag de volgende intenties meenemen en graag voorbidden. En dan beginnen we met de intentie van de paus voor de maand september. En dan mogen we bidden dat we, geïnspireerd door Sint Franciscus, onze onderlinge afhankelijkheid mogen ervaren met alle schepselen die door God geliefd zijn en de liefde en respect verdienen. Maar ook deze dag, Heer, komen we bij u om uw zegen te vragen over Radio Maria en over allen die daarbij betrokken zijn. Dat bent u dus ook, luisteraars. Wij vragen ook voor u de zegen en dat ook de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we zijn u ook heel dankbaar, Heer, voor de vele luisteraars die u ons gegeven heeft. En als het u wil is, blijf ons steeds weer nieuwe luisteraars geven. Maar we danken u ook voor alle bidders en weldoeners van Radio Maria. En graag willen we bidden om roepingen tot het priesterschap, de diaconaat en het religieuze leven. En ja, ook op deze plaats willen we ook heel graag de paus bij u brengen en al zijn intenties, maar vooral ook dat hij steeds van u, door u gezegend wordt om alles te kunnen volbrengen wat van hem gevraagd wordt.
1: We willen ook graag bidden voor een nichtje die ook nu weer een open been heeft. We bidden voor haar voor een goed herstel. Dat ze een algeheel herstel mag ontvangen. We bidden ook voor iemand om rust in het hoofd. En dat deze persoon ook meer en meer mag groeien in zelfvertrouwen. Wij overwegen het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon, de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We gaan het tweede tientje van de Rozenkrans zo dadelijk bidden. U mag nu eerst bellen naar de studio als u een gebedsintentie wilt doorgeven. En misschien ook het tweede tientje wil meebidden. Doe de telefoon thuis maar op de radio. Het is altijd fijn als u wilt meebidden. Het nummer van de studio is 073-687-2001. Via de WhatsApp is het ook mogelijk om een intentie in te zenden. En het nummer is 06-2001-9670. Alvast dank voor uw belletje.

0: Bij het tweede tientje willen we heel graag bidden voor om zegen over de Nederlandse bisschoppen, over hen allen. En dat ze hun roeping toch goed kunnen vervullen. Maar we blijven heel bijzonder bidden ook voor de bisschop van Breda, dat hij toch echt helemaal mag genezen. En ook de hele bisschop van Den Bosch, dat ook hij helemaal weer in orde mag komen. Dan mogen we ook bidden om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Maar ook vandaag, Heer, komen we weer bij u om, en u weet welke intentie dat is, dat er toch vrede mag komen in de harten van alle mensen over de hele wereld. En dat iedereen door u mag inzien dat oorlog en vechten geen zin heeft. Bijzonder ook vragen we dat in Oekraïne en in het Midden-Oosten en in alle andere oorlogsgebieden. We denken ook aan Iran en aan Amerika. En maar vandaag de Twin Towers, dat is 25 jaar geleden dat er toen dus vliegtuigen doorgingen. Wij willen daar ook bijzonder voor bidden dat er toch vrede mag komen in de harten. En dat alle betrokkenen zich toch ook hiervoor mogen inzetten. Bijzonder willen we ook Israël bij u brengen, Heer. En we zijn ook heel dankbaar voor de Rosary Rally en de dag in Haarlem. Heer, dank u voor al die genaden en ook u, Maria, bedankt voor uw gebed. En dan brengen we ook een familie bij u die nu nog op vakantie zijn, dat ze toch veilig weer thuis mogen komen.
1: Wij willen ook bidden voor iemand die een landschapsfotografie doet, dat hij deze passie, dat hij daarin meer en meer mag groeien. Ook willen we bidden voor iemand met een bipolaire stoornis en met alcoholverslaving klampt. We willen ook bidden iemand die autistisch is. Bidden voor hem dat hij kracht mag ontvangen en ook, ja, met zijn autisme, dat hij daar goed mee kan omgaan, maar dat hij ook mag worden geaccepteerd zoals hij is. Bidden we ook om kracht voor familie van een ernstig zieke vader en dat Gods wil mogen geschieden.
0: En dan mogen we het tweede droevige geheim overwegen. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria,

0: aarde, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. We gaan het derde tientje zo dadelijk overwegen. En voor het derde tientje mag u uw intentie doorbellen naar de studio van Radio Maria. En het is ook heel fijn als u belt om een tientje mee te bidden op de radio door de telefoon. Het nummer van de studio is 073 687 2001.

0: Bij het derde tientje willen we de volgende intenties meenemen en voor bidden. We bidden uit dankbaarheid, Heer. Dank u voor zoveel. Bijzonder ook voor al die genade die wij van u krijgen. Ja, waar we eigenlijk niet om vragen, maar die u ons heel graag wil geven. En we danken u daarvoor. We brengen ook een zwager bij u, Heer, dat hij toch uit zijn coma mag komen. Heer, wil hem genadig zijn. Dan is onze intentie, is ook ons gebed gevraagd om zegen over een bevalling die spoedig zal gaan plaatsvinden. En we bidden om bescherming voor de vervolgde christenen in Nigeria en eigenlijk over de hele wereld waar mensen vervolgd worden. Heer, geef hen heel veel kracht en we vragen ook, Heer, dat degenen die het doen, dat ze door u toch tot inkeer mogen komen.
1: Ons gebed is ook gevraagd om zegen en genade voor een intentie op voorspraak van Moeder Gods en de heilige Jozef. Wij bidden ook uit dankbaarheid en om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. We bidden ook om hulp en bijstand van de Heilige Jozef en de Heilige Satan voor een speciale intentie en voor verhoring ervan. En om hulp van Maria, koningin van de vrede, om hulp. Om vrede in onze harten. Wij willen ook bidden voor de mensen die wij ons gebed hebben toegezegd. Ook willen we bidden voor al onze dierbaren. Voor al onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Dat ze de genade van het geloof mogen ontvangen. Dat ze zich door de Heer mogen laten vinden en hem mogen liefhebben. Overwegen wij het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van de genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We gaan het vierde tientje van de Rozenkrans overwegen. En nogmaals een oproep. U mag altijd bellen om... Ook al zijn we hier met tweeën in de studio. Als u graag een tientje wilt meebidden. Ook dan bent u vrijwilliger van Radio Maria. Ook tussen de middag met het Rozenkransgebed is het fijn als er iemand is die met ons een tientje wil meebidden. Thuis, door de telefoon, op de radio. En het nummer wat u kunt intoetsen dat is 073-687-2001. Ook via de WhatsApp kunt u een intentie inzenden, ook dat is mogelijk. Het nummer is 06-2001-9670. Alvast dank voor uw belletje.

0: We gaan zo dadelijk het vierde tientje overwegen. En dan mogen we bidden voor mensen die gekweld worden door voortdurende pijn. Heer, leg uw handen op ieder van hen en wil hen helpen. Als het uw wil is dat u de pijn verlicht, maar ook dat zij de kracht krijgen om vol te houden. Samen met u. Bidden we ook om het welslagen van een parochiebedevaart. Daar de heilige Bernadette. Dat die toch door velen ook gezegend mag worden. We gaan ook bidden uit dankbaarheid voor mijn lieve echtgenoot. Nou, daar gaan we graag voor bidden. Die vandaag 98 jaar zou worden. Zo. Ja, wij moeten maar zien dat we het halen. Maar dat hij toch bijzonder gezegend mag blijven. En ja, vooral ook gezond oud mag worden. Dan brengen we ook een oom bij u. Dat het lijden niet... het lijden hoeft te zijn. Ja, dat in ieder geval dat hij gesterkt wordt... En dat de Heer toch zijn handen op hem legt om hem ook of te genezen of in ieder geval veel kracht te geven.
1: Ons gebed is ook gevraagd voor de slachtoffers van het busongeval in Zwitserland dat gisteren heeft plaatsgevonden. Dat zij in de hemel mogen worden opgenomen. Maar we bidden ook voor genezing van de zware wonden. Maar we bidden ook voor alle... We bidden ook voor een verwarde zoon die... We bidden voor een vader die door een verwarde zoon is geslagen. We bidden dat voor de vader dat hij geheel en al mag herstellen. Hij ligt in coma en we bidden ook voor de zoon dat hij hulp mag hebben. Dat er voor vader en zoon hulp mag zijn, mag komen. Ook willen we bidden voor al die mensen die gezondheidsklachten hebben, dat zij met Gods wil goed zullen herstellen.
0: En mogen we het vierde geheim overwegen. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. We gaan het laatste tientje van de rozenkrans bidden. En het is heel fijn als u misschien toch denkt van nou, ik ga dat laatste tientje ga ik meebidden. Dus als u dat graag wil doen en heeft ook nog een intentie, dan kunt u bellen naar de studio van Radio Maria. Het nummer is 073 687 2001.

0: Wij gaan naar het laatste tientje en dan mogen we de volgende intenties meenemen. Bidden we dat tieners en jongeren de zin van hun bestaan mogen zien en hierbij ook de hulp mogen ontvangen. Maar we blijven u danken, Heer, voor alles wat u ons geeft. Dan is ons gebed ook gevraagd voor een financiële afhandeling van een overname van een bedrijf, dat dat allemaal goed mag verlopen. Sint Jozef wees daarbij een bijzondere voorspraak. En we mogen ook bidden dat iemand genade ontvangt om een goede keuze te maken bij woningaanbod. Nou, Sint Jozef, lijkt me ook echt iets voor u. Wilt u ook daarbij helpen? En we brengen ook alle gezinnen bij u, Heer. Vooral die gezinnen waar het moeilijk is. We danken u voor al die gezinnen waar het wel goed gaat. Maar bijzonder ook daar waar geweld is, waar misbruik is. Heer, we brengen al die gezinnen bij u. En vooral ook zij die overwegen om een scheiding aan te gaan. Heer, dat de liefde toch mag overwinnen.
1: We bidden ook uit dankbaarheid. We bidden uw moeder Maria ook bijzonder bedanken voor uw voorspraak. En we willen bidden om zegen, goede gezondheid en bescherming van kinderen en kleinkinderen. En ook voor twee priesters in Afrika. We bidden ook voor een moeder van 88 jaar. Bid ook voor kracht voor familie van een ernstig zieke vader. En dat Gods wil mogen geschieden. Bid ook voor al onze dierbare overledenen. Bidden voor hun zielenrust. En ook bijzonder bidden wij voor de zielen in het vagevuur. We bidden ook voor een gezin, om bekering van het gezin. En dat ook de wereld zich mag omkeren. Dat ze zich naar de Heer mogen wenden. We bidden ook voor iemand om kracht, leiding en wijsheid. En we bidden ook voor gewaardeerde lotgenoten. Voor de roerige tijden die ze gezamenlijk recentelijk hebben meegemaakt. Ook voor de bidden voor al onze priesters. We bidden dat Maria hen wil beschermen en hen wil omarmen, haar mantel om hen heen wil slaan. Ook is ons gebed gevraagd voor diegenen die te maken hebben met verslaving. We bidden dat zij kracht mogen ontvangen om hun verslaving te boven te komen. Maar we bidden ook om zegen voor allen die zich voor hen inzetten. En in het bijzonder bidden wij ook voor de gemeenschap Sinakelo. En in het laatste tientje willen we ook bidden voor alles. Al die intenties, alles wat we nog bij de Heer willen brengen. Al onze dankbaarheid willen we uitspreken in het roze hoedje. Als we het laatste tientje gaan bidden. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En dan mogen we op de vrijdag de litanie van het Heilig Hart van Jezus bidden. Heeft u het Groot Getijdenboek, dan staat het op bladzijde 1108. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, behoor ons.
0: God, hemelse Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, Zoon van de eeuwige Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, door de Heilige Geest in de schoot van de moedermaagd gevormd.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het woord van God.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, oneindige majesteit.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heilige tempel van God.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, oneindige majesteit.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heilige tempel van God.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, vol goedheid en liefde.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, pijloze diepte van alle deugden.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardig.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, koning en middelpunt van alle harten.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en wetenschap.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin de Godheid in alle volheid woont.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, dat komt dat ons alle deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, geduldig en groot in barmhartigheid.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, geduldig, mild voor allen die u aanroepen.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verzoening voor onze zonden.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, van versmadingen verzadigd.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, om onze misdaden gebroken.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot dood.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, met een lans doorstoken.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, bron van alle troost.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, slachtoffer van de zondaars.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heil van hen die op u hopen.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, hoop van hen die in u sterven.
1: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle heiligen.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus, zachtmoedig en nederig van hart.
1: Maak ons hart gelijkvormig aan uw hart.
0: Laat ons bidden. God, in het hart van uw Zoon, dat om onze zonde gewond werd, schenkt gij genadig de rijkdom van uw liefde. Geef dat wij onze eerbiedige hulde brengen en zo onze plicht en past eerherstel vervulden door Christus onze Heer.
1: Amen. Vader,
0: en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Dankjewel voor het meebidden van het roze hoedje. Zo dadelijk om 12:15, dat is nu, kunt u luisteren naar de lessen van Sint Franciscus. Vasthouden aan je gewoonte. We bidden om 13:30 voor de... Of bidden, we kunnen luisteren om 13:30 naar het voorgelezen boek De Onbekende Tochtgenoot. Dan om 14:00 is het programma Musica Sacra. Om 15:00 kunt u de Kruisweg meebidden. En is om 15:30 het programma Het Weekend in met Radio Maria. Om 16:30 is Pater Bots met het Woord van God. Om 17:00 kunt u het rozenhoedje meebidden. 17:30 bidden wij de Vespas, het kerkelijk avondgebed. Om 18:00 is het Angelus en dan kunt u om 17:55 luisteren naar de luistertip uit het archief met priester Paul van der Stuift. Hij spreekt vandaag over mystieke lectuur Jan Rusbroek. Om 19:00 kunt u de heilige mis mee vieren vanuit Utrecht, vanuit de Gerardus Majellekerk. Dan om 20:00 is de heilige van de dag. En dan kunt u vanaf 20:00 ook luisteren naar herhalingen van programma's die wij eerder deze dag hebben uitgezonden. 8:15, de lessen van Sint Franciscus. 9:30, de club van Job. Om 9:30 is Pater Bots. Om 22:00 dan kunt u de complete meebidden. Om 9:15 kunt u luisteren naar Dennis Peters, die u een update geeft over de werkzaamheden van Kerk in Nood. En dan is om 11:15 de herhaling van het programma Het Weekend in met Radio Maria. Dan kunt u nu luisteren naar de lessen van Sint Franciscus.
2: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
3: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 20e verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Over het mooie visioen dat een jonge broeder kreeg, die zijn bij zo verafschuwde dat hij besloot het kloosterkleed af te leggen en uit de orde te treden. Een zeer edele en verfijnde jonge man trad in de orde van Franciscus. Na enkele dagen begon hij echter door toedoen van de duivel de pij die hij droeg zo te verafschuwen dat hij zijn habijt als een armoedig vod beschouwde. Hij haatte de mouwen, verfoeide de kap en vond de lengte en de ruwheid van de stof een ondraaglijke last. En omdat zijn weerzin tegen het kloosterleven allengs groeide, besloot hij uiteindelijk het habijt af te leggen en in de wereld terug te keren. Nu had hij zich inmiddels aangewend, zoals zijn meester hem had geleerd, om op elk moment dat hij het altaar van het klooster passeerde, waar het lichaam van Christus werd bewaard, met veel eerbied neer te knielen, zijn kap af te doen en met gekruiste armen voorover te buigen. Zo gebeurde het dat hij in de nacht dat hij zou vertrekken om de orde te verlaten, voor het altaar van het klooster langsliep, en zoals gewoonlijk knielde en vol eerbied boog. Onmiddellijk raakte hij in geestvervoering en werd hem door God een wonderbaarlijk visioen getoond. Hij zag een bijna oneindige stoet heiligen aan zich voorbij trekken, 2 aan 2, als in een processie, allen gekleed in prachtige, kostbare gewaden, met gezichten en handen die straalden als de zon, en begeleid door gezang en muziek van engelen. Onder deze heiligen waren er twee nog waardiger gekleed en getooid dan alle anderen, en met zoveel licht omgeven, dat ze ieder die hen zag met grote bewondering vervulden. En bijna aan het eind van de processie zag hij iemand die door zoveel eerbetoon omringd werd, dat het leek of hij net tot ridder geslagen was, en daarom meer dan alle anderen werd geëerd. De jonge man verbaasde zich over het visioen en begreep niet wat deze processie moest betekenen. Maar hij durfde er niet naar te vragen en bleef in verrukte betovering kijken. De hele processie was al bijna voorbijgetrokken toen hij uiteindelijk toch de moed opvatte om naar de laatsten toe te snellen en heel bedeesd te vragen: "Beste mannen, ik smeek u mij te zeggen wie de wonderbaarlijke mensen zijn die in deze eerbiedwaardige processie lopen." En zij antwoorden: "Weet, mijn zoon, dat wij allen minderbroeders zijn, die zojuist uit de glorie van het paradijs zijn gekomen." Daarop vroeg hij: "En wie zijn die twee die nog schitterender stralen dan de anderen?" Zij antwoorden: "Dat zijn Franciscus en Antonius. En die laatste, die jij zo bijzonder geëerd zag, is een heilige broeder die net gestorven is. Omdat hij zo dapper tegen elke verleiding vocht en tot het einde daarin heeft volhard, begeleiden wij hem nu in triomf naar de glorie van het paradijs. En deze schitterende gewaden die wij dragen zijn ons door God geschonken in ruil voor de ruwe pij die we in de orde lijdzaam gedragen hebben. En de gloed van zaligheid die jij in ons ziet stralen is ons door God gegeven vanwege de nederige boetedoening en de heilige armoede, gehoorzaamheid en kuisheid die wij tot het einde toe onderhouden hebben. Laat het je daarom niet zwaar vallen, mijn zoon, om het zo heilzame habit te dragen, want als jij in de pij van Franciscus uit liefde voor Christus de wereld veracht, het vlees kastijdt en moedig tegen de duivel vecht, dan zul je net als wij deze gewaden en deze gloed van zaligheid verwerven." Na deze woorden keerde de jonge man tot zichzelf terug en getroost door het visioen joeg hij elke verleiding van zich af en beleed zijn schuld voor de gardiaan en de broeders. Vanaf dat moment verlangde hij niets anders dan strenge boetedoening en ruwe kleding en eindigde hij zijn leven in de orde in grote heiligheid. Tot lof van Christus. Amen. We horen in dit verhaal over een jonge broeder in crisis. En crises komen niet alleen bij broeders voor, maar bij alle gelovigen. Allemaal zien we het af en toe niet zitten met onszelf, met de mensen om ons heen, met God onze Heer. En dit verhaal toont ons hoe we met deze crisis om kunnen gaan, namelijk door vast te blijven houden aan onze gewoontes. De jonge broeder knielt vanuit zijn gewoonte voor het Allerheiligste en wordt zich zo bewust van Christus' aanwezigheid bij hem. En die aanwezigheid wordt nog eens bevestigd door een visioen wat zich dan afspeelt. Als wij in crisis zijn, dan is het goed om te zoeken, om bewust te worden van Christus' aanwezigheid in ons leven. En een eerste stap daarin is door gewoon vast te houden aan je gewoonten, om daarop te vertrouwen, op wat je altijd deed, dat dat goed is en dat dat je dichter bij Christus kan brengen. En dan word je je bewust van Christus' aanwezigheid in je leven. En dan vinden ook tekenen plaats in de vorm van kleine en grote dromen, van kleine en grote tekenen, van een klein of groot hemels tafereel wat zich plotseling in jouw leven afspeelt. En die bevestiging maakt dat wij ons weer helemaal kunnen toevertrouwen aan God, de Heer, die steeds naar ons uitreikt en altijd met ons op weg wil gaan. In welke kleine tekenen weet jij dat Jezus Christus vlakbij of nabij is? Dat is de vraag die ik je wil meegeven voor deze week. Laten we samen bidden. De begroeting van Maria, omdat zij de vrouw is die heel bijzonder altijd heeft vertrouwd op haar gewoonten en heel veel tekenen kreeg, kleine en grote, die haar vertrouwen bevestigd hebben. Wees gegroet, vrouwen, heilige koningin, heilige moeder Gods, Maria, die als maagd kerk zijt geworden en uitverkoren door de allerheiligste Vader uit de hemel, die door hem gewijd werd met zijn allerheiligste beminde Zoon en de Heilige Geest, de Helper, in wie was en is alle volheid van genade en al het goede. Wees gegroet zijn paleis, wees gegroet zijn tent, wees gegroet zijn huis, wees gegroet zijn kleed, wees gegroet zijn dienares, wees gegroet zijn moeder. En gij alle heilige deugden die door de genade en de verlichting van de Heilige Geest wordt ingestort in de harten van de gelovigen, om van ongelovige mensen te maken die trouw zijn aan God.

lijkt, blijft u dezelfde. Als ik geen kracht meer heb,

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht.

Hannes' vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

0: Ja, maar rustig aan. Hellingen moet je langzaam beklimmen. Natuurlijk trokken ze zich niks van die wijze raad aan. Maar het gevolg was dat ze halverwege het steile straatje hijgend en zwetend moesten stilhouden om op adem te komen, terwijl pa hen in het tempo van een overjarige slak voorbij sjokte tot aan het einde toe. Assisi was een mooie, oude stad, moesten ze na een poosje toegeven, heel apart, met die smalle steil oplopende straten, hoge oude gebouwen, veel kerken en talloze pleinen en pleintjes. Weinig verkeer, dat zich heel rustig voortbewoog. Zelfs niet toeterde toen Eefje en Sanne vrolijk kletsend de rijbaan bezetten. Ze waren niet de enige toeristen. Ze hoorden allerlei talen om zich heen. Maar hinderlijk druk was het niet.
1: Nog niet, legde pa uit. In juli en augustus kun je de hoofdstraten over koppen lopen. Nu kunnen we tenminste alles op ons gemak bekijken.
0: En dat deden ze dan ook. Ze slenterden naar het centrum van de stad. Kerken en andere gebouwen bewaarden ze voor morgen. Dit was alleen maar een oriëntatietocht, zei pa. Op het grote plein, de Piazza del Comune, gingen ze naar het postkantoor om alvast postzegels in te slaan voor de kaarten die zeker verstuurd zouden worden. In de telefooncentrale belden ze naar oma Dijkstra en familie De Vries om te melden dat het tot nu toe allemaal prima verliep. En bij een bank wisselde pa een cheque tegen Italiaanse lires. Daarna zochten ze een gelateria op, een ijszaak, en keken verlekkerd naar de vitrine waar zeker wel 20 verschillende soorten ijs lagen uitgestald. De keuze was moeilijk en duurde lang.
1: Ik ben helemaal niet zo gek op ijs, beweerde pa, toen hij het op had.
0: Maar dit is ijs om je vingers één voor één af te likken. En ongegeneerd voegde hij de daad bij het woord. Ik heb een gevoel of ik droom, zei Eefje genietend. Wat een vakantie. Even een foto, zei Rob. Say cheese. En hij knipte en hij kwam tevreden weer bij hen zitten. Wat staat er nou op? Vroeg Sanne. Koppen of benen?
2: Die grote mond van jou, zei Rob. Maar wat er ook op staat, het is tenminste onbewogen en helder. Dat kun je van jouw foto's niet altijd zeggen.
1: Mooi, zei pa. Dan gaan we nu terug naar ons logement. Eten, vroeg naar bed en vroeg op, want morgen hebben we veel te doen.
0: Omdat ze de enige gasten waren, kwam de pater een praatje maken. Wat voert u hierheen? Vroeg hij. Is het toerisme of is het Franciscus?
1: Allebei, zei pa, en hij vertelde wat de bedoeling was van de reis.
0: Pater Francesco was onder de indruk. Dus u gaat veel lopen? Dat is de beste manier om een land te leren kennen. En in één adem door, geen mes gebruiken. In Italië eet je alleen met vork en lepel. Geef eens hier.
1: Op het bord van Rob deed hij hem voor hoe ze de lange spaghetti slierten in de holle kant van de lepel om de vork moesten draaien. Maar ze brachten er niets van terecht. En toen de pater zich terugtrok, pakten ze gauw weer een mes om alles in kleine stukjes te snijden.
2: Waar bemoeit die man zich mee? Mopperde Rob. Ik eet zoals ik zelf wil.
0: Maar dan verslijten de Italianen je wel voor een barbaar, zei pater Francesco vanuit de keukendeur. Hij mocht dan oud zijn, maar aan zijn gehoor mankeerde niks. En hij had er duidelijk lol in om dat te demonstreren.

Pa heeft heel wat te vertellen. Het ontbijt de volgende dag was een teleurstelling. Een soepkop vol koffie en sneetjes keihard stokbrood met marmelade. Zo ontbijten de mensen in Zuid-Europa, zei pa. Maar wie nog honger heeft, kan straks in de stad nog wel wat krijgen. Kom op jongens, we gaan. Eerst bezochten ze de San Francesco. Ze daalden af naar de onderkerk. Een donkere ruimte met lage gewelven. Onder het altaar was een crypte. En daar lag Franciscus begraven in een stenen kist. Er brandden kaarsen en lampen. Mensen zaten er te bidden. Maar je kon ook rond het graf lopen. En toen ontdekten ze in de muren 4 naamplaatjes. Dat waren de allereerste medebroeders van Franciscus. Angelo, Maceo, Leo en Rufino. Hé, hier staat een fout, ontdekte Rob bij een 5e naamplaatje. Broeder Jacoba, dat moet toch zeker Jacobus zijn? Nee, dat is goed, zei pa in zijn reisgids snuffelend. Vrouwe Jacoba was een adellijke weduwe in Rome. Franciscus ging altijd bij haar op bezoek, als hij in Rome was, en dan at hij de lekkere koekjes die ze voor hem bakte. Ze kwam als geroepen naar zijn sterfbed met die koekjes, een lap grijze stof en kaarsen. Eigenlijk mocht ze als vrouw niet in een mannenklooster komen, maar door haar broeder Jacoba te noemen, kwam Franciscus onder die regel uit. Hij was erg op haar gesteld en daarom is ze ook dicht bij zijn graf begraven. Nou, dat is mooi, knikte Sanne. Ik ben blij te horen dat Franciscus een gewoon mens was, die snoepte en vriendinnen had. Maar deze overdreven grote kerk boven zijn graf had hij vast niet gewild, zei pa. Die is volledig in tegenspraak met zijn vrijwillig gekozen armoede. Belachelijk, zei Eefje ongewoon fel. Wie bedoel je nou? Vroeg Sanne verbaasd. Degene die deze kerk gebouwd heeft? Of Franciscus? Allebei, snauwde Eefje. En toen liep ze gauw door. De anderen keken elkaar vragend aan. Wat was dat nou opeens? Laten we nog even verder kijken, stelde pa diplomatiek voor. Hier is ook een klein museum met gebruiksvoorwerpen van Franciscus. Daar zagen ze onder andere de steeds weer opgelapte grauwe pij met kap en koord die Franciscus gedragen zou hebben. Is dat ding 700 jaar oud? Daar geloof ik niks van, zei Sanne. De stof was toen al zo versleten, die moet toch al lang vergaan zijn. Ach, zei pa schouderen ophalend, is dat nou zo belangrijk? Je kunt het ook zien als een voorbeeld hoe de broeders er toen uitzagen. In de bovenkerk bekeken ze vluchtig de dubbele rijen schilderijen van de beroemde schilder Giotto. Ze toonden allemaal fragmenten uit het leven van Jezus Christus en parallel daarmee fragmenten uit het leven van Franciscus. Maar ze kenden al die verhalen nog niet. Later, zei pa. Op de terugweg komen we hier nog eens terug, en dan zal het ons wel duidelijker zijn. Dan ga ik wat anders doen, dacht Rob. 1 keer is genoeg. Ze wandelden verder de stad in. Via het grote plein, waar ze eerst een paar croissants kochten als aanvulling op het karige ontbijt, kwamen ze op een kleiner pleintje en daar stond een bronzen standbeeld van de ouders van Franciscus. Moeder Pica en vader Pietro Bernardone. Levensecht, zei Sanne. Je ziet zo dat hij een macho is, zoals hij zijn vrouw bij haar hand tegenhoudt. Hier blijven jij. Wat heeft hij over zijn arm? Zijn dat lappen? En is dat omdat hij een stoffenwinkel had? Vroeg Rob. Nee, dat zijn de kleren van Franciscus, zei pa. En vrouwe Pica heeft een
ketting in haar hand, zie je wel? Daar zit een heel verhaal aan vast. Zet je schrap. Maar de kinderen gingen er liever bij zitten. Gewoon op de grond voor het standbeeld. En toen stak pa van wal. Franciscus was dus het kerkje van San Damiano gaan opknappen. Daarvoor had hij stenen nodig. Zijn geld was op en dus moest hij gaan bedelen. En weer lachten zijn stadsgenoten hem uit. De jongen van Bernardone werd met de dag gekker. Ze smeten hem allerlei rommel na. Vader Pietro werd razend op zijn zoon, sleurde hem zijn huis in en sloot hem op in een donker hok. Maar hoe hij ook met hem praatte, hem sloeg, hem uithongerde, Franciscus bleef bij zijn besluit. Hij wilde niet meer in de winkel werken. Hij moest een andere opdracht uitvoeren. Toen vader Pietro naar Frankrijk vertrok, nam moeder Pica zijn rol over. Ze sloeg niet, dat was haar aard niet, maar ze praatte met Franciscus en smeekte hem op te houden met die onzin. Met zijn moeder kon Franciscus beter overweg en haar kon hij ook uitleggen waarom hij zich zo vreemd gedroeg. Vrouwe Pica begreep het en liet haar zoon vrij, vandaar dat ze die gebroken ketting in haar hand heeft.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Ook vandaag, zusters en broeders, bent u weer verbonden met Musica Sacra op Radio Maria. Het is de uitzending die is rond 14 september, de feestdag van kruisverheffing. En ik denk, wat is eigenlijk toch vreemd dat we een dag hebben die kruisverheffing heet. Want gaat het nou om het kruis of de gekruisigde? Men kan geen gekruisigde hebben zonder kruis. Daarom begin ik vandaag deze uitzending met Faithful Cross, gezongen door Dominican Liturgical Center.

Het kruis van de Heer. Niet het kruis bracht ons verlossing, maar de Verlosser die voor ons aan het kruis is gestorven. Hij die zijn leven voor ons heeft gegeven op zo'n barbaars martelwerktuig als een kruis. Waar misdadigers die ter dood waren veroordeeld, werden opgehangen. En het is zo'n afschuwelijke en pijnlijke dood. Ja, en toch sta je stil bij dat feest van kruisverheffing. Want het gaat niet zozeer om het kruis, maar om Christus die voor ons is gestorven. Het was de heilige Helena die bij een van haar tochten naar Jeruzalem het heilig kruis terugvindt, wat spoorloos was verdwenen. Zij vond dat in het jaar 324. En ze nam het kruis mee terug naar huis, naar Rome. En de datum van de vinding van dat kruis was 14 september. Maar het kruis werd later geroofd door de Perzen. En die gaven het terug aan de patriarch van Constantinopel. En daarmee wordt het kruis opnieuw in ere verheven. En vandaar ook komt de naam kruisverheffing. De gedachte van dit feest gaat dieper met de woorden van Jezus zelf, wanneer hij zegt in Johannes 12:32, wanneer ik zal zijn verheven van de aarde, zal ik allen tot mij trekken. We hebben allemaal een gebed en we zijn biddende mensen. Ook Modest Mussorgsky was een biddend mens. We gaan luisteren naar zijn werk Prayer. Stop. We gaan luisteren naar het werk Prayer van Mussorgsky, uitgevoerd door het Jekaterinburg Philharmonisch Koor onder leiding van Andrei Petrenko.

toen ik in juli een uitzending mocht maken voor Werkers in de Wijngaard met bisschop Ron van den Hout, toen nog bisschop van het bisdom Groningen en Leeuwarden en nu van het bisdom Roermond. En het ging over zijn overgang van het ene bisdom naar het andere. Heeft hij gevraagd om het werk te laten horen, het lied van Daniel Lohuus. Elk mens die heeft zich een kruis te dragen. Wij mensen dragen allemaal een kruis met ons mee. Ieder van u draagt een kruis. En Daniel Lohuus zingt, de kruisen zijn allemaal even groot. Alleen de een heeft er een van piepschuim en de ander heeft hem van lood. En zo is het. Maar zoals ook Jezus hulp kreeg bij het dragen van het kruis, mogen ook wij hulp aanvaarden van andere mensen die ons willen helpen met het dragen van ons kruis. Wie laat u helpen met het dragen van uw kruis?

Elk mens die heeft zich een kruis te dragen. Ook Maria heeft een kruis te dragen. Ze staat onder de kruis bij Jezus. Vorige week liet ik u het Stabat Mater horen van Marco Rossano, gezongen door Andrea Scholl. Ik laat u vandaag weer een Stabat Mater horen, want daags na het feest van kruisverheffing is het gedachtenis van Maria, moeder van smarten. En bij mij in mijn woonkamer hangt een schilderij, geschilderd door een van de monniken van de abdij van Oosterhout, de moeder van smarten. En de sequentie, Stabat Mater Dolorosa, is de sequentie van de mis van moeder van smarten. Maria stond als ongebroken bedroefd naast het kruis van haar zoon. Door haar smarten heeft Maria deelgenomen aan onze verlossing. Stabat Mater van Giovanni Battista Pergolesi, gezongen door Emma Kirkby, James Bowman en de Academy of Ancient Music.

Stabat Mater Dolorosa. En dan mogen we opkijken naar dat kruis. Dat kruis dat voor ons ook mag schitteren en een kracht mag zijn in ons leven. Want velen van ons dragen een kruisje om de nek. We hebben allemaal een kruisbeeld aan de muur hangen. En wij katholieken hebben niet alleen een kruis, maar een kruis met de gekruisigde. Want het gaat toch per slotverrekening om de Christus die voor ons aan het kruis is gestorven. O crux splendidior van Francisco Guerrero. En de Brabant Ensemble zingen het.

O crux splendidior. Ja, optie naar dat kruis. De schittering van het kruis. En misschien is dat nou wel iets heel waardevols in ons leven. Te weten dat dat kruis van Christus, dat hij dat ook gedragen heeft voor ons. Ook voor jou, voor u. Voor ieder van ons, om ons te bevrijden van de lasten van de eeuwige dood. Want hij is via dat kruis voor ons verrezen tot een nieuw en eeuwig leven. En omdat hij is verrezen, verrijzen ook wij tot dat eeuwig leven. Afijn. Zomaar wat gedachten. Vexilla Regis. De Schola Albertinum zingen dit prachtige werk voor kruisverheffing.

Vexilla recis, zo zong de Schola Albertinum. Als ik kijk naar de bergen, dan kijk je een stukje richting de hemel, hè? Dan zie je, ik heb dat tenminste als ik boven op een berg sta, dat ik me opgetild voel boven alles uit. En dan weet ik dat God ergens is. Als ik naar de bergen kijk, daarover zingt Selah.

En als we ter voorbereiding op de communie zingen, Agnus Dei. Agnus Dei, het lam Gods. Ik laat u niet vaak iets van Johann Sebastian Bach horen, maar vandaag wel. Uit de mis van Bach. De mis in B minor staat hier alleen bij. Laat ik u horen het Agnus Dei. Het is, wordt gezongen door Andrea Scholl en Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen.

Als ik naar de bergen kijk, en als je bovenop een berg staat, wat doet dat dan met je als mens? Opgetild voelen, boven de hemel als het ware, dichter bij de Heer. Maar hoe dicht kan je nou bij de Heer komen dan hem te ontvangen in de communie? En dat is met name ook in de mis.

Agnus Dei van Johann Sebastian Bach. Prachtig, hè? En zo komen we aan het einde van deze uitzending van Musica Sacra. En misschien is die wat korter dan anders, omdat de batterijen van mijn opnameapparaat bijna leeg zijn. Dus ik kom tot een spoedige afronding. We gaan luisteren naar het Ave Maria van Diederik van der Laag. Gezongen door vocaal ensemble Cordier onder leiding van Juriaan Pussen.

0: Ave Maria, gratia plena. Mooi werk, hè, van Diederik van der Laag. Ik had nog nooit van de man gehoord, maar vandaag hebben we zijn Ave Maria mogen beluisteren. En dit was weer het einde van deze uitzending van Musica Sacra voor Radio Maria. Maar laten we ook dit keer besluiten met gebed. Liefdevolle God, uw Zoon Jezus Christus is voor ons de weg gegaan tot het eind toe, tot de dood aan het kruis. Voor zoveel liefde en goedheid willen wij u danken, omdat Hij ons ook via dat kruis gebracht heeft tot de opstanding en het eeuwig leven. Wilt u ons zegenen met de kracht van uw liefde, dat ook wij zo moedig kunnen zijn als Hij, door de weg met u te gaan, met de hulp en uw zegen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Dit was Musica Sacra, een programma met en over religieuze muziek.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Een hele goede middag, beste luisteraars. Het is vrijdagmiddag 3:00. En op dit tijdstip van de dag willen we de kruisweg gaan bidden. De kruisweg die we gaan bidden is een kruisweg genomen uit het boekje Gebeden en Gezangen voor de Bedevaart naar Kevelen in 1979. Ik wens u veel devotie. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Jezus, wij willen u vergezellen op de weg naar Calvarie. Uw barmhartige liefde heeft gruwelijke pijnen doorstaan voor de redding van alle zielen die u lief zijn en vooral voor de redding van diegenen die uw vergeving het meest nodig hebben. Help ons uw lijden beter te begrijpen en maak ons eraan deelachtig met een oprecht medelevend hart. O gezegende moeder, gij die als eerste ook Jezus kruisweg zijt gegaan, vergezel ons op deze smartelijke lijdensweg en verkrijg voor ons de genade samen met u te wenen bij de marteling die uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus, op zich nam. Eerste statie. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u, omdat ge door uw heilig kruis de wereld verlost hebt. Pilatus roept: wat voor kwaad heeft die man gedaan? Ik kan in deze man geen enkele schuld ontdekken. Zelfs Judas zegt: ik heb misdaan door onschuldig bloed te verraden. Toch roept het volk steeds harder: kruisig hem, kruisig hem. Pilatus wordt bang en omwille van het schreeuwende volk laat hij Barnabas vrij. Maar Jezus laat hij geeselen en geeft hem over om gekruisigd te worden. Jezus, voor onze zonden hebt gij het onrecht willen ondergaan. Help ons om in navolging van uzelf het onrecht te verdragen en het onrecht dat anderen wordt aangedaan naar vermogen te verhinderen. Bewaar ons ervoor om uit angst voor de mensen het kwade goed te keuren, als ook anderen in ons hart te veroordelen. Doe ons allen inzien dat ge de enige barmachtige rechter zijt. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons. God, wees ons zondaars genadig. Naast het kruis met schreiend ogen stond de moeder diep bewogen, wijl haar zoon te sterven hing. Dwars toen door het zuchtend harte, overstelpt van wee en smarten, drong het zwaard der marteling. Tweede statie. Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en loven u, omdat ge door uw heilig kruis de wereld verlost hebt. De soldaten nemen Jezus mee en roepen de hele afdeling bij elkaar. Ze hangen hem een purperen mantel om, vlechten een doornen kroon en zetten hem die op het hoofd. Dan roepen ze: gegroet, koning der Joden. Ze slaan hem met een stok op het hoofd, bespuwen hem en brengen hem hulde door op de knieën te vallen. Als ze hun spel met hem gedreven hebben, trekken ze hem zijn eigen kleren weer aan en voeren hem weg om hem te kruisigen. Zelf zijn kruis dragend trekt Jezus de stad uit naar wat de scheideplaats heet, in het Hebreeuws Golgotha. Vader, ge hebt gewild dat uw zoon zijn leven gaf als losprijs voor allen. We hebben berouw over onze zonden en wij bidden u. Laat ons zo met hem leven, dat wij met het lijden dat ons ten deel valt, ook de kracht ontvangen van zijn verrijzenis, door Christus onze Heer. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons. God, wees ons zondaars genadig. O, hoe troef, hoe vol van rouwen was de zegenrijkste vrouwe, moeder van de enige zoon. Derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u, omdat gij door uw heilig kruis verlost hebt. Omstuwd door een dichte menigte draagt Jezus zijn kruis de stad uit, een week nadat hij er was binnengehaald, onder het Hosanna-gejubel. Van de mensenmassa, het kruis wordt al gauw te zwaar voor de mishandelde man van smarten. Jezus valt neer onder het kruis. Hij, het Lam Gods, valt onder de last van onze zonden. Hier zien we hoe diep God zich heeft willen vernederen. Hoe God echt mens is geworden. In alles wilde hij de kleinste zijn. Verachtelijk voor de mensen. Wij danken u, Vader, voor al wat ge ons gegeven hebt. Alles wat wij hebben en zijn, danken wij aan u. Help ons om klein en nederig te zijn zoals uw zoon de geringste heeft willen worden, om dienaar te zijn van allen en anderen te laten delen in wat wij van u mochten ontvangen. Door Christus onze Heer. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
1: Hoe zij leed, de diep bedroefde tere moeder, wel ze toefde bij die zoon aan het kruis ten toon.
2: Vierde statie. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door een heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Nu gaat de voorspelling van de oude Simeon in vervulling. Uw ziel zal door een zwaard worden doorboord. Op zijn weg ontmoet Jezus zijn moeder. Zij alleen is hem trouw gebleven. Terwijl de leerlingen hun meester in de steek hebben gelaten, laat zij haar zoon niet alleen. Alleen Johannes, de apostel van de liefde, is bij haar. Zo heeft de moeder haar zoon lief, dat zij ook nu hij bespot en veracht zijn kruis draagt, bij hem wil zijn. Goede Jezus, het hart van uw moeder, dat van liefde overvloeit, werd door een zwaard doorboord bij het zien van de pijnen die u haar zoon hebt geleden. We bidden u op haar voorspraak. Verlicht de pijn van hen die lijden. Troost hen die bedroefd zijn en geef ons de kracht om anderen te troosten. Gij die nu leeft in heerlijkheid met de Vader en de Heilige Geest, in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
3: Wie toch die niet winnen zoude, zou het bitter leed aanschouwen, dat Maria's hart verscheurt. Wie die zonder medelijden, Christus' moeder zou zien lijden, daar zij met haar zoon zo treurt.
1: Vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Jezus is uitgeput. Hij dreigt opnieuw te vallen. Dan moet iemand helpen om het zware kruis te dragen. Simon van Cyrene wordt daartoe gedwongen, of hij wil of niet. Nu hij echter zo dicht bij Jezus is, verandert zijn tegenzin. Vol liefde tracht hij de last van zijn verlosser te verlichten. Heer Jezus, u hebt gezegd, wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op zich te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het redden. Heer, leer ons te luisteren naar uw stem, die ook kan klinken in de stem van anderen. Ook al zijn onze zorgen nog zo groot, help ons u altijd met een blij gemoed te volgen. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
1: Voor de zonde van de zijnen zag zij Jezus in de pijnen, door de geesels gekastijd.
2: Zesde statie. Veronica droogt het aanschijn van Jezus af. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat ge door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Een van de vrouwen die Jezus volgde, komt naar hem toe, door medelijden bewogen. Met een doek droogt zij zijn geschonden gelaat af. Als dank laat Jezus haar de afdruk van zijn gelaat na, een tekening van bloed. Heer, gij hebt gezegd, al wat gij voor één deze geringste van mijn broeders hebt gedaan, dat hebt ge voor mij gedaan. Wij ontmoeten u iedere dag in onze naaste die om hulp vraagt, die lijdt, die hongert of onderdrukt wordt. Wij vragen u dat wij, als eens Veronica, hen liefhebben en hun nood lenigen. Omdat wij in hen de afdrukken van uw bebloed gelaat zien. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
3: Zag het lieve kind in sterven, ook zijn vaders troost nog terven. Heel verlaten al die tijd. Laat mijn moeder bron van liefde, voor het leed dat u doorgriefde, dat ik met u medeween.
1: Zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Opnieuw bezwijkt Jezus onder zijn last. Hij wil zwak zijn met de zwakken. Met allen die een ellendig bestaan leiden. In armoede, vervolgingen en oorlogen. Maar ook met allen die gevallen zijn op de goede weg. Allen die leven in strijd met Gods geboden. Jezus wijst hen niet af, maar toont hun zijn liefde door voor hen zelfs te willen sterven. Hij staat moeizaam weer op, opdat ook wij de moed zouden vinden om naar onze misstappen en onze zonden weer met een berouwvol hart op te staan. Heer, met een oneindige liefde bemint gij alle mensen, ook de zwakken, de uitgestotenen en de zondaars. Vergeef ons dat wij zo vele keren aan hen voorbij gingen, vergaten van hen te bidden, en doe ons groeien in liefde voor allen die door u zo bemind worden. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
1: Doe mijn hart van Jezus branden, vlecht gij zelf de liefdesbanden, dat ik God behaag alleen. Moeder wil dit heil bewerken, des gekruiste wonden merken, diepte prenten in mijn hart.
2: Achtste statie. Jezus troost de wenende vrouwen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Enkele vrouwen volgden Jezus tijdens deze martelgang. Ze wenen. Jezus keert zich naar hen om en zegt: Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want als men zo doet met het groene hout, wat zal er dan met het dorre geschieden? Zelfs in dit grote lijden denkt Jezus niet aan zichzelf. Hij lijdt en sterft immers niet voor zichzelf, maar voor de zonde van de mensen, voor onze zonde. Als dit lijden de losprijs is voor onze zonde, hoe zwaar moeten die zonden dan wel zijn? Vader, gij hebt uw Zoon aan ons gegeven als losprijs voor de zonde. Vergeef dan al wat wij misdeden tegen u en tegen onze naasten. Doe ons groeien in nederigheid en boetvaardigheid. En help ons om in woord en daad te behoren tot het groene hout, opdat wij niet vallen onder het oordeel, maar met uw leven in heerlijkheid door de verdiensten van Christus onze Heer. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
3: Zoveel heeft in zielen leden. Aan uw Zoon voor mij geleden. Laat mij delen in zijn smart.
1: Negende statie. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Voor de derde keer valt de koning van hemel en aarde onder de last van het kruis. Op het einde van de lange weg, die omhoog voert naar de plaats van de kruisiging, onder de gloeiende zon, zakt hij opnieuw in elkaar. Zo heeft hij ons willen leren dat alleen in nederigheid en kleinheid en uit liefde dingen tot stand worden gebracht die groot zijn in Gods ogen. Heer, geef ons een nederig hart, een hart dat vol is van liefde, want alleen zo kunnen wij steeds meer op u gaan gelijken, naar wiens beeld en gelijkenis wij immers geschapen zijn. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
1: Laat als kind met u mij wenen, medelijdend mij verenen, met uw Zoon mijn leven lang.
2: Tiende statie. Jezus wordt van zijn kleren beroofd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Op de plaats van de kruisiging aangekomen, brengen de soldaten hem nog een grote vernedering toe. Ze nemen hem zelfs zijn kleren af. Naakt staat hij voor zijn beulen. Zo deelt hij het lot van alle naakten, van alle die worden bespot. Aan hen wil hij gelijk worden. Vader, wanneer ons geloof zich niet uit in daden van liefde, dan is het dood. We bidden u, help ons om in onze naasten de gelaatstrekken van uw Zoon te herkennen en hen te helpen waar dat ook maar nodig is. Zo zullen wij een geloof bezitten dat levend maakt, dat leven geeft bij u tot in eeuwigheid. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
3: Staan bij het kruis aan uw verzijde en herklagen met uw lijden. niets wat ik zozeer verlang.
1: Elfde statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Uitgestrekt ligt hij op het kruishout. Hij wordt vastgespijkerd aan handen en voeten als een groot misdadiger. Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En ge zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Barmachtige God, geef ons uw liefde, een liefde die ons tot andere mensen maakt. Mensen met een hart dat brandt van liefde. Dit vragen wij u door Christus onze Heer. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
1: Maagd der maagden nooit vol prezen, wil mij niet ongunstig wezen. Laat mij jammeren, zoals gij. Laat mij Christus doodstrijd strijden, deelgenoot van al zijn lijden, het diep gevoelen zoals hij.
2: Twaalfde statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Omstreeks het zesde uur valt er een diepe duisternis over heel de streek. De zon geeft geen licht meer. Het voorhangsel van de tempel scheurt middendoor. Dan roept Jezus met luide stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dan buigt hij het hoofd en geeft de geest. Overwegen we de kruisdood van Jezus een kort moment in stilte.

0: Na zijn dood wordt zijn hart doorstoken met een lans. Dit geopende hart waaruit bloed en water stromen, toont ons Gods oneindige liefde voor alle mensen. Voor de toeschouwers lijkt het hopeloos, alles is voorbij. Maar juist hier staan we voor het grote geheim van ons geloof. Hier ontspringt de bron van het leven. Hier ontstaat de kerk die ons dat nieuwe leven doorgeeft, in de sacramenten die uit Christus zijde vloeien. Het is volbracht, we zijn verlost. O Jezus, wij danken u voor het offer van uw kruisdood. Als een lam hebt gij voor ons willen sterven, omdat wij Gods kinderen zouden worden. Mogen die geest van kindschap steeds meer in ons werkelijkheid worden. Dat vraag u die leeft in eeuwigheid. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Laat zijn wonden mij doorsteken en voor het kruis in liefde ontsteken en voor het bloed van uw Zoon.
1: 13e statie. Jezus wordt van het kruis afgenomen en in de armen van zijn moeder gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Pilatus geeft aan een leerling van Jezus, Jozef van Arimathea, toestemming om het lichaam van Jezus van het kruis te nemen. Maria neemt haar zoon in haar armen, zoals zij dit eens die vreugdevolle nacht in Bethlehem deed. Door haar leven van lijden en medelijden is ze de smartenmoeder geworden. Zij die zelf zo moest lijden, wil, zoals zij eens haar zoon troost gaf, nu ons troosten. Vader in de hemel, wij danken u dat u ons in de maagd Maria een moeder gegeven hebt, die al onze zorgen en smarten begrijpt, ons troost in onze droefheid en ons helpt ons lijden te verenigen met het lijden van haar zoon, die met u leeft en heerst in de eeuwigheid. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Wil mij aan het vuur onttrekken, met uw voorspraak maagd mij dekken, als ik staan zal voor zijn troon.
0: 14e statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
0: Het dode lichaam van Jezus wordt door Jozef van Arimathea in een lijkwade gewikkeld. Vervolgens legt deze het in een in de rotsen uitgehouwen graf. Jezus, de wereld meent u te hebben overwonnen. Maar moet niet de graankorrel in de aarde vallen en sterven voor hij vrucht draagt? Wij weten, Heer, dat gij de macht van de dood hebt overwonnen. En nu met de Vader en de Heilige Geest leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Christus, om van hier te scheiden, laat uw moeder mij geleiden. Waar de zegepraal mij wacht. Als mijn lichaam komt te sterven, laat mijn ziel dan verwerven. Hemels blijde glorie pracht.
0: Samen zijn wij de weg van Jezus verschrikkelijk lijden gegaan. Maar we hebben gezien dat lijden en dood niet meer het einde van het leven betekenen. Jezus Christus is immers uit de doden opgestaan. Laten wij proberen om ook in ons leven de zin van het lijden te zien. Laten wij het lijden dat wij op onze weg ontmoeten verenigen met het lijden van Jezus. Want hij heeft laten zien dat zijn lijden de dood overwint. Zo kunnen we het lijden gaan waarderen als de door Jezus voorgegane weg naar de vereniging met de Vader. Vader in de hemel, op voorspraak van de maagd Maria vragen wij u dat gij ons de kracht geeft om belangeloos te leven en te lijden voor anderen. Zoals uw Zoon zijn leven heeft gegeven als losprijs voor velen. Hij die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.
1: Beste luisteraars, wij hebben de kruisweg mogen bidden. Fijn dat u ook bij ons heeft aangesloten in gebed. U kunt nu luisteren naar muziek en dan is dadelijk om 3:30 het programma Het Weekend In met Radio Maria.

0: Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priesterdirecteur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: En beste luisteraars, welkom bij het programma Het Weekend In met Pastoor Pieter Zimmerman en vandaag ook met collega Tom van Acht. Zijn jullie ontspannen? Want ja, staat zo, nou ja, dat zegt de jingle, dat met een ontspannen kijk.
2: Dan moeten we dat wel zijn, ja.
3: En we zitten er relaxed bij.
2: Ja. Ja. Tom, ga eens even rechtop zitten.
3: Oh, sorry.
2: Gelukkig. Nou, dat is het voordeel van de radio, hè. Als we allemaal ontspannen zijn en we zitten allemaal onderuitgezakt op de stoelen. Niemand die het ziet, ja. Ja.
1: Gelukkig geen beelden bij.
2: Nee, precies. Nou, dan hangen je tegenwoordig wel camera's.
1: Zijn maar, staan niet aan.
2: Maar die staan allemaal naar boven gericht.
1: Heb ik ze wel gedaan.
2: Oh ja, verstandig, ja. Ja. Nou, mooi dat we hier zijn, ja. Tom, ik heb jou natuurlijk van de week niet zo heel veel gezien. Maar we hebben dinsdag een bijzondere uitzending gehad waarin we even terug hebben geblikt op zaterdag. Daar was je niet bij, maar heel, heel mooi dat je er nu wel even bij bent. Want voordat we dadelijk over deze week gaan praten, ben ik wel heel benieuwd hoe verliep dat zaterdag?
3: Ja, dat was echt geweldig. Dat was echt fenomenaal. Ik heb nog nooit iets meegemaakt eigenlijk. Dus Ja, ik weet niet welk superlatief ik moet gebruiken.
2: Ja, nou, op zich fenomenaal vind ik een heel mooi woord.
3: Irene, die was echt sprakeloos ook. Van toen ze erover terugdacht van, goh, van... Hoe bijzonder het was. Dat verwoordde denk ik wel vrij goed van hoe ik het beleefd had. Het is gewoon, als je onderdeel uitmaakt van de organisatie natuurlijk zelf, dan ben je natuurlijk heel druk de hele tijd.
2: Ja, heb je er wel iets van meegekregen? Ondanks dat?
3: Het kwam bij mij echt binnen toen ik eigenlijk naderhand de foto's zag. Ja. Dus de foto's die Gerard en Dennis hebben gemaakt. Dat drukt zo goed uit. Gewoon van het gevoel van die dag. Ja. Echt zo zuivere katholiciteit. Heel mooi. Heel mooi.
1: Dat is een vraag hier op een foto. Sima stuurde een bericht. Ja. Zegt, helaas geen foto's van de processie door Amsterdam. Ik bedoel dragers, Mariabeeld en alles en iedereen die erachter liepen, kardinalen, bisschoppen. Graag foto's zenden. Ik liep achteraan. Iemand van 87 liep aan mijn arm.
3: Iemand van 87 liep aan mijn arm.
1: Ja, in ieder geval die persoon wil foto's zien. Okay, waar kunnen we foto's zien?
3: Ja, we kunnen foto's eigenlijk zien op de website. Ik ben een hele poos bezig geweest ook om te kijken van wat voor selectie ik moet maken.
1: Ja.
3: En ik heb een selectie gemaakt. De meeste zitten er allemaal nog in, want het zijn echt allemaal prachtige foto's. Dat straks is een nieuwsbericht. Waarin we terugblikken.
2: Er staat al iets op de website, denk ik.
3: Ja, er staan een aantal foto's uit de WhatsApp-groep. Eigenlijk van backstage, hè, de organisatie zelf. Dat is ook leuk om te zien.
1: Dus even geduld en dat komt goed.
3: Eventjes geduld. Ja, die staan er vanavond op.
1: Ja, dus en de stream, daar was ook een klacht van een pastoor. Die zei, ik wil de krachten stream zien en de mis en zo.
3: Dat is opgehelderd.
1: En kon het niet zien.
3: Dat is opgehelderd.
1: Dat is opgehelderd. Ja, dus mensen moeten gewoon naar YouTube gaan zoeken, Radio Marie Nederland.
3: Ja, het staat gewoon op.
2: De stream was goed te volgen. Ik heb vanuit de Brogge gehoord dat het echt wel goed te volgen was. Okay, ja. De stream in het park was af en toe haperde een beetje.
3: Ja, de reden was dat we met best wel veel mensen bij elkaar stonden. Ja. En die mensen hebben natuurlijk allemaal een mobiele telefoon.
2: Ja.
3: Dus dat was lastig.
2: En wifi in het Vondelpark werkt nog niet zo goed, hè?
3: Nee, precies. Nee,
2: daar moet toch iets aan
3: gebeuren. In de kerk is het echt heel goed gelukt. Ik was erg blij met...
2: Ik heb een prachtige stream later nog kunnen zien.
3: Ja.
2: En we hebben ook hele mooie filmpjes gemaakt. Of niet zozeer we, maar onze cameraman.
3: Ja.
2: En ook wel mensen met een telefoontje. Die staan ook allemaal op onze Instagram, geloof ik, inmiddels. Hè? Wordt heel goed bekeken trouwens.
3: Ja, bijna 400.000 keer.
2: Ja, dat zijn we niet zo gewend.
3: Nee, inderdaad.
2: Wij zijn normaal, vallen we bijna van onze stoel van 400 keer bekeken. Maar nou was het 400.000 keer. Het is toch wel even een ander niveau wat we nu meemaken zo.
3: Ja.
2: Maar ja, ik denk dat het wel iets zegt over de dagen ook. Ja, dat het ook echt die impact heeft gehad. Hè?
3: Ja, ja. Nou, ik denk ook wel het enthousiasme van de vrijwilliger die zich daarover bekommert ook.
2: Ja.
3: Dat is ook wel echt al indrukwekkend, vind ik hoor.
2: Ja.
3: Die heeft het ook al met twee handen aangepakt.
2: Ja, we hebben een van de jonge mannen die al een hele tijd betrokken is bij Radio Maria, die heeft zich daar hard voor gemaakt. En die had zelf een cameraman ook geregeld.
3: Ja.
2: Daar hebben we helemaal niet naar om hoeven kijken. En ja, ik vind het heel mooi om te zien, dat is al een tijdje gaande, hoe jonge mensen ook deze hele missie zelf oppakken.
3: Ja.
2: Soms moet je er achteraan en dan moet je vrijwilligers aansturen in de hoop dat ze meedoen natuurlijk. Maar hier hebben we eigenlijk nauwelijks naar omgekeken. En die pakken dat zelf gewoon op.
3: Ja,
2: en veel beter dan, ja, in ieder geval dan ik,

0: beter dan, ja, in ieder geval dan ik het kan.
1: Het lijkt wel religieus gemotiveerd pastoor.
0: Ja, ja, zou het? Zou het? Wel een gewaagde uitspraak hoor.
1: Ja. Ja, dat is echt mooi om te zien, enthousiasme inderdaad. Ja. Ja.
0: Ja. Nou, ook de zondag was nog prachtig. We zijn natuurlijk in Haarlem geweest nog met een heel stel mensen. Ja, we hebben afgelopen dinsdag hebben we er al uitgebreid op teruggeblikt. Voor de mensen die er niet zo heel veel van mee hebben gekregen, maar die toch een beetje nog willen proeven wat daar nou precies gebeurd is. Dan zou ik zeggen van kijk afgelopen dinsdag nog even terug. Of luister die even terug, de uitzending van In Gesprek Met. Daar heb ik telkens setjes van twee geïnterviewd, waaronder Christina, die zat er ook bij. En ons bijna het hele team komt dan langs.
2: Iedereen die op die dag aanwezig was.
0: Ja,
2: even naar de studio gestrekt.
0: Ja, precies. Die zijn even allemaal in het bootje gestapt. En het enthousiasme zat zo hoog. We hadden het over superlatieven dat die dinsdag ook voorbij kwamen. Iedereen was echt helemaal of helemaal vol van of helemaal stil van.
1: Ja.
0: Of een combinatie. Maar het was ontzettend mooi.
1: Ik vond ook wat volgens mij niet besproken was de tegenreactie. Hè? De demonstranten die we mee hebben gemaakt.
0: Ja, die zijn toch aardig aan bod gekomen.
1: Ja, er was ook nog eentje in het Vondelpark namelijk.
0: Oh, dat heb ik niet gehoord.
1: En die stond helemaal achterop opgesteld. En die had een vlag bij zich.
2: Van?
1: Met 7 kleuren van de regenboog. Dus eigenlijk is dat gewoon onze...
0: Gewoon de goede,
1: christelijke vlag,
0: de goede
1: zeg maar.
0: Vlag.
1: Hè?
0: Ja.
1: Dus en dat daar heb ik met hem. Ik heb het met hem over gehad. Dat was een hele beleefde, aardige, rustige demonstrant. Eigenlijk een beetje net zoals de Dolomina's heel tam waren, zeg maar. Was deze meneer ook heel rustig. En die is gewoon eigenlijk toen hij zo vriendelijk bejegend werd. Ook de pastoor Koos heeft hem ook uitgelegd over de eerste 5 zaterdagen.
0: Ja, ja.
1: Dus hij voelde zich helemaal welkom. Ja. En toen had hij zoiets van misschien moet ik dan maar naar huis gaan of zo.
0: Maar vertel even voor de luisteraars die dat niet weten. Ja. Je zegt de vlag, de regenboogvlag met 7 kleuren.
1: Ja, ja,
0: er is dus ook een andere regenboogvlag.
1: Ja, dus er is degene die de LGBTQ+ vlag heeft gemaakt. Die heeft verteld van God dat het demonisch geïnspireerd is. Hè? Dus hij heeft eigenlijk gewoon inderdaad de vlag van het verbond tussen God en Noah als uitgangspunt genomen. En daar een kleur van afgenomen. En dat is de kleur die het sacrament van het huwelijk vertegenwoordigt.
0: Dus
1: die zevende kleur erbij. En mensen hebben daar natuurlijk een hele hoop associaties bij. Maar denk, vanuit Gods standpunt bekeken, maakt het niet zo heel veel uit wat jouw gevoelens zijn bij iets. Maar gaat het over de objectieve realiteit. Hè? Het gaat over wat er feitelijk plaatsvindt. En op het moment dat jij met een diep christelijk symbool daar staat, dan zal God daar minder moeite mee hebben. Hè? Dan misschien jouw zielen roerselen op dat moment.
0: Ik zag dat hier nog wat reactie op internet op was gekomen. Ook op deze man met de vlag.
1: Ja.
0: En toen zag ik ook een heel apostolaat. Was voor mij helemaal nieuw. Waarin katholieken de regenboogvlag weer als het ware terug... opeisen, om het zo te noemen.
1: Ja.
0: Want inderdaad, wat je zegt, het is een beetje uit zijn verband getrokken in de laatste jaren. Maar het is natuurlijk van oudsher het symbool van inderdaad het verbond van God en Noach.
1: Ja.
0: Noach, die land is in zicht. En het duifje komt aangevlogen met een takje in de bek, in de snavel, als teken van we zijn bijna bij het land. En inderdaad, dan ziet hij een regenboog als beeld van het verbond tussen God en de mens. Nou ja, zoals dat met meer symbolen gaat uit ons katholieke geloof, worden die vaak voor andere doeleinden gebruikt. Maar die wilden eigenlijk gewoon die regenboogvlag weer in ere herstellen, op de goede manier. Dus ik begrijp dat deze man dat ook aan het doen was.
1: Nee, hij was zelf in de veronderstelling dat hij met een LGBTQ-vlag aan de show was.
0: Oké, dus hij wilde eigenlijk... Hij had de verkeerde vlag vast.
1: Nee, hij heeft een hoop geleerd, denk ik, in één middag tijd.
0: Okay,
1: ja, dat was mooi. Ja.
2: Maar hoe doen ze dat, die vlag in ere herstellen?
0: Nou, dit verhaal erbij vertellen en ook de vlag op de goede manier afbeelden.
2: Ah, ja,
0: dus niet met de 6 kleuren. Inmiddels heb je 100.000 varianten.
2: Daar
0: dus
2: hebben een progressvlag, heb ik gehoord.
0: Ja, met de driehoek erom.
1: Ja, meer van de progresstaartjes.
0: Ja.
2: Dat hoort daarbij.
1: Oh, is dat zo?
2: Weet ik niet.
1: En hebben ze die ook geclaimd?
0: En de progresvlag, die heeft inmiddels net zoveel kleuren als er verwarrende identiteiten
1: zijn. Dat heet serieus zo?
0: Ja, dat heet
1: zo. Oh.
0: En dat is dan weer geïnspireerd, las ik toevallig ook, heel recentelijk op de vlag van de vrijmetselarij.
2: Zijn
0: we weer rond.
2: Klopt, zo makkelijk is het.
1: Kijk,
0: Nou, fijn dat uit alle gelederen mensen aansloten bij de

0: processie, ja. Ja. Goed. Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel zo. Maria, op het moment dat ze verschijnt in Fatima, die heeft het ook over de belang van deze eerste zaterdagdevotie. Ook in het kader van huwelijk en gezin. Ja. Dus dat het daar ook, als het ware, een soort catechetische les in is. Hè, van hoe God het verbond bedoeld heeft, maar ook hoe die de schepping heeft bedoeld en de relatie tussen een man en een vrouw. Dat zit natuurlijk allemaal wel in die eerste zaterdagdevotie. Dus dat herstel van de orde van Gods schepping. Dus ook wel heel mooi om op die manier ook aan de hand van die zaterdagdevotie ook te kunnen uitleggen van ja, waarom dat huwelijk nou zo ontzettend belangrijk is. Ja. En waarom het gezin zo ontzettend wezenlijk is voor onze kerk. Dus het is niet helemaal van elkaar gescheiden.
1: Ik denk, die man had ook echt sterk het idee van dat het een politieke betoging was. Hè? En ik heb me echt uitgelegd van ja, dit is echt gewoon voor eerherstel. Hè? Ja,
0: we bidden hier.
1: Het gaat om Maria, het gaat om bidden. Het gaat niet om politieke uitlatingen.
0: Maanden geleden moest ik het aankaarten bij de gemeente, bij de stad Amsterdam, dat we dit gingen doen. En dan kun je kiezen tussen, dit is of een demonstratie of een manifestatie.
2: Nou, niet van manifestatie.
0: Okay. Ik weet niet precies waar tegen we gedemonstreerd hebben tegen de boze geesten in de wereld. Ja,
2: maar wat is het verschil dan? Demonstratie en manifestatie?
0: Nou, een demonstratie is echt gericht tegen iets of iemand. Okay. Hè? Dus dan ben je het ergens niet mee eens. En een manifestatie is meer een soort vertoon van iets waar je zelf achter staat.
2: Dus we zijn eigenlijk een manifestatie geweest.
1: We manifesteren geweest.
0: We hebben gemanifesteerd. Ja, kun je deze tijd ook al niet meer zeggen. Het wordt wel erg verwarrend nu. Ja. Nou, het was een prachtige manifestatie afgelopen zaterdag. Ja. Manifestatie van de liefde voor Maria. Ja. En Maria's liefde voor ons. Hè? Want het is natuurlijk niet alleen maar mensenwerk. Dus hè, wij organiseren dit. Maar uiteindelijk heeft de hemel dat al ver voorzien waarschijnlijk dat deze dag ging komen. Dus heel mooi. Heel mooi samengevat. Inge die had het afgelopen dinsdag in de uitzending. Dat ging dus ook over de zaterdag. Die vertelde nog van, het was een lange dag. En op een gegeven moment moest ze toch even naar het toilet. En toen kwam ze bij het toilet in het Vondelpark. En daar hing het vol met foto's van travestieten. En toen zei ze ook van, ja, dat besef van dat je hier in het hart bent van een stad die toch wereldwijd bekend staat als een behoorlijk vrijzinnige stad. En dat je daar juist op die plaats zo'n teken stelt van, we gaan hier bidden, we gaan hier Maria-liederen zingen. Ja. Ze zei van, het was wel even, het contrast met de wereld was erg groot. Maar daardoor des te mooier waarschijnlijk. Ja.
2: Maar wat leven we in een bubbel dan?
0: Ja, we hebben de bubbel wel naar buiten
2: gebracht.
0: We hebben de bubbel wel gebracht. Naar buiten
2: gelukkig
0: gebracht.
2: Maar. Ja. Oh, we hebben het toch goed. Ja.
0: Ja. Is er nog meer gebeurd deze week eigenlijk? Of was dit?
2: Nee,
0: volgens mij moest iedereen bijkomen een hele week lang van deze dagen. Ja. Ja.
2: Week lang ben er maar.
1: Nou, we mochten de familie van den Bos, die moest, die had een andere verplichting. Maar Lela die was wel mee.
0: Ja. Bekend van de radio.
1: Van de kinderkatechese. Die liep ook echt de hele dag rond te stuiteren. En daar is ook over verteld in de kinderkatechese. Dat vond ik ook een mooi moment.
0: Lela die heeft een hele mooie foto gemaakt met beide kardinalen. Dus met kardinaal Eik en met kardinaal Burke. En toen zei ze, toen ze thuis was tegen de mama. Ja, ze stonden heel lang, de kardinalen stonden heel lang in de rij om met mij op de foto te kunnen. Ja.
2: Zeker. Zeker
0: natuurlijk. Het is toch een bekendheid van de radio, Lela.
1: Ja.
0: Dus,
1: ja, precies, ja.
0: Ja. Ja. Ja. Nou goed, dus afgelopen dinsdag ook uitgebreid er nog over nagepraat. Wat wel mooi is de afgelopen weken, om dan toch even een paar dingen van de afgelopen week aan te stippen. Gewoon katholiek is weer begonnen. Ja. En we zijn ontzettend blij en dankbaar dat Monsieur Mutsaerts ook gewoon weer helemaal de oude is.
2: Nou, helemaal. Hij kan nog niet auto rijden. Dus het is bij hem thuis opgenomen.
0: Ja, maar dat komt toch niet door zijn gezondheid. Maar dus inderdaad, hij is gewoon, zijn gezondheid is weer goed. Alleen zaterdag, toen was hij niet aanwezig. Dan zou hij eigenlijk wel aanwezig zijn geweest. Maar toen voelde hij zich niet lekker. Maar dat had niet met het ongeluk te maken.
2: Nee, ik had het over gewoon katholiek. Dat het is toch bij hem opgenomen. Bij hem thuis opgenomen. Want hier naartoe komen is nog lastig.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
2: Verder is hij wel... hij wil weer meedoen.
0: Ja, dat is geweldig. Ja. En ook pastoor Schilder, die
2: doet ook mee.
0: Komt ook weer in de uitzending. We zijn allemaal gewoon katholiek. Het is wel heel mooi. Ja.
2: Niet meer en niet minder. Nee. Gewoon.
0: Ik geloof dat een van de mannen van gewoon katholiek, die gaat denk ik...
2: Morgen trouwen.
0: Ja. Ja. Remo. Ja.
2: Ja, die heeft het wel vaak over zijn verloofde. Nou, ja. Nu moet hij dus
0: in
2: veranderen.
0: In de uitzending, hè?
2: Ja, ja, ja. Iedere twee zinnen is iets met iets over zijn verloofde.
0: Dus nu wordt het zijn vrouw.
2: Ja. Nu is het mijn vrouw zei dat en mijn vrouw dat.
0: Ja. Praat ook makkelijker, hè? Ja.
1: Of hij zegt, ik heb het betrouwbare bron begrepen.
0: Ja. Ja. Ja. Het zal niet de enige reden zijn dat hij gaat trouwen. Dat hij dan bij gewoon katholiek kan zeggen, mijn vrouw dit en dat. Ja.
2: Maar, nee, nee,
0: nee. Maar heel mooi dat hij, morgen gaat trouwen. Pastoor Menne die zal daarbij zijn. Monsieur Mutsaars is daarbij aanwezig. Dus het wordt wel een mooi katholiek feest. En we wensen ook hem alle geluk en alle zegen toe natuurlijk in zijn huwelijk. De afgelopen weken, we hebben het al een paar keer genoemd, maar we zullen het nog wat vaker gaan noemen. De Franciscusmaanden zijn begonnen. Wat betekent dat? Nou, we zijn eigenlijk al maanden bezig om bij Radio Maria na te denken over hoe kunnen we het religieuze leven meer op de kaart zetten. We hebben daar natuurlijk al jaren, of eigenlijk al zo lang als Radio Maria bestaat, aandacht voor. Maar we willen dat nog gaan verdiepen, gaan vermeerderen. Want een kerk die weer een beetje uit het slop omhoog komt, hè, dat zien we wel in de kerk in Nederland gebeuren, die heeft ook een sterk kloosterleven nodig natuurlijk. Hè. Een kerk kan niet bestaan zonder dat er ook een grote groep biddende mensen is. Nou zijn er natuurlijk ook hele actieve kloosterlingen, dus het is niet zo dat alle kloosterlingen per se heel de dag aan het bidden zijn in het klooster. Maar we hebben kloosters nodig. En ja, om dat religieuze leven mee te promoten, mee te stimuleren, zijn we begonnen met een serie die misschien wel in ieder geval 1 jaar, maar misschien wel 2 jaar kan gaan duren. Namelijk elke paar maanden een andere kloosterspiritualiteit onder de loep nemen. Nou, we zitten nu in het jubeljaar van de heilige Franciscus van Assisi. Het is namelijk 800 jaar geleden dat de heilige Franciscus van Assisi stierf. En daarom vonden we het wel heel gepast om te beginnen met deze grote heilige. En dat betekent dat we de komende maanden tot aan kerstmis ongeveer, dat we steeds nieuwe uitzendingen zullen verzorgen over de heilige Franciscus, over de Franciscaanse spiritualiteit, over kloosters, voor zover die er in Nederland zijn, maar ook in het buitenland. Dus we willen echt een inkijkje gaan geven in die Franciscaanse spiritualiteit. Nou, we zijn daarmee begonnen deze week. Volgens mij is afgelopen donderdag, gisteren.
2: Ja, de allereerste uitzending.
0: Ja, het eerste Franciscusuur. Ja. Ik weet toevallig dat daar een parochiaan van mij voor is geïnterviewd. Onze kosteres, Sandra. Yvonne die zocht iemand die in een Franciscus en Clara parochie actief is.
2: Oh ja, dat is maar eentje.
0: Laat ik nou toevallig pastoor zijn van een Franciscus en Clara parochie. En toen zijn we even gaan nadenken van wie zou dat kunnen zijn. En toen had ik dus de koster gebeld van zou jij even geïnterviewd kunnen worden. En toen bleek dat zij ook elke avond voor het slapen gaan vraagt om zegen over haar hond. En dat ze dan vraagt om de voorspraak van de heilige Franciscus voor die zegen.
1: Oh, wauw.
0: Ik denk, dan ben jij de aangewezen persoon.
1: Ja. Ja.
0: Dus dat, En om deze Franciscus maanden ook wat kracht bij te zetten, is er bij ons in de parochie ook een katje binnenkomen wandelen.
2: Ah.
0: Ja, dat hoort natuurlijk, hè. Franciscus en de dieren, die mag je niet gaan scheiden. Dus we hebben nu een soort parochie-mascotte. Ja. Ik heb sinds 2 weken een kat die door de tuin wandelt en die ook steeds vaker binnenkomt. Ja, geen idee waar die vandaan komt. Hij is ineens binnenkomen wandelen. Maar goed, die komt nu ook vaker af en toe even de kerk binnengewandeld. Dus Franciscusmaanden zijn officieel begonnen.
2: Jullie zouden een dierenzegening kunnen organiseren.
0: Ja, dat is leuk dat je dat zegt, want dat gaan we dit jaar voor het eerst doen.
2: Doen.
0: Ja, we gaan het doen, ja.
2: Mag
0: je
2: een knuffel meebrengen?
0: De knuffels ook? Is dat ook gebruikt bij de dierenzegen?
2: Bij sommige parochies wel.
0: Oh jee. Oh jee. Nee, het moet wel een kloppend hart hebben. Ja.
2: Nou, kloppend hart en 4 voeten.
1: Ja. Je pusjes je eraf en je thuis
2: niet je mug van de muur halen of zo.
0: Ja, dat heeft ook een kloppend hart. Een heel klein hartje. Ja.
2: Weet ik niet. Nee, mug heeft geen hart. Nee.
0: Jawel. Zelfs, gaan we even een kleine biologieles doen dan. Zelfs een pier, die hebben zelfs 20 harten.
1: 20 harten?
0: Die hebben verschillende harten, ja. En dat is ook de reden dat als je een pier door midden zou snijden, heb ik als kind nooit gedaan uiteraard.
2: Nee,
0: stel dat. Ja. Dan kunnen de 2 helften van dat piertje, van die worm, kunnen gewoon doorleven.
2: Okay. Als 2 individuen,
1: nooit weten dat een pier zoveel liefde te geven heeft.
2: Een mogen
0: kat heeft 9 levens en een pier heeft 20 harten.
2: Die mogen niet als gezegend worden. Die zijn al gezegend met 20 harten.
0: Ja, die hebben al het bijzondere zegen van de schepper ontvangen. Ja. Nou, we wilden het dit jaar wel voor het eerst gaan doen. We zaten al te denken van, ja, hoe moet dat dan? Want je kunt natuurlijk moeilijk... ik woon in een streek waar ook behoorlijk wat boeren zijn. En voor je het weet nemen ze de hele stal mee naar de kerk. Dus we hebben nou bedacht dat het dan toch na de mis zal zijn. Iets later in de middag. Dat we eerst koffie drinken. En dan kunnen de mensen komen met hun dier.
2: Maar je kunt zeggen, het is een huisdierzegening. Dus als een boer bijvoorbeeld zijn stal wil zegenen, dat kan op een ander moment. En niet alle koeien meebrengen.
0: Ja, dat is misschien wel een goede kleine toevoeging. Ja. Nou weet ik toevallig van een kapelaan in ons bisdom. Ja. Die heeft als huisdier een varkentje.
2: Ja.
0: Dus dan is het probleem dat nog niet helemaal opgelost. Hè. Als de kapelaan nu luistert, dan weet hij wie het is.
2: Heeft een kloppend hart en vier voeten.
0: Kloppend hart.
2: En het is huisdier.
0: Mogen we het niet weigeren? Nee. We mogen het niet weigeren. Nou, vooruit. Het varkentje is ook welkom. Ja. Nou,
1: dat, dat vindt dan plaats, denk ik, in het halletje dan van de kerk.
0: Of in het halletje of onderaan de trappen. Dat ze kunnen langs komen rijden op hun paard.
2: En de huisdieren mogen niet in de mis of zo komen.
0: Dat hadden we nog niet zo bedacht. Een goudvis in een vissenkom vooruit. Maar, we hebben er al flink over zitten brainstormen. Want ja, wat nou als de ene parochiaan een goudvis heeft en de buurvrouw heeft een kat? Dat gaat ook niet helemaal goed samen. Waarschijnlijk. Het wordt waarschijnlijk of voor de trappen van de kerk of in de tuin. Toch is het ook wel een heel oud gebruik om dat te doen. Ja. Hè? Dat klinkt misschien een beetje het is grappig om dieren te zegenen. Ik weet, vroeger, ook in Nederland, was bijvoorbeeld de zegening van paarden ontzettend belangrijk.
2: Ja.
0: Kijk, het was vaak ook de kostwinner. Hè? Behalve de boer zelf die hard aan het werken was, had je ook het paard en de os bijvoorbeeld nodig. Of het ezeltje. Ja, als die ziek werden, dan had je een groot probleem. En nog steeds natuurlijk. Hè? Dus daarom werden die dieren ook gezegend om ook ten dienste te staan van de mens. Ja, en kunnen ook voorwerpen zegenen. Hè? Dus waarom zouden we niet dieren kunnen zegenen die ook nog eens een keer kunnen helpen bij Gods plan? Dus we gaan kijken wat er op afkomt.
1: Eigenlijk Cunera goed voor, geloof ik, hè, voor paarden.
0: Klopt, ja. Klopt.
2: En dan heb je op 3 november dan heb je zo'n broodjes.
1: Sint-Hubertus.
2: Hubertus broodjes.
1: Voor je jachthond.
2: Ja, ook voor dieren. Ja. Zo, dan kun je dan je dieren thuis geven als die ziek zijn.
0: Oh. Je hebt in Duitsland jaarlijks de processie met de paarden. Dat is Hakendover, dacht ik. Hele grote processie. Er komen iets van 10.000 man op af of zo. En dan staat het dus vol met paarden die ook mee in processie gaan naar het heiligdom. Ja. Ja. Nou, we beginnen klein met een kat en een goudvis. En dan zien we wel hoe het de komende jaren gaat uitgroeien. Ja. Ja. Maar goed, ik dacht in een Franciscus parochie moet er toch iets van aandacht zijn voor die beestjes.
2: Ja. Ook misschien een dierengaard of zo, maar ja, dat is een andere.
0: Nou, we hebben nu al de kat. En de kat is ook niet altijd alleen, want hij wordt al bezocht door een andere kat die probeert zijn plekje in te nemen. Dat noem ik dan de kwaadaardige kat, want onze kat is natuurlijk de goeie. Hè? En die probeert dan hem van zijn bakje eten te beroven. Maar ik zag van de week, volgens mij was jij dat trouwens, Tom, die zei van, heeft hij schrammetjes op zijn neus?
1: Ja, ja.
0: Want dan heeft hij teruggevochten.
1: Ja, precies. Ja, als hij op zijn achterlijf schrammen heeft, dan is het niet goed.
0: Nee. Ja. Nou, de eerste keer was hij helemaal ongehavend. Dus ik denk dat hij hem gewoon de benen heeft genomen en heel hard de tuin uitgesprint is. Maar van de week had hij toch wel zo'n bloedplek onder zijn nek zitten. Dus ik denk dat hij zich kranig geweerd heeft.
1: Mooi zo.
0: Dus brammetje begint op te staan tegen al dat geweld in de wereld. Ja.
2: En muisjes hebben jullie ook nog?
0: Niet meer.
1: Steeds minder.
0: Ik heb ze niet meer gezien. En vogels had ik eerst heel veel in de tuin. Die zie ik ook niet veel meer.
2: Nee, die houden niet van katten.
0: Nee. Goed, waar zijn we?
2: Muziekje.
0: We gaan even naar muziekje luisteren en dan zijn we zo weer terug.

0: Beste luisteraars, we zijn terug in de uitzending bij het Weekend In met Pastoor Pieter. Hier nog steeds ontspannen over wat er is geweest en wat komt.
1: Ja, steeds ontspannender lijkt het wel, ja. Ja, we hadden net even teruggeblikt. Eén dingetje hadden we niet genoemd. Afgelopen maandag, dat is eigenlijk wel heel mooi. Toen heeft Yvonne teruggeblikt met Monsieur Hendricks ook op het afgelopen weekend. En dat was wel heel mooi om zijn enthousiasme te horen. Dus ja, u kunt dat ook nog terugluisteren in de audiotheek. Het heeft hem ook ontzettend goed gedaan. Dus ja, dat is natuurlijk ook niet elke dag dat je zo'n vooraanstaande kardinaal ontvangt. Hij sliep ook, of ja, niet in het huis van Monsieur Hendricks, maar wel in de buurt van, in het hotel. Nou, hij zou eigenlijk bij Monsieur logeren, maar de lift was kapot. Dus dat is echt zo.
0: Nee, we lagen om iets anders. Dat is een foto die een beetje viraal is geworden.
1: Oh, ja, ja. Oké. Okay. Over slapen gesproken, ja. Ik snap hem. Ik voel wat je zegt, ja. Ja. Goed, de afgelopen week, ja, vanmorgen weer de Club van Job. Ik zie hier een heel lijstje met allerlei thema's die vanmorgen voorbij zijn gekomen. Dating tips, dansen in de kerk.
0: Ja, dat mag niet. Mag wel, dansen in de kerk niet.
1: Mag niet, oké. Wie betaalt voor de reizen van de paus?
0: De kerk zelf. De Franse kerk, dus niet Rome.
1: Ja, de kerk die dus hem ontvangt.
0: Die ontvangt.
1: Ja, dat is ook logisch. Monsieur Genswein zou iets hebben gezegd over het synodale proces in Duitsland.
0: Het is gewoon slecht.
1: Oké. Okay. Nou, fijn dat je een uitzending van een uur kunt terugbrengen naar ongeveer een halve minuut. U kunt hem nog terugluisteren, de uitzending, als u wilt. Hoeft niet per se, want ja, Christina gaf zojuist de samenvatting.
0: De apocalypse en zo, het is ook aan de beurt geweest. En van alle onderwerpen.
1: Oké. Volgende week hebben we een mooie uitzending, ongetwijfeld. Ik heb hem nog niet gehoord, maar dat is zeker toevertrouwd aan kapelaan Kerkhofs. Die gaat spreken over de Eucharistie, over het sacrament.
0: De allerheiligste Eucharistie.
1: De allerheiligste Eucharistie, oké. Over het wezen van de Eucharistie. En hij is bezig met een serie over de zeven sacramenten. Worden dat ook zeven uitzendingen?
0: Nee, het wordt meer, want hij zei over de heilige Eucharistie, kun je niet maar één keer praten. Dus hij zal drie uitzendingen over de Eucharistie doen. Dus dit is de eerste. En het, in totaal zal het meer dan zeven. Want ja.
1: Ja, oké. Dus per sacrament een paar uitzendingen. Ja.
0: Nou, de doopsel heeft maar eentje gekregen. Het blijft ook zo.
1: Okay.
0: Vormsel ook.
2: Echt beschouwingen of echt catechese?
0: Catechese, doet echt catechese. Ja. Deze keer dus over wat precies de Eucharistie is. En daarna gaat hij over de Bijbel en wat in de Bijbel staat. En zo klassieke voor. Kijk, voor de mensen, de beginners, hè, de mensen die pas de kerk en de sacramenten ontdekken, dat wil hij doen. Hij is bezig met een serie voor catechumenen.
2: Ja.
0: Dus dit past in.
2: Het verschil tussen van of God brood wordt of dat brood wordt, zeg maar. Dat soort dingen.
1: Dat hebben we deze week ook mogen horen. Ja.
0: Wat hebben jullie gehoord?
1: Nou, dat ging nogal rond op internet. De paus, paus Leo, die heeft een uitspraak gedaan waarin die zei van wij hebben een God die brood is geworden.
0: Ah.
1: Ja, natuurlijk is de brood, het levende brood.
0: Het brood is Jezus geworden. Ja,
1: het brood verandert in God en niet God in brood. Ja, hij is als brood, als voedsel voor onderweg, et cetera, et cetera. Maar er werd nogal wat over gestruikeld dat de paus deze uitspraak deed.
0: Ik ben zeker dat de paus denkt niet dat Jezus een stuk brood is.
2: Het is geen low-profile baantje ook, hè, paus.
1: Dus, nee.
2: Dat zou je goed in de gaten.
1: Ja, je kunt niet net zoals wij hier bij het Weekend In maar gewoon een beetje zeggen wat er in je opkomt. Je moet ook echt nadenken over je woorden. Ja, dat is heel anders. Ja. We hebben het toch maar makkelijk eigenlijk. Ja. Ja. Aanstaande dinsdag is het weer de derde dinsdag van de maand. Zeg ik dat goed?
0: Klopt.
1: Nu dinsdag al, hè? Ja. Dan hebben we weer de mini-retraite. En op veler verzoek zullen we het gaan hebben over het brevier. En dan wordt er eigenlijk een praktische bijeenkomst. Normaal is de mini-retraite altijd een korte reflectieoverweging over iets wat leeft in onze kerk. Maar ik ga nu aanstaande dinsdag aan degene die dat willen gewoon heel eenvoudig uitleggen hoe je het brevier bidt uit een boek. Die bestaan nog, boeken.
0: Ja, die gebruiken. Gonnie is een grote fan van het brevierboek.
1: Ja, en ik begin ook te ontdekken. Ik ben sinds een jaar of zo, denk ik, ook weer terug gekomen bij het boek. Want ik bad eerst altijd van de WhatsApp. Of hoe heet je niet voor WhatsApp? Ja, daar ga je al. Een van de belangrijke redenen dat ik het dus niet meer doe. Dat ik het dus niet meer doe. Nee, ik bad altijd vanaf de getijdengebed app, zo heet die. Ja, ja. En op zich is dat een hele mooie app. Dat werkt heel goed. Maar ja, er is niks zo erg als dat je aan het bidden bent. En ineens komt er een WhatsAppje binnen bijvoorbeeld. En je bent weer afgeleid. En, ja. Dus ik ben ook weer vanuit het Brevier boek gaan bidden. En die boeken, die we hebben er hier een heel stel liggen ook. Hè. Dus mocht er aanstaande dinsdag iemand van de vrijwilligers komen naar deze ontmoeting. Als u er ook echt uit gaat bidden, dan mag u zo'n brevierboek meenemen. En we gaan gewoon kijken, hoe bid je dat brevier? Dan zitten een hoop lintjes in dat boek. Hè. Dat is een stuk of 5, 6 lintjes. Ja, hoe weet je waar je bent in het jaar? Hoe weet je de goede pagina te vinden? We hebben hier het grote geluk dat Gonnie altijd, als zij voorbeeld, dat ze ook de nummers van de pagina, of de paginanummers noemt. Hè. Ja. Maar goed, als je thuis bent en je bent toevallig even niet in de gelegenheid om met Radio Maria mee te bidden en je wilt toch zelf die goede pagina's vinden, dan is daar uit te komen. Ja, ja, er zit een bepaalde logica in het boek, maar daar gaan we dus dinsdag over spreken. En ik zal ook wel iets vertellen over het belang van het breviergebed. Het wordt wel genoemd het gebed van de kerk, hè? En voor een priester geldt het zelfs zo dat hij, als hij een keer de rozenkrans zou overslaan een dag, is dat minder erg dan dat hij het breviergebed overslaat.
2: Of de heilige mis zelfs, geloof ik. Hè?
0: Dat is ook.
1: De heilige mis, dat weten weinig mensen. Maar is geen verplichting dagelijks voor de priester. Uiteraard wel op de zondag, maar op de overige dagen niet. Dat wordt wel van harte aanbevolen. Maar een priester is niet verplicht om elke dag de mis te vieren. Maar is wel verplicht om elke dag het brevier te bidden. Dat heeft hij ook beloofd bij zijn wijding. Dus dan zal het wel een belangrijk gebed zijn, ja.
0: Ja.
1: Ja, goed.
0: Ja, dat is een mop, hè. Er zijn veel mensen in de hel. En die ene heeft iemand vermoord. De andere, dat is ook een priester die daar zit. En is, nee, wat heb ik gedaan? Oh, ik heb er compleet een keer overgeslaan.
1: Ja. Foei.
0: Ja. Oh, dat is het.
1: Slechte knecht.
0: Slecht. Ja, zo gaat het.
1: En nu lachen we ermee totdat we straks in het vaartuur zitten. Ja, en dan het blijkt, het was echt zo. Ja. Nou, Rome heeft ooit een document over uitgebracht ook van wanneer wordt het nou een zonde of een doodzonde? Want daar is ook over nagedacht. Hè? Als je een keer de laude bijvoorbeeld als priester niet zou bidden, dan is dat niet meteen een doodzonde, maar dat kan het wel worden als er een herhaling optreedt, dat je dat vaker gaat doen. En dan wordt er ook weer een onderscheid gemaakt tussen de grote getijden en de kleine getijden. Dus de grote getijden, dat zijn de laude en de vespers, en de kleine getijden, de overige gebedsmomenten. En de kleine getijden, die kun je vaker overslaan voordat het een doodzonde wordt. Maar op termijn wordt dat ook een doodzonde als je dat blijft herhalen. Dat geldt voor de priesters overigens. Ja. En voor de diakens, want die hebben dat ook beloofd. Dus niet voor het godsvolk, de leken gelovigen.
0: Maar terwijl bij de andere zonde is het anders. Want als iets een grote zonde, als je het vaak genoeg doet, dan wordt het een gewoonte en dan is het minder ernstig.
1: Volgens mij is dat niet zo. Nee.
2: Je hebt dan minder in de gaten. Je geweten heeft minder in de gaten dat het een doodzonde is. Maar.
1: Ja.
0: Okay.
1: Kijk, dat staat dan even los van de onwetendheid. Hè? Dus als je iets blijft herhalen in onwetendheid, dan kan het wel een zonde zijn. Maar dan wordt die misschien nooit niet helemaal in de volheid aangerekend. Hè? Dus dan kan het zijn dat iets sec bekeken wel een ernstige zonde is, maar dat God het jou niet aanrekent als hele ernstige
0: omdat
1: zonde.
0: Omdat je zelf niet
1: omdat je onwetend bent. Maar als je wetend bent van het feit, dit is een zonde en je blijft hem herhalen, dus het wordt een gewoonte, dan stapelt de zonde eigenlijk juist op en dan wordt het nog ernstiger.
0: Oh ja, dan word je gewoon een grote zondaar.
1: Dan word je een grote zondaar, ja. Ja, dan word je, ben je verknocht aan de zonde. En dat is, dat is ook op het moment dat je bidt voor de verstokte zondaars.
0: Ja,
1: dat zijn diegenen die weten dat ze zondigen en het volop blijven doen. Ja,
0: die bestaan wel, helaas.
1: Ja, die zijn er ook, Ja, zit er even om ons heen te kijken.
0: Nee.
1: Zit elkaar aan te kijken.
2: Ik ben heel stil.
0: Ja. Nou, ik zou bij Radio Maria geen verstokte zondaars.
1: Verstokte zondaars, nee. Wij zijn gewoon arme zondaars.
0: Gewoon
1: arme zondaars. Ja, we zijn van het type arme zondaars.
2: Dat is misschien ook een leuk idee voor het programma. Hè? Naast gewoon katholiek, gewoon arme zondaars.
1: Ja, dat valt me ook altijd op bij het Belgische Wees Gegroet. Hè? Je hebt een Vlaamse variant van het Wees Gegroet. En dan bid je ook voor ons, vraag je aan Maria om te bidden voor ons arme zondaars. Ja. Wij bidden gewoon voor ons zondaars. Nou heb ik wel eens gehoord dat de Vlaamse variant van het Wees Gegroet, die kennen jullie denk ik, hè? Van gezegend zijt gij boven alle vrouwen, bidden ze in Vlaanderen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Bid voor ons arme zondaars. Maar dat zou een soort erfenis zijn geweest van het Jansenisme. Waarin de kloof zeg maar, tussen ons hier op aarde, de zondaars en God zo groot werd, dat we eigenlijk bijna niet gered konden worden. En daarom werd heel erg benadrukt van dat zondige karakter van de mens, dat zit zo diep.
0: Ja, dat je arme bent.
1: Ja, dat je een arme zondaar bent. En Maria is in die zin ook niet gezegend onder de vrouwen. Hè? Als een van de vele vrouwen is zij gezegend. Nee, zij torent er bovenuit. Hè? Ik heb dat wel eens als uitleg gehoord. Maar goed.
0: Ja. Zou het kloppen?
1: Zou het kloppen? Ik weet het niet. We zouden eens kunnen vragen.
0: Belgische luisteraars hebben kunnen iets van zeggen.
1: Of die erop kunnen reageren.
2: Maar ze waren vroeger dus eigenlijk vrij streng. De Belgen.
1: Ja. Vroeger. Ja.
0: Misschien nu is het een tegenreactie op de strengheid van toen. En zijn ze nu extra...
1: Ik weet ook niet. Ja, een Vlaming zal nog steeds arme zondaar bidden. Tenminste, als ze nu een Weesgegroet bidden, bidden ze dat nog altijd.
0: Ja, we krijgen dus af en toe luisteraars die meebidden bij de Rozenkrans. Ja. En dan bidden ze dat met de arme zondaars.
2: Ik was op een gegeven moment op een begrafenis in België. En dan viel me wel op dat alle mensen werden uitgenodigd om het kruis te kussen als teken van hun geloof in de wederopstanding van onze lieve Heer. Het kruis ook in de wederopstanding. Oh. En iedereen deed dat.
0: Ja, ja.
2: Ik dacht van, die mensen zijn echt niet allemaal praktiserend katholiek, maar die gingen er allemaal mooi in mee. Dus ik denk van, dat was echt wel een cultureel groot verschil, zeg maar.
0: Ja, op Goede Vrijdag hier in Nederland, dat kust niet, haast niet iedereen het kruis.
1: Nee, klopt. Nee. Nou, dat viel me op zondag met de reliekverering in Haarlem. Dat iedereen dat wel deed.
0: Ja, ja.
1: Dat is ook overigens geen verplichting. Hè? Dus je kunt daarvoor kiezen. Maar het is natuurlijk wel heel passend om een reliek van een heilige te kussen. En ook het kruis op Goede Vrijdag met de kruisverering. Maar in Haarlem gebeurde dat met heel veel devotie viel me op. En dat mensen echt de tijd namen om dat reliek te vereren en het ook te kussen.
2: Ja, Julian had een prachtig filmpje op Instagram gezet daarvan ook.
1: Ja, klopt. Zag ik, ja. Ja. Ja. Ja, dat heeft, dan zijn we toch weer even terug bij de zaterdag, of bij de zondag bedoel ik. Dat heeft de kardinaal ook echt geraakt, vertelde hij. Dus hij heeft die reliekoplegging gedaan, of de zegen met de relieken. Dat heeft hem ook iets gedaan. Dus hij was, dat zei hij s'avonds ook, voordat hij, zondagavond was hij helemaal op natuurlijk. Een ontzettend vermoeiende dag geweest. Maar hij zei van, ik ben diep onder de indruk van het geloof in Nederland.
2: Wauw.
1: Ja, en dat sprak ook een beetje uit dat hij het eigenlijk niet had verwacht.
0: Er is er nog, hè. Dat zou je denken, dacht ik ook. Hè. Toen ik hier naar Nederland kwam, ik zag de kerken bijna leeg eigenlijk op zondag. Ja. Ongelooflijk. Maar er is wel geloof in Nederland.
1: Er is geloof, ja. Ja. Ik hoor het ook vaak van Poolse mensen. Die uit een land komen, wat natuurlijk 10 keer katholieker is dan Nederland. Maar die dan toch verrast zijn dat er toch nog wel wat geloof is. En ook, kijk, geloof is altijd ook ergens naar op weg. Hè? Het is aan het groeien of aan het afnemen. En ik hoop dat wij het geluk hebben in Nederland dat het ook echt aan het toenemen is. Dus dat we uit een heel diep dal komen, maar dat we al toch weer een beetje op de retour zijn. En ik hoor in Polen dat de angst is dat het daar net andersom gaat. Dat is natuurlijk... oer en oer katholiek, maar dat ze ook geloof een nieuwe aartsbisschop hebben die niet zo katholiek is, die behoorlijk liberaal is. Ja, en dan krijg je natuurlijk dat het hele land daaronder leidt.
0: Ja.
1: Dus het is even afwachten hoe dat welke kant dat op gaat. Nog even terug naar het Wees Gegroet waar we het net over hadden. Misschien kunnen we het dus aan Marleen Kaars vragen, of die daar wat meer van weet.
0: Over het Wees Gegroet van het Jansenisme.
1: Ja, of daar banden zijn. Of dat wij die er zelf, of dat ik die, ik heb dat ooit gehoord van iemand, dat die erbij zijn bedacht.
0: Ja. Die zou wel een mooie uitzending over kunnen maken.
1: Ja, dat denk ik.
0: Ja, die is aan de beurt aankomende donderdag ook.
1: Ja, ik zie ze hier ook op het plaatje staan met alles wat er staat te gebeuren deze week. Aanstaande donderdag heeft ze weer een uitzending Het Inzicht. En dan gaat ze spreken over gewijde liefde. He, dus de thema's die ik lees hier staan. Maagdelijkheid, kuisheid, celibaat. Dat zelfs bij herders van de kerk op dit moment gevoelig ligt. Ja, dat weten we, hè. We hadden net over de Belgische kerk. Nou, daar wordt nu volop gesproken over. Of niet alleen gesproken. Dat pad is al ingezet. Dat ze ook getrouwde mannen tot priester willen gaan wijden. Wat natuurlijk het hele celibaatsverhaal super verwarrend zou maken.
0: Nou, het is over 2 jaar.
1: Ja, we hebben nog
0: God
1: even.
0: God geeft nog 2 jaar de tijd om het in te grijpen.
1: Ja, ja. Nou, laten we ervoor bidden dat het gebeurt. Maar goed, dus Marleen Kaars die spreekt erover in haar uitzending. En ik denk een heel belangrijk thema. Ja, het hangt ook heel erg samen met waar we het net over hadden. Maria en Fatima die spreekt over het huwelijk en het gezin. Ook dat gewijde leven is natuurlijk een huwelijk. Hè? Dat is ook een huwelijk dat je aangaat met God. Ja, ik ben heel benieuwd wat ze ervan gemaakt heeft. Marleen Kaars die altijd ontzettend veel werk erin steekt. Hè? Die is daar maanden mee bezig om een uitzending te maken. Dus nou, daar kunnen we aanstaande donderdag weer van gaan genieten.
0: Ja.
1: Ja, volgens mij zijn we aardig rond.
0: Of we kunnen de luisteraars een tip geven over aankomende zondag wat te kijken. De interview met Burk.
1: Ah, goed
0: we
1: idee.
0: Kunnen, ja. Nou, het gaat regenen aankomende zondag.
1: Ja, sommige mensen gaan naar Kevelaar wandelen.
0: Dat is sommige mensen. De anderen gaan daar niet.
1: En anderen die kunnen blijven lekker thuis met een kopje thee op de bank. Het miezet een beetje buiten. En die kunnen dan gaan luisteren of gaan kijken inderdaad naar een interview met kardinaal Burk. Die dus vorige week bij ons was ook. Een heel uitgebreid interview, twee interviews eigenlijk. Eentje over het Oude Testament en een over het Nieuwe Testament. En dat is met een hele bekende Amerikaanse podcastmaker, Sean Ryan. Ik ken hem verder niet zo heel goed, maar ik weet dat hij heel bekend is. Ik ken ook zijn achtergrond niet, dus ik weet helemaal niet of ik hem uitgebreid kan promoten op de radio. Het enige wat ik weet is dat hij in gesprek is gegaan met kardinaal Burk. Onlangs ook met Father Ripperger, de priester, de bekende exorcist. Waarin dus kardinaal Burk in twee uitzendingen, ik geloof van allebei 2,5 uur, eerst spreekt over het Oude Testament en daarna over het Nieuwe Testament. En die uitzendingen staan nu net online, pas sinds gisteren. Nou, wij vonden dat allemaal wel prachtig dat onze kardinaal die nu in Nederland is geweest, dat hij daar zo'n...
2: Misschien kunnen we de link in de WhatsApp community delen.
1: Ja,
0: kan ook.
1: Ja, kunnen we doen. Ja.
0: En sowieso voor wie dat niet heeft, gewoon YouTube. En dan schrijven kardinaal Burk... Op zijn Engels.
1: Ja, en Sean Ryan. S-H-A-W-N.
0: Ryan.
1: Zeg ik goed, hè? Ja. Spatie R-Y-A-N. Sean Ryan. En ja, dat is een Engelse uitzending, maar ik vermoed dat je tegenwoordig gewoon op de vertalen of de ondertitelknop in het Nederlands kunt drukken. Klopt dat?
0: Ja, dan krijg je naar de ondertiteling en dan kun je het veranderen.
1: Ja, dus dat kan gewoon, dat doet YouTube tegenwoordig automatisch.
0: Ja, het is geen geweldige, maar het is wel goed genoeg.
1: Het is goed genoeg om te kunnen
0: volgen.
1: En
0: als je een beetje Engels kunt, dan helpt het wel.
1: Ja.
2: Ik ga even checken meteen.
1: Maar Tom, onze technische man, in ieder geval ook technische man.
0: Het niet.
2: Ja. Ik weet niet of de Nederlandse ondertiteling automatisch bij zit.
0: Niet automatisch, je moet ze aanzetten.
1: Ja, even kijken. Ja, je kunt ze aanzetten bij opties, bij functies. Ja. Nou, terwijl Tom zoekt of wij hier...
2: Nederlands zit er niet bij. Nee.
1: Zit er niet bij,
0: ja, helaas.
1: En Duits?
2: Ook niet. Ook Engels niet. Automatisch gegenereerd.
0: Ja, oh, maar okay. Je kunt wel kiezen naar een andere taal, of niet? Normaal gesproken, dat is raar.
1: Moeten we dat eigenlijk even doorgeven? Ja. Nou goed, misschien, we zullen eerst de uitzending zelf gaan kijken, want ik heb het ook nog niet gezien. Als het echt de moeite waard is, zouden we het zelf kunnen vertalen natuurlijk.
2: Oké. Okay.
0: Dat is hebben... 5 uur.
2: Ja. Christina die heeft toch tijd genoeg zondag, begrepen.
1: Ja. Oh jee, ging maar de uitzending kijken zondag, Christina. Is, pak maar meteen je aantekening op boekje erbij.
0: Ik moet zeggen, de uitzending over het Oude Testament is al... 1,6 miljoen keer bekeken. Miljoen.
1: En die staat er sinds gisteren
0: twee
1: of
0: dagen geleden. Is dat. En die van gisteren is 302.000.
1: Ja, dat is ongelooflijk wat een bereik dit soort mannen hebben.
0: Ja. Maar 1,6 miljoen. Ja, het is Engelstalig. Ja. Hè? Het is Amerika.
1: Maar ze worden wereldwijd bekeken, die films. Want ik weet dat ook in Nederland...
0: Nou, wij kijken het ook, hè?
1: Nou, ik kreeg de link doorgestuurd van mijn broer. En die is hier toch eigenlijk niet zo heel veel mee bezig. Maar die volgt wel Sean Ryan. Dus ik vond het prachtig om te zien dat het via die weg ook nog bij ons komt. En wat ik wel weet over deze podcastmaker, wat ik al zei, ik weet niet veel van zijn achtergrond. Ik weet wel dat ik op internet lees dat hij steeds meer met het geloof bezig is.
0: Ja, ja.
1: En dat hij ook zelf naar de kerk gaat weer. Dus dat hij dat tijden niet heeft gedaan en nu wel weer gaat. Dus misschien moeten we ook bidden voor hem. Hè? Dat niet alleen luisteren.
2: Met Father Ripperger was hij diep onder de indruk. Hè?
1: Ja. Klopt.
0: Nou, ik moet zeggen, ik keek net op YouTube en je kunt wel de vertaling veranderen. Dus ik ga naar... instellingen, naar zo'n tandenwieltje. En dan kies je voor... ik heb hier het in het Engels... subtitles. En dan staat er bij English auto-generated. Dan klik je daarop. En dan ga je naar auto-translate. En dan krijg je een hele lijst talen, Denis, Engels, blablabla, French. Even kijken of wij Nederlands.
2: Dan moet je op je, op je laptop doen, Christina.
0: Ja, nou, ik zie Nederlands niet staan in de, dat, onder de. Wel bij de, Nepali.
2: Op de app op mijn telefoon gaat het niet.
0: Maar ook, okay. Daar is, ik
1: dus
0: zie
1: op de computer
0: hier,
1: moet je kijken. Moet je op de computer meer opties, bekijken. Ja.
0: Ik zie hier geen Nederlands, maar ja, goed. Beter kijken, maar het kan dus wel.
1: Meerdere talen zijn mogelijk.
0: Nepali en zo kan ook.
2: Dat is ook handig. Als
1: fijn
2: je
1: voor deze tip. Ja. Ja. Ja, helaas geen Nederlands ondertitel. Wel Nepali. Van harte aanbevolen.
0: Graag gedaan. Ja. Ja.
1: Goed.
0: Zwak jullie ook.
2: Ja.
1: Juist. We zullen gaan afronden.
0: Ja.
2: Het is vrijdagmiddag.
1: Zou je bijna gaan denken. Ja, als je dit zo hoort. Ja.
0: Nou, het is toch wel ontspannend. Als
1: ja,
0: we
1: ja, het was zeker ontspannend. Ja. Ja. Ja. Ja. Goed, ik zal de zegen geven. En dan wensen we u een heel goed weekend toe. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
1: De Heer zij met u.
3: En met uw geest.
1: Goede Heer, deze week hebben wij het geboortefeest gevierd van uw moeder Maria. Maria is de zekerste en eenvoudigste weg naar de hemel. Daarom vragen we op haar voorspraak zegen over alle luisteraars van Radio Maria. Iedereen die met ons verbonden is vandaag, maar ook op de andere dagen. We vragen dat door de tussenkomst van Maria hun geloof mag groeien. En dat hun ziel bewaard mag blijven voor het eeuwig leven. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen. Amen.
4: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag, in de 23e week door het jaar, krijgt in de Introitus iemand die het niet meer ziet zitten, in het gebed de weg gewezen. De Heer is mijn licht en mijn redding. Wie zou ik nog vrezen? De Heer is de beschermer van mijn leven. Voor wie zou ik nog bang zijn? Al wie mij nadert als vijand, vermag niets tegen mij. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor. Kan soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil? De leerling staat niet boven zijn meester, maar hij zal ten volle gevormd zijn als hij is gelijk zijn meester. Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog? Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen, broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt? Uigelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog. Dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen die in het oog van uw broeder zit. Dit is het woord van God. Beginnen met het gebed door niet meteen met het gebed te beginnen. Eerst je grondhouding controleren. Eerst je losmaken van je omgeving, van het netwerk van relaties met mensen en dingen om je heen. Al die dingen en mensen waardoor je meer geleefd wordt dan dat je zelf leeft, die houden je van hem af. Je daarvan onthechten, om je zo beter te kunnen hechten aan hem. Rust vinden bij hem, je geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, staande met zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, als het ware de luiken van mijn hart openmaken naar God toe, naar God met wie ik nu een onmiddellijke verhouding heb en hij met mij. En dan het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, zodat ik erop kan letten hoe de bewegingen zijn, goed en slecht, van mijn hart. Ik vraag in deze houding dan om de genade, dat heel mijn leven zo mag zijn als ik nu ben in het gebed, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Met de bedoelingen wordt de motivatie bedoeld, wat erachter steekt, het hart of het innerlijk. De geschiedenis. We zijn aan het eind van wat bij Lucas de veldrede genoemd wordt, en eveneens als aan het einde van de bergrede bij Matthäus, last Jezus ook hier enige vermaningen in, om het niet bij luisteren te laten, maar om het ook te doen. Niet alleen Heer, Heer roepen, waarom noemt ge toch mij Heer? Heer, Heer, als ge niet doet wat ik zeg. Deze vermaningen zijn dus bedoeld voor mensen die al gelovig zijn en in de bekoring vallen om het niet zo nauw te nemen. Bij Lucas worden deze vermaningen om het niet bij vrome woorden te laten toegespitst op de onderlinge verhoudingen van de broeders en zusters. Omwille van hun verbonden met Jezus, hun Heer, moeten zij hun onderlinge verschillen en geschillen niet zo laten doorslaan. De geschiedenis is actueel tot op de dag van vandaag en zolang er christenen in de kerk samen zijn. De plaats. Samen met hen, het pas gekozen apostelcollege, de leiders van het nieuwe godsvolk, samen met hen daalde hij af en bleef staan op een vlak terrein. Dat is de plaats. En ik zie ook de plaatsen waar ik
met mede-christenen verkeer. Vragen om de bijzondere genade dat ik Jezus mag leren kennen, met een innerlijke kennis, zodat mijn verbondenheid met hem mag doorwerken in mijn verhouding met zijn broeders en zusters. De overweging. Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder? En waarom slaat ge geen acht op de balk in uw eigen?

Dat is uit een leven gegrepen. De spreuk heeft het woordenboek van de Nederlandse taal gehaald en van vele andere talen. En wat erachter zit is, mensen zijn blind voor hun eigen schaduwzijde. En toch is die schaduw altijd bij hen. Nooit raken ze hun schaduwzijde kwijt. Zo raakt een mens nooit de schaduwzijde van zichzelf kwijt. Wat een mens wel kan doen, en wat hij dan ook altijd doet, dat is zijn eigen schaduwzijde verdringen. Maar daarmee verdwijnt die schaduwzijde niet. Ze laat zich op een andere wijze gewaar worden, want een verdrongen schaduw keert terug in de neiging om anderen zwart te maken. De verdrongen schaduw wordt geprojecteerd. En dan zit de schaduw in de ander in plaats van in zichzelf. Maar dat is alleen maar voor het gevoel zo. De schaduw blijft vastzitten in de eigen persoon, in zoverre zo'n persoon een onbedwingbare behoefte heeft om anderen zwart te maken. Mensen die hun eigen schaduw verdringen, omgeven zichzelf met mensen tegen wie ze zich zo nodig moeten afzetten. Al het goede wat ze doen, moet worden afgezet tegen wat anderen misdoen of niet zo goed doen. Men maakt dus zondebokken. En voor de progressieven binnen de kerk is dat het verleden van de kerk, de traditie. Vroeger deed de kerk het allemaal verkeerd en nu pas breekt het licht door. En voor de eenzijdig conservatieven is het heden de zondebok. Vroeger was het allemaal goed en het moderne leven heeft de klatteren gebracht. Maar dat zich afzetten tegen anderen vindt ook buiten de kerk plaats. Aan de lopende band vindt dat plaats in het gewone leven, onder collega's, in het gezinsleven, onder de vrijwilligers, in de verenigingen, de clubs, op school, in de bedrijven. En de remedie hier is zelfkritiek. De eerste monniken in de woestijnen van Egypte waren heel alert op de neiging van het oordelen. En de remedie noemden zij het zelfverwijt. En de Bond zonder naam heeft er een eigen formule voor gemaakt die ook onsterfelijk is. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Kan soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil? De leerling staat niet boven zijn meester. De weg omhoog gaat langs de weg naar beneden. Om met vader Benedictus te spreken, wij stijgen door te dalen. Wij klimmen op door langs de trappen van de nederigheid omlaag te gaan. En deze voeren ons naar een steeds duidelijker besef van onze kleinheid. De gebreken van de ander zijn gewoonlijk een bekoring om ons van die weg omlaag af te brengen. Doordat we anderen fouten zien maken, doordat we de slechte eigenschappen van anderen zien, gaan we ons beter voelen, meer, hoger. Doordat anderen beneden ons zijn, denken we zelf hoger te staan. Het weten leidt tot een vergelijken en het vergelijken leidt tot een zich verheffen. Daarom moeten wij ons niet vergelijken met een ander, maar we moeten ons vergelijken met de ander, met hem. Wie zijn wij tegenover hem? Het moet een vergelijking worden met één onbekende. En die onbekende, dat is Jezus, die wij dus nooit helemaal kunnen kennen. Terwijl wij in de zichtbare relatie staan met een ander, moeten wij ons tegelijkertijd plaatsen in de onzichtbare relatie met de ander, met hem, die wij niet kunnen zien, maar die ons wel ziet. Toen een zekere abt Agathon een ander zag zondigen, hoorde hij een stem van binnen: Agathon, zorg maar eerst dat jij dat niet zelf doet. En al dus bracht hij zijn gedachten tot rust. Niet oordelen dus. Maar wat is dat moeilijk. Je ziet om je heen dat anderen

zwakker zijn dan jij. Je ziet ze fouten begaan, ondeugden hebben, echte, onverbeterlijke gebreken hebben, en dan toch niet oordelen. Niet kwaad spreken. Nou ja, niet kwaad spreken, akkoord. Niet lichtvaardig oordelen, natuurlijk. Maar helemaal niet oordelen. Zelfs niet denken over een ander. Tenzij om de ander te sparen, tenzij om wat de ander doet of zegt goed uit te leggen, te vergoelijken. Niet oordelen betekent dat als je iemand iets verkeerd ziet doen, je niet denkt, nou dat zou ik nooit doen. Of valt die even uit zijn rol. Of die houdt ook alleen maar de schijn hoog. Of gelukkig maar dat ik niet zo ben. Zo in de geest van het gebed van de fariseeën. God, ik dank u dat ik niet ben als de rest van de mensen. Niet oordelen betekent ook dat je bij wat je van een ander ziet niet een negatief oordeel over jezelf velt. Goh, wat gaat hem dat goed af, zeg. Ik wou dat ik dat zo kon. Of, dat kan ik nooit, dat is mij nog nooit gelukt. Of waarom hij wel en ik niet? Waarom heb ik het zo slecht met mezelf getroffen? Ja, de anderen, de vlotte praters, de beheersten, de trefzekeren, de evenwichtigen die zich altijd in de hand hebben en al die andere talenten die anderen hebben. Kortom, mensen met minderwaardigheidsgevoelens mogen zich van Jezus ook niet door hun minderwaardigheidsgevoelens laten leiden tot een oordeel. Een oordeel als, ik ben ook minder. Je kunt je wel minder voelen, maar je mag nooit een oordeel over jezelf vellen dat je minder bent. Omdat het niet oordelen zo moeilijk is, geeft Jezus ons een drietal vergelijkingen die ons kunnen helpen onze neiging tot oordelen te matigen. Ten eerste, kan soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in de kuil? Dat wil zeggen, vergeet niet dat je zelf ook maar een blinde bent. De tweede hulp om niet te oordelen. De leerling staat niet boven zijn meester, maar hij zal ten volle gevormd zijn als hij is gelijk zijn meester. Je zou een ander misschien de les willen lezen? Weet dan, je bent zelf een leerling. Betuttel een ander niet alsof je zelf een meester was. Derde hulpmiddel. Kijk voor de splinter in het oog van je broeder, niet voorbij aan de balk in je eigen oog. Zo in het gangbare woord. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. De drie gelijkenissen willen ons brengen tot een kleiner zelfbesef. Zelf ben je blind. Zelf ben je nog maar een beginneling. Je bent een leerling. En zelf ben je iemand met een balk in zijn eigen oog. Ignatius van Loyola zegt het nog een beetje helderder. Als iemand denkt dat hij wat voorstelt, is hij niet veel waard. En heeft iemand een hoge dunk van zichzelf, dan heb je aan hem helemaal niks. Een goed hulpmiddel is ook dat je niet wilt dat een ander jou verheft. Dat een ander je naar de ogen kijkt. Hoe meer een mens vrij is, des te meer is hij in staat om te dienen. Paulus zegt vandaag in de eerste Korintherbrief met even zoveel woorden: van allen onafhankelijk heb ik mijzelf de slaaf van allen gemaakt, om er zoveel mogelijk voor Christus te winnen. Zich ook zelf niet boven de ander verheffen, maar met de zwakken zwak willen zijn. De zwakte van een ander dragen. Met de zwakken, zegt Sint Paulus, ben ik zwak geworden om de zwakken te winnen. Is dit een natuurlijke leer? Nee, het is evangelie. Het is een taak die ons wordt toevertrouwd door God. Het is een opening maken in een anders gesloten blijvend wereldbeeld, in een gesloten menselijke wereld.
Het wordt ons door God verordend om zwak te zijn met de zwakken, om de zwakken voor Christus te winnen. Dat mag ons alles waard zijn. Aan het einde gesprekjes voeren met Jezus en met de Vader, die ons zozeer in hun goddelijk leven hebben betrokken, dat wij nu al in de liturgie op aarde broeders en zusters worden genoemd, als een beeld van hoe het later in de hemel zal worden. Een stukje hemel op aarde dus, nu al. Dan bid ik het gebed van de kerk, het Onze Vader, om het straks in de liturgie met nieuwe geloofservaring te kunnen bidden. Door God meer vader te laten zijn, worden de mensen vanzelf meer broeder en zusters voor elkaar.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald ter sterhelle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige geheim. Jezus bij de doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvari. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Heilige Geest. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: Een hele goede middag, luisteraar. Fijn dat u ingeschakeld heeft op Radio Maria om samen de Vespers te bidden. Voor u thuis ga ik de bladzijdes noemen. Beginnen we in het Klein Getijdenboek. Daar vindt u de hymne op bladzijde 346. Bladzijde 346. En dan de antifoon, psalm en verder. Dan volgt u gewoon het boek. Gaan we naar het Groot Getijdenboek. Daar vindt u de hymne op bladzijde 718. 718 vindt u de hymne. Voor de antifoon, psalmen en verder bladert u door naar bladzijde 1081. 1081. Ik wens u een heel mooi gebedsmoment toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O God, boetseerder van de mens, die alles plaats geeft, tijd en grens, zodat allem op aarde tiert, het kruipend en het wild gedeert.
1: Die ook de grote dieren schept en die hen onderworpen hebt, tot dienen aan de mens bereid, in orde en gehoorzaamheid.
0: Maak ons gehoorzaam, trouw en stil, verdrijf al wat ons schade wil. Laat onze zinnen zuiver zijn en onze daden altijd rein.
1: Geef ons het loon der eeuwige vreugd, genade die het hart verheugt. O breek de band van het kwaad uiteen en leg uw vrede om ons heen.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Machtig is de Heer, onze Heerser, meer dan alle goden. Looft de naam des Heren. Looft Hem, dienaars van de Heer.
1: Gij die staat in 's Heren tempel, in de voorhof van Gods huis.
0: Loof de Heer, Hij is genadig. Eert zijn hoogverheven naam.
1: Jacob heeft Hij uitverkoren. Israël tot zijn bezit.
0: Ja, ik weet het. Machtig is de Heer. Onze Heerser meer dan alle goden.
1: In de hemel en op aarde doet Hij wat Hij wil. Op de zee en in de diepste oceanen.
0: Wolken voert Hij aan vanaf de rand der aarde. Regen slaat Hij neer met bliksemvuur. Haalt de storm tevoorschijn uit zijn schuren.
1: Alle eerstelingen van Egypte sloeg Hij. Mensenkinderen zowel als vee.
0: Hij deed tekenen en wonderen voor hen. Voor de farao en al zijn knechten.
1: Vele volkeren heeft Hij verslagen. Sterke koningen heeft Hij gedood.
0: Sichon van de Amorieten. Och, de vorst van Basan. Alle koningen van Kanaan.
1: En hun landen schonk Hij aan een ander. Gaf Hij tot bezit aan Israël, zijn volk.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Machtig is de Heer, onze Heerser, meer dan alle goden.
0: Loof de Heer, Huis van Israël, gij allen eert zijn hoog verheven naam. Heer, uw naam blijft altijd leven. Elk geslacht zal u indachtig zijn.
1: Want de Heer beschermt zijn volk. Hij ontfermt zich over wie hem dienen.
0: Heidengoden zijn van zilver en van goud. Werk van mensenhanden.
1: Hebben wel een mond, maar spreken niet. Hebben ogen zonder iets te zien.
0: Hebben oren, maar zij horen niet. En er is geen adem in hun mond.
1: Laat hun makers worden zoals zij. Allen die op hen vertrouwen.
0: Loof, Heer, loof de Heer dus, huis van Israël. Loof de Heer dus, Aarons geslacht.
1: Loof de Heer dus, stam van Levi. Loof de Heer, gij allen die God vreest.
0: Hoog geprezen, zei de Heer uit Sion. Hij die in Jeruzalem verblijft.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Loof de Heer, huis van Israël. Gij allen, eert zijn hoog verheven naam.
0: Alle volken zullen komen en u aanbidden, Heer. Groot en wonderbaar zijn uw daden.

0: daden. Heer God, Albeheerser.
1: Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Gij, koning der eeuwen.
0: Wie zou uw Heer niet vrezen? Wie uw naam niet verheerlijken? Want gij alleen zijt heilig.
1: En alle volken zullen komen en u aanbidden. Omdat uw oordelen openbaar zijn geworden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alle volken zullen komen en u aanbidden, Heer. Korte schriftlezing. Acht u zelf heel gelukkig wanneer u allerlei beproevingen overkomen. Want gij weet dat de beproeving van uw geloof standvastigheid voortbrengt. En de standvastigheid moet zich ten volle verwerkelijken, zodat gij volmaakt en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet.
0: Christus heeft ons lief gehad en ons verlost door zijn bloed.
1: Christus heeft ons lief gehad en ons verlost door zijn bloed.
0: Hij heeft ons voor God gemaakt tot een koninkrijk van priesters.
1: En ons verlost door zijn bloed.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Christus heeft ons lief gehad en ons verlost door zijn bloed.
0: De Heer trekt zich zijn dienaren aan, zijn milde erbarming indachtig. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer trekt zich zijn dienaren aan, zijn milde erbarming indachtig.
0: De Heer Jezus is om onze misslagen overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Bidden wij tot Hem.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Heer, wees ons genadig. Wij bekennen voor u dat wij zondaars zijn. Schenk ons vergeving en vrede.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos. Laat uw genade al onze zonden bedekken.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Allen zijn wij zondaars, Heer. Maar uw barmhartigheid is onbegrensd. Keer u tot ons en wij zullen ons bekeren.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Heer, red uw volk uit hun zonden en laat uw welbehagen op ons rusten.

0: Heer, ontferm u over ons.
1: Gij hebt voor de goede moordenaar het paradijs geopend. Wil voor onze doden de poorten van de hemel niet gesloten houden.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Heilige Vader, gij hebt gewild dat uw Zoon zijn leven gaf als losprijs voor allen. Wij bidden u, laat ons zo leven dat wij door te delen in zijn lijden de kracht ontvangen van zijn verrijzenis door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Amen.
1: De Heer schenkt ons zijn zegen, hij bewaar ons voor onheil en geleid ons tot het eeuwig leven.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
1: Beste luisteraar, vorige keer hebben we Johannes Evangelista van 's-Hertogenbosch aan het woord gelaten met zijn werk, het Rijk Gods in der zielen oft binnen uw lieden. Een boek met veel beelden die de auteur gebruikt om de diepere zin van heel wat aspecten van het spirituele leven te schetsen. Deze keer lezen we uit een tekst van François de Salignac de La Motte-Fénelon, in 1651 geboren, in 1715 overleden, genomen uit een brief aan de hertog van Bourgondië. We leggen naast deze tekst nog een deel uit het werk Overgave aan de Goddelijke Voorzienigheid, toegeschreven aan pater Jean-Pierre de Caussade. Fénelon, zoals we François de Salignac de La Motte-Fénelon kortweg noemen, komt uit een oude adellijke familie uit de Périgord en studeert bij de Jesuiten en bij de Sulpiciens. Hij wordt priester gewijd in het jaar 1675, maakt deel uit van de entourage van Lodewijk XIV en van Madame de Maintenon en wordt huisonderwijzer van de troonopvolger, de hertog van Bourgondië. In deze kring zal hij Madame Guyon ontmoeten, van wie hij een vurige leerling wordt en later een onvoorwaardelijk verdediger tegenover Bossuet. In 1695 wordt hij aartsbisschop van Cambrai en nadat hij half in ongenade is gevallen na de veroordeling, meer om politieke dan om doctrinaire redenen, van zijn Maxime des Saints in 1699, ontpopt hij zich als een voorbeeldig man van God en pastor. De laatste vertegenwoordiger van de gouden eeuw van de Franse spiritualiteit tegenover het zich uitbreidend jansenisme en gallicanisme. We lezen een tekst van Fénelon die handelt over de liefde die altijd redelijk is. Of we zouden eerder moeten zeggen dat de liefde nooit onredelijk is, maar misschien wel eerder bovenredelijk. Het is namelijk moeilijk om de liefde op een bevredigende manier onder woorden te brengen, maar dat maakt ze daardoor wel niet onredelijk. Fénelon laat een omvangrijk, pedagogisch, spiritueel en politiek oeuvre na. Als huisonderwijzer van de hertog van Bourgondië droomt hij voor zijn leerling, die zal sterven alvorens de troon te bestijgen, van een vorming die er een nieuwe Saint-Louis van zal maken. En hij baseert zijn opvoeding op de liefde voor God en voor de naaste. Deze bladzijde kon van François de Sales zijn, die hij bewonderde, zelf al hebben ze de toon van de taal van het Hof van de Koning en de frisheid van dat van Hendrik de Vierde enigszins verloren. Uit zijn brief aan de hertog van Bourgondië halen we de tekst van Fénelon waaruit we nu lezen. De liefde tot God vraagt niets anders van ons dan een onschuldige en geordende levenswandel. Zij wil alleen dat we alles wat we redelijkerwijs moeten doen, voor God doen. Het gaat er niet om iets toe te voegen aan de goede daden die wij reeds stellen, maar dat we uit liefde voor God doen wat fatsoenlijke mensen die goed leven doen omwille van de eer en de liefde voor zichzelf. Het enige wat we moeten weglaten is het kwaad, dat we in elk geval moeten weglaten, ook al hadden we geen ander beginsel dan de reden. Met andere woorden, als God liefde is, is de mens reden. of redelijk. Zie daar waarom er geen tegenstelling tussen deze twee zou mogen zijn in het christelijk leven. Dat wil zeggen, in het leven van God die mens wordt. Christen zijn vraagt van ons niet dat we een ander leven leiden dan het normale menselijke, maar dat we leven uit liefde voor God. Daar waar de niet-christen het doet uit eigen belang, gewoonte of morele overwegingen. We lezen nu nog twee paragraafjes verder uit die brief van Fénelon aan de hertog van Bourgondië. Deze liefde voor God vraagt gewoonlijk geen opzienbarende en heroïsche daden of dat we afstand doen van de goederen die we regelmatig verworven hebben of dat we afzien van de voorrechten die eigen zijn aan elke stand. Zij wil alleen dat we billijk, sober en gematigd zijn in het passend gebruik van al deze dingen. Ze wil alleen dat we er onze God en zaligheid niet van maken, maar dat we er gebruik van maken volgens zijn wil en met het oog op hem. Verre van een bijkomende belasting te zijn bovenop alle andere geboden, maakt het gebod van de liefde integendeel alle andere geboden zacht en licht. Deze liefde ontregelt, verstoort of verandert niets aan de orde die God heeft ingesteld. Zij laat de groten in hun grootheid en maakt hen klein en gezeggelijk tegenover degene die ze groot heeft gemaakt. Zij laat de kleinen in het stof, tevreden dat ze niets zijn tenzij in hem. Deze tevredenheid op de laatste plaats heeft geen enkele minderwaardigheid en geeft een werkelijke grootheid. De eeuw van Fénelon is de eeuw van de rede, waarin elk ding zijn juiste plaats krijgt en waarin de christen de orde die God heeft ingesteld en die hem met liefde heeft ingesteld, herkent. De heiligheid vraagt niet dat wij deze orde, waarover Lodewijk de XIV onverdeeld regeert, verlaten, maar dat ook wij deze bewonen met liefde, wat de enige maat is van onze werkelijke grootheid. Deze liefde regelt en bezielt alle andere liefdes die wij aan de schepselen verschuldigd zijn, zo vervolgt Fénelon. Wij kunnen onze naaste nooit meer beminnen dan omwille van God en onze liefde voor hem. Hoe komen we er dan toe onze vrienden te beminnen? We moeten hen beminnen voor God. Dat wil zeggen God in hen beminnen. Beminnen wat hij erin gelegd heeft en uit liefde voor hem het tekort dat hij er niet in legt verdragen. De liefde voor God wil in hen niets meer vinden dan wat God erin gelegd heeft. Ze beschouwt in hen alleen God en zijn gaven. Voor haar is alles goed, als ze maar lief heeft wat God gemaakt heeft en als ze verdraagt wat God niet gemaakt heeft, maar wat hij toegelaten heeft en waarvan hij wil dat wij het verdragen, zodat we ons houden aan zijn beschikkingen. Vertrekkend van deze lofzang op de rede, neemt de mystieke Fénelon zijn vlucht. Wanneer de plaats van elk ding gerespecteerd wordt volgens de orde van God, geeft God zich aan ons doorheen elk ding. Elke concurrentie tussen schepper en schepsel verdwijnt. Alles wordt ontvangen zoals God het geeft. Alles wordt gegeven zoals God het vraagt. En volgens de maat waarmee God het geeft of vraagt, wordt alles aanleiding tot vereniging met God. Het is waar dat deze liefde niet altijd zacht en voelbaar is, gaat Fénelon weer verder. Maar zij is echt, innig, trouw, standvastig, doeltreffend. En uit het diepste van mijn hart prefereer ik haar boven elke andere liefde. Zij heeft zelfs haar tederheden en haar verrukkingen. Een ziel die aan God toebehoort, verdort niet meer en wordt niet meer vernauwd door de kieskeurigheid en de onstandvastigheid van de eigen liefde, omdat zij alleen omwille van God lief heeft, bemint zoals God. De liefde voor God is in het hart een levende bron voor de tederste, de sterkste en de mooiste gevoelens. Niets is zo droog, zo koud, hard en verengd als een hart dat alleen zichzelf en alle dingen bemint. Niets is zo teer, open, levendig, zacht, beminnelijk en liefhebbend als een hart dat door de goddelijke liefde bezeten en bezield wordt. Vrij tegenover alles wordt de liefhebbende ziel vrij tegenover zichzelf en maakt ze zich niet meer bezorgd of ze deze liefde, die van de orde van het zijn is, echt, trouw, standvastig, doeltreffend en niet van de impressie al dan niet voelt. Hoe minder ze zich dus om zichzelf bekommert, hoe meer ze zich verheugt in het geluk te beminnen met Gods liefde zelf. Naast deze mooie tekst over de liefde die altijd redelijk is, plaatsen we een tekst toegeschreven aan pater Jean-Pierre de Caussade en dat werk die de redelijkheid van de menselijke overgave aan God, die liefde is, op een mooie manier verwoord. Die tekst komt uit een meesterwerk van de christelijke spiritualiteit. Ze werd geschreven in de jaren 1740. Het manuscript bleef meer dan een eeuw onder de radar. De jezuïet Henri Ramière haalde het uit de anonimiteit toen hij het in 1861 uitgaf onder de titel L'abandon à la providence divine. Ouvrage posthume du père de Caussade. Het eerste hoofdstuk zet in met deze woorden. God spreekt vandaag nog zoals hij vroeger sprak tot onze voorvaderen. Het moment van Gods ordening maakte het hele geestelijke leven uit. De spiritualiteit werd niet herleid tot wetenschap, die het geestelijk leven zo verheven en gedetailleerd ontvouwt en zoveel voorschriften, richtlijnen en stelregels behelst. Zo was het niet vanaf de eerste tijden, toen men meer oprechtheid en eenvoud bezat. Toen wist men alleen dat elk moment een taak meebrengt die men trouw heeft uit te voeren. Dat volstond voor de geestelijke mensen van toen. Heel hun aandacht richtte zich daarop, successievelijk te vergelijken met de wijzer die de uren aangeeft en die elke minuut beantwoordt aan de ruimte die hij te doorlopen heeft. Hun geest werd ononderbroken bewogen door de goddelijke impuls en zo was hij ongemerkt gekeerd naar de nieuwe opdracht die zich telkens weer van Gods wegen op elk uur van de dag aanbood. De wijzers van een uurwerk wijzen steeds naar het nu. Wat voorbij is, is wel geweest, maar is niet meer. De toekomst moet nog komen en zal pas iets betekenen voor ons als het er is en niet eerder. We moeten uiteraard wel terugblikken op wat er geweest is en plannen als we graag iets zouden zien gebeuren in de toekomst. Maar we mogen het nu-moment niet uit het oog verliezen. Op dat heden moeten we al onze aandacht geven voor de kansen die de Heer ons biedt en de verrassende gelegenheden die zich voordoen. Dat moment valt niet meer terug te krijgen achteraf. Dat moment is voorbij. Het is enkel door een grote overgave, geloof en vertrouwen in God die ons leven leidt, dat we in deze rust en eenvoud kunnen leven. Maria wordt als voorbeeld bij uitstek van deze levenswijde voorgesteld in dit hoofdstuk. Luisteren maar hoe ze een voorbeeld is voor ons. Van die aard waren de verborgen drijfveren van de hele levenswijze van Maria. Van de schepselen was zij het eenvoudigst en het meest overgegeven. Het antwoord dat zij aan de engel gaf toen zij zich beperkte tot fiat mihi secundum verbum tuum, mij geschiede naar uw woord, gaf de hele mystieke theologie van haar voorouders weer. Alles werd zowel daar als hier herleid tot de meest zuivere, tot de meest eenvoudige overgave van de ziel aan Gods wil. In welke vorm die zich ook aandiende. Die verheven en mooie ingesteldheid die de hele zielegrond van Maria uitmaakte, weerklinkt schitterend in dat hele eenvoudige woord fiat mihi. Merk hoe volmaakt het overeenkomt met het woord waarvan onze Heer verlangt dat wij het ononderbroken in de mond en het hart hebben. Fiat voluntas tua, uw wil geschieden. Wat op dat plechtige moment van Maria werd gevraagd was weliswaar erg glorieus voor haar, maar heel de schittering van die luister zou op haar geen indruk hebben gemaakt als niet Gods wil, het enige dat haar raken kon, haar aandacht daarop had gevestigd. Het was die goddelijke wil die haar leidde in alles. Of haar bezigheden nu gewoon waren of verheven, in haar ogen waren het alleen min of meer heldere schaduwen waarin zij gelijkelijk stof vond om God te verheerlijken en de daden van de Almachtige te erkennen. Buiten zichzelf van vreugde beschouwde haar geest al wat zij op elk moment te doen of te lijden had, als een gave uit de hand die een hart van goede dingen vervult wanneer het zich alleen met hem voedt en niet met de geschapen gedaante en verschijning. Het al wat zij op elk moment te doen of te lijden had, zoals we daarnet hebben gelezen, moeten we ruimer verstaan dan louter fysiek of psychisch lijden. Het betekent ook het dragen, verdragen, ondergaan en aanvaarden van wat er ons overkomt. De begrenzing van ons menselijk bestaan moeten we eveneens lijden en verdragen. Dat alles kunnen, mogen of moeten we opdragen als een offer aan God. Het avontuur waarin ze tuimelde is door God gewild en gestuurd. Uiteindelijk is er niet veel dat de mensen rondom haar hebben gemerkt, niets dat doet vermoeden dat God in haar en door haar zijn grote bovennatuurlijke daden verricht. En de Kossade gaat verder. De kracht van de Allerhoogste bedekte haar met zijn schaduw en die schaduw was alleen wat ieder moment meebracht aan plicht, neigingen en kruisen. Het zijn inderdaad slechts schaduwen, zoals die welke we zo noemen in de orde van de natuur, en die zich over de waarneembare dingen uitspreiden als een sluier die hen voor ons verbergt. Met hun donkere verschijning omsluiten zij in de morele en bovennatuurlijke orde de waarheid van het goddelijke willen, het enige dat daarin onze aandacht verdient. Dat was altijd de houding van Maria. Ook verspreiden zich die schaduwen over haar vermogens, maar verre van haar te misleiden, vervulden ze haar geloof van degene die altijd dezelfde is. Trek u terug, aartsengel, u bent een schaduw, uw ogenblik vliegt voorbij en u verdwijnt. Maria steekt u voorbij en ze gaat altijd voort. U bent nu ver van haar. Maar de Heilige Geest die haar net heeft doordrongen, achter het waarneembare van die missie, zal haar nooit verlaten.
2: So.

Alles draait dus om onze relatie en eenheid met God, want door die verbondenheid zijn we verbonden met alle mensen. Ja, met alles wat er bestaat. God heeft het heelal geschapen en houdt het alles in stand. Vandaar dat we ook in hem met alles verbonden zijn. Alles wat bestaat getuigt van Gods grootheid en liefde en zijn als dusdanig geschenken van God om ons zijn liefde te tonen. Maar bij elk geschenk is het de gever en de ontvanger die telt en niet het geschenk op zich. Het gaat hem om de relatie die er bestaat tussen diegene die het geschenk geeft en deze die het ontvangt. Elk geschenk is wel zeer waardevol en belangrijk, maar als het in de weg van de relatie staat, dan wordt het een schaduw die de relatie saboteert of zelfs onmogelijk maakt. De aartsengel en zijn boodschap zijn heel belangrijk, maar op de plaats die ze innemen en niet daarbuiten. Luisteren we naar het vervolg van het eerste hoofdstuk. Van dat buitengewone is er weinig te zien in de Heilige Maagd. Dat is in elk geval niet wat de Schrift hier doet opmerken. Uitwendig wordt haar leven als zeer eenvoudig en gewoon voorgesteld. Zij doet en leidt wat de mensen van haar stand doen en lijden. Ze gaat haar nicht Elisabeth bezoeken. De andere familieleden gaan er ook heen, zoals zij. Maria gaat zich laten inschrijven in Bethlehem, de anderen gaan er ook naartoe. Zij trekt zich terug in een stal, het is een gevolg van haar armoede. Ze keert terug naar Nazareth, de vervolging van Herodes had haar ervan verwijderd. Jezus en Jozef leefden er met haar van hun werk. En zo was er dagelijks brood in de heilige familie. Maar met welk brood voedt zich het geloof van Maria en Jozef? Wat is het sacrament van hun heilige momenten? Wat ontdekken zij daarin, achter het alledaags voorkomen van de gebeurtenissen die die momenten vullen? Wat daarvan zichtbaar is, gelijkt op hetgeen de rest van de mensen overkomt. Maar het onzichtbare, dat het geloof daarin ontdekt en onderscheidt, is niets minder dan God die zeer grote dingen doet. O brood van de engelen, hemels manna, evangelische parel, sacrament van het moment zelf, gij geeft God onder zulke triviale gedaanten als de stal, de kribbe, het hooi en het stro. Maar aan wie geeft gij u? Esurientes reples bonis. Gij overlaat hongerigen met overvloed. God openbaart zich aan de kleinen in de kleinste dingen en de groten die zich slechts hechten aan de buitenkant ontdekken hem zelfs niet in de grote dingen. En vervolgens krijgen we in dit stukje tekst ook nog de sleutel aangereikt om deze schat te vinden en ervan te leven. Maar wat is het geheim om die schat, dat mosterdzaadje, die drachme te vinden? Er is er geen. Die schat is overal. Hij biedt zich aan ons aan, in elke tijd, op elke plaats. Als God. Alle schepselen, vriend en vijand, schenken hem met volle handen en doen hem stromen langs alle vermogens van ons lichaam en onze ziel, tot in het centrum van ons hart. Laten wij onze mond openen en hij zal worden gevuld. De goddelijke werking overstroomt het heelal. Zij doordringt alle schepselen, ze drijft er bovenuit. Overal waar zij zijn, is zij. Zij gaat ze vooraf, zij vergezelt ze, zij volgt ze. Men moet zich alleen maar laten meevoeren door haar golven.
God gaven dat de koningen en hun ministers, de prinsen van de kerk en van de wereld, de priesters, de soldaten, de burgers enzovoort, kortom, dat alle mensen mogen beseffen hoe gemakkelijk het voor hen zou zijn om een voortreffelijke heiligheid te bereiken. Voor hen komt het er alleen op aan dat ze de eenvoudige plichten van het christendom en van hun staat trouw vervullen, met onderworpenheid de kruisen omhelzen die daarmee zijn verbonden en zich onderwerpen aan de ordening van de voorzienigheid voor alles wat onophoudelijk moet worden gedaan en verdragen zonder dat zij het zoeken. Dat is precies het geestelijk leven waardoor de aartsvaders en profeten werden geheiligd. Ziezo, beste luisteraars, in het licht van deze tekst over de overgave aan de goddelijke voorzienigheid en vooraleer we deze bijdrage afronden, nemen we de eerste tekst, deze van Fénelon, nogmaals in zijn geheel door om die nog beter tot ons te laten doordringen. De liefde tot God vraagt niets anders van ons dan een onschuldige en geordende levenswandel. Ze wil alleen dat we alles wat we redelijkerwijs moeten doen, voor God doen. Het gaat er niet om iets toe te voegen aan de goede daden die wij reeds tellen, maar dat we uit liefde voor God doen wat fatsoenlijke mensen die goed leven, doen omwille van de eer en de liefde voor zichzelf. Het enige wat we moeten weglaten is het kwaad, dat we in elk geval moeten weglaten, ook al hadden we geen ander beginsel dan de reden. Deze liefde voor God vraagt gewoonlijk geen opzienbarende en heroïsche daden, of dat we afstand doen van de goederen die we rechtmatig verworven hebben, of dat we afzien van de voorrechten die eigen zijn aan elke stand. Zij wil alleen dat we billijk, sober en gematigd zijn in het passend gebruik van al deze dingen. Ze wil alleen dat we er onze God en zaligheid niet van maken, maar dat we er gebruik van maken volgens zijn wil en met het oog op hem. Verre van een bijkomende belasting te zijn bovenop alle andere geboden, maakt het gebod van de liefde integendeel alle andere geboden zacht en licht. Deze liefde ontregelt, verstoort en verandert niets aan de orde die God heeft ingesteld. Zij laat de groten in hun grootheid en maakt hen klein en gezeggelijk tegenover degene die ze groot heeft gemaakt. Ze laat de kleinen in het stof, tevreden dat zij niets zijn tenzij in hem. Deze tevredenheid op de laatste plaats heeft geen enkele minderwaardigheid en geeft een werkelijke grootheid. Deze liefde regelt en bezielt alle andere liefdes die wij aan de schepselen verschuldigd zijn. Wij kunnen onze naasten nooit meer beminnen dan omwille van God en onze liefde voor hem. Hoe komen we er dan toe onze vrienden te beminnen? We moeten hen beminnen.

0: en beminnen voor God. Dat wil zeggen, God in hen beminnen. Beminnen wat hij erin gelegd heeft en uit liefde voor hem het tekort dat hij er niet in legt, verdragen. De liefde voor God wil in hen niets meer vinden dan wat God erin gelegd heeft. Ze beschouwt in hen alleen God en zijn gaven. Voor haar is alles goed, als ze maar lief heeft wat God gemaakt heeft en als ze verdraagt wat God niet gemaakt heeft. Maar wat hij toegelaten heeft en waarvan hij wil dat wij het verdragen, zodat we ons houden aan zijn beschikkingen. Het is waar dat deze liefde niet altijd zacht en voelbaar is, maar zij is echt, innig, trouw, standvastig, doeltreffend en uit het diepste van mijn hart prefereer ik haar boven elke andere liefde. Ze heeft zelfs haar tederheden en haar verrukkingen. Een ziel die aan God toebehoort verdort niet meer en wordt niet meer vernauwd door de kieskeurigheid en de onstandvastigheid en de eigenliefde, omdat zij alleen omwille van God lief heeft, bemint zij zoals God. De liefde voor God is in het hart een levende bron voor de tederste, de sterkste en de mooiste gevoelens. Niets is zo droog, zo koud, hard en verengd als een hart dat alleen zichzelf in alle dingen bemint. Niets is zo teer, open, levendig, zacht, beminnelijk en liefhebbend als een hart dat door de goddelijke liefde bezeten en bezield wordt. Deze keer hebben we gelezen uit een tekst van François de Salignac de La Motte Fénelon. Hij komt uit een oude adellijke familie uit de Périgord en studeert bij de Jezuïten en bij de Sulpiciens. Hij wordt priester gewijd in 1675, maakt deel uit van de entourage van Lodewijk XIV en van Madame de Maintenon, en wordt huisonderwijzer van de troonopvolger, de hertog van Bourgondië, aan wie de brief is gericht, waaruit we hebben gelezen. In 1695 wordt hij aartsbisschop van Cambrai, of beter bekend als bisschop, als bisdom of aartsbisdom Kamerijk, waartoe onze streek hier ook tot in 1559 behoorde. Nadat hij half in ongenade is gevallen, na de veroordeling, meer om publieke dan om doctrinaire redenen, van zijn Maxime des Saints, ontpopt hij zich als een voorbeeldig man van God en pastor. De laatste vertegenwoordiger van de gouden eeuw van de Franse spiritualiteit tegenover het zich uitbreidende jansenisme en gallicanisme. Naast deze mooie tekst van François de Salignac de La Motte Fénelon hebben we een tekst geplaatst, toegeschreven aan pater Jean-Pierre de Caussade. Dat werk, die de redelijkheid en eenvoud van de menselijke overgave aan God op een mooie manier verwoordt, die tekst komt uit een meesterwerk van de christelijke spiritualiteit. Hopelijk hebben jullie genoten van deze teksten die vragen om ze in ons hart te laten binnendringen en bezinken. Deze spirituele teksten hebben een grote diepgang en om ze echt in ons hart te laten binnenkomen en bezinken, moeten we ze regelmatig eens ter hand nemen. We zijn een beetje zoals herkauwers. Om alle voedzame stoffen uit hun eten te halen, moet dat langs verschillende processen langs en hebben daartoe zelfs meerdere magen. De spirituele teksten van grote waarde vragen ook om meerdere malen terug ter hand te nemen om er alle voedzame elementen zo goed mogelijk uit te halen en eigen te maken. Je kan deze teksten herbeluisteren op de website van Radio Maria en kunnen eveneens nagelezen worden op de website van de Vereniging Zalige Jan van Ruusbroek, VZW. Tot een volgende keer.
1: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het Rijk

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Langzaam, tergend langzaam, rijdt een auto langs het huis in het Spaanse Nembra. Josefa, die buiten maar wat buurvrouwen dagelijkse beslommeringen de revue laat passeren, kijkt op. Het raam van de auto staat open. Dan ziet ze achterin het hoofd van haar zoon. Het is Antonio. De communisten hadden hem daags daarvoor gearresteerd. Zijn misdaad was dat hij een actieve katholieke leek was. Deze Antonio González Alonso zag als achtste van haar 10 kinderen op 11 april 1912 in het in het noorden van Spanje gelegen bergdorpje Nembra het levenslicht. Wie van de mannen in het dorp niet in de mijnen ploeterde, zwoegt wel op het land. Vader Severino verdiende de kost voor het gezin door wat te boeren. Nou, schamele kost, mogen we wel zeggen. Diezelfde Severino, een gelovige, vrome man, was de motor achter de broederschap van de zielen in het varenvuur. En hij was lid van de nachtelijke aanbiddingsgroep. En zodra hij vond dat zijn kinderen daar oud genoeg voor waren, zat hij ze net zo lang achter de broek, totdat ook zij hun goddelijke steentje bijdroegen. Jong geleerd, oud gedaan. Drie van de jongens treden in de voetsporen van oom, een pater Dominicaan die als missionaris werkte op de Filipijnen. De oudste, Julio, ging oom achterna naar het Zuidoost-Aziatische land. Jesus ging naar Texas, naar Alaska, de grootste staat van de Verenigde Staten. En Severino bleef als het ware thuis, ging naar het op het steenworp afstand gelegen Gijón. Het had niet veel gescheeld of Antonio, die van kindsbeen af priester wilde worden, was ook Dominicaan geworden. Hij was zelfs al ingetreden in het klooster van Santo Tomas in Avila en had daar in 1923 zijn tijdelijke geloftes afgelegd. Maar toen hij besmet raakte met tuberculose, hadden ze hem naar huis gestuurd. Daar de ziekte maar niet wilde genezen, besloot onze zalige, op advies van zijn biechtvader, de hoop op een leven als Dominicaan op te geven en het kloosterleven voor gezien te houden. Uiteindelijk wordt Antonio gewoon leraar. Gewoon. Als leek in de wereld zou echter geen dag de heilige mis overslaan. Ook blijft hij actief als nachtelijk aanbidder van Jezus in het Allerheilige Sacrament. En na zijn werk leidt hij de Tarsicios, een club voor de jeugd waar spel en geloof hand in hand gaan. Op 20 juli 1936 breekt de Spaanse burgeroorlog uit. Wie katholiek is, is van de ene op de andere dag een vijand van de staat. De communisten hielden Antonio een tijdje in de gaten, tot ze uiteindelijk besluiten hem samen met zijn broer Cristobal op te pakken. Maar Cristobal vinden ze achteraf eigenlijk niet zo interessant. Nee, het gaat om Antonio, van wie ze weten dat hij voor de duivel niet bang is en zeker niet voor hen. Als jij het schilderij van het Heilig Hart bij jou in de kerk verscheurt en vervolgens het altaar vernietigt, dan laten wij jou leven. Zo probeerden ze hem nog te verzoeken. Antonio weigert, waarom ze vervolgens zwaar mishandelen. Hij wordt geslagen en geschopt, tot hij nog net niet dood is. Maar de mannen hebben clementie en geven een slachtoffer 24 uur de tijd om er eens rustig over na te denken. En dat deed Antonio ook. En toen hij de volgende dag weer voor zijn zogenaamde recht stond, zei hij dat hij in geweten niet de afbeelding van Jezus kon ontheiligen. Nou, die vervolgers van de katholieke kerk waren daar niet blij mee. Mij wacht het martelaarschap. Wat een genade, sprak Antonio weer terug in zijn cel tegen zijn broer. Straks in de hemel kan ik nog heel wat voor papa en mama doen en voor jou. Maar jij moet ondertussen hier op aarde goed voor hen zorgen. Na zijn "Nee, nooit zal ik mijn heer verloochenen," haalden de soldaten hem op 11 september 1936 op voor een zogenaamd ritje. En dat ritje voerde niet geheel toevallig langs het ouderlijk huis. Wat voor een duivels genoegen vonden de mannen erin. Wat voor een duivels genoegen vonden de mannen erin toen ze daar de moeder van hun slachtoffer zagen staan. Ze minderden snelheid, tot ze uiteindelijk haast stil stonden en Josefa haar zoon goed kon zien. "We nemen hem mee voor een ritje," riepen de mannen. Waarop Antonio plots roept: "Adios, madre. Hasta el cielo." Vaarwel, moeder, tot in de hemel. "Hou je mond en we zullen je wel klein krijgen," vloekten en schreeuwden de mannen met woorden die ik hier niet zou gebruiken. Antonio zou en moest hun woorden herhalen. Wat afgrijzelijk zou het echter zijn als zijn laatste woorden hier op aarde een vloek zouden zijn. Op zijn weigering grijpt een van de mannen een mes. Een ander grijpt het hoofd van de gevangene bij de haren. Roept: "Jij weigert te vloeken? Nou, dan zorgen wij er wel voor dat je dat ook niet meer kunt doen." Waarop hij hem de tong afsnijdt. De auto rijdt door naar de verlaten groeven van de oude zilvermijnen van Meredda. Van de chauffeur weten we hoe de mannen de 24 jaar oude Antonio uit de auto sleurden en met hun meevoerden. Nooit hoorde hij echter de knal van een geweer. Wat nu aangenomen wordt dat de moordenaars Antonio niet doodgeschoten hebben, maar doodgeknuppeld. Zijn lichaam werd echter nooit gevonden. Paus Franciscus liet Antonio González Alonso in 2016 als martelaar, gedood in Odium Fidei, in haat tegen het geloof, zalig verklaren. De moordenaars zijn na afloop van de Spaanse burgeroorlog opgepakt, werden berecht, hebben in de vele lange jaren in de gevangenis vast nog wel eens aan een laffe misdaad teruggedacht. Op de vraag aan de oude moeder, aan Josefa, wat zij wilde dat er met de mannen gebeurde, antwoordde de bedroefde vrouw: "Ik wil hen straks, samen met mijn Antonio, ontmoeten in de hemel." Zalig Antonio González Alonso. Bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687 2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan ter Maat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 20e verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Over het mooie visioen dat een jonge broeder kreeg, die zijn bij zo verafschuwde dat hij besloot het kloosterkleed af te leggen en uit de orde te treden. Een zeer edele en verfijnde jonge man trad in de orde van Franciscus. Na enkele dagen begon hij echter door toedoen van de duivel de pij die hij droeg zo te verafschuwen dat hij zijn habit als een armoedig vod beschouwde. Hij haatte de mouwen, verfoeide de kap en vond de lengte en de ruwheid van de stof een ondraaglijke last. En omdat zijn weerzin tegen het kloosterleven allengs groeide, besloot hij uiteindelijk het habit af te leggen en in de wereld terug te keren. Nu had hij zich inmiddels aangewend, zoals zijn meester hem had geleerd, om op elk moment dat hij het altaar van het klooster passeerde, waar het lichaam van Christus werd bewaard, met veel eerbied neer te knielen, zijn kap af te doen en met gekruiste armen voorover te buigen. Zo gebeurde het dat hij in de nacht dat hij zou vertrekken om de orde te verlaten, voor het altaar van het klooster langsliep en zoals gewoonlijk knielde en vol eerbied boog. Onmiddellijk raakte hij in geestvervoering en werd hem door God een wonderbaarlijk visioen getoond. Hij zag een bijna oneindige stoet heiligen aan zich voorbij trekken, twee aan twee, als in een processie, allen gekleed in prachtige, kostbare gewaden, met gezichten en handen die straalden als de zon en begeleid door gezang en muziek van engelen. Onder deze heiligen waren er twee nog waardiger gekleed en getooid dan alle anderen en met zoveel licht omgeven dat ze ieder die hen zag met grote bewondering vervulden. En bijna aan het eind van de processie zag hij iemand die door zoveel eerbetoon omringd werd, dat het leek of hij net tot ridder geslagen was en daarom meer dan alle anderen werd geëerd. De jonge man verbaasde zich over het visioen en begreep niet wat deze processie moest betekenen, maar hij durfde er niet naar te vragen en bleef in verrukte betovering kijken. De hele processie was al bijna voorbijgetrokken toen hij uiteindelijk toch de moed opvatte om naar de laatsten toe te snellen en heel bedeesd te vragen: beste mannen, ik smeek u mij te zeggen wie de wonderbaarlijke mensen zijn die in deze eerbiedwaardige processie lopen. En zij antwoorden: weet, mijn zoon, dat wij allen minder broeders zijn, die zojuist uit de glorie van het paradijs zijn gekomen. Daarop vroeg hij: en wie zijn die twee die nog schitterender stralen dan de anderen? Zij antwoorden: dat zijn Franciscus en Antonius. En die laatste, die jij zo bijzonder geëerd zag, is een heilige broeder die net gestorven is. Omdat hij zo dapper tegen elke verleiding vocht en tot het einde daarin heeft volhard, begeleiden wij hem nu in triomf naar de glorie van het paradijs. En deze schitterende gewaden die wij dragen zijn ons door God geschonken in ruil voor de ruwe pij die we in de orde lijdzaam gedragen hebben. En de gloed van zaligheid die jij in ons ziet stralen, is ons door God gegeven vanwege de nederige boetedoening en de heilige armoede, gehoorzaamheid en kuisheid die wij tot het einde toe onderhouden hebben. Laat het je daarom niet zwaar vallen, mijn zoon, om het zo heilzame habit te dragen, want als jij in de pij van Franciscus uit liefde voor Christus de wereld veracht, het vlees kastijdt en moedig tegen de duivel vecht, dan zul je net als wij deze gewaden en deze gloed van zaligheid verwerven. Na deze woorden keerde de jonge man tot zichzelf terug en getroost door het visioen joeg hij elke verleiding van zich af en beleed zijn schuld voor de gardiaan en de broeders. Vanaf dat moment verlangde hij niets anders dan strenge boetedoening en ruwe kleding en eindigde hij zijn leven in de orde in grote heiligheid. Tot lof van Christus. Amen. We horen in dit verhaal over een jonge broeder in crisis. En crises komen niet alleen bij broeders voor, maar bij alle gelovigen. Allemaal zien we het af en toe niet zitten met onszelf, met de mensen om ons heen, met God onze Heer. En dit verhaal toont ons hoe we met deze crisis om kunnen gaan, namelijk door vast te blijven houden aan onze gewoontes. De jonge broeder knielt vanuit zijn gewoonte voor het Allerheiligste en wordt zich zo bewust van Christus' aanwezigheid bij hem. En die aanwezigheid wordt nog eens bevestigd door een visioen wat zich dan afspeelt. Als wij in crisis zijn, dan is het goed om te zoeken, om bewust te worden van Christus' aanwezigheid in ons leven. En een eerste stap daarin is door gewoon vast te houden aan je gewoonten, om daarop te vertrouwen op wat je altijd deed, dat dat goed is en dat dat je dichter bij Christus kan brengen. En dan word je je bewust van Christus' aanwezigheid in je leven. En dan vinden ook tekenen plaats in de vorm van kleine en grote dromen, van kleine en grote tekenen, van een klein of groot hemels tafereel wat zich plotseling in jouw leven afspeelt. En die bevestiging maakt dat wij ons weer helemaal kunnen toevertrouwen aan God, de Heer, die steeds naar ons uitreikt en altijd met ons op weg wil gaan. In welke kleine tekenen weet jij dat Jezus Christus vlakbij of nabij is? Dat is de vraag die ik je wil meegeven voor deze week. Laten we samen bidden. De begroeting van Maria, omdat zij de vrouw is die heel bijzonder altijd heeft vertrouwd op haar gewoonten en heel veel tekenen kreeg, kleine en grote, die haar vertrouwen bevestigd hebben. Wees gegroet, vrouwen, heilige koningin, heilige moeder Gods, Maria, die als maagd kerk zijt geworden en uitverkoren door de Allerheiligste Vader uit de hemel, die door hem gewijd werd met zijn Allerheiligste beminde Zoon en de Heilige Geest, de Helper, in wie was en is alle volheid van genade en al het goede. Wees gegroet zijn paleis, wees gegroet zijn tent, wees gegroet zijn huis, wees gegroet zijn kleed, wees gegroet zijn dienares, wees gegroet zijn moeder. En gij, alle heilige deugden, die door de genade en de verlichting van de Heilige Geest wordt ingestort in de harten van de gelovigen, om van ongelovige mensen te maken die trouw zijn aan God.

vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Job met Pastoor Menen hier in de studio. Klaar voor wat nieuwe vragen.
1: Ja, dan zijn er een heleboel weer. Op de eerste plaats neem ik ze van mijn telefoon. Die zijn dus al wat ouder. In de openbaringen van Johannes lezen we hoe de vrouw schreeuwde in barensnood. In Genesis staat dat voor de straf van de zonde van Eva God voor de vrouw de moeite van haar zwangerschap zeer groot zou maken en dat zij met pijn haar kinderen zou baren. Hoe verhoudt zich dit met de katholieke traditie dat Maria de geboorte zelf in vreugde en zonder fysieke barensnood heeft ervaren? Mijn vraag gaat dan met name over de tekst in Openbaring, waarin het handelt over de heilige maagd tijdens de geboorte van Jezus. Openbaring 12:2, zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. Op de eerste plaats, het gaat in het boek Openbaring niet direct over Maria. Het gaat daar over de vrouw. En de vrouw is eigenlijk de kerk. Het nieuwe Israël. En daar heeft op den duur ook de kerk gezegd, ja, maar dat is ook het beeld van Maria zit daarachter.
0: Met 12 sterren om haar hoofd.
1: Juist, zeker. Ja. Zie 12 sterren, maar die 12 zijn 12 stammen van Israël. Dus het nieuwe Israël is dat. En dat beeld is overgegaan naar Maria, maar dat wil niet zeggen dat alle onderdelen van dat alles. Er staat ook van dat de vrouw naar de woestijn gebracht werd enzovoorts allemaal. Nou, ook daar is niks. Hè? Ik bedoel, dat staat ook niet direct op Maria. Meer op de kerk die in de ballingschap is, die verdrukt wordt enzovoorts allemaal. Dus niet alles van die vrouw kun je zomaar op Maria overdragen. En dus ook dan niet de schreeuwen in barensweeën enzovoorts. Dat gaat meer over de kerk die vervolgd wordt enzovoorts allemaal, dan over Maria. Dus dat is altijd in visioenen, zoals het boek Openbaring is, daar zitten allerlei dingen door elkaar heen. Dan kun je dus niet simpel zo, dit is het één ding. Nee, er zijn beelden door elkaar heen lopen. Ja. Heb je daar nog iets aan toe te voegen? Of,
0: moet ik dat?
1: Ja, bijvoorbeeld. Je weet, ja.
0: Nou, ik ben geen misschien bijbel-exegeet. Dan moet ik meer leren, maar
1: nee,
0: helaas.
1: Ja, dat ben ik ook niet, maar ik zeg er toch maar iets over.
0: Ja, en ook het is een traditie dat Maria zonder pijn. Ja. Dat weten we ook niet 100%, want dat staat nergens.
1: Nee, dat is traditie.
0: Het is traditie.
1: Altijd
0: met
1: maagd.
0: Kleine T of?
1: Nee, dat is grote T.
0: Grote T, altijd maagd. Altijd ja. Dat wel. Maar
1: ja, maar dat
0: ze
1: betekent dus de maagdelijke geboorte ook. Ja. Hè? Dus voor, tijdens en na.
0: Ja.
1: En dus als je maagd bent en als er een maagdelijke geboorte is, hoe die ook plaats moet vinden, dat weet ik niet. Maar wonderbaarlijk, dan heb je geen pijn.
0: Oké, nou dat zegt u wel.
1: Huh?
0: Dat zal wel zo zijn, ja.
1: Ja, dat lijkt mij wel.
0: Oké.
1: Want waarom hebben ze. Ja.
0: We hebben het over dingen die wij eigenlijk.
1: Waar wij niks van af weten, wil je zeggen. Nee, maar het is. Dat heb ik ook altijd een van de meest mysterieuze dingen gevonden. Dat Maria maagd is, zowel voor
0: tijdens,
1: als na
0: en daarna.
1: En tijdens.
0: Ja,
1: en vooral dat tijdens. Dat is een, ja, dat vind ik bijna onvoorstelbaar. Maar dat betekent dus, wat je ook in de iconografie ziet, dat die geboorte van Maria, bij Maria op een wonderbaarlijke wijze heeft plaatsgevonden.
0: Ja.
1: En hoe, dat weet ik niet.
0: Nee, dat weet niemand.
1: Nee. Maar dat is, hoort bij de traditie met de grote T, ja, van de kerk van het oosten en van het westen.
0: Nee, ik was van kleine T die zonder pijn. Maar als je zegt, oh, dat zou zo.
1: Nee, grote traditie of kleine traditie. Ik bedoel, het is volgens mij een dogma.
0: Ja, daar ben ik 100% mee eens.
1: Ja. Goed. Sinds kort ben ik katholiek, zegt iemand anders, en ga ik ook biechten. Ik vertel dan soms aan mijn vrienden, maar ze begrijpen het niet. Ze zeggen bijvoorbeeld, ach joh, als je dronken wordt of iets verkeerd gedaan hebt, wat maakt het uit? Je kunt het daarna toch gewoon biechten. Ik begrijp het dat het zo niet werkt, maar ik vind het lastig om precies uit te leggen en waarom. Want aan de ene kant is Gods barmhartigheid eindeloos, wanneer iemand oprecht berouw heeft. Aan de andere kant kun je natuurlijk niet bewust een zonde gaan doen met de gedachte, ik doe het toch, want daarna kan ik altijd gaan biechten. Hoe zit dat precies en hoe kan ik dit op een eenvoudige manier aan mijn vrienden uitleggen? Nou, ja. De vragensteller die zegt, die begrijpt zo wel dat het niet kan. Dat het niet zo werkt. He, je kunt niet zeggen van, nou, ik zondig maar. Want ik kan het toch biechten. Dan zit er nog weer een zonde bovenop. En dan is de vraag of die biecht wel echt is.
0: Dat je echt berouw hebt.
1: Ja.
0: Ja, als je het niet zo erg vindt.
1: En dan
0: eigenlijk
1: wordt het niet vergeven.
0: Nee.
1: Dus er moet een serieus bedoeling zijn om niet meer te zondigen. En je mag bij het zondigen eigenlijk als het ware niet denken, nou, het is niet zo erg, want ik biecht het morgen wel, dan is het weer goed. Nou, zo werkt het in ieder geval niet.
0: Ja, maar ik denk iedereen komt tot het probleem. Je biecht bepaalde dingen en dan weet je wel dat het gaat weer gebeuren.
1: Ja.
0: Dan weet je wel dat je geen heilige opeens wordt.
1: Ja.
0: Wat dan?
1: Dat is iets anders. Dan wil je het niet.
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Maar het gebeurt toch weer. Ik bedoel, als ik opvliegend van aard ben, ja, zal ik maar zeggen, dan gebeurt die opvliegendheid, die zal mij mijn hele leven min of meer blijven achtervolgen. Ik kan wel een beetje vooruitgang maken, hoor. Misschien heel erg, dat kan. Maar je weet al als je het biecht, dat het misschien weer zal gaan gebeuren.
0: Ja.
1: En zo is het eigenlijk met alles. Zeker met de dagelijkse zonden, zal ik maar zeggen. Kijk, als je vreemd gegaan bent in een huwelijk,
0: dan hoop je dat het toch wel
1: ja, dat je daar tegen kunt houden. Dat is geen, wat zal ik zeggen, iets wat je nou zo meteen overkomt.
0: Het overkomt jou niet. Je hebt wel wat stapjes gedaan. Ja. Ja.
1: Dus
0: daar zijn twee verschillende dingen. Eén ding zeggen, oh ja, ik doe het en dan biecht ik het op en dat is het. En de andere, dat je, nou, het zal wel voor de rest van mijn leven dat soort zonde mij volgen.
1: Ja.
0: Ja. Met berouw.
1: Met berouw. Je kunt echt berouw hebben en toch de onmacht voelen om het helemaal te verbeteren. Goed, dan is er nog een tip van iemand. We hadden vorige week een man van 27 die het moeilijk vond om

0: man van 27 die het moeilijk vond om
1: een vrouw te vinden.
0: Een vrouw te
1: in
0: vinden.
1: De katholieke wereld.
0: Ja. Ja, ja. En hier komen tips. We geven ze maar door.
1: Dus de vrouw is 29. Dus het komt van een leeftijdgenoot.
0: Oh.
1: Het staat er groetjes, een katholiek van 29 die in hetzelfde schuitje zat. Dus die heeft het wel opgelost.
0: Sluit je aan bij één of meerdere jongerengroepen. De katholieke jongerenwereld is ons kent ons. Leert heel gemakkelijk gelijkgestemde vrienden. Ja, dat valt mij ook op. Want dan, als ik een van die jongeren leer kennen en ik kom weer een andere tegen, die kennen elkaar dan allemaal op een of andere manier. Dus kijk op katholiek.
1: Katholink app.
0: Oh, Katholink app. Oh, dat ken ik niet eens. Katholink.
1: Ja.
0: Niet katholiek, maar in de plaats van de ENN. Katholink app. Hier staan allerlei katholieke jongerenactiviteiten.
1: Ja, die kent ik ook niet. Katholink app. Ja, ik ga het wel even.
0: Kijk maar eens even. Voor zaadjes te planten, als iemand vraagt hoe was je weekend, vertel dat je naar de kerk bent geweest. En in de vaste tijd ook vertellen dat je aan het vasten bent. Ik merkte dat ik daar hele leuke gesprekken van kreeg. Het vierde. Om een partner te vinden zou je op een christelijke datingsite kunnen kijken. Als Funky Fish.
1: Ja, ja.
0: Ken jij Funky?
1: Ja, ja,
0: Funky. Dan ben je ook al
1: maar
0: actief
1: die is
0: op.
1: Van, nee. Maar het is wel van meer dan 10 jaar geleden. Ons, oh. Zo weet ik het.
0: Oh, Catholic Match. Ken je die ook?
1: Nee,
0: Catholic
1: dat
0: Match.
1: Niet. Maar Funky Fish, ja, dat vergeet je nooit de naam.
0: Ook bestaan er tegenwoordig meetings voor christelijke singles.
1: Ja. Het probleem is wel in de jongere groepen van tegenwoordig, dan zie je, als je kijkt, dan zie je meestal mannen. Dus voor een vrouw is het wel makkelijker. Dus het advies komt van een vrouw. Maar als je in een groep zit en daar zijn 80 mannen en 20 vrouwen, dan is competitie.
0: Kiezen, dan kun je als vrouw
1: voor de man
0: kiezen.
1: Is wel een ding.
0: Voor de man
1: is
0: het moeilijker, ja.
1: Het is een ding om de aandacht te krijgen van een van die 20.
0: Ja, is zo.
1: Ja.
0: Maar ja, het is de moeite. Het zijn in ieder geval tips.
1: Als God het wil, zal het gebeuren. Dat is het.
0: Dan nog. Tijdens een internationale viering is er in een kerk gedanst. Versierde vrouwen die voor in de kerk stonden te dansen. Hoe denkt de katholieke kerk hierover? Moet er ruimte zijn voor zijn culturele uiting of hoort zoiets niet in de kerk? Ik zie niet uit de vraag wat voor soort
1: ik
0: viering.
1: Weet het. Ik denk dat ik weet waar de vraagsteller het over heeft. Dat is een mis met Pinksteren. Om de geest van Pinksteren uit te laten zien en zo. Want de kerk is een kerk van vele culturen en talen en zo. En toen waren er voor de kerk. Ik was niet bij de mis, maar wel de livestream gezien. Want ik ben naar de Tridentijnse mis gegaan om dat niet mee te maken. Nou, daar waren dames uit, denk Indonesië en zo. Die deden voor de kerk zo'n dansje.
0: Was voor de kerk of in de kerk?
1: In de kerk, voor het altaar. Hè?
0: Oh.
1: Zo net voor de trappen. Hè? Die deden zo'n, die waren zo gekleed hè, op hun manier. En toen deden ze zo'n dansje, Indonesisch dansje van welkom. Dat zou betekenen welkom. En nou ja, met muziek ook van de dans.
0: Maar was dat? Voor de viering of onder de viering?
1: Nou, na de intredeprocessie. Dus dat kun je zeggen, net al het begin van de viering. En ik weet ik eigenlijk niet meer gekeken of het daarna ook eens weer gebeurt. Maar.
0: Ja, kijk. Officieel kan dat niet. En is het ook tegen wat liturgie is.
1: Ja, ja. Dat is,
0: en dit is dus één van de dingen waarom een heel hoop mensen. Jij zei, ik ben naar de Tridentijnse mis en de oude mis geweest. Waarom? Omdat ze spuugzat zijn, dit soort rare dingen.
1: Ja.
0: He, want, bedoel, de liturgie is iets heiligs. Het is geen culturele manifestatie.
1: Ja, de lezingen waren ook in verschillende talen en voorbeden ook. Dat snap ik wel, maar als je de taal niet snapt. Indonesisch of Chinees of wat dat was, maar.
0: Ja, maar dat kan als het internationale happening is, dan kan dat nog. Maar dansjes en rare dingen, nou. Om het interessant te maken, dat is toch geen liturgie, dat is toch geen heilige mysteries vieren.
1: Nee.
0: Dat is elkaar het leuk maken of weet ik het. In ieder geval iets niet wat liturgie. Kun je je voorstellen dat in een

0: Oosters-Orthodoxe kerk dit soort dingen nooit.
1: Nee, nooit. Nee.
0: Kun je je voorstellen dat voor Vaticanum II in de katholieke kerk dat gebeurde? Nee, nooit.
1: Niet eens, denk ik, op missie, de missiekerken.
0: Nee, nooit.
1: Voor de mis misschien wel een dansje als de bisschop kwam. Dat zei ik, en die filmpjes van de Piustine. Dan komt de priester en dan gaan ze hem ontmoeten met een dansje en zo. Maar niet in de mis.
0: Nee.
1: Ja. Ja.
0: Nee, dit zijn volgens mij de uitwassen van na het Tweede Vaticaans Concilie. En die zijn vrij algemeen. Of het nou carnavalsmissen zijn of dit. Het een is erger dan het andere, maar het is allemaal erg.
1: Ja, ja, ja.
0: En de meeste priesters gaan erin mee. Want
1: ja, de pastoor deed mee.
0: Die hebben een heel ander besef gekregen van wat liturgie is. Ja. Ik weet niet wat... Kijk, liturgie is ten diepste je onderdompelen in het misverlossingsmysterie van Christus en in het geheim van God. Gaat het daar hier om? Nee, het gaat hier om elkaar.
1: Ja.
0: En dat is in de hele vernieuwde liturgie, gaat het meer om andere mensen dan om God.
1: Maar kun je niet zeggen, we laten de mensen zich hun verbinding met God en op hun eigen manier, een eigen taal uitspreken?
0: Ja, maar dat kan wat mij betreft. Ik bedoel, kijk, in de Oosterse liturgie, daar heeft men volkstaal en ja, dus het meeste.
1: Ja.
0: Alhoewel men soms toch ook nog een stuk oude taal heeft ook nog. Hoor. Ja. Maar het grootste gedeelte is in de eigen volkstaal. Wel gezongen, allemaal volgens dezelfde dingen. De liturgie van
1: Chrysostomus
0: is overal hetzelfde. Ja. Die kan in het Nederlands, die kan in het Tsjechisch, die kan in het Roemeens, dat kan allemaal.
1: Ja.
0: Nou, wij hebben in het Westen één taal gehouden, de Latijnse taal. Dat zou eventueel, en daar heeft het concilie enige mogelijkheid toe geboden,
1: om een volkstaal te gebruiken.
0: Om een stuk volkstaal te gebruiken. Ja. Maar dat is op een onverstandige manier ineens gebeurd. Terwijl de zang niet eens aangepast was.
1: Ja.
0: Hè, en de priester niet eens zingt en noem maar op. De liturgie is ontwijd, zal ik maar zeggen, voor een stuk. Dat hebben ze niet eens in de gaten. Want het duurt nu al 50 jaar. Dus ze denken dat het altijd zo geweest is.
1: Ja.
0: En de boomers die dit gedaan hebben in de tijd, die daarachter stonden, die willen het niet eens prijsgeven.
1: Ja.
0: Die vechten tegen de Tridentijnse mis. Nu in Rome ook weer. He, ze hadden gehoopt, vorig jaar was de... Eén keer per jaar hebben ze een pedevaart naar Rome van de Tridentijnse mis in oktober. Vanwege te gedenken van Paus Benedictus, dat de oude mis is vrijgegeven toen. Hoe heet hij ook weer?
1: Dat document zijn motu proprio. Ja, dat heet.
0: Ja, het valt me direct wel weer in.
1: Nou, goed. Weet mensen wel. Van 7 juli was uitgegeven.
0: Die gingen ieder jaar naar Rome en dan hebben ze de mis in de Sint-Pieter. Een Tridentijnse mis in de Sint-Pieter. Dat mocht. Maar dat is een tijdje onder Franciscus verboden geweest. Nou, het vorig jaar mocht het ineens weer. Omdat bisschop Snijder bij de paus en de paus had goed gevonden. Dus ze dachten, nou komt het weer. Nou is het weer verboden.
1: Oh ja. Nou, ja.
0: Nou moeten ze weer uitwijken naar Santa Maria Maggiore. Dus ze zei, we worden niet gelijkgesteld. We worden gewoon ergens in een hoek gedrukt.
1: Ja. Ach ja.
0: Ja, nee, maar ik bedoel. En dan zie je dus, er zijn krachten. Ook in de Romeinse curie. En de paus gaat er in ieder geval niet tegenin.
1: Nee.
0: Dus ja.
1: Ja, het weet u, de paus is net een pastoor die geen ruzie wil met zijn medewerkers in de parochie.
0: Jazeker, maar omdat we zulke pastoors hebben, houden we ook geen parochies meer over.
1: Ja.
0: Dat is toch ook zo? Goed. Dan een heel andere vraag. Mag je ook al je gebeden richten aan Maria? Veel mensen vinden Maria laagdrempelig en kijken te veel op naar Jezus. Nee, dat mag niet.
1: Nee. Dus het niet alleen maar de rozenkrans bidden en zit.
0: Nee, maar de rozenkrans is ook niet alleen tot Maria gericht. Nee. Dus nee, wij moeten onze gebeden tot God richten en Maria is de voorspraak. En dan kun je je in bepaalde gebeden tot Maria richten, maar dan is het altijd via Maria gericht tot Jezus, tot God. Als het dan niet is, dan is het bijna afgoderij. Dus Maria is geen doel. Die doet uit zichzelf niks. Die is voorspraak. Die doet een goed woordje bij God. Maar het gaat om God. Of om Jezus. Ik denk dat het verstandig is om dat goed in de gaten te houden. Anders ben je niet meer katholiek. Hoe moet je beginnen met een relatie? Of in een relatie? Je leert elkaar eerst kennen en zo. Vroeg of laat komt er toch een knuffel of een zoen. Maar voor je het weet ga je te ver. Hoe moeten we hiermee omgaan? Het is eigenlijk niet om te doen.
1: Nou.
0: Het is een kreet van een jong iemand, denk ik. Waar de hormonen nog gieren. En dat is natuurlijk altijd een probleem geweest. De kerk heeft altijd geadviseerd om de liefdesbetuigingen te laten zijn, aangepast aan het stadium waarin de verkering is. En te ver gaan mag je nooit, dat moet je bewaren tot het huwelijk. Waarom is dat? Zal ik het nog even zeggen waarom dat eigenlijk is? Dat komt vanuit de natuurwet eigenlijk. Omdat als je met elkaar naar bed gaat, kan er een kind uit ontstaan. Dat is van nature zo. Dat kun je tegenwoordig wel verhinderen, maar dat betekent niet dat het van nature niet zo is. Het is zo. De daad zelf is gericht op kinderen, op nageslacht. En als je niet getrouwd bent, is het niet verantwoord om kinderen in de wereld te zetten. Want je hebt recht op een vader en een moeder en een gezinssituatie. Dat is de reden van het feit dat je niet zo ver mag gaan.
1: Maar als je van plan bent om toch te trouwen over...
0: Nee, het gaat...
1: Nee, ik ben duivels aan de kaart.
0: Ja, dat begrijp ik wel. Nee. Nee, maar dat... Nee.
1: Nee.
0: De daad in zich... Monsieur Bomers in de tijd, de vroegere bisschop van Haarlem, heeft zo ooit gezegd... De geslachtsdaad zonder huwelijk is eigenlijk een leugen. Want in het huwelijk zeg je nadrukkelijk ja tegen elkaar.
1: Met alles.
0: Met alles. En, ja. En in de seksuele daad druk je dat ja helemaal lichamelijk en geestelijk uit. Als je het alleen maar lichamelijk uitdrukt en niet geestelijk, is het niet menselijk. Dan is het dierlijk. Je moet dus dat ja, en daar hoort dus ook dat ja, ik wil bij. Het is zo simpel. Het is alleen een beetje moeilijk om je in te houden. En daar moet je niet te ver in, een zekere afstand. Ik weet wel, vroeger waren ouders er ook nog tuk op dat kinderen tenminste nog als maagd het huwelijk ingingen. Dus er werd aan alle kanten, hè, als mijn broers en zussen uitgingen, of mijn zussen met name, en dan werden die door de vriendjes naar huis gebracht. En dan als vader die hoorde die auto aankomen, nou dan was je allemaal al... He? En op een gegeven moment begon je dan te knipperen met de lampen of zo, weet je wel. Van allerlei maar. Dingen, kom binnen.
1: Ja, ja. Niet te lang in die auto blijven. Niet te lang met z'n tweeën in de auto blijven.
0: Ja, ja, ja. Dat was zo toen.
1: Ja, ja.
0: En tegenwoordig kijken ze nergens meer, nou heb ik de indruk.
1: In sommige gezinnen is het wel, ik denk dat toch wel dat belangrijk. Katholieke gezinnen, of niet?
0: Die ja, in echt katholieke gezinnen, ja. Maar die zijn er niet zoveel meer.
1: Nee, nee. Maar ja, de kunst is ook om niet te lang verkering te hebben.
0: Natuurlijk.
1: Nee, want als je 3 jaar wacht tot je moet trouwen, ja, dat is eigenlijk...
0: Dat zei de kerk ook, een niet te langdurige verkering. Een kuisse, ja. Niet te langdurige, een ja. Grondige verkering. Je moet elkaar leren kennen, vooral geestelijk.
1: Ja, maar je weet dat tegenwoordig de mensen hebben een probleem met beslissingen nemen. Dus je moet
0: snel
1: een probleem
0: met beslissingen
1: nemen.
0: Ze hebben een probleem met, hoe heet het... zichzelf iets ontzeggen.
1: Ja, of een verkeerde keuze te maken. Want dan denk ik, ja, dan moet ik nu binnen een paar maanden een beslissing nemen. Vind ik deze persoon wel voor de rest van mijn leven of niet? Dan denk je, oh, maar dat is...
0: Ja, maar dan wel het bed mee induiken. Dat wel dan. Hè?
1: Ja. Ja, dat is een kleinere, denken ze, een kleinere beslissing. Want dat is, ja, dan stop je en dan is het...
0: Het is helemaal niet zo'n kleinere beslissing. Als dan de ander in verwachting raakt. Dus de...
1: Ja, dat is een grote beslissing.
0: Ja.
1: Dat is een groot probleem.
0: Ja.
1: Maar ja, daar is daar ook weer een oplossing voor. Ik zeg alleen voor de wereldse mensen. Hè? Dan is het abortus.
0: Ja.
1: Of dan is, weet ik veel, co-ouderschap.
0: Zoiets, ja. Dan hebben we het goed geregeld voor het kind, hè?
1: Niet.
0: Nee, ja. Natuurlijk niet, maar dat zeggen ze dan. Goed, het is eigenlijk niet te doen. Het is voor een christen wel te doen. Je moet ook bidden.
1: Ja.
0: Om een kuise verkering. Dat leerden ze vroeger ook. Moest je voor bidden, om de kracht. Goed, dan kom ik op mijn papieren. Kardinaal Eik verklaarde recent dat de documenten van het Concilie van Trent 1545 tot 1563, dus na de protestante revolutie, we zeggen geen reformatie meer, we zeggen al revolutie.
1: Mm-hmm.
0: Tegenwoordig.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Het is mij niet opgevallen. Oh.
0: Nee, maar ze zeiden de reformatie, maar er zijn steeds meer mensen uit de katholieke kring die zeggen dat is helemaal geen reformatie. Het was gewoon een opstand.
1: Ik weet niet
0: de reformatoren in opstand, kwamen in opstand.
1: Er waren eigenlijk revolutionairen en geen reformatoren, zeggen ze. Ja, ik weet niet of dat zo is. Maar ja, maar goed.
0: Hebben ze de kerk hervormd? Oh, nee, ze hebben de kerk revolutionair.
1: Nee, nee. Ze hebben de kerk verlaten. En eigen secte. Gewoon of dat revolutie is, weet ik veel.
0: Nou ja,
1: goed.
0: Ja, maar het heeft dus voor heel de wereld enorme invloed gehad.
1: Ja,
0: een soort revolutie. Het is vergelijkbaar met de Franse revolutie op religieus terrein.
1: Ja, nou ja.
0: Dus die documenten van het Concilie van Trent, die een antwoord waren op de reformatie, die gelden volgens kardinaal Eik nog onverkort. Dat is natuurlijk zo. Dus de dogmatische dingen van concilies, die blijven altijd gelden. Het grote probleem is een beetje dat men doet niet het concilie zelf. Vaticanum II heeft dat niet gezegd. Die heeft gezegd van dat is gewoon een aansluiting op. Maar de mensen daarna die hebben een beetje gedaan alsof Vaticanum II een superdogma is. Weet wel, dat eigenlijk alles wat van tevoren was in de schaduw staat van Vaticanum II is natuurlijk onzin. Maar dat zegt men wel. En veel mensen doen het dan ook, beschouwen het als ook zodanig. Dus die roest scherm maar één stuk door met Vaticaan. En als ik dan zeg, maar Vaticanum 1 zegt dat, of Trent zegt dat. Dan zeg ik, ja, maar dat is al zo lang geleden. En dan zeg ik, nou, Vaticanum 2 is ondertussen ook al heel lang geleden eigenlijk. De meeste jonge mensen hebben het ook allemaal niet meer meegemaakt. Dus dat is ook geschiedenis. Maar die boomers, die vinden het allemaal geweldig. Ik ben ook een beetje een boomer, maar ik ben een boomer van een apart soort.
1: Ja, ja, ja.
0: Goed, we gaan even verder. De wetenschappelijke Lutherforschung, dus het onderzoek naar Luther, komt steeds meer tot de slotstom dat de theologie van Maarten Luther slechts een spiegel is van zijn problematische persoonlijkheid. Problematisch en uiteindelijk onhoudbaar. Ja, dat voert te ver om het hierop. Hè, dus inderdaad. Luther zou zelf psychisch nogal wat problemen hebben gehad met zijn verleden, met zijn verhouding tot God, hè, en zonde enzovoort. En daar is zijn leer op gebaseerd, namelijk dat de zonde niet belangrijk is, dat als we maar geloven, dat dan
1: is genoeg.
0: Als we Christus maar op Christus vertrouwen. Hè, die beroemde zin van dit hij schreef aan Melanchthon, zijn medewerker of mede-reformator. Zondig dapper, maar geloof nog dapperder. He, dus al hoereer je 100.000 keer per dag, al pleeg je 1000 moorden. Het is van geen belang als je maar in Christus blijft geloven. Want hij trekt je uit de zonde.
1: Wat zou Jezus hiervan vinden?
0: Nou, nee, die vindt dat natuurlijk niet. Dan moet je gewoon kijken wat hij in de Bijbel zegt.
1: Precies, dat dacht ik.
0: En wat Paulus zegt enzovoort. Dus, maar Luther is daarop gebaseerd.
1: Ja.
0: He, het simul justus et peccator. Dus tegelijk zonde.
1: En gerechtvaardig.
0: Ja. En het idee, wat protestanten hebben, dat mensen door de erfzonde totaal bedorven zijn en tot geen enkel goed in staat, dat levert zoveel tragedie op dat ze zeggen, ja, ik kan niet boven de zonde uitgroeien, dus doe maar, de zonde hoort er nog eenmaal bij. Daar kunnen we niks aan doen, dat is nog eenmaal zo. Hm. En de enige die ons kan redden is Christus. Terwijl wij zeggen, nee, de zonde heeft ons ons mens zijn aangetast. Maar we zijn niet helemaal bedorven door de zonde. We kunnen met de hulp van Gods genade kunnen wij goede dingen doen. Dan staat ook in het evangelie. Denk maar aan dat glas koud water.
1: Glas koud water?
0: Ja, ieder die een glas koud water geeft aan een van deze kleinste,
1: ah,
0: hè, zal zijn beloning niet ontgaan. Ja. Enzovoort. Dus er zijn een heleboel dingen waarin Jezus goede dingen noemt en die je ook moet doen.
1: Ja.
0: En volgens Luther kan het niet. Want je bent zo. Zelfs dat is. Alles wat je doet is bevlekt door de zonde. Nou, dat is zo'n somber idee van de Reformatie.
1: Ja, ja. En dat zou komen vanwege zijn eigen psychische problemen.
0: Ja, dat zeggen mensen, maar dat kan ik niet beoordelen.
1: Nou, ik hoor dat hij scrupuleus was.
0: Ja.
1: Dat hij bijvoorbeeld toen hij gewijd was, volgens mij zo'n film. Toen hij priester gewijd was, dan kon hij niet consacreren. Zo, had zo'n blokkage. Nou ja, goed. Die had dus veel problemen.
0: Ja. Maar er is ook. Altijd heb ik daar gehoord of het waar is, weet ik niet. Want ik weet er niet zo alles van. Maar dat Luther een gelofte heeft gedaan in een onweer, waarin hij dreigde doodgebliksemd te worden. Dat hij een gelofte heeft gedaan dat als hij veilig uit de onweer kwam, dat hij dan in het klooster zou gaan.
1: Hm.
0: Dat is natuurlijk niet zo'n echte kloosterroeping natuurlijk.
1: Nee, dan ben je. Nee, het is. Je doet het uit angst en dat moet niet. Ja.
0: Afijn, in ieder geval, ik heb gehoord, nou, Johan Lindhout, jou wel bekend, die protestantse ouderling die katholiek geworden is en een boekje over geschreven, die ook hier bij Radio Maria is geweest. En die heeft een eigen blog op internet. Dus als je Johan Lindhout intent, dan kun je daar een heel hoop van zijn. En die heeft aangekondigd op dat blog dat hij in oktober, 10 oktober of zo, een film over Luther uit zal brengen. Op zijn blog. Ja, dat is een Poolse film die hij dan ondertiteld heeft. Enzovoort.
1: Ah, oké. Okay. Ja.
0: Dus ik denk de moeite waard om eens te kijken over Luther. Ik weet er zelf te weinig van.
1: Heeft u wel iets gelezen van Luther of niet?
0: Ik heb er wel iets van gelezen, maar ik ben het weer vergeten. Okay. Ik heb er wel eens boeken aangeschaft over Luther, omdat ik er meer over wil weten. Maar ja. Dat zit dan ergens in de draaikolk van mijn hersens. En ja, na een paar jaar weet ik het niet precies meer.
1: Ja, ja, ja.
0: Goed. Oh, hier krijgen we een correctie. Ik weet niet of dat klopt, maar ik zal het doorgeven. In de laatste uitzending van Club van Job merkt u op dat er niet meer gepraat wordt over zure regen en het gat in de ozonlaag. Wat is er gebeurd met de zure regen uit de jaren 70 en 80? Oorzaken van de afname van zure regen. Fabrieken en energiecentrales kregen filters in hun schoorstenen en gingen over op schoner aardgas in plaats van kolen. De uitstoot van zwaveldioxide daalde in Nederland en daardoor met meer dan 90%. Twee katalysatoren in auto's. Auto's kregen verplichte onderdelen zoals een katalysator, waardoor de uitstoot van stikstofoxiden ook sterk afnam. Het gat in de ozonlaag is langzaam aan het herstellen, dankzij streng wereldwijd verbod op schadelijke chemicaliën. Wat is er gebeurd? Het Montreal-protocol. In 1987 sloten landen het Montreal-protocol af. Hierin spraken ze af om te stoppen met het gebruik van CFK's. CFK's zijn chloorfluorkoolwaterstoffen.
1: Zie, dat zijn dingen die je niet wist.
0: Nee, die wist ik niet. Dit zijn stoffen die toen in koelkasten, spuitbussen en airco's zaten en de ozonlaag kapot maakten. De ozonlaag herstelt zich nu langzaam.
1: Zo. Hè? Ja, dus wetgeving heeft wel invloed op.
0: Het heeft blijkbaar zin.
1: Het is toch wel.
0: Maar ik weet het niet. Ik neem dit aan. Ik heb er geen verstand van, dus ik neem het aan. Ja. Het viel mij op waar we er niks meer van hoorden.
1: Ja, omdat het herstel heeft zich hersteld vanwege goede wetgeving.
0: En waarom is CO2, die stoten we ook al sinds, weet ik het, voor 80 of 90% minder uit. Maar toch moet het nog steeds doorgaan. En stikstoffen. Ja,
1: nou, als we over 20 jaar weer koudere winters krijgen en koudere zomers, dan zullen we zeggen, ja, vanwege al die maatregelen 20 jaar geleden, hè, wat wij nu de koeien de dood moeten en zo, daardoor hebben we koudere zomers.
0: En jij gelooft dat?
1: Dat zullen we over 20 jaar zien. Want,
0: ik niet. Ik stuur over 20 jaar zie ik niks meer.
1: Ja, ik hoop het nog.
0: Tenminste, niet hier in dit ondermaanse.
1: Nou, als je 100
0: jij denkt dat ik 100, over de 100
1: zullen we zeggen.
0: Ja, kom jij me rijden dan in een wagentje? Ja. Goed zo. Nou, laten we het er maar niet over hebben. Want dan zeggen we hebben het erover politiek, zeggen ze dan. Dus dat doen we niet.
1: Nee.
0: Graag zou ik een paar vragen voor de Club van Job willen stellen aan pastoor Menne. De Bijbel, het Oude Testament, lezen we over de verlossing van de Joden uit Egypte. Maar ook de opdracht daarbij om onze eerstgeboren zoontjes, Joodse zoontjes, te lossen. In het Joodse gebruik pidjon habin, bij een priester of een kohen. Even kijken, waar moet ik nou zijn? Ja. In het Joodse gebruik heeft dat de betekenis dat de ouders hun eerstgeboren zoon aan God aanbieden. De vader koopt hem dan weer terug voor een symbolisch bedrag. Maar de strekking van dit gebruik is dat de ouders hun kind niet als bezit hebben, maar wel de verzorging en opvoeding. Een mens heeft nooit het recht om zich een ander mens toe te eigenen als bezit of op te wijzen als zijn eigendom. Waarom hebben wij in de katholieke kerk deze prachtige ceremonie niet? We kennen wel Maria Lichtmis. Ja. Ik bedoel, hier wordt een uitleg gegeven die niet de uitleg is van de Bijbel zelf.
1: Het vrijkopen van de
0: eerste geboren. Ja, wel het vrijkopen. Maar dat betekent gewoon omdat God eigenlijk recht had op die eerstgeboren. Ja. Dus als dus, offer. Je ziet trouwens bij een hele hoop heidenen. Ja. Het eerstgeborene moet geofferd worden aan God.
1: Dus in plaats van het jongetje te offeren, dus te doden, ja, dan vrijkoop.
0: Vrijkoop met een dier.
1: Ja.
0: Een dier in de plaats
1: werd
0: ervan.
1: Wel die twee turtles van Jezus.
0: Ja, die twee turtles.
1: Die moesten dood.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus dat is al een heel oud gebruik. Ook buiten het Jodendom. En dit wordt gekoppeld aan de uittocht uit Egypte enzovoorts. Maar dat het een symbool is dat de ouders hun kind niet in bezit hebben. Dat geloof ik, dat is een mooi idee van ons. Maar dat
1: dat is niet wat de bedoeling was in het Oude Testament. Ja.
0: Nee. We hebben deze ceremonie, iets wat erop lijkt, heb ik meegemaakt in Israël bij de plaatselijke katholieke Oosterse kerk. Of het nou de Melkieten waren of de Maronieten, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval wel katholiek. En daar vertelde dus de zuster die ons in de kerk uitleg gaf. Die zei, jongetjes die worden na de doop op het altaar gelegd.
1: Dat is ook de orthodoxe kerk in Roemenië. Ja. Alleen jongetjes. Dus
0: ja, alleen jongetjes. Want die zuster, die was een beetje feministisch, die had dus ervoor gezorgd dat ook meisjes.
1: Ja, nee. De katholieke kerk is hier te wel. De Grieks-katholieken, ja, die zijn een beetje.
0: Ja, die zijn
1: maar de oorspronkelijke bedoeling. Oh, niet op het altaar gelegd, maar gewoon aan de altaar aangeraakt. Zo.
0: Ja, maar die werden daar op het altaar gelegd, eventjes.
1: Ja,
0: dus een soort offer aan. Ja.
1: En wat daar ook nog gedaan, het kindje. Nou, de meisjes blijven bij. De meisjes, er is ook een ritueel voor de meisjes ook. Maar daar blijven ze buiten het altaar.
0: En dat is natuurlijk ook beter, want die horen niet binnen het altaar vrouwen. Hè?
1: Ja, dat is ook zo. En je wordt nooit geroepen. Dat is een teken van het roeping door het priesterschap. Dat is een vrouw nooit daar opgeroepen. En daarna wordt het kind neergelegd op de grond. En de peettante moet het zelf pakken. Dus die neemt de verantwoordelijkheid voor het kind. dat is het ritueel. En dat de priester die neemt het kindje, die gaat allemaal gebeden bidden. En dat is mooi.
0: Maar ik denk dat in de katholieke kerk de feministen zijn het er niet allemaal mee eens. En ook Erna is er ook niet mee eens, denk ik.
1: Wie is Erna?
0: Ik heb gehoord dat Erna, die was pastorale werkster in onze Rooms-Katholieke kerk.
1: Ah.
0: En Erna die voelde toch een diepe priesterroeping en zo. En dat kon binnen de katholieke kerk, vond ze helemaal niks. Dus oud-katholiek geworden.
1: Ja.
0: En dan heeft het zover gebracht dat ze bisschop van Haarlem, bisschopin van Haarlem geworden is. Want die oud-katholieken hebben tegenwoordig bisschopinnen.
1: Nou, dan kan ze op de koffie bij de bisschop van Haarlem.
0: Nou, ik zou ze wel op de koffie laten komen, maar dan meer...
1: Haarlem, Amsterdam, ja. Ik weet niet, zij is van alleen Haarlem.
0: Zij is alleen van Haarlem, ja. Nou, ze kan op de koffie gaan bij die Trace in Engeland.
1: Ja, ja. Dat Trace Mulally.
0: Sarah Mulally, ja. Ik zeg er niet Trace, maar ja. Je ziet, ik ben niet zo van vrouwelijke bisschoppen.
1: Nee, maar dat is de kerk ook niet voor.
0: Nee, Jezus ook niet. De kerk van Oost en West is daar niet voor. Dat zijn alleen sectes voor.
1: Dat is totaal... Nou, dan kunnen we zeggen, ja, vrouwelijke diakens, dat heeft ooit bestaan. Nou goed, dat is een vraag. Maar vrouwelijke bisschoppen, dat is nooit... Nooit.
0: Vrouwelijke diakens is ook een vraag wat die diakens.
1: Het is allemaal een vraag en zo, maar dan kun je zeggen, nou ja, het staat in de Bijbel, nou goed. Maar bisschoppen, daar zijn het toch de apostelen? Die waren allemaal man.
0: Zeker. En Jezus heeft nadrukkelijk geen vrouwen gekozen.
1: Nee, had hij wel gekund. Al die vrouwen die achter hem liepen, die waren allemaal vroom, die waren allemaal, had gekund, makkelijk.
0: Nee.
1: Toch niet.
0: Kijk, maar dat is het rare in onze maatschappij. Wij willen alsmaar gelijkheid. Dat is een marxistisch ideaal. De communisten is allemaal mislukt. Die wilden ook gelijkheid, economische gelijkheid. Dat is allemaal mislukt. Er was alleen maar armoede en ellende. Maar toen zijn ze, die marxisten, via de universiteiten, de gelijkheidsgedachte in heel de maatschappij. Dus mannen en vrouwen moeten gelijk worden. Geen verschillende seks, die moeten er niet meer zijn. De transgenders en alles. Er is geen onderscheid van seksen meer. En zo. Dat is in onze maatschappij tot in het dwaze doorgevoerd. En dus als je gelijkheid hebt, dan ben je ook de vrijheid kwijt. Vrijheid.
1: Ja, dat zei de paus net.
0: Huh?
1: Dat zei de paus net.
0: Dat weet ik niet, zei de paus
1: vrij, net. Des te meer wij vrij, individueel vrij willen zijn, des te minder vrijheid wij kwijt zijn. Gisteren zei hij
0: het
1: nog.
0: Maar het betekent dus als je gelijkheid en vrijheid, die staan met elkaar op gespannen voet. Dat heb je ook bij de communisten gezien, op die maatschappij. Als je die maatschappij, was iedereen gelijk, zogenaamd.
1: Nee.
0: Maar het was wel een ellende.
1: En
0: de armoede was heel groot.
1: De vrijheid was
0: weer helemaal weg.
1: Ja, ik moet zeggen dat het nu in een ex-communistisch land, er is meer verschil onder mensen. Ik moet zeggen, toen was iedereen arm. Gelijk in armoede. En nu is,
0: maar je was ook niet vrij. Dat moest allemaal met geweld worden afgedwongen.
1: Wow. Nu, sommige mensen hebben het gewoon mee, schaapjes, die lopen achter. Ja, was wel een beetje gebeld. Maar
0: het is nu, is er meer vrijheid en dan is er direct meer ongelijkheid.
1: Ja.
0: He? Je ziet in onze maatschappij, dan heb ik het weer over politiek natuurlijk, maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Zolang als men het heeft over nivelleren, als men een beetje woest is op miljonairs en op mensen die rijk zijn en Nou, dan kan dat alleen als je heel veel regels gaat maken en mensen gaat onderdrukken. En dat gebeurt. We zitten vol met regels. En de vrijheid is niet compatibel met gelijkheid. Meer gelijkheid betekent minder vrijheid. En omgekeerd. Dat heb ik niet van mezelf.
1: Ik zal meteen
0: zeggen dat ik het gehoord heb in een voordracht op internet van Andreas Kinneging.
1: Dat heeft ook de paus gelezen.
0: Nee, maar het was voor mij zo duidelijk ineens toen je het zei. Ik had het zelf uit kunnen vinden, zal ik maar zeggen. Want het is zo duidelijk als het maar zijn kan.
1: Ja.
0: En men streeft nu naar gelijkheid. Overal.
1: Nou, het is denk ik meer een gelijkheid van mogelijkheden. Dat iedereen de mogelijkheid heeft om te leren. Dat is toch goed, hè?
0: Ja, dat is zeker goed. Maar de uitkomsten moeten ook nog gelijk zijn.
1: Precies, dat is het probleem. Je moet erkennen dat iedereen heeft de mogelijkheid om te leren. Maar niet iedereen is net zo slim als dat krijg je van nature.
0: Maar wat ga
1: nature.
0: Je dan doen? Dan ga je de eisen omlaag doen.
1: Dat is het probleem. Ja,
0: want
1: dat
0: iedereen moet
1: probleem.
0: Gelijk zijn.
1: Maar ik vind wel goed dat iedereen gelijk...
0: En dan kan er niemand meer lezen.
1: Ja, dat heb ik gelezen.
0: Ja. Tenminste, en wie is daar de meeste dupe van?
1: Het kind.
0: De onderkant. De, ja, de mensen de arme die het minst slim, want... en minst slim zijn. Die ja, zijn er het meest de dupe van. De slimmeren en de rijkeren, die komen er wel.
1: Ja, zeker.
0: Je ziet dus domme politiek. Maar ik mag het daar niet over hebben van de luisteraars. Maar dat heeft te maken met alle opvattingen ook van ons christendom.
1: Ja, als mensen meer van de kerk zouden leren, dan zou het wel beter zijn.
0: Dat denk ik ook, ja. Nou. Goed, dan hebben we waarom... las ik in Exodus bij de 10e plaag die over Egypte kwam. Dat God al de eerstgeborenen van Egypte sloeg. Baby's, kinderen, volwassenen. Ook die in de gevangenis zaten. En ook al de eerstgeborenen van het vee. Toen vroeg ik me af, waarom ook dat vee? De dieren zijn door God geschapen zonder vrije wil en onschuldig in al wat de mens met hen doet. Ja, maar volgens de Bijbelse opvatting. Bij ons niet meer. Bij ons is een dier helemaal eigenstandig geworden. En die gaan we cremeren. En die gaan we als mens behandelen. Weet ik wat ze allemaal doen met die dieren. Helemaal andere dingen dan wij in onze jeugd deden.
1: Heb ik wel een paar dingen gehoord wat jongens in die tijd deden.
0: Ja, we haalden de vogeltjes uit. Ja,
1: vreselijk, vreselijk.
0: Zie je niet, jij bent van de moderne tijd.
1: Nou ja.
0: Maar in de Bijbel hoorden dus de dieren bij de mens. Die delen ook in de straf van de eerste zonde. He, die dieren die vreten elkaar op. En in de oorspronkelijke schepping vraten de dieren elkaar niet op. He, tenminste in het paradijs. Dus, en die hebben er niks aan gedaan. Maar dat is een onderdeel van ook de wereld, de natuur. Daar zijn,
1: de orde van de natuur, ja.
0: He?
1: De orde van de natuur.
0: Orde van de natuur. Het is ook de... onweer, bliksem,
1: donder.
0: Die aardbevingen, al dat soort dingen. En ook de dieren. Dat is één geheel. En daarom zegt ook het Nieuwe Testament... er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen.
1: Ja.
0: Dat betekent dus tegelijk met de mens gaat eigenlijk de schepping wordt nieuw.
1: Ja. De schepping wordt
0: wat heeft
1: vernieuwd.
0: Met de mens te maken? Die schepping op zich heeft geen betekenis. De schepping op zich, de schepping is in dienst van de mens.
1: Ja.
0: Dat zegt de Bijbel.
1: Dus daarom waren ook de eerstgeborenen van de dieren getroffen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Goed. Uit onderzoek van Universele Gent, dat zal de universiteit zijn, Gent, blijkt dat sollicitanten die herkenbaar christen, moslim of wat die is zijn... minder kans hebben op een sollicitatiegesprek. Religieuze signalen zoals een kruisje, hoofddoek of vrijwilligerswerk voor de kerk... kunnen tot discriminatie leiden. Hoe kan dat en wat zeg je daarvan? Nou, je zou hier de gelijkheidsgedachte weer kunnen formuleren. En waar gaat de gelijkheid van uit in onze samenleving van de D66-achtigen, zeg ik dan. Dus de liberale... niet-religieuze mens. Die maakt zichzelf tot maatstaf. En iedereen moet daar gelijk aan zijn. Als het niet innerlijk is, dan toch minstens uiterlijk eigenlijk. Dus ze vinden dus christendom...
1: achterlijk.
0: Achterlijk. Dat moet je niet doen, dus daar moet je mee tellen. En dus je kunt dat maar beter verborgen houden als je christen bent... Bij een moslim kan het soms nog iets makkelijker zijn, omdat die zijn underdog. Die hebben het idee, die moeten nog gelijk worden in onze samenleving. Dus daar wordt nog steeds meer van verdragen.
1: Ja. Alhoewel, ik vraag me een vraag met een vrouw met een hoofddoek. Hoeveel kans heeft die op een sollicitatie bij Procter & Gamble of bij PwC, weet ik veel. Ik denk niet
0: ja,
1: veel.
0: Nou, die zijn voor tegenwoordig allemaal gecommitteerd aan inclusie. En die hebben allemaal inclusiemedewerkers. Dus die willen hoog scoren op die inclusieladder, op die gelijkheidsladder.
1: Dan denken ze, oh, dat is onze...
0: Juist. Ja, het is wel een hele industrie, hoor.
1: Ja, ja. Maar ja.
0: Dus bij banken ook, ik bedoel... Die hebben zich allemaal aan de woke-agenda gecommitteerd. En daar hebben ze allemaal mensen voor in dienst die dat moeten bewaken. Dat is heel raar. En dan heb ik het even niet over politiek. Dat is gewoon het maatschappelijk middenveld. Wat, ja. Middenveld?
1: Ja, ik zal het aan mijn zus die werkt in dit soort... Wat is haar opvatting over... Zou ze een vrouw met een hoofddoek aannemen of niet? Die werkt in Amsterdam bij die soort... Ja. Bedrijven. Hè?
0: Ja. En wat is de politiek van het bedrijf?
1: Ja, dat zal ik vragen. Maar ik vermoed dat dat niet. Dat een vrouw met een hoofddoek niet. Geen plek krijgt. Liever.
0: Ik weet
1: of
0: het
1: wel
0: niet.
1: Een onder. Zo'n baantje. Wel, receptioniste misschien. Maar niet van de hoge banen.
0: Ook als ze gekwalificeerd is, niet?
1: Ik zal het vragen. Ik zal het navragen.
0: Of zijn er die vrouwen zijn die niet hoog gekwalificeerd dan, die met het hoofddoek?
1: Ja, dat is wel een glass ceiling, noemen ze het. Dat je ziet het wel als vrouw, maar je kunt het niet bereiken. Ja. Want ze willen jou niet. Nou ja.
0: Nou ja, ik weet het niet. Ik weet alleen dat we allemaal moeten beantwoorden aan het niveau van de D66-achtigen. En dan zeg ik niet allemaal lid van deze, maar diezelfde club.
1: Ja.
0: Die de regering uitmaakt, die de universiteiten uitmaken, die overal de dienst uitmaken. En waar je niet tegenaan komt. En die dus een zekere dictatuur vormen in onze samenleving zonder dat onnozele mensen dat in de gaten hebben. Die doen er zo gewoon aan mee, want het is nou eenmaal zo tegenwoordig. Maar je zult wel moeten, want anders val je bovenop buiten.
1: Ja.
0: Goed. Ik ben het hier uiteraard niet mee eens, maar dat is het gevolg van die egalitaire samenleving. Dat we gelijk moeten zijn. Het onderwijs ook moet allemaal gelijk zijn, maar dan allemaal wel gelijk zoals zij willen. Hè? Dan de eerste grote pauselijke reis van 25, 28 september naar Frankrijk krijgt enorme proporties. Het wordt het eerste officiële pauselijke staatsbezoek aan Frankrijk in 18 jaar. De Franse kerk rekent op meer dan 1 miljoen gelovigen verspreid over de reis. Alleen al voor de openluchtmis op Place de la Concorde worden 100.000 mensen verwacht. De begroting is inmiddels opgelopen tot ongeveer 27 miljoen. Maar wie betaalt een dergelijk staatsbezoek van de paus aan een land eigenlijk, vraag ik me af. En wanneer mag Nederland ook weer eens een staatsbezoek van de Heilige Vader verwachten? Nou, zover is ik het begrepen, betaalt de kerk van het land dat. Dus, en er zijn natuurlijk bepaalde dingen die de staat betaalt, voor zover als het een staatsbezoek is. En officiële ontvangsten enzovoorts allemaal.
1: Ja, veiligheid en zo, denk ik.
0: Veiligheid,
1: politie.
0: Dat wordt natuurlijk door de staat gedaan. Maar voor de rest is het...
1: De kerk.
0: De kerk. Mogen wij ook weer eens een staatsbezoek van de Heilige Vader verwachten in Nederland? Nederland kan wel een boost gebruiken, lijkt me. Nou, er is op een gegeven moment... Onder Franciscus hebben de bisschoppen van Haarlem aan de paus op persoonlijk initiatief paus Franciscus uitgenodigd voor een bezoek aan Nederland. En die had toen toegezegd in dat persoonlijke gesprek. Thuisgekomen echter vonden ze toch bisschoppen tegenover zich die zeiden dat moeten we niet doen.
1: Oh, waarom?
0: Ja, waarom? Waarom zou je in Nederland geen pauzezoek moeten doen?
1: Maar er komen niet veel mensen.
0: Er komt niks.
1: Nou, niks niet. Heeft u wel gezien...
0: We zijn al blij als
1: de honden. Nou, u heeft de livestream van de Rosary Rally niet gezien. Maar er waren wel, denk ik, 700 mensen.
0: Ja, 700
1: mensen.
0: Daar
1: komen
0: 700
1: mensen.
0: 700
1: maar
0: mensen, die zullen wel komen.
1: Ja, maar als de paus komt...
0: Nou, er komen er misschien wel 1500.
1: Ja, want aan die mensen, het was een Tridentijnse mis. En dan komen er ook de mensen die niet van de Tridentijnse mis zijn. Plus de mensen die niet katholiek zijn, maar wel van de paus houden. Ik denk 2000, 3000
0: ja,
1: mensen.
0: Ja, dat is natuurlijk niks.
1: Ja,
0: dus ze zijn bang voor een... Voor een teleurstelling. Voor een teleurstelling. De kranten zei, niemand komt naar de paus. De paus is uit. Dat kunnen we beter niet hebben.
1: Als de Babelkathedraal, of de Sint-Jan. De Sint-Jan kunnen ze zeker vullen.
0: Ja, maar je weet waar zo'n bezoek is. Als je ziet hoe een ander land, hoe er dan in...
1: Ja, maar wij zijn klein hier. Nou ja.
0: We zijn niet meer katholiek.
1: Ja, dat ook, maar...
0: Dus we moeten dat gewoon niet doen. Oh. In België kun ik het ook niet meer.
1: Ja, was wel een mooie... Toen Franciscus was, een paar jaar geleden, was eigenlijk wel mooi en goed bezocht.
0: Goed, ik...
1: U bent er niet voor.
0: Ik zou er niet voor zijn. Ik ben trouwens steeds minder voor dat soort grote manifestaties. En voor die paus bijeenkomsten allemaal. Die grote massa. Dat heeft weinig toch met de kerk te maken.
1: Nou... Toch wel.
0: Ja, vind je wel?
1: Ja, ik heb vorig jaar nog het bezoek van Paus Leo aan Afrika gevolgd. Het was mooi. Tuurlijk heeft het met de kerk te maken. Het is een... kijk, als je denkt aan de Afrikanen... voor hun is Rome heel ver weg.
0: En dat is ook heel fijn als het ver weg is.
1: Ja, en dan komt... Ja, maar dan komt de paus die voor bidt. Ja, die zijn gelovige mensen die bidden voor de paus. Ze weten niet wie de paus is, maar ze bidden wel voor. Dus eindelijk komt de paus uit Rome naar jou toe. Ja, dat is wel echt groot.
0: Ja, dat is mooi.
1: Ja, nou. Ik hoop de paus wel naar Nederland komt. Ik denk, andere mensen zullen hetzelfde denken.
0: Nou, vooruit. Hij mag van mij komen. Ik
1: u
0: ben
1: komt
0: een
1: niet,
0: beetje sceptisch.
1: Maar u gaat niet.
0: Nee, maar ik kan ben slechter been. Ik ben ook niet bij de...
1: Ja, wat zijn er plekjes voor mensen zoals u?
0: Ja.
1: Vooraan.
0: Ik ben ook niet bij de Rosary Rally geweest. Dus nee. Ook omdat ik het toch wel te bezwaarlijk vond.
1: Ja. Nou.
0: Goed. Het ligt dus aan de bisschoppen. Bovendien moet de staat het er ook nog mee eens zijn.
1: Ja.
0: Want als het dus een buitenlands staatshoofd... Of hij moet privé komen, maar ja.
1: Nee, volgens mij doet de paus nooit... Eerst krijgt hij toestemming van de staat, anders komt hij niet. Want hij komt als hoofd van het Vaticaan ook.
0: Ja. Goed. Dan krijgen we dus iets anders weer. De volgende vraag. Kan iemand me uitleggen wat het zevenkoppige wilde beest betekent? Ik heb ooit een bijbelstudie gehad van een Jehovah. Ze hebben uitgelegd dat de zeven koppen koninkrijken zijn... en zou te maken hebben met valse religie. Op het wilde beest zit de katholieke kerk afgebeeld als een hoer. Ja. Dat is dus die apocalyptische boeken... die eigenlijk vanuit het Oude Testament overgenomen zijn... ook door het boek Openbaring van de apostel Johannes... waarin de beesten zitten met zeven koppen enzovoort. Nou, Apocalypse is een moeilijk boek om uit te leggen. Het is inderdaad zo in het Oude Testament, bij Daniel geloof ik is dat niet, ja. Daar zijn die koppen koninkrijken inderdaad. En dan komt er één, de Messias weet ik het, en die worden afgehakt. En dat zijn allemaal van die visioenen die op verschillende manieren worden uitgelegd. En dat geldt ook voor de apocalyps.
1: Maar het is zeker niet de kerk die
0: natuurlijk
1: de
0: niet.
1: Draak is.
0: Daar heeft de protestanten die hebben dan uitgevonden dat natuurlijk die hoer, waar is de hoer van Babylon.
1: Dat is de kerk, maar is het klopt
0: dat
1: niet.
0: Dat de kerk is natuurlijk. Nee. En de paus en weet ik wat allemaal. Natuurlijk is dat niet zo. We kunnen het beste zeggen dat het boek Openbaring visioenen zijn met beelden uit het Oude Testament. Die waarschijnlijk geïnspireerd zijn ook door de christenvervolgingen in het begin.
1: Mm-hmm.
0: Dus Nero enzovoort. Je komt op een gegeven moment het getal 666 tegen. Dat is het getal van het beest. Dat kent ook iedereen. Nou, daar wordt algemeen aangenomen dat 666... dat het getal voor de naam Nero is. Dus dat is dus eigenlijk... Nero is het prototype van de antichrist. Ja, ik heb al eens eerder gezegd dat gewoon protestanten en met name uit bepaalde hoeken in Amerika daarmee aan de haal gaan met dit. En die hebben daar allemaal uitleg voor. De katholieke kerk is daar veel terughoudender in. Dat we niet precies weten. En Jehovah getuigen weet het ook precies, die leggen het allemaal in hun eigen zin uit. Dus ja, Nou, heb jij er nog iets aan toe te voegen?
1: Nee.
0: Nee.
1: Mensen moeten dus de apocalypse wel lezen, maar... Of mogen, het mag gelezen worden, maar...
0: Natuurlijk mag het gelezen worden, maar de betekenis is vrij moeilijk.
1: Ja, maar op een andere manier dat je bijvoorbeeld de brieven van Paulus leest.
0: Jazeker. En het is gevaarlijk om het te lezen precies als een soort voorspelling. Waar sommige personen zeggen, Die ziet dat gebeurt dan en dan daar, dat en dat betekent het.
1: Met de paarden van...
0: Die paarden zijn al, die waren allemaal al de communisten en zo, dat rode paard en weet ik wat dan. Nou ja, die communisten zijn ondertussen weg. Dus ik weet niet wat ze nou vertellen. Iedere keer wordt het iets anders.
1: Ja.
0: Andere.
1: We hebben nog 1 minuut.
0: Oei, oei.
1: Nou.
0: Onlangs gaf... aartsbisschop Genswein een interview dat hij helemaal niet ziet in de zogenaamde Duitse synodale weg. Nou, daar kan ik het eigenlijk niet zo lang meer over hebben. Hè?
1: Ja, ja.
0: Die begon volgens Genswein weliswaar met de bedoeling om lessen te trekken uit het misbruiksschandaal, maar dat oorspronkelijke doel is al snel verloren gegaan. Al snel verschoven de aandacht naar discussies over kerkstructuren, commissies en machtsverhoudingen. Ondanks vele gesprekken met Rome concludeert hij dat de synodale weg uiteindelijk feitelijk niets heeft opgeleverd en noemt hij de resultaten deprimerend en ontmoedigend. Kunt u eens toelichten wat er allemaal gaande is? Nou, de synodale weg, maar dat is in Duitsland, maar het is eigenlijk nou over heel de wereld dankzij Franciscus.
1: We hebben 10 seconden. Is slecht.
0: Is slecht omdat het de weg vrijmaakt voor allerlei... Slechte voor de dingen. Vrouw in het ambt en weet ik wat, daar gaan ze het allemaal over hebben. En over het homohuwelijk en weet ik wat allemaal. En Duitsland hebben ze dat allemaal al goedgekeurd. Maar daar gaan we het de volgende keer nog wel even over hebben.
1: Nou, beste luisteraars, dat is het einde van het programma De Club van Joop van vandaag. Tot de volgende keer.
2: Dit was De Club van Joop. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag? Over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 13 september viert de kerk de gedachtenis van Johannes Chrysostomus, Jan Guldemond. Hij draagt als kerkleraar de naam Dr. Eucharisticus. Ik geef een paar citaten waarin zijn geleerdheid blijkt. Hoe buitengewoon rein moet degene zijn die dit heilig offermaal gebruikt. O wonder, o goedheid van de menslievende God. Hij die boven bij de Vader troont, wordt op het ogenblik van de heilige handeling tastbaar, door aller handen te vatten, en biedt hij zichzelf aan hen, wie hem omarmen en ontvangen willen. Wanneer niemand het waagt het kleed van een vorst zonder eerbied te behandelen, hoe zouden wij dan het lichaam van de Allerhoogste God, dit reine, vlekkeloze lichaam, dat met de goddelijke natuur is verenigd en waardoor wij het zijn en het leven hebben, waardoor de poorten van de hel gebroken en de gewelven van de hemel opengedaan worden, hoe zouden wij dit lichaam zonder eerbied durven te ontvangen? Als u hem voor u neerziet liggen, spreek dan tot uzelf: door dit lichaam ben ik niet langer stof en as, niet langer een gevangene, maar een vrije. Dit met spijkers doorboorde en gegezelde lichaam kon de dood niet houden. Dit is het lichaam dat met bloed bedekt door de lans werd doorboord, en dat voor de hele wereld twee heilsbronnen, bloed en water, heeft doen uitstromen. Christus steeg uit het graf, glanzend en stralend, omhoog naar de hemel. Tot daar verhoogde hij dit zijn lichaam. Vandaag op zaterdag, in de 23e week door het jaar, uit de tekst van de Introitus: gij omkranst het jaar met uw goedheid, uw land is vol van overvloed. Heel het jaar door alle seizoenen biedt de natuur aan het volk Israël een overvloed aan van vruchten. Het is als een beeld van wat God in de orde van het heil doet, een aaneenschakeling van feesten waarin de geheimen van God worden gevierd de een na de ander, zodat de gelovigen nu al mogen leven in een leven van overvloed, een volheid van heil. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: er bestaat geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt, en evenmin een zieke boom die goede vruchten voortbrengt. Iedere boom immers wordt gekend aan zijn vruchten. Men plukt geen vijgen van doorns, men oogst geen druiven van een braamstruik. Een goed mens brengt uit de schat van goedheid in zijn hart het goede tevoorschijn, maar een slechte uit zijn schat van slechtheid het slechte. Want zijn mond spreekt waar zijn hart van overloopt. Waarom toch noemt ge mij Heer, Heer, als ge niet doet wat ik zeg? En ieder die tot mij komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt, ik zal u duidelijk maken op wie hij gelijkt. Hij gelijkt op de man die bij het bouwen van zijn huis diep had gegraven en het fundament had gelegd op de rotsgrond. Toen de stortvloed kwam, beukte de storm op dat huis, maar had niet de kracht om het te doen wankelen, omdat het zo goed gebouwd was. Wie luistert maar niet doet, gelijkt op de man die zijn huis op de grond bouwde zonder fundering. De storm beukte erop en ogenblikkelijk stortte het in, en de verwoesting van het huis was volkomen. Dit is het woord van God. Beginne de geest wat te laten rusten bij hem die de rotsgrond is van mijn bestaan. Dat onwankelbare van een rotsmassief deed de Joden denken aan de God op wie ze leerden te vertrouwen. Luid roep ik tot u, o Heer, mijn rots. Psalm 28.
Een paar passen voor de plaats van het gebed, staande me zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, zien hoe hij mij ziet, zoals hij me op de dag van het oordeel zal kennen en zien. Met het gebaar mijn gevoel van eerbied laten uitgroeien. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen en in die houding vragen om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit, niet gericht op mijn eigen wil, maar op Gods wil. Ik bereid me erop voor het geheim van Gods zelfmededeling nog dieper binnen te gaan door me de geschiedenis te binnen te brengen, en dat is hier het woord van God in Jezus tot mij gericht. Dat woord van God blijft als een oordeel boven mijn leven hangen. Of ik dit woord onderhoud, bepaalt de vruchtbaarheid van mijn leven. Mijn leven zal niet beoordeeld worden op rijkdom, aanzien, prestatie, maar heel simpel of ik de wil van God heb gedaan. Dat wil zeggen, of ik mij laat leiden door wat hem behaagt en of ik me heb overgegeven aan wat hem behaagt. De plaats waar Jezus deze woorden sprak, het vlakke terrein waarin Jezus na zijn verblijf bovenop de bergen in de nacht was afgedaald, nadat hij de leerlingen naar boven bij zich had geroepen op de berg en er 12 had uitgezocht, die hij de naam of de titel apostel gaf, dat is afgevaardigde. Mensen die zijn zoals degene die afvaardigt. Samen met hen daalde Jezus af en bleef staan op een vlak terrein. De plaats is ook de situatie waarin ik op dit moment verkeer. Want zijn wil

En tenslotte kan ik ook kijken naar de plaats van het laatste oordeel. Op die dag wordt soms al tijdens mijn leven vooruitgegrepen wanneer ik door stormen op de proef word gesteld. En dan vraag ik om de bijzondere genade die ik verlang, dat het tot mij mag doordringen, hoe ernstig Jezus zijn woorden bedoelt, ook voor mij, en dat ik metterdaad mijn leven mag inrichten naar zijn woord. Vandaag spreken Paulus en Jezus waarschuwingen uit tot hun gehoor, tot ons, tot mij. Denk eraan, het gaat wel om je redding of ondergang. Het is een kwestie van erop of eronder. Paulus had al eerder gezegd dat dit ook voor hemzelf gold. Ik beuk mijn lichaam en houd het in bedwang om niet naar anderen gepredikt te hebben, zelf te worden verworpen. 1 Korinthe 9. Hij zegt tot zijn Korintiërs: jullie zouden wel eens een les mogen trekken uit hoe het met de Joden in de woestijn is vergaan. Ook toen waren er sacramenten, doopsel door wolk en zee, nuttiging van geestelijk voedsel en geestelijke drank, namelijk uit de geestelijke rots Christus die met hen meeging. Maar in de meeste van hen heeft God geen behagen gehad. Zover is het in Korinthe nog niet. Het eten van vlees dat aan de afgoden was geofferd, was dan wel een grensgeval. Maar gaat het om deelname aan een heidense offerdienst, dan wordt die grens fors overschreden. Want dan gaat het om een cultische maaltijd. En juist zoals het bij de Joden al was, wie de offers nutterden, traden in gemeenschap met het altaar. Zo is het ook bij de heidense eredienstmaaltijden, maaltijdgemeenschap bewerkt levensgemeenschap. Neem je deel aan een heidense offermaaltijd, dan neem je deel aan de boze geesten. Wat de heidenen offeren, offeren zij aan boze geesten en niet aan God. En hoe denken jullie nu dat jullie met elkaar zouden kunnen rijmen levensgemeenschap met de boze geesten en levensgemeenschap met Christus aan de tafel des Heren? Want de beker die wij zegenen geeft toch gemeenschap met het bloed van Christus? Geeft niet het brood dat wij breken gemeenschap met het lichaam van Christus? Jullie zullen moeten kiezen of delen. Het is heil of onheil. En ook Jezus spreekt aan het einde van zijn reden zo'n ernstige vermaning uit. Want het gaat om ernstige dingen. Het gaat om de laatste dingen, om redding of ondergang. Om algehele redding of totale ondergang. De verwoesting van dat huis was volkomen. Aan de vier zalensprekingen had Jezus daarom ook al vier weerroepen toegevoegd. En dit dreigement maakt wezenlijk deel uit van de prediking van Jezus en van de apostelen. Want Jezus drukt zijn leerlingen op het hart. In elke stad waar gij niet ontvangen wordt, trekt daar door de straten en zegt: zelfs het stof uit uw stad aan onze voeten schudden wij tegen u af. Maar weet dit wel, het Rijk Gods is nabij. Ik zeg u, op die dag zal het voor de mensen van Sodom draaglijker zijn dan voor die stad. Lucas 10. En Jezus houdt het zijn eigen vrienden voor: tot u die mijn vrienden zijt, zeg ik, vrees niet hen die het lichaam doden, maar daarna niets ergens kunnen doen. Ik zal zeggen, wie gij moet vrezen, vreest hem die, nadat hij gedood heeft, macht bezit om in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, vreest hem. Lucas 12. Jezus is een leraar als geen andere. Er zijn momenteel ook in onze maatschappij allerlei heilsleren in omloop, allerlei organisaties en instellingen die zich om het uiteindelijke heil van de mens schijnen te bekommeren, om er maar enige te noemen: Shinto Zen, Shiatsu, Tai Chi, een bewegingsmethode voor actieve ontspanning, gezondheid, ademhaling en evenwicht. Er zijn gezondheidscentra voor alzijdige gezondheidszorg, holistische groeicentra, waar als oude vormen barsten, nieuwe kunnen ontstaan. Ze pretenderen enige invloed te kunnen uit,

oefenen op het eeuwige heil van de mensen. Maar dat ze daar zelf niet in geloven, dat blijkt al dat ze nooit het onheil in het vooruitzicht stellen als je niet bij hen in de leer gaat. Met andere woorden, zij bieden hun wijsheid aan als een mogelijke verrijking van het welzijn van de mensen, maar niet als het welzijn zelf. Het is bij hen nooit alles of niet. En dat is bij Jezus wel het geval. Wie van dit brood eet, zal leven in eeuwigheid, maar wie niet van dit brood eet, zal sterven. Het goede dat Jezus ons aanbiedt, is dus niet zomaar een goed, of zelfs maar een groot goed, maar het goede zonder meer, het enige goed, het eeuwige leven, het ene noodzakelijke. En zonder dat goed worden al je goederen waardeloos en is je hele welzijn ten dode opgeschreven. Zijn woorden vormen zoveel als het fundament van je leven. Zonder dat fundament stort het huis van je leven vroeg of laat in. Versterking van het fundament brengt ons in de Eucharistie. Dat is zoveel wat een kind mag krijgen aan het begin van zijn leven, een gevoel van fundamentele geborgenheid, een oerzekerheid van de liefde van God en de mensen. Aan het einde gesprekjes voeren met de leerlingen, tot wie deze woorden het eerst werden gezegd, met Jezus als met een goede vriend en met zijn vader, over wie Jezus spreekt als over mijn vader, en onze vader bidden. Met name meer ernst maken van dat woord, U wil geschieden op aarde.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen. God, mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen.
1: Laat mijn bede doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen.
0: Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. Nu reeds sta ik voor het dodenrijk.
1: Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat. Als een grijsaard aan het einde van zijn krachten.
0: Bij de schimmen heb ik mijn verblijf. Een gesneuvelde die werd begraven.
1: Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken.
0: In een put hebt gij mij neergelaten. In het duister van een diepe krocht.
1: Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toren word ik bedolven.
0: Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers.
1: Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet.
0: Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit.
1: Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven?
0: Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend?
1: Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst?
0: Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn bede.
1: Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen?
0: Zwak en jong, reeds door de dood getekend? Droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon?
1: Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij.
0: Als een watervloed die aldoor hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt.
1: Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen.
1: Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen uw naam. Wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Alleluia.
1: Laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u. Laat ons trouw blijven aan uw enig geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
2: Kerk in nood. Over christenen in de wereld die worden vervolgd of die in pastorale nood zijn.

0: van harte welkom bij het programma Kerk in Nood. En zoals gebruikelijk natuurlijk ook weer met Dennis Peters. Van harte welkom, Dennis.
1: Dankjewel, Yvonne.
0: Ja, weer een heleboel wat er door jou aan... dat wordt altijd van tevoren toegestuurd, hè, dat je even laat zien wat er allemaal speelt. En we beginnen volgens mij in Jeruzalem.
1: Ja, ik heb een mix dit keer van berichten die wat minder leuk zijn, maar tegelijkertijd ook wat hoopvolle verhalen. En het Heilig Land is eigenlijk wel een van de voorbeelden. Het moeilijke nieuws, dat is eigenlijk dat Israël de vergunningen, de reisvergunningen moet ik dan heel specifiek zijn, heeft geweigerd voor leraren van christelijke scholen in Jeruzalem. En misschien dat een luisteraar dat bekend voorkomt, want dat is namelijk vorig jaar ook al een keer gebeurd. Toen hebben we het er ook al over gehad.
0: Ja.
1: En dit dreigde er nu opnieuw aan te komen. En dat zorgt voor hele grote problemen. We hebben het niet over één school, we hebben het over 15 christelijke scholen, katholieke scholen. Met in totaal 230 leraren. Dus het gaat om nogal wat leraren, maar dus ook om hun leerlingen. Een deel van die leraren die mocht het land inmiddels wel weer, of de stad wel weer binnen inmiddels. Maar een deel dus ook niet. En ja, dat betekent natuurlijk gewoon, de school betaalt de salarissen door. Want ja, die mensen die zijn in dienst. De kinderen krijgen geen les. En de ouders die hebben het al moeilijk met schoolbijdrage betalen. Die denken van mijn kind heeft vandaag geen les. Moet ik daar dan ook nog voor gaan betalen?
0: Mm-hmm.
1: En zo zie je natuurlijk dat de toekomst van met name de christenen in het Heilig Land, in dit geval in Jeruzalem, wel op het spel staat. Dus het gaat wel om iets. En vandaar dat er ook een staking is geweest.
0: Ja.
1: Waarbij inmiddels ook al voor een paar van de leraren wel weer zo'n vergunning is afgegeven, waardoor ze dus wel weer Jeruzalem binnen kunnen komen, maar nog niet voor alle.
0: Nee, en wat is eigenlijk de reden die gegeven wordt?
1: Nou, dat is niet helemaal duidelijk. Dit keer, de vorige keer, werd het gegooid op academische kwalificaties die niet helemaal in orde zouden zijn. Maar ja, dat is natuurlijk vaag, want heel veel van die mensen zijn al jaren in dienst en voorheen was het allemaal heel goed. Bovendien, als je al zegt van dat niet goed genoeg is, ja, dan is het redelijk om te zeggen van die mensen moeten zich bijspijkeren of we kijken hoe we dat op termijn kunnen opvangen. Maar niet dat je zegt van je mag het hele gebied niet meer binnenkomen van de een op de andere dag. Dus het is eigenlijk een drogreden. Laten we gewoon heel eerlijk zijn.
0: Ja, maar dat was dus vorige keer zo en nu... Veiligheid?
1: Het lijkt om dezelfde beperkingen te gaan. Veiligheid wordt genoemd, maar ook dit is weer opnieuw gedaan. En er is dus geen voorafgaande kennisgeving gegeven in eerste instantie. Was op het laatste moment weer opnieuw van dit zit aan te komen en geen tijd om, of mogelijkheid ook om daar iets aan te doen.
0: Nee, vreemd hoor.
1: Ja.
0: Maar goed, het is wel fijn dat jullie het in de gaten houden en wel natuurlijk waar het kan steun en hulp bieden natuurlijk.
1: Ja. Nou ja, ik zei, we hebben ook positief nieuws.
0: Ja, daar tegenover staat.
1: Gaza juist. Hè. De plek waar het misschien wel het ergste is geweest. En nog steeds is eigenlijk. Hè, als we kijken hoe dat gebied plat ligt. Is het een wonder eigenlijk dat de school daar weer geopend is van de parochie. Mede gerund door zusters en de parochianen zelf. Dat zij weer naar school kunnen gaan en weer normaal les hebben in de school, dat is al een wonder op zich. En heel positief nieuws natuurlijk.
0: Ja.
1: Misschien handig om voor de luisteraars nog weer even te herhalen van wat er allemaal is gebeurd. Hè. Dus we raken het bijna kwijt. Maar in die hele oorlog hebben zo'n 700 mensen, katholieken met name, maar ook wat orthodoxe christenen, een hele poos verscholen gezeten in het complex van de parochie in Gaza, de enige parochie die daar is. En daar werd toen in dat complex werd min of meer les gegeven aan de kinderen. Maar daar zijn ook andere beschietingen geweest.
0: Ja.
1: De tank heeft de kerk kapot geschoten. Er is een sluipschutter geweest die een moeder en haar dochter doodgeschoten heeft in het complex zelf. En kijken naar deze school. Ik kan me heel goed herinneren dat niet lang voordat het allemaal begon, die 7 oktober dat Hamas toen Israël aanviel en heel veel doden maakte, dat wij een aanvraag hadden gekregen voor een bunker onder deze school.
0: Ach,
1: En ja. Die hebben wij dus nooit kunnen bouwen destijds.
0: Nee,
1: dus ik vind het een heel bijzonder hoopvol verhaal. Ja. Hè? Dat je dan ziet dat het toch wel weer geopend is. Ook al zijn er minder kinderen.
0: Ja, minder. Nou, dat viel me nou juist op. Er staat ongeveer 1000 leerlingen kunnen in september opnieuw naar de kleuterschool en de basisschool. Ja, ik vind dat heel bemoedigend en een heel hoog aantal.
1: Ja, maar dat zijn dus niet alleen christelijke kinderen. Hè. Zoals je het wel vaker ziet bij katholiek onderwijs. Het is open voor iedereen. En het is ook heel vaak een brug om tussen de geloven. Om juist mensen te laten zien hoe je samen kunt leven. De kerk neemt daar juist heel vaak het voortouw in.
0: Ja,
1: en dat is hier dus ook het geval.
0: Ja, ja. Nou, wel heel fijn. En ook hier draagt de kerk in nood ook aan bij dat dit mogelijk is. Dus.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja, ja. Ik voel dat jij door wil naar het volgende item. Het komt natuurlijk vaker terug, Nigeria.
1: Ja, nu weer aanslagen. Twee, dit keer op een moskee ook en op een kerk. De laatste tijd, moet ik eerlijk zeggen, hebben we meer aanslagen gehad op dorpen. Dat betekent dus gewoon dat hele bende, motorbende bijna, binnenkwamen om ofwel mensen te ontvoeren of dood te schieten ook in de dorpen zelf. Het is juist iets langer geleden dat er ook een kerk werd aangevallen of een moskee. En dat is nu weer opnieuw het geval. Ook min of meer in hetzelfde gebied. En de staat Niger in het midden van Nigeria. Ja, en de bisschoppen hebben zich tegen beide aanslagen uitgesproken. Ook duidelijk gezegd van wij zijn ook solidair met de mensen die naar die moskee gingen en waar een aanslag is geweest. Dat lijkt dus opnieuw extremisten te zijn die dat hebben gedaan.
0: Ja, want dat is dan de vraag, hè?
1: We het vaak hebben gehad over de herders, hè? Over de Fulani-spanningen tussen de herders en de landbouwers en dat soort dingen. Ja, dit is duidelijk dat dit natuurlijk niet zoiets is. Dus dat de autoriteiten vragen om actie, wat ze natuurlijk al heel vaak hebben gevraagd, om de veiligheid te vergroten van de mensen daar.
0: Ja, want dus wat je zegt nu, als zowel de moslims als de christenen worden aangevallen, het is echt zinloos geweld, wat nergens toe leidt. Ja, angst, dat wel.
1: Angst, ja.
0: Ja. Wilde jij nog iets over Nigeria zeggen?
1: We hebben veel onderwerpen vandaag. Na de vakantie hebben we een poosje stilgelegen. Dus ik heb ook heel veel binnengekregen de afgelopen tijd van verhalen die ook al ietsje ouder zijn, zoals Venezuela.
0: Mm-hmm.
1: Dat is natuurlijk in augustus gebeurd, de aardbeving zelf voor jullie eigenlijk al. En daarna hadden we nog meerdere aardbevingen. Colombia ook, dat hebben we vorige keer gehad. En Nepal, de overstroming, dat hebben mensen meegekregen. Vorige keer hebben we het al een beetje gehad over van hoe belangrijk het is om toch die mensen nabij te zijn, ook een maand later of twee maanden later of drie maanden later. En ik dacht, het is toch wel mooi om ook even te noemen dat wij nu een bericht binnenkregen van 62 jongeren uit La Guardia, dat is het gebied in Venezuela wat geraakt werd echt door die aardbeving. Ja, dat er nu ook wel weer een vormselviering is geweest waar 62 jongeren in een kleine berggemeenschap in de open lucht hun vormsel hebben ontvangen.
0: Zo. Ja.
1: En de foto's van de bisschop die zegent met de chrismaolie natuurlijk. Dat laat zien van ze houden hoop en ze gaan door. En dat ook gewoon echt een teken mag zijn voor Venezuela. Dat de vrijheid is hun.
0: Ja.
1: De
0: ja,
1: toekomst, dat het, na de pijn en na het lijden, dat Christus toch ook bij ons is.
0: Ja.
1: En mensen heel bewust dus ook voor het geloof kiezen, ook als ze jong zijn, dit hebben meegemaakt. En twee maandjes later nu toch ervoor kiezen om gevormd te worden.
0: Ja,
1: heel bemoedigend.
0: Ja, en wat de bisschop, begrijp ik hier ook uit, ook echt heeft gezegd, dus tijdens die viering naar de hele gemeenschap, van de kerk blijft juist de mensen ondersteunen en zal ze, ondanks de gevolgen van de ramp, niet in de steek laten. Of juist hen daarin nabij zijn. Wat de kerk kan doen, doet ze dan natuurlijk, ja. Ja, dat is het. Het leven gaat door. Maar als je dat met wat hoop kunt vullen, hè, dan is dat toch wel bemoedigend om te zien.
1: Ja.
0: Ja.
1: Heb jij ooit gehoord van de crisiscaravaan?
0: De crisiscarven? Curve? Caravaan.
1: Caravaan.
0: Nee.
1: Ja. Het is een boek van een Nederlandse schrijfster, oud-journalist, die zegt van ja, weet je, elke keer dat er weer zo'n ramp is, zo'n aardbeving, ja, dan zie je dat er organisaties zijn die dan van de ene ramp naar de andere, de ene crisis naar de andere crisis, als een karavaan zeg maar rondtrekken. Ja, en dat is nou juist precies wat de katholieke kerk niet doet.
0: Nee, precies.
1: Dus dit laat juist zien van de kerk was er al, de kerk blijft en zal er in de toekomst ook zijn.
0: Ja.
1: Ja, gaat de crisis niet uit de weg natuurlijk, hè? Geroepen om mensen te helpen. Maar de kerk is er over 3 maanden, 4 maanden ook. En over 1 jaar en over 2 jaar. En vandaar dat wij ook overwegen als kerk en nood om in december, juist met kerst, om toch ook weer aandacht te besteden aan Venezuela. Omdat we nu zien dat de eerste nood is geledigd. Nu kunnen we kijken van wat is er nog verder nodig bij wederopbouw, maar ook wat pastorale zorg en traumazorg en noem maar op.
0: Ja, ja,
1: geestelijke ondersteuning juist op de lange termijn. En natuurlijk de sacramenten.
0: Ja.
1: Wat je nu ziet bij het vormsel. Het is de geestelijke weg die mensen gaan, die zo bepalend is. Hè? Van hun hart, hoe zij verder gaan in het leven. Ja. Naast zoiets als dit.
0: Ja, en wat zij dan ook weer uit.
1: We alleen maar kijken naar het journaal. En
0: dat klopt.
1: Op naar de volgende, weet je. En dat geldt ook voor onszelf. Ja. Dat we soms dat uit het oog verliezen en de aandacht verliezen.
0: Maar het mooie is wat je zegt van voor henzelf natuurlijk dat ze die sacramenten mogen ontvangen. En voor henzelf geeft dat, nou, ik denk ook rust en hoop in het hart. Maar dat stralen ze dan vervolgens ook weer uit. Dus het helpt ook weer mee met de opbouw van die gemeenschap zelf natuurlijk. Ja, ja, mooi. We gaan nog eventjes door naar weer een ander gebied, Dennis.
1: Ja, Oekraïne. Dat er een bisschop is in Oekraïne die tekenen van hoop ziet, dat vond ik toch al wel heel erg bijzonder. Wij hebben deze week, maar die is nog niet klaar voor de mensen thuis om te bekijken, op kantoor met de collega's een nieuwe documentaire over Oekraïne gekeken. Die we nog naar het Nederlands moeten ondertitelen. En ik moet zeggen, ik ben onder de indruk van de verhalen van hoop die ik op het ogenblik krijg. En een van de dingen die me het meest heeft geraakt, ik wou het interview met de bisschop aan de mensen laten, kunnen ze op de website lezen. Maar ik kreeg deze week een projectvoorstel in handen voor zusters die daar 48 mensen opvangen. Moeders met kinderen met name, waar ik zelf 8 jaar geleden ben geweest.
0: Ach, ja.
1: En dan zie je dus ook weer dingen terugkomen. Ik ben destijds geweest in de tijd dat Rusland nog niet volledig Oekraïne was binnengevallen, maar wel het oosten van het land. Dat die separatisten daar aansluiting zochten met Rusland. Ja, en toen ben ik in een van de huizen geweest waar toen 7 moeders werd opgevangen met hun kinderen die op straat leefden.
0: Oh.
1: En dat was het werk van de zusters. De zusters van die gewoon moeders daar opvingen. Die op straat leven. En nu zie je dus dat diezelfde zusters die we altijd gesteund hebben daar met dit kleine, nu in het groot nog veel belangrijker zijn geworden. Maar ook dat hun situatie natuurlijk nog veel nijpender is geworden. De noden die ze hebben om voor deze mensen te kunnen zorgen.
0: Ja, ja.
1: Maar ik vond het heel mooi om dan te zien dat diezelfde zusters nu 8 jaar later zo belangrijk kunnen zijn. Juist op het moment dat in Oekraïne en veel ellende is. Maar het is juist ook een kans om het licht van Christus te laten schijnen. En dat is wat zij doen.
0: Ja, ja.
1: Met hun aanwezigheid.
0: En daar heeft ook deze bisschop eigenlijk dan oog voor. Niet specifiek voor die zusters bedoel ik, maar wel voor wat je zegt, die spranken van hoop. Die gewoon ook nodig zijn om door te kunnen leven.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja. Je ziet dus ook veel bekeringen, bijvoorbeeld op het ogenblik. En juist omdat mensen hoop zoeken, zingeving zoeken van ja, maar waarom dan dit alles? Bij het waarom kom je uiteindelijk natuurlijk bij God terecht, die ons lief heeft en ook in de moeilijke dingen die we tegenkomen in ons leven naast ons wil staan.
0: Ja,
1: ja. Ja, en dat heb je dan juist nodig op dat moment.
0: Dat heb je nodig. Ik denk dat heel veel mensen in het Westen, waar we het dan toch echt goed hebben, dat niet eens snappen. Dat je juist in ellende ons lieve Heer nog meer gaat liefhebben. Maar goed, daar kunnen ze ook de verhalen voor lezen, natuurlijk bij jullie op de site. Om daar achter te komen. En altijd met veel foto's zie ik nu ook. Dus dat is toch echt, maakt het heel tastbaar, hè, wat jullie doen, wat Kerk in Nood doet. Dus dat is mooi. En dan weet ik dat je nog iets wil aanvullen.
1: Over iets minder dan 70 dagen is het Red Wednesday. En dikke twee maanden. Als mensen zeggen van, joh, mijn kerk doet nog niet mee. Dit is het moment om, om je in te schrijven. Dus ga naar redwednesday.nl bijvoorbeeld. Of bespreek gewoon even met de eigen pastoor of iemand anders in de kerk van, oh, zouden wij niet iets kunnen doen? Ja. Rode filters, waardoor de lampen rood kleuren op de dag zelf. Op 18 november gaat het om. Of bijvoorbeeld een Eucharistieviering, als die er toch al is, maar dan de voetiefmis voor vervolgde christenen. Of een filmavond met een hele mooie nieuwe film die we hebben. Onder meer over de nalatenschap van Pater Frans van der Lucht. Mm. De Nederlandse pater die in Syrië zat en doodgeschoten werd. Die is nog steeds een inspiratie voor heel veel mensen. Dus dit jaar hebben we een nieuwe film over hem die dan klaar is. Ja, dat kan van alles. Openstelling van de kerk voor kaartjes opsteken voor mensen die vervolgd worden en noem maar op. Dus ik wil de luisteraars oproepen van kijk op redwednesday.nl of rodewoensdag.nl kom je er ook terecht.
0: Ja, ja, precies.
1: Wat je kunt doen.
0: Nou, dat is heel mooi. En inderdaad, de dag, hè, zoals je eigenlijk al aangaf, die staat in het teken van het herdenken, het stilstaan en ook het bidden voor natuurlijk. Zij die voor hun geloof, maar algemeen, hè, worden of zijn vervolgd. Zeg ik dat goed, Dennis?
1: Ja, ja. Klopt. Ja. En godsdienstvrijheid aan de ene kant en vervolging van christenen heel specifiek daarbinnen.
0: Ja, ja. We gaan deze uitzending afsluiten en ik dank jou weer natuurlijk voor jouw tijd en wil vragen of je dan met het gebed wil afsluiten.
1: Goede God, wanneer wij ons laten omvormen door uw Zoon Jezus Messias, schenkt u ons vergeving en een nieuw begin. Wij danken u voor hen die het heilige evangelie verkondigen in India, ondanks de intimidatie door verschillende hindoeïstische bewegingen en islamitische organisaties. Wij bidden u, zegen de broeders en zusters religieuzen die werken in dit uitgestrekte land, dat hun zelfgave en trouwe arbeidsvrucht mogen dragen. Dit vragen wij u op voorspraak van de heilige Regula van Zürich, martelares door Christus onze Heer.
0: Amen.
2: U hebt geluisterd naar een update over de werkzaamheden van Kerk in Nood. Een organisatie die zich inzet voor christenen over de hele wereld die vervolgd of onderdrukt worden. Of in pastorale nood zijn.

0: Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priester-directeur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: En beste luisteraars, welkom bij het programma Het Weekend In met Pastoor Pieter Zimmerman en vandaag ook met collega Tom van Acht. Zijn jullie ontspannen? Want dat, zo, nou ja, dat zegt de jingle, dat met een ontspannen kijk.
2: Dan moeten we dat wel zijn, ja.
3: En we zitten er relaxed bij.
2: Ja. Tom, ga eens even rechtop zitten.
1: Gelukkig.
2: Dat is het voordeel van de radio, hè. Als we allemaal ontspannen zijn en we zitten allemaal onderuitgezakt op de stoelen. Niemand die het ziet, ja. Ja.
1: Gelukkig geen beelden bij.
2: Nee, precies. Nou, daar hangen je tegenwoordig wel camera's.
1: Zijn staan niet aan.
2: Maar die staan allemaal naar boven gericht.
1: Heb ik ze wel gedaan.
2: Oh ja, verstandig, ja. Ja. Nou, mooi dat we hier zijn, ja. Tom, ik heb jou natuurlijk van de week niet zo heel veel gezien. Maar we hebben dinsdag een bijzondere uitzending gehad waarin we even terug hebben geblikt op zaterdag. Daar was je niet bij, maar heel mooi dat je er nu wel even bij bent. Want voordat we dadelijk over deze week gaan praten, ben ik wel heel benieuwd hoe verliep dat zaterdag.
3: Ja, dat was echt geweldig. Dat was echt fenomenaal. Ik heb nog nooit iets meegemaakt eigenlijk. Dus ja, ik weet niet welk superlatief ik moet gebruiken.
2: Ja, nou, op zich fenomenaal vind ik een heel mooi woord.
3: Ik had het niet gehoord trouwens. Irene, die was echt sprakeloos ook. Van toen ze erover terugdacht van, goh, van... Hoe bijzonder dat was. Dat verwoordde denk ik wel vrij goed van hoe ik het beleefd had. Het is gewoon, als je onderdeel uitmaakt van de organisatie natuurlijk zelf, dan ben je natuurlijk heel druk de hele tijd.
2: Ja, heb je er wel iets van meegekregen? Ondanks dat?
3: Het kwam bij mij echt binnen toen ik eigenlijk naderhand de foto's zag. Ja. Dus de foto's die Gerard en... Dennis hebben gemaakt. Dat drukt zo goed uit. Gewoon van het gevoel van die dag. Ja. Echt zo zuivere katholiciteit. Heel mooi. Heel mooi.
1: Dat is een vraag hier op een foto. Sima stuurt een bericht. Zegt, helaas geen foto's van de processie door Amsterdam. Ik bedoel dragers, Mariabeeld en alles. Niet iedereen die erachter liepen, kardinalen, bisschoppen. Graag foto's zenden. Ik liep achteraan. Iemand van 87 liep aan mijn arm.
3: Iemand van 87 liep aan mijn arm.
1: Ja, in ieder geval die persoon wil foto's zien. Okay, waar kunnen we foto's zien?
3: Ja, we kunnen foto's eigenlijk zien op de website. Ik ben een hele poos bezig geweest ook om te kijken van wat voor selectie ik moet maken.
1: Ja.
3: En ik heb een selectie gemaakt. De meeste zitten er allemaal nog in, want het zijn echt allemaal prachtige foto's. Maar dat straks in het nieuwsbericht. Waarin we terugblikken.
2: Er staat al iets op de website, denk ik.
3: Ja, er staan een aantal foto's uit de WhatsApp-groep. Eigenlijk van backstage, hè, de organisatie zelf. Dat is ook leuk om te zien.
1: Dus even geduld en komt goed.
3: Eventjes geduld. Ja, die staan er vanavond op.
1: Ja, dus en de stream, daar was ook een klacht van een pastoor. Die zei, ik wilde de graag de stream zien en de mis en zo.
3: Dat is opgehelderd.
1: En kon het niet zien.
3: Dat is opgehelderd.
1: Is opgehelderd. Ja, dus mensen moeten gewoon naar YouTube gaan zoeken, Radio Marie Nederland.
3: Ja, het staat gewoon op.
2: De stream was goed te volgen. Ik heb vanuit de Brogge gehoord dat het echt wel goed te volgen was. Okay, ja. De stream in het park was af en toe haperde een beetje.
3: Ja, dat is de reden. De reden was dat we met best wel veel mensen bij elkaar stonden. Ja. En die mensen hebben natuurlijk allemaal een mobiele telefoon.
2: Ja.
3: Dus dat was lastig.
2: En wifi in het Vondelpark werkt nog niet zo goed, hè?
3: Nee, precies. Nee,
2: in
3: de kerk
2: eigenlijk.
3: Is het echt heel goed gelukt. Ik was erg blij met...
2: Ik heb een prachtige stream later nog kunnen zien. Ja. En we hebben ook hele mooie filmpjes gemaakt. Of niet zozeer we, maar onze cameraman. Ja. En ook wel mensen met een telefoontje. Die staan ook allemaal op onze Instagram, geloof ik, inmiddels. Hè? Wordt heel goed bekeken trouwens.
3: Ja, bijna 400.000 keer.
2: Ja, dat zijn we niet zo gewend.
3: Nee, inderdaad.
2: Wij zijn normaal vallen we bijna van onze stoel van 400 keer bekeken. Maar nou was het 400.000 keer.
3: Ja.
2: Het is toch wel even een ander niveau wat we nu meemaken zo.
3: Ja.
2: Maar ja, ik denk dat het wel iets zegt over de dagen ook. Ja, dat het ook echt die impact heeft gehad. Hè?
3: Ja, ik denk ook wel het enthousiasme van de vrijwilliger die zich daarover bekommert ook.
2: Ja.
3: Dat is ook wel echt al indrukwekkend, vind ik, hoor. Ja. Die heeft het ook al met twee handen aangepakt.
2: Ja, we hebben een van de jonge mannen die al een hele tijd betrokken is bij Radio Maria. Die heeft zich daar hard voor gemaakt. En die had zelf een cameraman ook geregeld.
3: Ja.
2: Daar hebben we helemaal niet naar om hoeven kijken. En ja, ik vind het heel mooi om te zien, dat is al een tijdje gaande, hoe jonge mensen ook deze hele missie zelf oppakken.
3: Ja.
2: Soms moet je er achteraan en dan moet je vrijwilligers aansturen in de hoop dat ze meedoen natuurlijk. Maar hier hebben we eigenlijk nauwelijks naar omgekeken. En die pakken dat zelf gewoon op. Hè?
3: Ja,
2: en veel beter dan, ja, in ieder geval dan ik het kan.
3: Ze lijken wel religieus gemotiveerd, pastoren.
2: Ja, ja, zou het? Vind ik wel een gewaagde uitspraak, hoor.
3: Ja, dat is echt mooi om te zien, enthousiasme inderdaad. Ja. Ja.
2: Ja. Nou, ook de zondag was nog prachtig. We zijn natuurlijk in Haarlem geweest, nog met een heel stel mensen. Ja, we hebben afgelopen dinsdag hebben we er al uitgebreid op teruggeblikt. Voor de mensen die er niet zo heel veel van mee hebben gekregen, maar die toch een beetje nog willen proeven wat daar nou precies gebeurd is. Dan zou ik zeggen van kijk afgelopen dinsdag nog even terug. Of luister die even terug, de uitzending van In Gesprek Met. Daar heb ik telkens setjes van twee geïnterviewd, waaronder Christina, die zat er ook bij. En ons bijna het hele team komt dan langs.
1: Iedereen die op die dag aanwezig was.
2: Ja,
1: even naar de studio gestrekt.
2: Ja, precies. Die zijn even allemaal in het bootje gestapt. En het enthousiasme zat zo hoog. Je had het over superlatieven dat die dinsdag ook voorbij kwamen. Iedereen was echt helemaal of helemaal vol van of helemaal stil van.
3: Ja.
2: Of een combinatie. Maar het was ontzettend mooi.
3: Ik vond ook wat volgens mij niet besproken was de tegenreactie. Hè? De demonstranten die we mee hebben gemaakt.
2: Ja, die zijn toch aardig aan bod gekomen. Ja,
3: er was ook nog eentje in het Vondelpark namelijk.
2: Oh, dat heb ik niet gehoord.
3: En die stond helemaal achterop opgesteld. En die had een vlag bij zich.
1: Van?
3: Met 7 kleuren van de regenboog. Dus eigenlijk is dat gewoon onze...
2: Gewoon de goede
3: christelijke vlag,
2: de goede
3: zeg maar.
2: Vlag.
3: Hè?
2: Ja.
3: Dus daar heb ik met hem. Ik heb het met hem over gehad. Dat was een hele beleefde, aardige, rustige demonstrant. Eigenlijk een beetje net zoals de Dolomina's heel tam waren, zeg maar. Was deze meneer ook heel rustig. En die is gewoon eigenlijk. Toen hij zo vriendelijk bejegend werd. Ook de pastoor Koos heeft hem ook uitgelegd over de eerste 5 zaterdagen.
2: Ja, ja.
3: Dus hij voelde zich helemaal welkom. Ja. En dat is iets van misschien moet ik dan maar naar huis gaan of zo.
2: Vertel even voor de luisteraars die dat niet weten. Ja. Je zegt de vlag, de regenboogvlag met 7 kleuren.
3: Ja, ja,
2: er is dus ook een andere regenboogvlag.
3: Ja, dus er is degene die de LGBTQ+ vlag heeft gemaakt. Die heeft verteld van God dat het demonisch geïnspireerd is. Hè? Dus hij heeft eigenlijk gewoon inderdaad de vlag van het verbond tussen God en Noah als uitgangspunt genomen. En daar een kleur van afgenomen. En dat is de kleur die het sacrament van het huwelijk vertegenwoordigt.
2: Ja, dus
3: die zevende kleur erbij. En mensen hebben daar natuurlijk een hele hoop associaties bij. Maar denk, vanuit Gods standpunt bekeken, maakt het niet zo heel veel uit wat jouw gevoelens zijn bij iets. Maar gaat het over de objectieve realiteit. Hè? Het gaat over wat er feitelijk plaatsvindt. En op het moment dat jij met een diep christelijk symbool daar staat, dan zal God daar minder moeite mee hebben. Dan misschien jouw zielenroerselen op dat moment.
2: Ik zag dat hier nog wat reactie op internet op was gekomen. Ook op deze man met de vlag.
3: Ja.
2: En toen zag ik ook een heel apostolaat, was voor mij helemaal nieuw, waarin katholieken de regenboogvlag weer als het ware terug opeisen, om het zo te noemen.
3: Ja.
2: Want inderdaad, wat je zegt, het is een beetje uit zijn verband getrokken in de laatste jaren. Maar het is natuurlijk van oudsher het symbool van inderdaad het verbond van God en Noach.
3: Ja.
2: Noach, die land is in zicht en het duifje komt aangevlogen met het takje in de bek. In de snavel als teken van we zijn bijna bij het land. En inderdaad, dan ziet hij een regenboog als beeld van het verbond tussen God en de mens. Nou ja, zoals dat met meer symbolen gaat uit ons katholieke geloof, worden die vaak voor andere doeleinden gebruikt. Maar die wilde eigenlijk gewoon die regenboogvlag weer in ere herstellen, op de goede manier. Dus ik begrijp dat deze man dat ook aan het doen was.
3: Nee, hij was zelf in de veronderstelling dat hij met een LGBTQ-vlag aan de show was.
2: Dus hij wilde eigenlijk, hij had de verkeerde vlag vast.
3: Nee,
2: ja.
3: Hij heeft een hoop geleerd, denk ik, in één middag tijd. Okay, ja, dat was mooi. Ja, ja.
1: Maar hoe doen ze dat, die vlag in ere herstellen? Of?
2: Nou, dit verhaal erbij vertellen en ook de vlag op de goede manier afbeelden.
1: Ah, ja,
2: dus niet met de 6 kleuren.
1: Maar
2: inmiddels heb je 100.000 varianten. Hè? Dus
1: daar heb ik een progressvlag, heb ik gehoord. Ja,
2: met de driehoek erom.
3: Ja, van de progresstaartjes.
2: Ja.
1: Dat hoort daarbij.
3: Oh, is dat zo? Dat
1: weet ik niet. En
3: hebben ze die ook geclaimd?
2: En de progresvlag die heeft inmiddels net zoveel kleuren als een verwarrende identiteiten
3: zijn. Oh, dat ding heet serieus zo?
2: Ja, dat heet zo.
3: Oh.
2: En dat is dan weer geïnspireerd, las ik toevallig ook, heel recentelijk op de vlag van de vrijmetselarij.
3: Ah, nou, kijk,
2: dan zijn we weer rond.
1: Klopt, ja. Nou ja, zo makkelijk is het.
3: Kijk,
1: ja.
2: Nou, fijn dat uit alle gelederen mensen aansloten bij de processie. Ja. Goed. Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel zo. Maria, op het moment dat ze verschijnt in Fatima, die heeft het ook over de belang van deze eerste zaterdagdevotie. Ook in het kader van huwelijk en gezin. Ja. Dus dat het daar ook, als het ware, een soort catechetische les in is. Hè, van hoe God het verbond bedoeld heeft, maar ook hoe die de schepping heeft bedoeld en de relatie tussen een man en een vrouw. Dat zit natuurlijk allemaal wel in die eerste zaterdagdevotie. Hè? Dus dat herstel van de orde van Gods schepping. Dus ook wel heel mooi om op die manier ook aan de hand van die zaterdagdevotie ook te kunnen uitleggen van waarom dat huwelijk nou zo ontzettend belangrijk is. Ja. En waarom het gezin zo ontzettend wezenlijk is voor onze kerk. Dus het is niet helemaal van elkaar gescheiden.
3: Ik denk, die man had ook echt sterk het idee van dat het een politieke betoging was. Hè? En ik heb hem echt uitgelegd van dit is echt gewoon voor eerherstel. Hè?
2: Ja, we bidden hier.
3: Het gaat om Maria, het gaat om bidden. Het gaat niet om politieke uitlatingen.
2: Maanden geleden moest ik het aankaarten bij de gemeente, bij de stad Amsterdam, dat we dit gingen doen. En dan kun je kiezen tussen dit is of een demonstratie of een manifestatie.
1: Niet van manifestatie. Okay.
2: Ik weet niet precies waar tegen we gedemonstreerd hebben tegen de boze geesten in de wereld.
1: Maar wat is het verschil dan? Demonstratie en manifestatie?
2: Nou, een demonstratie is echt gericht tegen iets of iemand.
1: Okay. Hè?
2: Dus dan ben je het ergens niet mee eens. En een manifestatie is meer een soort vertoon van iets waar je zelf achter staat.
1: Dus we zijn eigenlijk een manifestatie geweest.
3: Manifesteren geweest.
2: We hebben gemanifesteerd. Kun je deze tijd ook al niet meer zeggen. Het wordt wel erg verwarrend nu. Ja. Nou, het was een prachtige manifestatie afgelopen zaterdag.
3: Ja.
2: Manifestatie van de liefde voor Maria. En Maria's liefde voor ons. Hè? Want het is natuurlijk niet alleen maar mensenwerk. Dus hè, wij organiseren dit. Maar uiteindelijk heeft de hemel dat al ver voorzien waarschijnlijk dat deze dag ging komen. Dus heel mooi. Heel mooi samengevat. Inge die had het afgelopen dinsdag in de uitzending. Dat ging dus ook over de zaterdag. Die vertelde nog van het was een lange dag. En op een gegeven moment moest ze toch even naar het toilet. En toen kwam ze bij het toilet in het Vondelpark. En daar hing het vol met foto's van travestieten. En toen zei ze ook van dat besef van dat je hier in het hart bent van een stad die toch wereldwijd bekend staat als een behoorlijk vrijzinnige stad. En dat je daar juist op die plaats zo'n teken stelt van we gaan hier bidden. We gaan hier Maria liederen zingen.
3: Ja.
2: Ze zei van het was wel even het contrast met de wereld was erg groot. Maar daardoor des te mooier waarschijnlijk. Ja.
1: Ja. Maar wat leven we in een bubbel dan?
2: Ja, we hebben de bubbel wel naar buiten
1: gebracht. Een goede bubbel.
2: We hebben de bubbel wel naar buiten gebracht.
1: We hebben het toch goed. Ja.
2: Ja. Ja. Ja, is er nog meer gebeurd deze week eigenlijk? Of was dit...
1: Nee,
2: volgens mij moest iedereen bijkomen een hele week lang van deze dagen. Ja. Ja.
1: Een week lang ben er maar.
3: Nou, we mochten de familie van den Bos die had een andere verplichting. Maar Leila die was wel mee.
2: Ja. En, bekend van de radio.
3: Van de kinderkatechese. Die liep ook echt de hele dag rond te stuiteren. En is ook over verteld in de kinderkatechese. Dat vond ik ook een mooi moment.
2: Leila die heeft een hele mooie foto gemaakt met beide kardinalen. Dus met kardinaal Eijk en met kardinaal Burke. En toen ze thuis was tegen de mama. Ja, ze stonden heel lang, de kardinalen stonden heel lang in de rij om met mij op de foto te kunnen. Ja.
1: Zeker. Ja. Zeker weten.
2: Natuurlijk. Het is toch een bekendheid van de radio, Leila.
3: Ja.
2: Dus,
3: ja, precies, ja.
2: Ja. Ja. Ja. Nou goed, dus afgelopen dinsdag ook uitgebreid er nog over nagepraat. Wat wel mooi is de afgelopen weken, om dan toch even een paar dingen van de afgelopen week aan te stippen. Gewoon katholiek is weer begonnen.
1: Ja.
2: En we zijn ontzettend blij en dankbaar dat Monsieur Mutsaerts ook gewoon weer helemaal de oude is.
1: Nou, helemaal. Hij kan nog niet auto rijden. Dus dat, het is bij hem thuis opgenomen.
2: Ja, maar dat komt toch niet door zijn gezondheid. Maar dus inderdaad, hij is gewoon, zijn gezondheid is weer goed. Alleen zaterdag, toen was hij niet aanwezig. Dan zou hij eigenlijk wel aanwezig zijn geweest. Maar toen voelde hij zich niet lekker. Maar dat had niet met het ongeluk te maken.
1: Nee, ik had het over gewoon katholiek. Dat het is toch bij hem opgenomen. Bij hem thuis opgenomen. Want hier naartoe komen is nog lastig.
2: Ja, oké. Okay. Ja.
1: Verder is hij wel... Dus hij wil weer meedoen.
2: Ja, dat is geweldig. Ja. Ja. En ook pastoor Schilder, die
1: doet ook mee.
2: Komt ook weer in de uitzending. Ja, ja. We zijn allemaal gewoon katholiek. Het is wel heel mooi. Ja.
1: Niet meer en niet minder.
2: Nee. Gewoon. Ik geloof dat een van de mannen van Gewoon Katholiek, die gaat, denk ik...
1: Morgen trouwen,
2: ja. Ja, ja. Ja. Remo. Ja,
1: ja. Ja, die heeft het wel vaak over zijn verloofde. Nou, ja. Nu moet hij dus veranderen.
2: In de uitzending, hè?
1: Ja, ja, ja. Iedere twee zinnen is iets over zijn verloofde.
2: Dus nu wordt het zijn vrouw.
1: Ja. Nu is het mijn vrouw zei dat en mijn vrouw dat.
2: Ja. Praat ook makkelijker, hè? Ja.
3: Of hij zegt, ik heb het betrouwbare bron begrepen. Ja.
2: Ja. Het zal niet de enige reden zijn dat hij gaat trouwen. Dat hij dan bij Gewoon Katholiek kan zeggen, mijn vrouw dit en dat.
1: Nee, maar,
2: nee. Maar heel mooi dat hij morgen gaat trouwen. Pastor Menne die zal daarbij zijn. Monsieur Mutsaars is daarbij aanwezig. Dus het wordt wel een mooi katholiek feest. En we wensen ook hem alle geluk en alle zegen toe natuurlijk in zijn huwelijk. De afgelopen weken, we hebben het al een paar keer genoemd, maar we zullen het nog wat vaker gaan noemen. De Franciscusmaanden zijn begonnen. Wat betekent dat? Nou, we zijn eigenlijk al maanden bezig om bij Radio Maria na te denken over hoe kunnen we het religieuze leven meer op de kaart zetten. We hebben daar natuurlijk al jaren, of eigenlijk al zo lang als Radio Maria bestaat, aandacht voor. Maar we willen dat nog gaan verdiepen, gaan vermeerderen. Want een kerk die weer een beetje uit het slop omhoog komt, hè, dat zien we wel in de kerk in Nederland gebeuren, die heeft ook een sterk kloosterleven nodig natuurlijk. Hè. Een kerk kan niet bestaan zonder dat er ook een grote groep biddende mensen is. Zijn er natuurlijk ook hele actieve kloosterlingen, dus het is niet zo dat alle kloosterlingen per se heel de dag aan het bidden zijn in het klooster. Maar we hebben kloosters nodig. En ja, om dat religieuze leven mee te promoten, mee te stimuleren, zijn we begonnen met een serie die misschien wel in ieder geval 1 jaar, maar misschien wel 2 jaar kan gaan duren. Namelijk elke paar maanden een andere kloosterspiritualiteit onder de loep nemen. Nou, we zitten nu in het jubeljaar van de heilige Franciscus van Assisi. Het is namelijk 800 jaar geleden dat de heilige Franciscus van Assisi stierf. En daarom vonden we het wel heel gepast om te beginnen met deze grote heilige. En dat betekent dat we de komende maanden tot aan kerstmis ongeveer, dat we steeds nieuwe uitzendingen zullen verzorgen over de heilige Franciscus, over de Franciscaanse spiritualiteit, over kloosters, voor zover die er in Nederland zijn, maar ook in het buitenland. Dus we willen echt een inkijkje gaan geven in die Franciscaanse spiritualiteit. Nou, we zijn daarmee begonnen deze week. Volgens mij is afgelopen donderdag, gisteren.
1: Ja, de allereerste uitzending.
2: Ja, het eerste Franciscusuur. Ja. Ik weet toevallig dat daar een parochiaan van mij voor is geïnterviewd. Onze kosteres, Sandra. Yvonne die zocht iemand die in een Franciscus en Clara parochie actief is.
1: Oh ja, dat is maar eentje.
2: Laat ik nou toevallig pastoor zijn van een Franciscus en Clara parochie. En toen zijn we even gaan nadenken van wie zou dat kunnen zijn. En toen had ik dus de koster gebeld van zou jij even geïnterviewd kunnen worden. En toen bleek dat zij ook elke avond voor het slapen gaan vraagt om zegen over haar hond. En dat ze dan vraagt om de voorspraak van de heilige Franciscus voor die zegen.
3: Oh, wauw.
2: Ik denk, dan ben jij de aangewezen persoon. Ja.
3: Ja.
2: Dus dat, En om deze Franciscus maanden ook wat kracht bij te zetten, is er bij ons in de parochie ook een katje binnenkomen wandelen.
1: Ach.
2: Ja, dat hoort natuurlijk, hè. Franciscus en de dieren, die mag je niet gaan scheiden. Dus we hebben nu een soort parochie-mascotte. Ja. Ik heb sinds 2 weken een kat die door de tuin wandelt en die ook steeds vaker binnenkomt. Ja, geen idee waar die vandaan komt. Hij is ineens binnenkomen wandelen. Maar goed, die komt nu ook vaker af en toe even de kerk binnengewandeld. Dus de Franciscus maanden zijn officieel begonnen.
1: Jullie zouden een dierenzegening kunnen organiseren.
2: Ja, dat is leuk dat je dat zegt, want dan gaan we dit jaar voor het eerst doen. Ja, we gaan het doen, ja.
1: Mag je een knuffel meebrengen?
2: De knuffels ook? Is dat ook gebruikt bij de dierenzegen?
1: Bij sommige parochies wel.
2: Oh jee. Oh jee. Nee, het moet wel een kloppend hart hebben. Ja.
1: Nou, kloppend hart en 4 voeten.
3: Ja. Je pusje giraf en je thuis
1: niet je mug van de muur aan of zo.
2: Ja, dat heeft ook een kloppend hart. Een heel klein hartje. Ja.
1: Weet ik niet. Nee, mug heeft geen hart. Nee.
2: Jawel. Zelfs, gaan we even een kleine biologieles doen dan. Zelfs een pier, die hebben zelfs 20 harten.
3: 20 harten?
2: Die hebben verschillende harten, ja. En dat is ook de reden dat als je een pier door midden zou snijden, heb ik als kind nooit gedaan, uiteraard. Nee, stel dat. Ja. Dan kunnen de twee helften van dat piertje, van die worm, kunnen gewoon doorleven.
4: Okay, ja. Okay.
1: Als twee individuen. Nou ja,
3: nooit geweten dat een pier zoveel liefde te geven heeft.
1: Ja, ja. Nee. Ja. Nou, die mogen
2: kat heeft 9 levens en een pier heeft 20 harten.
1: Die mogen niet als gezegend worden. Die zijn al gezegend met 20 harten.
2: Ja, die hebben al het bijzondere zegen van de schepper ontvangen. Ja. Ja. Nou, we wilden het dit jaar wel voor het eerst gaan doen. We zaten al te denken van, ja, hoe moet dat dan? Want je kunt natuurlijk moeilijk... ik ben in een streek waar ook behoorlijk wat boeren zijn. En voor je het weet nemen ze de hele stal mee naar de kerk. Dus we hebben nou bedacht dat het dan toch na de mis zal zijn. Iets later in de middag, dat we eerst koffie drinken. En dan kunnen de mensen komen met hun dier.
1: Maar je kunt zeggen, het is een huisdierzegening. Dus als een boer bijvoorbeeld zijn stal wil zegenen, dat kan op een ander moment. En niet alle koeien meebrengen.
2: Ja, dat is misschien wel een goede kleine toevoeging. Ja. Nou weet ik toevallig van een kapelaan in ons bisdom. Ja. Die heeft als huisdier een varkentje.
1: Ja.
2: Dus dan is het probleem dat nog niet helemaal opgelost. Hè. Als de kapelaan nu luistert, dan weet hij wie het is.
1: Als het heeft een kloppend hart.
2: Kloppend hart.
1: En het is een huisdier.
2: Mogen we het niet weigeren? Nee. We mogen het niet weigeren. Nou, vooruit. Het varkentje is ook welkom. Ja. Nou,
3: dat vindt dan plaats, denk ik, in het halletje dan van de kerk.
2: Of in het halletje of onderaan de trappen. Dat ze kunnen langskomen rijden op hun paard.
1: En, een paard en de huisdieren mogen niet in de mis of zo komen.
2: Dat hadden we nog niet zo bedacht. Nee. Een goudvis in een vissenkom vooruit. Maar, we hebben er al flink over zitten brainstormen. Want wat nou als de ene parochiaan een goudvis heeft en de buurvrouw heeft een kat? Dat gaat ook niet helemaal goed samen. Waarschijnlijk. Het wordt waarschijnlijk of voor de trappen van de kerk of in de tuin. Toch is het ook wel een heel oud gebruik om dat te doen. Ja. Hè? Het klinkt misschien een beetje het is grappig om dieren te zegenen. Ik weet, vroeger, ook in Nederland, was bijvoorbeeld de zegening van paarden ontzettend belangrijk.
4: Ja.
2: Kijk, het was vaak ook de kostwinner. Hè? Behalve de boer zelf die hard aan het werken was, had je ook het paard en de os bijvoorbeeld nodig, of het ezeltje. Ja, als die ziek werden, dan had je een groot probleem. En nog steeds natuurlijk. Hè? Dus daarom werden die dieren ook gezegend om ook ten dienste te staan van de mens. Ja, en kunnen ook voorwerpen zegenen. Hè? Dus waarom zouden we niet dieren kunnen zegenen die ook nog eens een keer kunnen helpen bij Gods plan? Dus we gaan kijken wat er op afkomt.
3: Eigenlijk Cunera goed voor, geloof ik, hè, voor paarden.
2: Klopt, klopt.
1: En dan heb je op 3 november dan heb je zo'n broodjes.
3: Sint-Hubertus.
2: Sint-Hubertus,
1: ja. Ik dacht Norbertus, Hubertus broodjes.
3: Voor je jachthond.
1: Ja, ook voor dieren. Zo, dan kun je je dieren thuis geven als die ziek zijn.
2: Oh. Je hebt in Duitsland jaarlijks de processie met de paarden. Dat is Hakendover, dacht ik. Hele grote processie. Er komen iets van 10.000 man op af of zo. En dan staat het dus vol met paarden die ook mee in processie gaan naar het heiligdom. Ja. Ja. Nou, we beginnen klein met een kat en een goudvis. En dan zien we wel
1: ook.
2: Hoe het de komende jaren gaat uitgroeien. Ja. Ja. Maar goed, ik dacht in een Franciscus parochie moet er toch iets van aandacht zijn voor die beestjes.
1: Ja. Ook misschien een dierengaard of zo, maar ja, dat is een andere.
2: Nou ja, we hebben nu al de kat. En de kat is ook niet altijd alleen, want hij wordt al bezocht door een andere kat die probeert zijn plekje in te nemen. Dat noem ik dan de kwaadaardige kat, want onze kat is natuurlijk de goeie. Hè? En die probeert dan hem van zijn bakje eten te beroven. Maar ik zag van de week, volgens mij was jij dat trouwens, Tom, die zei van, heeft hij schrammetjes op zijn neus?
3: Ja, ja.
2: Want dan heeft hij teruggevochten.
3: Ja, precies. Ja, als hij op zijn achterlijf schrammen heeft, dan is het niet goed.
2: Nee. Ja. Nou, de eerste keer was hij helemaal ongehavend. Dus ik denk dat hij hem gewoon de benen heeft genomen en heel hard de tuin uitgesprint is. Maar van de week had hij toch wel zo'n bloedplek onder zijn nek zitten. Dus ik denk dat hij zich kranig geweerd heeft.
3: Mooi zo.
2: Dus brammetje begint op te staan tegen al dat geweld in de wereld. Ja.
1: En muisjes hebben jullie ook nog?
2: Niet meer.
3: Steeds minder.
2: Ik heb ze niet meer gezien. En vogels had ik eerst heel veel in de tuin. Die zie ik ook niet veel meer.
1: Nee, die houden niet van katten. Hè?
2: Nee. Goed. Waar zijn we?
1: Muziekje.
2: We gaan even naar muziekje luisteren. En dan zijn we zo weer terug.

0: Beste luisteraars, we zijn terug in de uitzending bij het Weekend In met Pastoor Pieter. Hier nog steeds ontspannen over wat er is geweest en wat komt.
1: Ja, steeds ontspannender lijkt het wel, ja. Ja, we hadden net even teruggeblikt. Eén dingetje hadden we niet genoemd. Afgelopen maandag, dat is eigenlijk wel heel mooi. Toen heeft Yvonne teruggeblikt met Monsieur Hendricks ook op het afgelopen weekend. En dat was wel heel mooi om zijn enthousiasme te horen. Dus ja, je kunt dat ook nog terugluisteren in de audiotheek. Het heeft hem ook ontzettend goed gedaan. Dus ja, dat is natuurlijk ook niet elke dag dat je zo'n vooraanstaande kardinaal ontvangt. Hij sliep ook, of ja, niet in het huis van Monsieur Hendricks, maar wel in de buurt van, in het hotel. Nou, hij zou eigenlijk bij Monsieur logeren, maar de lift was kapot. Dus dat is
0: nee,
1: echt
0: we
1: zo.
0: Lagen om iets anders. Dat is een foto die een beetje viraal is geworden.
1: Oh, ja, ja. Oké. Okay. Over slapen gesproken, ja. Ik snap hem. Ik voel wat je zegt, ja. Ja. Goed, de afgelopen week, ja, vanmorgen weer de Club van Job. Ik zie hier een heel lijstje met allerlei thema's die vanmorgen voorbij zijn gekomen. Dating tips,
0: ja.
1: Dansen
0: ja.
1: in de kerk.
0: Ja.
1: Dat
0: mag niet, dating mag wel, dansen in de kerk niet.
1: Mag niet, oké. Wie betaalt voor de reizen van de paus?
0: De kerk zelf.
1: De kerk zelf.
0: De Franse kerk, dus niet de Rome.
1: Ja, de kerk die
0: dus
1: hem ontvangt.
0: Die ontvangt.
1: Ja, dat is ook logisch. Monsieur Genswein zou iets hebben gezegd over het synodale proces in Duitsland.
0: Het is gewoon slecht.
1: Oké. Nou, fijn dat je een uitzending van een uur kunt terugbrengen naar ongeveer een halve minuut. U kunt hem nog terugluisteren, de uitzending, als u wilt. Het hoeft niet per se, want ja, Christina gaf zojuist de samenvatting.
0: De apocalypse en zo, het is ook aan de beurt geweest. En van alle onderwerpen.
1: Oké. Volgende week hebben we een mooie uitzending, ongetwijfeld. Ik heb hem nog niet gehoord, maar dat is zeker toevertrouwd aan kapelaan Kerkhofs. Die gaat spreken over de Eucharistie, over het sacrament.
0: De allerheiligste Eucharistie.
1: De allerheiligste Eucharistie, oké. Over het wezen van de Eucharistie. En hij is bezig met een serie over de zeven sacramenten. Worden dat ook zeven uitzendingen?
0: Nee, het wordt meer. Want hij zei over de heilige Eucharistie, kun je niet maar één keer praten. Dus hij zal drie uitzendingen over de Eucharistie doen. Dus dit is de eerste. En het, in totaal zal het meer dan zeven. Want ja.
1: Ja, oké. Dus per sacrament een paar uitzendingen. Ja.
0: Nou, de doopsel heeft maar eentje gekregen. Het blijft ook zo.
1: Oké.
0: Vormsel ook.
2: Echt beschouwingen of echt catechese?
0: Catechese, doet echt catechese. Ja. Deze keer dus over wat precies de Eucharistie is. En daarna gaat hij over de Bijbel en wat in de Bijbel staat. En zo klassieke voor. Kijk, voor de mensen, de beginners. Hè, de mensen die pas de kerk en de sacramenten ontdekken. Dat wil hij doen. Hij is bezig met een serie voor catechumenen.
2: Ja.
0: Dus dit past in.
2: Het verschil tussen van of kop rood wordt of dat brood wordt, zeg maar.
0: Maar.
2: Dat soort dingen.
1: Dat hebben we deze week ook mogen horen. Ja.
0: Ja. Wat hebben jullie gehoord?
1: Nou, dat ging nogal rond op internet. De paus, paus Leo, die heeft een uitspraak gedaan waarin hij zei van wij hebben een God die brood is geworden.
0: Ah.
1: Ja, natuurlijk is de brood, het levende brood.
0: Het brood is Jezus geworden. Ja,
1: het brood verandert in God en niet God in brood. Ja, hij is als brood, als voedsel voor onderweg, et cetera. Maar ja. Er werd nog wel wat over gestruikeld dat de paus deze.
0: Ik ben zeker dat de paus, denk niet dat Jezus een stuk brood is.
2: Het is geen low-profile baantje ook, hè, paus.
1: Dus, nee.
2: Zou je goed in de gaten.
1: Poeh, ja. Ja. Ja, je kunt niet net zoals wij hier bij het Weekend In maar gewoon een beetje zeggen wat er in je opkomt. Je
2: precies,
1: moet ook echt nadenken over je woorden.
2: Precies,
1: dat is heel anders. Ja. Ja. We hebben het toch maar makkelijk eigenlijk. Ja. Ja. Aanstaande dinsdag is het weer de derde dinsdag van de maand. Zeg ik dat goed?
0: Klopt.
1: Nu dinsdag al, hè? Ja. Ja, ja. Dan hebben we weer de mini-retraite. En op veler verzoek zullen we het gaan hebben over het brevier. En dan wordt er eigenlijk een praktische bijeenkomst. Normaal is de mini-retraite altijd een korte reflectieoverweging over iets wat leeft in onze kerk. Maar ik ga nu aanstaande dinsdag aan degenen die dat willen gewoon heel eenvoudig uitleggen hoe je het brevier bidt uit een boek. Die bestaan nog, boeken.
0: Ja, die gebruiken. Gonnie is een grote fan van het brevierboek.
1: Ja, en ik begin ook te ontdekken. Ik ben sinds een jaar of zo, denk ik, ook weer teruggekomen bij het boek. Want ik bad eerst altijd van de WhatsApp. Of hoe heet het, niet voor WhatsApp. Ja, daar ga je al. Een van de belangrijke redenen dat ik het dus niet meer doe. Nee, ik bad altijd vanaf de getijdengebed app, zo heet die. Ja, ja. En op zich is dat een hele mooie app, dat werkt heel goed. Maar ja, er is niks zo erg als dat je aan het bidden bent en ineens komt er een WhatsAppje binnen bijvoorbeeld. En je bent weer afgeleid. En, ja. Dus ik ben ook weer vanuit het brevierboek gaan bidden. En die boeken, we hebben er hier een heel stel liggen ook. Hè. Dus mocht er aanstaande dinsdag iemand van de vrijwilligers komen naar deze ontmoeting. Als u er ook echt uit gaat bidden, dan mag u zo'n brevierboek meenemen. En we gaan gewoon kijken, hoe bid je dat brevier? Dan zitten een hoop lintjes in dat boek. Dat is een stuk of 5-6 lintjes. Ja, hoe weet je waar je bent in het jaar? Hoe weet je de goede pagina te vinden? We hebben hier het grote geluk dat Gonnie altijd, als zij voorbeeld, dat ze ook de nummers van de pagina of de paginanummers noemt. Hè? Ja. Maar goed, als je thuis bent en je bent toevallig even niet in de gelegenheid om met Radio Maria mee te bidden en je wilt toch zelf die goede pagina's vinden, Dan is daar uit te komen. Ja, ja. Het is, er zit een bepaalde logica in het boek, maar daar gaan we dus dinsdag over spreken. En ik zal ook wel iets vertellen over het belang van het breviergebed. Het wordt wel genoemd het gebed van de kerk. Hè? En voor een priester geldt het zelfs zo dat hij, als hij een keer de rozenkrans zou overslaan een dag, is dat minder erg dan dat hij het breviergebed overslaat.
2: Of de heilige mis zelfs, geloof ik. Hè?
0: Dat is ook.
1: De heilige mis, dat weten weinig mensen. Maar is geen verplichting dagelijks voor de priester. Uiteraard wel op de zondag, maar op de overige dagen niet. Dat wordt wel van harte aanbevolen. Maar een priester is niet verplicht om elke dag de mis te vieren. Maar is wel verplicht om elke dag het brevier te bidden. Dat heeft hij ook beloofd bij zijn wijding. Dus dan zal het wel een belangrijk gebed zijn, ja.
0: Ja.
1: Ja, goed.
0: Ja, dat is een mop, hè. Er zijn veel mensen in de hel en die ene heeft iemand vermoord, de andere, dat is ook een priester die daar zit en is, wat heb ik gedaan? Ik heb het compleet een keer overgeslaan.
1: Ja, ja. Foei.
0: Ja. Oh, dat is het.
1: Slechte knecht.
0: Slecht. Ja. Ja, zo gaat het.
1: En nu lachen we ermee totdat we straks
0: tot
1: in het vaartuur
0: zitten
1: en dan het blijkt, het was echt zo. Ja. Ja. Nou, Rome heeft ooit een document over uitgebracht ook van wanneer wordt het nou een zonde of een doodzonde? Want daar is ook over nagedacht. Hè? Als je een keer de laude bijvoorbeeld als priester niet zou bidden, dan is dat niet meteen een doodzonde, maar dat kan het wel worden als er een herhaling optreedt, dat je dat vaker gaat doen. En dan wordt er ook weer een onderscheid gemaakt tussen de grote getijden en de kleine getijden. Dus de grote getijden, dat zijn de laude en de vespers. En de kleine getijden, de overige gebedsmomenten. En de kleine getijden, die kun je vaker overslaan voordat het een doodzonde wordt. Maar op termijn wordt dat ook een doodzonde als je dat blijft herhalen. Dat geldt voor de priesters overigens en voor de diakens, want die hebben dat ook beloofd. Dus niet voor het godsvolk, de leken gelovigen.
0: Maar terwijl bij de andere zonden is het anders. Want als iets een grote zonde, als je het vaak genoeg doet, dan wordt het een gewoonte en dan is het minder ernstig.
1: Volgens mij is dat niet zo. Nee.
2: Je hebt dan minder in de gaten. Je geweten heeft minder in de gaten dat het een doodzonde is.
1: Maar. Ja.
0: Okay.
1: Kijk, dat staat dan even los van de onwetendheid. Hè? Dus als je iets blijft herhalen in onwetendheid, dan kan het wel een zonde zijn. Maar dan wordt die misschien niet helemaal in de volheid aangerekend. Hè? Dus dan kan het zijn dat iets sec bekeken wel een ernstige zonde is. Maar dat God het jou niet aanrekent als hele ernstige zonde.
0: Omdat je jezelf niet
1: omdat je
0: onwetend
1: bent. Maar als je wetend bent van het feit, dit is een zonde, en je blijft hem herhalen, dus het wordt een gewoonte. Ja. Ja, dan stapelt de zonde eigenlijk juist op en dan wordt het nog ernstiger.
0: Oh ja, dan word je gewoon een grote zondaar.
1: Dan word je een grote zondaar, ja. Ja, dan word je, ben je verknocht aan de zonde. En dat is op het moment dat je bidt voor de verstokte zondaars.
0: Ja,
1: dat zijn diegenen die weten dat ze zondigen en het volop blijven doen. Ja, ja.
0: Ja, ja. Ja. Ja, die bestaan wel, helaas.
1: Ja, die zijn er ook, ja. Ja. Ja, zit er even om ons heen te kijken.
0: Nee.
1: Zit elkaar aan te kijken.
2: Ik ben heel stil.
0: Nou, ik zou bij Radio Maria geen verstokte zondaars zijn.
1: Verstokte zondaars, nee. Wij zijn gewoon arme
0: zondaars.
1: Gewoon arme zondaars. Ja, wij zijn van het type arme zondaars.
2: Dat is misschien ook een leuk idee voor het programma. Hè? Naast gewoon katholiek, gewoon arme zondaars.
1: Ja, dat valt me ook altijd op bij het Belgische Wees Gegroet. Hè? Je hebt een Vlaamse variant van het Wees Gegroet. En dan bid je ook voor ons, vraag je aan Maria om te bidden voor ons arme zondaars. Ja. Wij bidden gewoon voor ons zondaars. Nou, heb ik wel eens gehoord dat de Vlaamse variant van het Wees Gegroet, die kennen jullie denk ik, hè? Van gezegend zijt gij boven alle vrouwen, bidden ze in Vlaanderen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Bid voor ons arme zondaars. Maar dat zou een soort erfenis zijn geweest van het Jansenisme. Waarin de kloof zeg maar, tussen ons hier op aarde, de zondaars en God zo groot werd dat we eigenlijk bijna niet gered konden worden. En daarom werd heel erg benadrukt van dat zondige karakter van de mens, dat zit zo diep.
0: Ja, dat je arme bent.
1: Ja, dat je een arme zondaar bent. En Maria is in die zin ook niet gezegend onder de vrouwen. Hè? Als een van de vele vrouwen is zij gezegend. Nee, zij torent er bovenuit. Hè? Ik heb dat wel eens als uitleg gehoord. Maar goed.
0: Ja. Zou het kloppen?
1: Zou het kloppen? Ik weet het niet. We zouden eens kunnen vragen.
0: Belgische luisteraars kunnen iets van zeggen.
1: Of die erop kunnen reageren.
2: Maar ze waren vroeger dus eigenlijk vrij streng. De Belgen.
1: Ja. Vroeger. Ja.
0: Ja. Misschien nu is het een tegenreactie op de strengheid van toen. En zijn ze nu extra...
1: Ja, ik weet ook niet. Ja, een Vlaming zal nog steeds arme zondaar bidden. Tenminste, als ze nu wezen goed bidden, bidden ze dat nog altijd.
0: Ja, we krijgen dus af en toe luisteraars die meebidden bij de Rozenkrans. Ja. En dan bidden ze dat met de arme zondaars.
2: Ik was op een gegeven moment op een begrafenis in België. En dan viel me wel op dat alle mensen werden uitgenodigd om het kruis te kussen als teken van hun geloof in de wederopstanding van onze lieve Heer. Het kruis in de wederopstanding. Oh. En iedereen deed dat.
0: Ja.
2: En je dacht van, die mensen zijn echt niet allemaal praktiserend katholiek, maar die gingen er allemaal mooi in mee. Dus ik denk van, dat was echt wel een cultureel groot verschil, zeg maar.
0: Ja, op Goede Vrijdag hier in Nederland, dat kust niet, haast niet iedereen het kruis.
1: Nee, klopt. Nee. Nou, dat viel me op zondag met de reliekverering in Haarlem. Dat iedereen dat wel deed.
0: Ja.
1: Dat is ook overigens geen verplichting, hè? Dus je kunt daarvoor kiezen. Maar het is natuurlijk wel heel passend om een reliek van een heilige te kussen. En ook het kruis op Goede Vrijdag met de kruisverering. Maar in Haarlem gebeurde dat met heel veel devotie viel me op. En dat mensen echt de tijd namen om dat reliek te vereren en het ook te kussen.
2: Ja, Julian had een prachtig filmpje op Instagram gezet daarvan ook.
1: Ja, klopt. Zag ik, ja. Ja, dat heeft, dan zijn we toch weer even terug bij de zaterdag, of bij de zondag bedoel ik. Dat heeft de kardinaal ook echt geraakt, vertelde hij. Dus hij heeft die reliekoplegging gedaan, of de zegen met de relieken. Dat heeft hem ook iets gedaan. Dus hij was, dat zei hij s'avonds ook, voordat hij, zondagavond was hij helemaal op natuurlijk. Een ontzettend vermoeiende dag geweest. Maar hij zei van, ik ben diep onder de indruk van het geloof in Nederland.
2: Wauw.
1: Ja, en dat sprak ook een beetje uit dat hij het eigenlijk niet had verwacht.
0: Er is er nog, hè. Dat zou je denken, dacht ik ook, hè. Toen ik hier naar Nederland kwam, ik zag de kerken bijna leeg eigenlijk op zondag. Ja. Ongelooflijk. Maar er is wel geloof in Nederland.
1: Er is geloof, ja. Ja. Ik hoor het ook vaak van Poolse mensen. Die uit een land komen, wat natuurlijk 10 keer katholieker is dan Nederland. Maar die dan toch verrast zijn dat er toch nog wel wat geloof is. En ook, kijk, geloof is altijd ook ergens naar op weg. Hè? Het is aan het groeien of aan het afnemen. En ik hoop dat wij het geluk hebben in Nederland dat het ook echt aan het toenemen is. Dus dat we uit een heel diep dal komen, maar dat we al toch weer een beetje op de retour zijn. En ik hoor in Polen dat de angst is dat het daar net andersom gaat. Dat is natuurlijk... oer en oer katholiek, maar dat ze ook geloof een nieuwe aartsbisschop hebben die niet zo katholiek is, die behoorlijk liberaal is. Ja, en dan krijg je natuurlijk dat het hele land daaronder leidt.
0: Ja.
1: Dus het is even afwachten hoe dat welke kant dat op gaat. Nog even terug naar het Wees Gegroet, waar we het net over hadden. Misschien kunnen we het dus aan Marleen Kaars vragen, of die daar wat meer van weet.
0: Over het Wees Gegroet van het Jansenisme.
1: Ja, of daar banden zijn, of dat wij die er zelf, of dat ik die, ik heb dat ooit gehoord van iemand, dat die erbij zijn bedacht.
0: Die zou wel een mooie uitzending over kunnen maken.
1: Ja, dat denk ik.
0: Ja, die is aan de beurt aankomende donderdag ook.
1: Ja, ik zie ze hier ook op het plaatje staan met alles wat er staat te gebeuren deze week. Aanstaande donderdag heeft ze weer een uitzending Het Inzicht. En dan gaat ze spreken over gewijde liefde. Hè, dus de thema's die ik lees hier staan. Maagdelijkheid, kuisheid, celibaat. Dat zelfs bij herders van de kerk op dit moment gevoelig ligt. Ja, dat weten we, hè. We hadden net over de Belgische kerk. Nou, daar wordt nu volop gesproken over. Of niet alleen gesproken. Dat pad is al ingezet. Dat ze ook getrouwde mannen tot priester willen gaan wijden. Wat natuurlijk het hele celibaatsverhaal super verwarrend zou maken.
0: Nou, het is over 2 jaar.
1: Ja, we hebben nog even.
0: God geeft nog 2 jaar de tijd om het in te grijpen.
1: Ja, ja. Nou, laten we ervoor bidden dat het gebeurt. Maar goed, dus Marleen Kaars die spreekt erover in haar uitzending. En ik denk een heel belangrijk thema. ja, het hangt ook heel erg samen met waar we het net over hadden. Maria en Fatima, die spreekt over het huwelijk en het gezin. Ook dat gewijde leven is natuurlijk een huwelijk. Hè? Dat is ook een huwelijk dat je aangaat met God. Ja, ik ben heel benieuwd wat ze ervan gemaakt heeft. Marleen Kaars, die altijd ontzettend veel werk erin steekt. Hè? Die is daar maanden mee bezig om een uitzending te maken. Dus nou, daar kunnen we aanstaande donderdag weer van gaan genieten.
0: Ja.
1: Ja, volgens mij zijn we aardig rond.
0: Oh, we kunnen de luisteraars een tip geven over aankomende zondag wat te kijken. De interview met Burk.
1: Ah, goed idee.
0: Kunnen, ja. Nou, het gaat regenen aankomende zondag.
1: Ja, sommige mensen gaan naar Kevelaar wandelen.
0: Dat zijn sommige mensen. De anderen gaan daar niet.
1: En anderen die kunnen blijven lekker thuis met een kopje thee op de bank. Het miezet een beetje buiten. En die kunnen dan gaan luisteren of gaan kijken inderdaad naar een interview met kardinaal Burk. Die dus vorige week bij ons was ook. Een heel uitgebreid interview, twee interviews eigenlijk. Eentje over het Oude Testament en een over het Nieuwe Testament. En dat is met een hele bekende Amerikaanse podcastmaker, Sean Ryan. Ik ken hem verder niet zo heel goed, maar ik weet dat hij heel bekend is. Ik ken ook zijn achtergrond niet, dus ik weet helemaal niet of ik hem uitgebreid kan promoten op de radio. Het enige wat ik weet is dat hij in gesprek is gegaan met kardinaal Burk. Onlangs ook met Father Ripperger, de priester, de bekende exorcist. Waarin dus kardinaal Burk in twee uitzendingen, ik geloof van allebei 2,5 uur, eerst spreekt over het Oude Testament en daarna over het Nieuwe Testament. En die uitzendingen staan nu net online, pas sinds gisteren. Nou, wij vonden dat allemaal wel prachtig dat onze kardinaal die nu in Nederland is geweest, dat hij daar zo'n...
2: Misschien kunnen we de link in de WhatsApp community delen.
1: Ja,
0: kan ook.
1: Ja, kunnen we doen. Ja.
0: En sowieso voor wie dat niet heeft, gewoon YouTube. En dan schrijven kardinaal Burk op zijn Engels.
1: Ja, en Sean Ryan. S-H-A-W-N.
0: Ryan.
1: Zeg ik goed, hè? Ja. Spatie R-Y-A-N. Sean Ryan. En ja, dat is een Engelse uitzending, maar ik vermoed dat je tegenwoordig gewoon op de vertalen of de ondertitelknop in het Nederlands kunt drukken. Klopt dat?
0: Ja, dan krijg je naar de ondertiteling en dan kun je het veranderen.
1: Ja, dus dat kan gewoon, dat doet YouTube tegenwoordig automatisch.
0: Ja, het is geen geweldige, maar het is wel goed genoeg.
1: Het is goed genoeg om te kunnen
0: volgen.
1: En
0: als je een beetje Engels kunt, dan helpt het wel.
1: Ja.
2: Ik ga even checken meteen.
1: Maar Tom, onze technische, in ieder geval ook technische man.
0: Het niet.
2: Ja. Ik weet niet of de Nederlandse ondertiteling automatisch bij zit.
0: Niet automatisch, je moet ze aanzetten.
1: Ja, even kijken. Ja, je kunt ze aanzetten bij opties, bij functies. Ja. Nou, terwijl Tom zoekt of wij hier...
2: Nederlands zit er niet bij. Nee.
1: Zit er niet bij,
0: ja, helaas.
1: En Duits?
2: Ook niet. Ook Engels niet. Automatisch gegenereerd.
0: Ja, oh, maar okay. Je kunt wel kiezen naar een andere taal, of niet? Normaal gesproken,
2: nee.
0: Dat is raar.
1: Moeten we dat eigenlijk even doorgeven? Ja. Nou goed, misschien. We zullen eerst de uitzending zelf gaan kijken. Want ik heb het ook nog niet gezien. Als het echt de moeite waard is, zouden we het zelf kunnen vertalen natuurlijk.
2: Oké. Okay.
0: Dat is hebben... 5 uur.
2: Ja. Christina die heeft toch tijd genoeg. Ja. Zondag, begrepen.
1: Ja. Oh, jij ging maar de uitzending kijken zondag, Christina. Is, pak maar meteen je aantekening een boekje erbij.
0: Ik moet zeggen, de uitzending over het Oude Testament is al... 1,6 miljoen keer bekeken. Miljoen.
1: En die staat er sinds gisteren
0: twee
1: of eergisteren.
0: Dagen geleden is dat. En die van gisteren is 302.000.
1: Ja, dat is ongelooflijk wat een bereik dit soort mannen hebben.
0: Ja. Maar 1,6 miljoen. Ja, het is Engelstalig. Ja. Hè? Het is Amerika.
1: Maar ze worden wereldwijd bekeken, die films. Want ik weet dat ook in Nederland.
0: Nou, wij kijken het ook. Hè?
1: Nou, ik kreeg de link doorgestuurd van mijn broer. En die is hier toch eigenlijk niet zo heel veel mee bezig. Maar die volgt wel Sean Ryan. Dus ik vond het prachtig om te zien dat het via die weg ook nog bij ons komt. En wat ik wel weet over deze podcastmaker, wat ik al zei, ik weet niet veel van zijn achtergrond. Ik weet wel dat ik op internet lees dat hij steeds meer met het geloof bezig is.
0: Ja, ja.
1: En dat hij ook zelf naar de kerk gaat weer. Dus dat hij dat tijden niet heeft gedaan en nu wel weer gaat. Dus misschien moeten we ook bidden voor hem. Hè? Dat niet alleen luisteren.
2: Met Father Ripperger was hij diep onder de indruk. Hè?
1: Ja. Klopt.
0: Nou, ik moet zeggen, ik keek net op YouTube en je kunt wel de vertaling veranderen. Dus ik ga naar... instellingen, naar zo'n tandenwieltje. En dan kies je voor... ik heb hier het in het Engels... subtitles. En dan staat daarbij English auto-generated. Dan klik je daarop. En dan ga je naar auto-translate. En dan krijg je een hele lijst talen, Deens, Engels, bla bla bla, French. Even kijken of wij Nederlands.
2: Maar dan moet je dan op je, op je laptop doen, Christina.
0: Ja, nou, ik zie Nederlands niet staan in de, dat, onder de. Wel dat, bij de, Nepali.
2: Op de app, op mijn telefoon gaat het niet.
0: Maar ook, daar is, ik
1: dus
0: zie
1: op de computer
0: hier,
1: moet je hem kijken. Moet je op de computer meer opties, bekijken. Ja.
0: Ik zie hier geen Nederlands, maar ja, goed. Beter kijken, maar het kan dus wel.
1: Meerdere talen zijn mogelijk.
0: Nepali en zo kan ook.
2: Ja, dat is ook handig. Als
1: fijn
2: je
1: voor
2: dat
1: deze
2: betekent.
1: Ja. Ja. Ja, helaas geen Nederlands ondertitel. Graag, wel Nepali. Van harte aanbevolen.
0: Graag gedaan, ja. Ja.
1: Goed.
0: Zwak jullie ook.
2: Ja.
1: Juist. We zullen gaan afronden.
0: Ja. Ja,
2: het is vrijdagmiddag.
1: Zou je bijna gaan denken, ja. Ja, als je dit zo hoort. Ja.
0: Nou, het is toch wel ontspannend.
1: Ja,
0: we
1: ja, het was zeker ontspannend. Ja. Ja. Ja. Ja. Goed, ik zal de zegen geven en dan wensen we u een heel goed weekend toe. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
1: De Heer zij met u.
3: En met uw geest.
1: Goede Heer, deze week hebben wij het geboortefeest gevierd van uw moeder Maria. Maria is de zekerste en eenvoudigste weg naar de hemel. Daarom vragen we op haar voorspraak zegen over alle luisteraars van Radio Maria. Iedereen die met ons verbonden is vandaag, maar ook op de andere dagen. We vragen dat door de tussenkomst van Maria hun geloof mag groeien. En dat hun ziel bewaard mag blijven voor het eeuwig leven. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen. Amen.
4: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

0: Ja, maar rustig aan. Hellingen moet je langzaam beklimmen. Natuurlijk trokken ze zich niks van die wijze raad aan. Maar het gevolg was dat ze halverwege het steile straatje hijgend en zwetend moesten stilhouden om op adem te komen, terwijl pa hen in het tempo van een overjarige slak voorbij sjokte tot aan het einde toe. Assisi was een mooie, oude stad, moesten ze na een poosje toegeven. Heel apart, met die smalle, steil oplopende straten, hoge oude gebouwen, veel kerken en talloze pleinen en pleintjes. Weinig verkeer, dat zich heel rustig voortbewoog. Zelfs niet toeterde toen Eefje en Sanne vrolijk kletsend de rijbaan bezetten. Ze waren niet de enige toeristen. Ze hoorden allerlei talen om zich heen. Maar hinderlijk druk was het niet.
1: Nog niet, legde pa uit. In juli en augustus kun je de hoofdstraten over koppen lopen. Nu kunnen we tenminste alles op ons gemak bekijken.
0: En dat deden ze dan ook. Ze slenterden naar het centrum van de stad. Kerken en andere gebouwen bewaarden ze voor morgen. Dit was alleen maar een oriëntatietocht, zei pa. Op het grote plein, de Piazza del Comune, gingen ze naar het postkantoor om alvast postzegels in te slaan voor de kaarten die zeker verstuurd zouden worden. In de telefooncentrale belden ze naar oma Dijkstra en familie de Vries om te melden dat het tot nu toe allemaal prima verliep. En bij een bank wisselde pa een cheque tegen Italiaanse lires. Daarna zochten ze een gelateria op, een ijszaak, en keken verlekkerd naar de vitrine, waar zeker wel 20 verschillende soorten ijs lagen uitgestald. De keuze was moeilijk en duurde lang.
1: Ik ben helemaal niet zo gek op ijs, beweerde pa, toen hij het op had.
0: Maar dit is ijs om je vingers één voor één af te likken. En ongegeneerd voegde hij de daad bij het woord. Ik heb een gevoel of ik droom, zei Eefje genietend. Wat een vakantie. Even een foto, zei Rob. Say cheese. En hij knipte en hij kwam tevreden weer bij hen zitten. Wat staat er nou op? Vroeg Sanne. Koppen of benen?
2: Die grote mond van jou, zei Rob. Maar wat er ook op staat, het is tenminste onbewogen en helder. Dat kun je van jouw foto's niet altijd zeggen.
1: Mooi, zei pa. Dan gaan we nu terug naar ons logement. Eten, vroeg naar bed en vroeg op, want morgen hebben we veel te doen.
0: Omdat ze de enige gasten waren, kwam de pater een praatje maken. Wat voert u hierheen? Vroeg hij, is het toerisme of is het Franciscus?
1: Allebei, zei pa, en hij vertelde wat de bedoeling was van de reis.
0: Pater Francesco was onder de indruk. Dus u gaat veel lopen? Dat is de beste manier om een land te leren kennen. En in één adem door, geen mes gebruiken. In Italië eet je alleen met vork en lepel. Geef eens hier.
1: Op het bord van Rob deed hij hem voor hoe ze de lange spaghetti slierten in de holle kant van de lepel om de vork moesten draaien. Maar ze brachten er niets van terecht. En toen de pater zich terugtrok, pakte ze gauw weer een mes om alles in kleine stukjes te snijden.
2: Waar bemoeit die man zich mee? Mopperde Rob. Ik eet zoals ik zelf wil.
1: Maar dan verslijten de Italianen je wel voor een barbaar, zei pater Francesco vanuit de keukendeur. Hij mocht dan oud zijn, maar aan zijn gehoor mankeerde niks. En hij had er duidelijk lol in om dat te demonstreren.
0: Pa heeft heel wat te vertellen. Het ontbijt de volgende dag was een teleurstelling. Een soepkop vol koffie en sneetjes keihard stokbrood met marmelade.
1: Zo ontbijten de mensen in Zuid-Europa, zei pa. Maar wie nog honger heeft,
2: kan straks in de stad nog wel wat krijgen. Kom op jongens, we gaan. Eerst bezochten ze de San Francesco. Ze daalden af naar de onderkerk. Een donkere ruimte met lage gewelven. Onder het altaar was een crypte. En daar lag Franciscus begraven in een stenen kist. Er brandden kaarsen en lampen. Mensen zaten er te bidden. Maar je kon ook rond het graf lopen. En toen ontdekten ze in de muren 4 naamplaatjes. Dat waren de allereerste medebroeders van Franciscus. Angelo, Maceo, Leo en Rufino. Hé, hier staat een fout, ontdekte Rob bij een 5e naamplaatje. Broeder Jacoba, dat moet toch zeker Jacobus zijn?
3: Nee, dat is goed, zei pa in zijn reisgids snuffelend. Vrouwe Jacoba was een adellijke weduwe in Rome. Franciscus ging altijd bij haar op bezoek, als hij in Rome was, en dan at hij de lekkere koekjes die ze voor hem bakte. Ze kwam als geroepen naar zijn sterfbed met die koekjes, een lap grijze stof en kaarsen. Eigenlijk mocht ze als vrouw niet in een mannenklooster komen, maar door haar broeder Jacoba te noemen, kwam Franciscus onder die regel uit. Hij was erg op haar gesteld en daarom is ze ook dicht bij zijn graf begraven.
2: Nou, dat is mooi, knikte Sanne. Ik ben blij te horen dat Franciscus een gewoon mens was, die snoepte en vriendinnen had.
3: Maar deze overdreven grote kerk boven zijn graf had hij vast niet gewild, zei pa. Die is volledig in tegenspraak met zijn vrijwillig gekozen armoede.
2: Belachelijk, zei Eefje ongewoon fel. Wie bedoel je nou? Vroeg Sanne verbaasd. Degene die deze kerk gebouwd heeft? Of Franciscus?
4: Allebei, snauwde Eefje. En toen liep ze gauw door.
2: De anderen keken elkaar vragend aan. Wat was dat nou opeens?
3: Laten we nog even verder kijken, stelde pa diplomatiek voor. Hier is ook een klein museum met gebruiksvoorwerpen van Franciscus.
2: Daar zagen ze onder andere de steeds weer opgelapte grauwe pij met kap en koord die Franciscus gedragen zou hebben.
5: Is dat ding 700 jaar oud? Daar geloof ik niks van, zei Sanne. De stof was toen al zo versleten, die moet toch al lang vergaan zijn.
3: Ach, zei pa schouderen ophalend, is dat nou zo belangrijk? Je kunt het ook zien als een voorbeeld hoe de broeders er toen uitzagen.
2: In de bovenkerk bekeken ze vluchtig de dubbele rijen schilderijen van de beroemde schilder Giotto. Ze toonden allemaal fragmenten uit het leven van Jezus Christus en parallel daarmee fragmenten uit het leven van Franciscus. Maar ze kenden al die verhalen nog niet.
3: Later, zei pa.
2: Op de terugweg komen we hier nog eens terug en dan zal het ons wel duidelijker zijn.
3: Dan ga ik wat anders doen, dacht Rob. 1 keer is genoeg.
2: Ze wandelden verder de stad in. Via het grote plein, waar ze eerst een paar croissants kochten als aanvulling op het karig ontbijt, kwamen ze op een kleiner pleintje en daar stond een bronzen standbeeld van de ouders van Franciscus. Moeder Pica en vader Pietro Bernardone.
5: Levensecht, zei Sanne. Je ziet zo dat hij een macho is, zoals hij zijn vrouw bij haar hand tegenhoudt. Hier blijven jij.
2: Wat heeft hij over zijn arm? Zijn dat lappen? En is dat omdat hij een stoffenwinkel had?
3: Vroeg Rob. Nee, dat zijn de kleren van Franciscus, zei pa.
2: En vrouwe Pica heeft een ketting in haar hand, zie je wel? Daar zit een heel verhaal aan vast. Zet je schrap.
3: Maar de kinderen gingen er liever bij zitten. Gewoon op de grond voor het standbeeld. En toen stak pa van wal.
2: Franciscus was dus het kerkje van San Damiano gaan opknappen.
6: Daarvoor had hij stenen nodig. Zijn geld was op en dus moest hij gaan bedelen. En weer lachten zijn stadsgenoten hem uit. De jongen van Bernardone werd met de dag gekker. Ze smeten hem allerlei rommel na. Vader Pietro werd razend op zijn zoon, sleurde hem zijn huis in en sloot hem op in een donker hok. Maar hoe hij ook met hem praatte, hem sloeg, hem uithongerde, Franciscus bleef bij zijn besluit. Hij wilde niet meer in de winkel werken. Hij moest een andere opdracht uitvoeren. Toen vader Pietro naar Frankrijk vertrok, nam moeder Pica zijn rol over. Ze sloeg niet, dat was haar aard niet, maar ze praatte met Franciscus en smeekte hem op te houden met die onzin. Met zijn moeder kon Franciscus beter overweg en haar kon hij ook uitleggen waarom hij zich zo vreemd gedroeg. Vrouwe Pica begreep het en liet haar zoon vrij, vandaar dat ze die gebroken ketting in haar hand heeft.

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 20e verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Over het mooie visioen dat een jonge broeder kreeg, die zijn bij zo verafschuwde dat hij besloot het kloosterkleed af te leggen en uit de orde te treden. Een zeer edele en verfijnde jonge man trad in de orde van Franciscus. Na enkele dagen begon hij echter door toedoen van de duivel de pij die hij droeg zo te verafschuwen dat hij zijn habit als een armoedig vod beschouwde. Hij haatte de mouwen, verfoeide de kap en vond de lengte en de ruwheid van de stof een ondraaglijke last. En omdat zijn weerzin tegen het kloosterleven allengs groeide, besloot hij uiteindelijk het habit af te leggen en in de wereld terug te keren. Nu had hij zich inmiddels aangewend, zoals zijn meester hem had geleerd, om op elk moment dat hij het altaar van het klooster passeerde, waar het lichaam van Christus werd bewaard, met veel eerbied neer te knielen, zijn kap af te doen en met gekruiste armen voorover te buigen. Zo gebeurde het dat hij in de nacht dat hij zou vertrekken om de orde te verlaten, voor het altaar van het klooster langsliep en zoals gewoonlijk knielde en vol eerbied boog. Onmiddellijk raakte hij in geestvervoering en werd hem door God een wonderbaarlijk visioen getoond. Hij zag een bijna oneindige stoet heiligen aan zich voorbij trekken, twee aan twee, als in een processie, allen gekleed in prachtige, kostbare gewaden, met gezichten en handen die straalden als de zon en begeleid door gezang en muziek van engelen. Onder deze heiligen waren er twee nog waardiger gekleed en getooid dan alle anderen en met zoveel licht omgeven dat ze ieder die hen zag met grote bewondering vervulden. En bijna aan het eind van de processie zag hij iemand die door zoveel eerbetoon omringd werd, dat het leek of hij net tot ridder geslagen was en daarom meer dan alle anderen werd geëerd. De jonge man verbaasde zich over het visioen en begreep niet wat deze processie moest betekenen. Maar hij durfde er niet naar te vragen en bleef in verrukte betovering kijken. De hele processie was al bijna voorbijgetrokken toen hij uiteindelijk toch de moed opvatte om naar de laatsten toe te snellen en heel bedeesd te vragen: "Beste mannen, ik smeek u mij te zeggen wie de wonderbaarlijke mensen zijn die in deze eerbiedwaardige processie lopen." En zij antwoordden: "Weet, mijn zoon, dat wij allen minderbroeders zijn, die zojuist uit de glorie van het paradijs zijn gekomen." Daarop vroeg hij: "En wie zijn die twee die nog schitterender stralen dan de anderen?" Zij antwoorden: "Dat zijn Franciscus en Antonius." En die laatste, die jij zo bijzonder geëerd zag, is een heilige broeder die net gestorven is. Omdat hij zo dapper tegen elke verleiding vocht en tot het einde daarin heeft volhard, begeleiden wij hem nu in triomf naar de glorie van het paradijs. En deze schitterende gewaden die wij dragen zijn ons door God geschonken in ruil voor de ruwe pij die we in de orde lijdzaam gedragen hebben. En de gloed van zaligheid die jij in ons ziet stralen, is ons door God gegeven vanwege de nederige boetedoening en de heilige armoede, gehoorzaamheid en kuisheid die wij tot het einde toe onderhouden hebben. Laat het je daarom niet zwaar vallen, mijn zoon, om het zo heilzame habit te dragen, want als jij in de pij van Franciscus uit liefde voor Christus de wereld veracht, het vlees kastijdt en moedig tegen de duivel vecht, dan zul je net als wij deze gewaden en deze gloed van zaligheid verwerven. Na deze woorden keerde de jonge man tot zichzelf terug en getroost door het visioen joeg hij elke verleiding van zich af en beleed zijn schuld voor de gardiaan en de broeders. Vanaf dat moment verlangde hij niets anders dan strenge boetedoening en ruwe kleding en eindigde hij zijn leven in de orde in grote heiligheid. Tot lof van Christus. Amen. We horen in dit verhaal over een jonge broeder in crisis. En crises komen niet alleen bij broeders voor, maar bij alle gelovigen. Allemaal zien we het af en toe niet zitten met onszelf, met de mensen om ons heen, met God onze Heer. En dit verhaal toont ons hoe we met deze crisis om kunnen gaan, namelijk door vast te blijven houden aan onze gewoontes. De jonge broeder knielt vanuit zijn gewoonte voor het Allerheiligste en wordt zich zo bewust van Christus aanwezigheid bij hem. En die aanwezigheid wordt nog eens bevestigd door een visioen wat zich dan afspeelt. Als wij in crisis zijn, dan is het goed om te zoeken, om bewust te worden van Christus' aanwezigheid in ons leven. En een eerste stap daarin is door gewoon vast te houden aan je gewoonten, om daarop te vertrouwen op wat je altijd deed, dat dat goed is en dat dat je dichter bij Christus kan brengen. En dan word je je bewust van Christus' aanwezigheid in je leven. En dan vinden ook tekenen plaats in de vorm van kleine en grote dromen, van kleine en grote tekenen, van een klein of groot hemels tafereel wat zich plotseling in jouw leven afspeelt. En die bevestiging maakt dat wij ons weer helemaal kunnen toevertrouwen aan God, de Heer, die steeds naar ons uitreikt en altijd met ons op weg wil gaan. In welke kleine tekenen weet jij dat Jezus Christus vlakbij of nabij is? Dat is de vraag die ik je wil meegeven voor deze week. Laten we samen bidden. De begroeting van Maria, omdat zij de vrouw is die heel bijzonder altijd heeft vertrouwd op haar gewoonten en heel veel tekenen kreeg, kleine en grote, die haar vertrouwen bevestigd hebben. Wees gegroet, vrouwen, heilige koningin, heilige moeder Gods, Maria, die als maagd kerk zijt geworden en uitverkoren door de Allerheiligste Vader uit de hemel, die door hem gewijd werd met zijn Allerheiligste beminde Zoon en de Heilige Geest, de Helper, in wie was en is alle volheid van genade en al het goede. Wees gegroet zijn paleis, wees gegroet zijn tent, Wees gegroet zijn huis. Wees gegroet zijn kleed. Wees gegroet zijn dienares. Wees gegroet zijn moeder. En gij alle heilige deugden die door de genade en de verlichting van de Heilige Geest wordt ingestort in de harten van de gelovigen, om van ongelovige mensen te maken die trouw zijn aan God.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

de liefde van God de Vader en onder de bescherming van Jezus Christus. Barmhartigheid, vrede en liefde zij u in rijke overvloed. Beste vrienden, terwijl ik volop bezig was u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zag ik mij genoodzaakt u deze brief te sturen met de aansporing het geloof dat eens voor al aan de heiligen werd overgeleverd krachtig te verdedigen. Want sommige lieden, van wie het vonnis allang in de schrift beschreven staat, zijn erin geslaagd heimelijk uw gemeente binnen te dringen. Goddeloze mensen zijn het, die de genade van onze God misbruiken als voorwendsel voor losbandigheid, en Jezus Christus, onze enige Meester en Heer, verloochenen. Ofschoon gij alles reeds weet, wil ik u er toch aan herinneren dat de Heer weliswaar het volk uit het land Egypte heeft verlost, maar later hen die weigerden te geloven, toch heeft verdelgd. Ook de engelen, die hun waardigheid niet bewaard hebben en hun hemels verblijf verlieten, houdt God met onverbrekelijke boeien gevangen in het duister van de onderwereld, in afwachting van het oordeel op de grote dag. Denkt ook aan Sodom en Gomorra en de naburige steden. Evenals die engelen bedreven zij ontucht en gaven zich over aan onnatuurlijke lusten. Nu liggen zij daar voor aller oog als een afschrikwekkend voorbeeld, gestraft met een eeuwig vuur. Maar dit alles belet onze dromers van ingebeelde visioenen niet om precies hetzelfde te doen. Zij bevlekken het lichaam, verachten de heerschappij en beschimpen hemelse machten. Die mensen zijn een schandvlek op uw liefdemaaltijden, waar zij zich schaamteloos te goed doen en alleen voor zichzelf zorgen. Wolken zijn het, door de wind voorbijgejaagd, die geen regen geven. Bomen zonder vruchten in de herfst, tweemaal gestorven, ontworteld. Wilde baren van de zee, die hun eigen schande opschuimen. Dwaalsterren, voor wie het diepste duister is weggelegd voor eeuwig. Gij vrienden, herinnert u wat door de apostelen van onze Heer Jezus Christus voorspeld is toen zij u zeiden? Op het eind van de tijd zullen er spotters zijn die leven naar hun eigen goddeloze begeerte. Dat zijn de mensen die scheuring veroorzaken, profanen die de geest niet bezitten. Maar gij, dierbare vrienden, bouwt uw leven op uw hoogheilig geloof. Bid in de kracht van de Heilige Geest. Bewaart uzelf in Gods liefde, in afwachting van de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwig leven zal schenken. En heb medelijden met sommigen die twijfelen en tracht hen te redden door hen aan het vuur te ontrukken. Bij anderen evenwel moet uw medelijden gemengd zijn met vrees en zelfs met afschuw voor hun door de zonde bezoedeld kleed. Aan hem die bij machte is u voor struikelen te behoeden en onberispelijk en vreugdevol voor zijn heerlijkheid te doen verschijnen, aan de enige God die ons redt door Jezus Christus onze Heer, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, voor alle eeuwigheid, en nu en in alle eeuwigheid. Amen.

Eerste lezing. Uit de brief van Judas. Aanklacht tegen de zondaars en aansporing van de gelovigen. Van Judas, dienstknecht van Jezus Christus en broeder van Jacobus, aan de geroepenen die leven in

0: Tweede lezing. Uit de preken van de heilige Bernardus Abt over de lof van de moeder maagd. Denk bij alles aan Maria en roep haar aan. En de naam van de maagd was Maria, zo zegt de evangelist. Laten wij ook iets zeggen over deze naam, waarvan men zegt dat hij sterren der zee betekent en die zeer goed past bij de moeder en maagd. Want zij wordt zeer toepasselijk met een ster vergeleken. Zoals namelijk een ster haar straal uitzendt zonder ten onder te gaan, zo baarde ook de maagd haar zoon zonder schending van zichzelf. De straal vermindert bij de ster haar helderheid niet. De zoon vermindert bij de maagd niet haar maagdelijkheid. Daarom is zij zelf die edele ster, opgerezen uit Jacob. Haar straal verlicht de gehele wereld. Haar glans schittert tot in de hemelen en dringt door tot in de onderwereld. En terwijl zij ook de aarde verlicht, waarbij zij meer de geesten dan de lichamen verwarmt, koestert zij de deugd en zuivert zij van de zonden. Zij, zeg ik, is de schitterende en voortreffelijke ster die boven deze grote en wijdse zee noodzakelijkerwijs verheven is, flonkerend door haar verdiensten, lichtend door haar voorbeeld. Gij, wie ge ook zijt, die begrijpt dat gij in de wisselvalligheden van deze wereld op aarde eerder te midden van stormen en winden heen en weer geslingerd wordt, dan dat gij loopt op de aarde, wend uw ogen niet af van de schittering van deze ster, als ge niet ten onder wilt gaan in de stormen. Als de winden van de kwellingen opsteken, als gij botst tegen de klippen van de verdrukking, kijk naar de ster, roep Maria aan. Als gij heen en weer geslingerd wordt op de golven van hoogmoed of van eerzucht, van kwaadsprekerij of van afgunst, kijk naar de ster, roep Maria aan. Als toorn of hebzucht, of de verlokkingen van het vlees, het bootje van de ziel hevig heen en weer geschud hebben, kijk naar Maria. Als gij, omdat ge verward zijt door de grote hoeveelheid van uw fouten, omdat ge ontsteld zijt door de onreinheid van uw geweten, en bang zijt voor de verschrikking van het oordeel, verzwogen dreigt te worden door de diepte van de droefheid en door de afgrond van de wanhoop, denk dan aan Maria. Bij gevaren, in moeilijkheden, bij onzekerheden, denk aan Maria, roep Maria aan. Laat zij niet wijken van uw lippen, laat zij niet wijken van uw hart en, opdat ge de hulp van haar gebed moogt verkrijgen, wend u niet af van het voorbeeld van haar leven. Als ge haar volgt, raakt ge niet van de weg af. Als ge haar vraagt, wanhoopt ge niet. Als gij aan haar denkt, dwaalt ge niet. Als zij u vasthoudt, valt ge niet. Als zij u beschermt, vreest ge niet. Als zij u leidt, raakt ge niet vermoeid. Met haar steun bereikt gij uw doel, en zo ervaart ge in uzelf hoe terecht gezegd wordt. En de naam van de maagd was Maria.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het tweede blijde geheim. Maria bezocht haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader in de hemel, zijt uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 13 september viert de kerk de gedachtenis van Johannes Chrysostomus, Jan Guldemond. Hij draagt als kerkleraar de naam Dr. Eucharisticus. Ik geef een paar citaten waarin zijn geleerdheid blijkt. Hoe buitengewoon rein moet degene zijn die dit heilig offermaal gebruikt. O wonder, o goedheid van de menslievende God. Hij die boven bij de Vader troont, wordt op het ogenblik van de heilige handeling tastbaar, door aller handen te vatten, en biedt hij zichzelf aan hen, wie hem omarmen en ontvangen willen. Wanneer niemand het waagt het kleed van een vorst zonder eerbied te behandelen, hoe zouden wij dan het lichaam van de Allerhoogste God, dit reine, vlekkeloze lichaam, dat met de goddelijke natuur is verenigd en waardoor wij het zijn en het leven hebben, waardoor de poorten van de hel gebroken en de gewelven van de hemel opengedaan worden, hoe zouden wij dit lichaam zonder eerbied durven te ontvangen? Als u hem voor u neerziet liggen, spreek dan tot uzelf: door dit lichaam ben ik niet langer stof en as, niet langer een gevangene, maar een vrije. Dit met spijkers doorboorde en gegezelde lichaam kon de dood niet houden. Dit is het lichaam dat met bloed bedekt door de lans werd doorboord, en dat voor de hele wereld 2 heilsbronnen, bloed en water, heeft doen uitstromen. Christus steeg uit het graf, glanzend en stralend, omhoog naar de hemel. Tot daar verhoogde hij dit zijn lichaam. Vandaag op zaterdag, in de 23e week door het jaar, uit de tekst van de Introitus: gij omkranst het jaar met uw goedheid, uw land is vol van overvloed. Heel het jaar door alle seizoenen biedt de natuur aan het volk Israël een overvloed aan van vruchten. Het is als een beeld van wat God in de orde van het heil doet, een aaneenschakeling van feesten waarin de geheimen van God worden gevierd de een na de ander, zodat de gelovigen nu al mogen leven in een leven van overvloed, een volheid van heil. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: er bestaat geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt, en evenmin een zieke boom die goede vruchten voortbrengt. Iedere boom immers wordt gekend aan zijn vruchten. Men plukt geen vijgen van doorns, men oogst geen druiven van een braamstruik. Een goed mens brengt uit de schat van goedheid in zijn hart het goede tevoorschijn, maar een slechte uit zijn schat van slechtheid het slechte. Want zijn mond spreekt waar zijn hart van overloopt. Waarom toch noemt ge mij Heer, Heer, als ge niet doet wat ik zeg? En ieder die tot mij komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt, ik zal u duidelijk maken op wie hij gelijkt. Hij gelijkt op de man die bij het bouwen van zijn huis diep had gegraven en het fundament had gelegd op de rotsgrond. Toen de stortvloed kwam, beukte de storm op dat huis, maar had niet de kracht om het te doen wankelen, omdat het zo goed gebouwd was. Wie luistert maar niet doet, gelijkt op de man die zijn huis op de grond bouwde zonder fundering. De storm beukte erop en ogenblikkelijk stortte het in en de verwoesting van het huis was volkomen. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem die de rotsgrond is van mijn bestaan. Dat onwankelbare van een rotsmassief deed de Joden denken aan de God op wie ze leerden te vertrouwen. Luid roep ik tot u, o Heer, mijn rots. Psalm 28.
Een paar passen voor de plaats van het gebed, staande me zijn tegenwoordigheid te binnenbrengen, zien hoe hij mij ziet, zoals hij me op de dag van het oordeel zal kennen en zien. Met het gebaar mijn gevoel van eerbied laten uitgroeien. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen en in die houding vragen om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit, niet gericht op mijn eigen wil, maar op Gods wil. Ik bereid me erop voor het geheim van Gods zelfmededeling nog dieper binnen te gaan door me de geschiedenis te binnen te brengen, en dat is hier het woord van God in Jezus tot mij gericht. Dat woord van God blijft als een oordeel boven mijn leven hangen. Of ik dit woord onderhoud, bepaalt de vruchtbaarheid van mijn leven. Mijn leven zal niet beoordeeld worden op rijkdom, aanzien, prestatie, maar heel simpel of ik de wil van God heb gedaan. Dat wil zeggen, of ik mij laat leiden door wat Hem behaagt en of ik me heb overgegeven aan wat Hem behaagt. De plaats waar Jezus deze woorden sprak, het vlakke terrein waarin Jezus na zijn verblijf bovenop de bergen in de nacht was afgedaald, nadat hij de leerlingen naar boven bij zich had geroepen op de berg en er 12 had uitgezocht, die hij de naam of de titel apostel gaf, dat is afgevaardigde. Mensen die zijn zoals degene die afvaardigt. Samen met hen daalde Jezus af en bleef staan op een vlak terrein. De plaats is ook de situatie waarin ik op dit moment verkeer. Want zijn wil geschiedt altijd heel concreet in de situatie van mijn leven nu. En tenslotte kan ik ook kijken naar de plaats van het laatste oordeel. Op die dag wordt soms al tijdens mijn leven vooruitgegrepen wanneer ik door stormen op de proef word gesteld. En dan vraag ik om de bijzondere genade die ik verlang, dat het tot mij mag doordringen, hoe ernstig Jezus zijn woorden bedoelt, ook voor mij, en dat ik met de daad mijn leven mag inrichten naar zijn woord. Vandaag spreken Paulus en Jezus waarschuwingen uit tot hun gehoor, dat wil zeggen tot ons, tot mij. Denk eraan, het gaat wel om je redding of ondergang. Het is een kwestie van erop of eronder. Paulus had al eerder gezegd dat dit ook voor hemzelf gold. Ik beuk mijn lichaam en houd het in bedwang om niet naar anderen gepredikt te hebben, zelf te worden verworpen. 1 Korinthe 9. Hij zegt tot zijn Korintiërs: jullie zouden wel eens een les mogen trekken uit hoe het met de Joden in de woestijn is vergaan. Ook toen waren er sacramenten. Doopsel door wolk en zee, nuttiging van geestelijk voedsel en geestelijke drank, namelijk uit de geestelijke rots Christus die met hen meeging. Maar in de meeste van hen heeft God geen behagen gehad. Zover is het in Korinthe nog niet. Het eten van vlees dat aan de afgoden was geofferd, was dan wel een grensgeval. Maar gaat het om deelname aan een heidense offerdienst, dan wordt die grens fors overschreden. Want dan gaat het om een cultische maaltijd. En juist zoals het bij de Joden al was, wie de offers nutterden, traden in gemeenschap met het altaar. Zo is het ook bij de heidense eredienstmaaltijden. Maaltijdgemeenschap bewerkt levensgemeenschap. Neem je deel aan een heidense offermaaltijd, dan neem je deel aan de boze geesten. Wat de heidenen offeren, offeren zij aan boze geesten en niet aan God. En hoe denken jullie nu dat jullie met elkaar zouden kunnen rijmen levensgemeenschap met de boze geesten en levensgemeenschap met Christus aan de tafel des Heren? Want de beker die wij zegenen geeft toch gemeenschap met het bloed van Christus? Geeft niet het brood dat wij breken gemeenschap met het lichaam van Christus? Jullie zullen moeten kiezen of delen. Het is heil of onheil.
En ook Jezus spreekt aan het einde van zijn reden zo'n ernstige vermaning uit

spreekt aan het einde van zijn reden zo'n ernstige vermaning uit. Want het gaat om ernstige dingen, het gaat om de laatste dingen, om redding of ondergang, om algehele redding of totale ondergang. De verwoesting van dat huis was volkomen. Aan de vier zalensprekingen had Jezus daarom ook al vier weerroepen toegevoegd. En dit dreigement maakt wezenlijk deel uit van de prediking van Jezus en van de apostelen. Want Jezus drukt zijn leerlingen op het hart. In elke stad waar gij niet ontvangen wordt, trekt daar door de straten en zegt, zelfs het stof uit uw stad aan onze voeten schudden wij tegen u af. Maar weet dit wel, het rijk Gods is nabij. Ik zeg u, op die dag zal het voor de mensen van Sodom draaglijker zijn dan voor die stad. Lucas 10. En Jezus houdt het zijn eigen vrienden voor. Tot u die mijn vrienden zijt, zeg ik, vrees niet hen die het lichaam doden, maar daarna niets ergens kunnen doen. Ik zal zeggen, wie gij moet vrezen, vreest hem die, nadat hij gedood heeft, macht bezit om in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, vreest hem. Lucas 12. Jezus is een leraar als geen ander. Er zijn momenteel ook in onze maatschappij allerlei heilsleren in omloop, allerlei organisaties en instellingen die zich om het uiteindelijke heil van de mens schijnen te bekommeren, om er maar enige te noemen, Shinto Zen, Shiatsu, Tai Chi, een bewegingsmethode voor actieve ontspanning, gezondheid, ademhaling en evenwicht. Er zijn gezondheidscentra voor alzijdige gezondheidszorg, holistische groeicentra, waar als oude vormen barsten nieuwe kunnen ontstaan. Ze pretenderen enige invloed te kunnen uitoefenen op het eeuwige heil van de mensen. Maar dat ze daar zelf niet in geloven, dat blijkt al dat ze nooit het onheil in het vooruitzicht stellen als je niet bij hen in de leer gaat. Met andere woorden, zij bieden hun wijsheid aan als een mogelijke verrijking van het welzijn van de mensen, maar niet als het welzijn zelf. Het is bij hen nooit alles of niet. En dat is bij Jezus wel het geval. Wie van dit brood eet, zal leven in eeuwigheid, maar wie niet van dit brood eet, zal sterven. Het goede dat Jezus ons aanbiedt, is dus niet zomaar een goed, of zelfs maar een groot goed, maar het goede zonder meer, het enige goed, het eeuwige leven, het ene noodzakelijke. En zonder dat goed worden al je goederen waardeloos en is je hele welzijn ten dode opgeschreven. Zijn woorden vormen zoveel als het fundament van je leven. Zonder dat fundament stort het huis van je leven vroeg of laat in. Versterking van het fundament brengt ons in de Eucharistie. Dat is zoveel wat een kind mag krijgen aan het begin van zijn leven, een gevoel van fundamentele geborgenheid, een oerzekerheid van de liefde van God en de mensen. Aan het einde gesprekjes voeren met de leerlingen, tot wie deze woorden het eerst werden gezegd, met Jezus als met een goede vriend en met zijn vader, over wie Jezus spreekt als over mijn vader, en onze vader bidden, met name meer ernst maken van dat woord, uw wil geschieden op aarde.

Ook vandaag, zusters en broeders, bent u weer verbonden met Musica Sacra op Radio Maria. Het is de uitzending die is rond 14 september, de feestdag van kruisverheffing. En ik denk, wat is eigenlijk toch vreemd dat we een dag hebben die kruisverheffing heet. Want gaat het nou om het kruis of de gekruisigde? Men kan geen gekruisigde hebben zonder kruis. Daarom begin ik vandaag deze uitzending met Faithful Cross, gezongen door Dominican Liturgical